0: lovely, and this is no disrespect. This is, if it comes across like this, it's not. No disrespect to Jermaine Motomina, Danny Nopper, and anyone else that's kind of stepped in with Michael. But on the rankings, this is like the first time that Michael hasn't been like the top Dutch player. Guillaume Van Veen is above him in the rankings, and it wouldn't surprise anyone if Guillaume Van Veen was the one to carry Michael in the odd game, or even to carry him and lift the trophy tomorrow. Guillaume Van Veen is that good. Michael Van Gerwen's always been the governor, he's always been the boss. Well, he may not be that. He just may not. Guillaume Van Veen is the real deal, and Michael Van Gerwen knows that. So that's confidence for him, confidence as a pairing, no negatives at all. And when Michael's been on recently, he's been winning, hasn't he? And so look, I'm looking forward to seeing them gel, because I think they will.
1: They feel like, we've said this, you know, quite often with other pairings, the likes of Scotland, Gary Anders and Karen Menzies. It feels like they're quite contrasting characters in many ways.
2: Yeah, they are, but both of them are emotional. They'll give it some if they hit a big shot. And I think Wayne touched on it there about carrying the other. If one has a poor score, the other one will have every faith in the partner bailing them out in the next score. And like I said, it's not a disservice to the other players that have played in the Dutch team. This is the most quality they've had in terms of the ranking, the form, and it's been a long, old while since the Netherlands have won the World Cup. Maybe this is their time.
1: Is it England's time? They're in action before the Netherlands tonight. How do we see it going 12 months on?
0: Right, 12 months on, they have to have learnt their lesson. Look, we are beatable, guys. We are beatable. Last year, I don't know if they come into it thinking all we've got to do is stand up and we've won it. That wasn't the case, right? And I'm just kind of saying, in 5 years' time, they may be going for five on the bounce, and they may do better than Phil Taylor and Adrian Lewis. They are that good, these two. But they've got to get win number one first. If they get through today and they get beat tomorrow, at any stage, they have failed miserably. These two are expected to win it. There's pressure on them to win it. Not just pressure to play well, pressure to win.
3: Een bijzonder goedenavond. Het tweede gedeelte van de tweede ronde van de PDC World Cup. We beginnen zometeen met Noord-Ierland tegen België. En over België gesproken, Arjan van der Giezen in gesprek met de twee Belgen.
4: Jongens, zijn we de schok van Hongkong al helemaal te boven gekomen?
5: Oh, schok. We wisten dat die mannen goed zijn. We wisten dat die mannen ons kunnen verrassen. En dat hebben ze eigenlijk niet gedaan, want ze hebben gespeeld zoals wij weten dat ze kunnen. Ze waren goed. Op dat punt was Mike een fantastische wedstrijd aan het spelen en heb ik hem eigenlijk in de steek gelaten. Ik wou dat ik veel beter speelde. Dat hebben we dan samen een dag daarna recht getrokken. En omwille van die 4-1 winst heeft het ons dus ja, de mogelijkheid gegeven dat we hier vandaag terug mogen staan.
4: Met wat hulp van Slovenië, Mike, maar dat is niet erg. Je bent door, dat is het belangrijkste. Wat heeft dat met jullie twee gedaan, dat succes? In ieder geval door naar de volgende ronde.
6: Goh, ja, gedaan, dat zullen we vandaag wel zien. Is moeilijk te zeggen. Ik was in ieder geval in alle staten toen dat ik Slovenië zag uitgooien. Want na vorig jaar wouden we toch ergens iets rechtzetten. Ja, en dan verliezen gelijk de eerste wedstrijd. Ja, dan zijn we niet goed vertrokken. Dus ik ben heel blij dat we nog door de poelen zijn. Ook met een beetje geluk, maar we zijn er toch door. Dus we gaan proberen van nu gewoon met twee goed te doen. Nog een tand beter als de tweede wedstrijd. Dat we gewoon alle twee constant goed zijn. En dan kunnen we misschien nog verder geraken in het toernooi.
4: Precies, want het is inderdaad meerdere tanden beter. Misschien inderdaad nog beter, want dan moet je tegen de titelverdediger Noord-Ierland. Ja. Dimi, ja, lastig, moeilijk.
5: Ja, sowieso. Hè. Als je tegen een van de landen moet komen, uitgeloot wordt van de top 4, gaat het sowieso lastig zijn, moeilijk zijn. We weten allemaal dat Josh Rock, Premier League player ondertussen, Daryl Gurney, veelvoudige majorwinnaar, twee spelers met heel veel ervaring. Maar die hebben wij ondertussen ook al opgebouwd. En daar moeten we dus ook van eigen kracht heel hard gaan uitgaan.
4: Want, Mike, waarom gaan jullie winnen?
6: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet.
5: Omdat je gelooft in ons, hè?
4: Moet hij het nou voor zeggen?
6: Ja.
5: Ik dacht dat hij de leader was.
6: Ja.
5: Je took him by surprise.
6: Dat is toch moeilijk om te zeggen. Ja, we gaan ons best doen. Maar waarom gaan wij winnen?
4: Heel geloof, zelfvertrouwen, dat is het.
6: Ja, misschien omdat we al koppeltoernooi gooien sinds 12 jaar terug. Misschien dat dat ons gaat helpen.
5: Zeker.
6: Ik hoop dat dat meespeelt. Ik weet dat ook niet, jongen.
5: We zijn aan het groeien in het toernooi en we geloven dat we zeker kunnen blijven groeien.
4: Nou, daar hopen we dan maar op, jongens.
5: Ja,
4: ja,
5: blijkbaar moeten we hopen, ja. Zeker?
6: Ja,
5: hoe is dat nou? Merci,
7: it's absolutely fantastic coming here as the defending champions. Me and my good partner, we put a lot of time and effort in last year to win this title for Northern Ireland, and we're here to do the exact same again.
8: He's probably known about me a lot longer than I've known about Josh, because I'm not playing back home, so I actually don't know how Darts was getting on back home. But obviously Josh was doing well, and then when Cusco smashed that, and then before we knew it, he was on the PDC. And honestly, we were friends from the get-go.
7: The eyes are elsewhere. What we looked as the underdogs again, which I'm more than happy about with that, and so with Darrell. So yeah, the eyes are elsewhere.
8: Everybody else is talking about everybody else other than us. So, you know what I mean, if we could do the same what we did last year, we come under the radar, and then at the end we stand there with a trophy, it'd be great. But for us, last year was last year. This is a new year. We would love to go back to back, and you have to start off one game at a time. Obviously, we've got a bit of a bullseye on our back this year, but we're more than up to the challenge.
9: Of the 2026 Benfica World Cup of Darts. Round 2 action is brought to you by the PDC and live on Sky Sports, as we're coming to you from the amazing Eissporthalle here in Frankfurt, Germany. Over 3,500 darts fans behind me. So now, only one question that we do need to answer, and that question is: Frankfurt

0: Team Noord-Ierland. George Rock en Daryl Gurney, de regerend kampioenen van de PDC World Cup, gaan beginnen aan de editie van 2026. Zijn dit jaar als derde geplaatst en gaan het opnemen. We zijn gekoppeld via de loting aan de Belgen Mike de Dekker en Dimitri van den Berg, die het wederom heel moeilijk hadden in de groepsfase, net als vorig jaar. Toen overleefden ze de groep niet. Nu overleefden ze de groep wel, maar ze hadden het absoluut niet meer in eigen hand. Ze begonnen met een 4-2 nederlaag tegen Hongkong. Wonnen daarna wel met 4-1 van Slovenië. Maar er moest er nog één wedstrijd in groep B worden gespeeld. En die wedstrijd wonnen de Slovenen met 4-2 van Hongkong. En daardoor gingen de Belgen alsnog door. Hongkong had 3 legs nodig om zich te plaatsen voor de laatste 16. Maar miste in totaal 5 pijlen om inderdaad die 3 legs te pakken. Ja, en daar staan ze dan toch, Jacques, Mike de Dekker en Dimitri van den Berg. Waarbij je aan de cijfers van die eerste 2 wedstrijden wel kunt zien dat de Dekker absoluut de kar getrokken heeft.
1: Ja, Van den Berg is natuurlijk al tijden niet in vorm. En dat blijkt ook deze World Cup wel weer. Er zijn in al die 48... laat ik zo zeggen, in al die teams, alle individuele cijfers, dan zijn er geen 10 spelers te vinden die minder spelen dan Van den Berg. Ja, dat is voor een speler die majors heeft gewonnen in het verleden gewoon niet goed genoeg. En dus zal het met name aan Van den Berg liggen. De Dekker is tot nu toe best wel oké geweest, dit toernooi. En Van den Berg moet ook gewoon oké zijn. En dan kunnen ze Noord-Ierland best een potje geven.
0: Ja, de Dekker met een overal gemiddelde van boven de 100. Net boven de 100. Van den Berg niet verder kwam dan 68.
1: Nou, op zich, gemiddelde, individuele gemiddelde in dit systeem
0: gisteren ook al.
1: Maakt niet zo heel veel uit. Je moet gewoon samen zorgen dat je goed genoeg bent.
0: Jij zou een uitstekende koppelcoach zijn, als ik jou zo hoor.
1: Ik hoop het.
0: Heb je dat al eens gedaan?
1: Nee.
0: Oké, maar je hebt wel zelf gekoppeld natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb wel veel gekoppeld. Ik was ook goede koppel. Ik was een betere koppelspeler dan een singlespeler. Ik durf ik eerlijk wel te zeggen.
0: En wat maakte jou dan een betere koppelspeler dan een betere singlespeler?
1: Ik denk dat ik me goed ondergeschikt kan maken aan mijn koppelmaat. Dus als mijn koppelmaat goed staat te spelen, hoef ik niet per definitie ook goed te spelen. Dan moet ik nuttig spelen. Nee, dan moet ik nuttig spelen.
0: Helemaal lekker. Oh, nuttig.
1: En weet je, zeker op het niveau waarop ik speel, als mijn koppelmaat 140 gooit, dan hoef ik echt geen 140 te gooien. Dan moet ik 60 gooien. Maar ik moet geen 26 gooien, want dan breng je het koppel in het probleem.
0: Oké, maar mag ik daar het opmaken dat jouw koppelmaat altijd van betere kwaliteit was dan jij?
1: Niet altijd, maar soms wel.
0: België begon aan de eerste leg. En Van den Berg lijkt van plan te zijn om zijn leven te beteren. 100. Belgium required
1: 58. Zit er ruim naast. Maar goed, nog een pijltje over voor dubbel 8. Die mist de Dekker. Rock op 114, dat houdt op naar de eerste pijl.
0: Het gaat om 8 gewonnen legs. En Dimitri van den Berg moet de eerste nu binnenslepen voor de Belgen. Het finishen dat ging wel goed bij Van den Berg. Deze zal hij niet daar bedoeld hebben, maar hij zit in de dubbel en dat is wat telt. Van den Berg was 40% op zijn dubbels. 4 van de 10 raak over 2 wedstrijden. Waar de Dekker maar 4 pijlen richting een dubbel gooide in de groepsfase. Daarvan 2 raak overigens.
2: 58.
0: Dus ja, dat lijkt ook aan te sluiten bij wat jij net vertelde. Van den Berg, Van den Berg is degene geweest tot nu toe die waar de Dekker inderdaad veel beurten met 2 triples had. En Van den Berg bijna niet. Ja, die gooide echt een stuk minder. Die moest het veelal bij beurten met 1 triple houden. Maar was wel de afmaker over het algemeen.
1: Ja, precies. En dan gaat je gemiddelde natuurlijk al snel omlaag. Hè? Ik bedoel, als jij iedere keer op de dubbels hoeft te gooien, je koppelmaat hoeft dat niet. Dat scheelt een stukje.
0: Belgen hebben inmiddels al 2 pijlen gegooid die op de grond terechtkwamen.
1: Ja, ik zag ergens nog een interview met Gary Anderson voorbij komen. Die was niet heel erg positief over deze dartboarden, kan ik je vertellen.
0: Hij sport alleen Frankfurt. Zit behoorlijk vol. 94. Ja, maar goed. Oh, die bleef een dringetje hangen zelfs. Nou, dit had niks met het bord te maken. Ja, en hoe is het dan dit jaar met... hoe gaat het dan dit jaar met dat Noord-Ierse koppel? George Rock dit jaar in de Premier League gespeeld. Dat was heel moeizaam op gang komen.
1: Maar rondom de Premier League heeft hij wel gewoon goed gespeeld, Rock. Hier kan de dekker het Noord-Ierse koppel even pijn doen. Als hij deze 106 weet uit te gooien. En dan begint met een triple. Mag hij zijn eigen dubbel uitkiezen. Dan wordt tops.
0: 66. Northern Ireland, you require 9. Northern Ireland, met het bijzonder Daryl Gurney. Voor dubbel 4. Ja, je had het al even over de vorm van Rock buiten de Premier League om, die goed is. En hoe is het wat jou betreft de vorm van Daryl Gurney?
1: Ja, stabiel. Zonder echt te schitteren. Heel degelijk. En dat is, meer heb je misschien ook niet. Vorig jaar in Noord-Ierland was Gurney degelijk. Pakte alle kansen die hij kreeg. Dat is heel belangrijk, zeker voor zo'n tweede man. Ja, en Rock was fenomenaal vorig jaar bij Vlagen. Ja, dan kun je deze World Cup winnen. Je moet in zo'n flow komen met z'n tweeën. Met name morgen. Morgen is natuurlijk die dag waarop je 3 wedstrijden moet spelen. Dus dan in een lekkere flow kan komen. Ja, dat is heerlijk. En als ik heel eerlijk ben. Beloning voor het winnen van deze wedstrijd is een kwartfinale tegen Letland. Ja, met alle respect voor de twee Letten. Maar daar droom je van in een kwartfinale.
0: Ja, let's respect the Lets. De dekker nummer 21 van de wereld. Koppelt met de nummer 38 van de world ranking, Dimitri van den Berg. George Rock is de hoogst geplaatste op plek nummer 7. Maar Gurney zichzelf terugvindt op plek 27. Ja, en zo wordt ook de plaatsing bepaald. De landen met, als je die twee getallen bij elkaar optelt, de landen met de laagste getallen, die zijn het hoogste geplaatst. Noord-Ierland als derde, België als zesde. ...140 in de eigen leg. Dat gaat niet uit, dan moet de dekker het wel zo goed mogelijk wegzetten.
1: Ja, ik kies de route van de 18 en dan de bol. Dat kan natuurlijk.
0: Dat kan natuurlijk, maar ik hoor hem maar.
1: Ja, je staat de hele tijd op triple 20 te gooien. Als je 100 gooit, hou je gewoon tops over. Ja, dat kun je heel moeilijk doen. Dan kun je ook op tops uitkomen. Maar houd het simpel, denk ik dan wel eens.
0: Nu Van den Berg alsnog naar tops. Hij heeft 2 pijlen in de hand. Eentje voor dubbel 10. Van den Berg maakt het niet af. Gurney, ook hij naar tops, maar hij heeft er maar 1 pijl voor. En moet ook nog een stukje opzij.
1: Hij zit er wel een stukje vandaan. De dekker terug voor dubbel 10.
0: Opnieuw had België de eigen leg. Deze keer is het Mike de Dekker. Die daarvoor zorgt.
1: Nou, deze twee Belgen kennen elkaar al heel lang. Hè. Ze spelen al heel lang koppeltjes samen. Ook in de jeugd al. Dus ze kunnen wel wat van elkaar hebben. En met die dubbel van de dekker zal hij ook nu het gevoel hebben. Ik doe ook mee aan die wedstrijd. Want voorlopig is het Van den Berg die met name het scorende gedeelte voor zijn rekening neemt.
0: Het gaat om 800 legs zoals u kunt zien. Op het scorebord rechts onderin. First to 8. Maximaal 15 legs dus. En jij zei het net ook al. Als je World Cup kampioen wil worden, zal je 3 wedstrijden moeten winnen. Dat zijn 2 wedstrijden die maximaal 15 legs duren. En dan nog een finale die nog langer duurt.
1: Ja, en je moet deze natuurlijk ook winnen. Ze moeten 4 winnen dan.
2: En deze ook nog, maar die is vandaag.
1: Ja, die is vandaag. Morgen moet je het 3-1 dag vinden, ja. Het blijft een lastige dag. Want er zitten grote pauzes tussen. Je moet je iedere keer weer opladen. Maar goed, dat verhaal hebben we nu al best wel veel toernooien. Dus op een gegeven moment denk je ook van, ja jongens, kom op. Nu moet je er ook wel een keer aan gewend zijn, weet je. Of ervan leren, of doe maar wat.
2: Het voordeel is natuurlijk ook dat je met een lagere frequentie gooit dan wanneer je singleswedstrijd speelt. Er staan 4 man op het podium in plaats van 2. Ze kunnen ook wat meer uitrusten tussendoor.
1: Ja, ritme is wel een belangrijk ding in darten. En ritme heb je minder in het koppel. Dan moet een 3 voor Rock. Die gaat naar tops. Maar gooit hem niet. En zo krijgt België de kans om te breken.
2: Rock heeft de dubbels nog niet weten te raken. Maar de dekker doet het wel weer voor de tweede keer op rij. Eerste break van de wedstrijd. 3-1 voorsprong voor de Belgen.
1: Eerste 180 voor de Noord-Ieren. Dikke afzwaaier van Gurney. Dan overcorrigeert hij met zijn tweede. En dan komt er uiteindelijk 26 uit. En dan is het voordeel dat Rock had gevonden in deze leg ook meteen weer weg.
2: Daar is de eerste van de dekker.
1: Langzaam maar zeker beginnen ze erin te geloven, Frank. Ik zeg het je. Ik denk dat ze zonder al te veel... Ja, kansen zichzelf toedichtend naar deze wedstrijd zijn gegaan. Maar het begint er steeds beter uit te zien. Als je dat interview zag aan de voorkant met Arjen, dacht ik van, nou, die hebben zelf geen... Die hebben al uitgecheckt in het hotel. Die koffers staan al in de auto. En dan zijn we toch voor de dekker. 18 en tops. Hoppatee.
2: Mike de Dekker vat 3 legs op rij voor België. De rollen zijn omgedraaid. Van den Berg is voorlopig de beter scorende speler van de 2. En de Dekker is nu de afmaker. Dekker die ook een 180 gooide in die vorige leg. En inmiddels 3 uit 7 op zijn dubbels is. 100. De enige die nog geen pijl op het dubbel geraakt heeft is George Rock. Hij heeft 3 pogingen gedaan. En waar allemaal mis.
1: 95. Ja, België stond wel eens een keer in de finale van de World Cup. Maar dat was helemaal terug in 2013. Heel lang geleden. Wel veel halve finales en kwartfinales. Dat moet ik erbij zeggen. 7 keer in de halve finale gestaan. En 4 keer in de kwartfinale. Dus 12 van de 16 jaren zijn ze gewoon tot aan de minimaal de kwartfinales gekomen. Het is echt een land om rekening mee te houden in de World Cup. Nou ja, gisteren dachten we toch echt dat we afscheid van ze hadden genomen.
2: 4 keer 180 voor België. 2 keer... Nu voor de dekker in 2 legs op rij.
1: Ja, er staat nog een aardige testfinish voor George Rock op het bord. Met 80. Want Van den Berg zet het keurig weg. En dan mag Rock dit uitzoeken.
2: Deze eerste check-out van George Rock was broodnodig.
1: Ah, dit is wel een finish die ze eigenlijk voorlopig in de wedstrijd houdt nog even. Want missen ze die, komen ze 5-1 achter. Ja, dan wordt het toch gewoon echt super lastig. De Dekker heeft de triples gevonden.
2: 2013 dus. De Belgen toen vertegenwoordigd door Kim en Ronnie Huibrecht in de finale. Ze verloren nog in de groep van Noord-Ierland. Dat was toen nog Mickey Mansell die voor de Noord-Ieren uitkwam. En op dit toernooi dus voor Ierland. Samen met Brendan Dolan. Die won het 5-2 van België in de groepsfase. Ja, nu is verliezen van Noord-Ierland geen optie natuurlijk. Want dan lig je er ook meteen uit.
1: Ja, toen speelden ze nog denk ik met singles en koppels. Als ik me goed herinner.
2: Zeker.
1: Dus dan zullen ze het koppel misschien verloren hebben. Maar dan zullen ze de singles gewonnen hebben. Zoiets zal het geweest zijn.
2: Geen finish voor Noord-Ierland. Dat geeft België even de tijd om het verschil weer op 3 legs te brengen. 89. En Van den Berg zet het heel rustig weg.
1: Ja, na 7 legs hebben we ook de enige pauze in de wedstrijd. Het is toch belangrijk als je er met 5-2 in kan gaan.
2: Knap gedaan door Dimitri van den Berg. Ja, zo bleu bijna als ze erbij stonden tijdens het interview. Zo geweldig loopt het tijdens deze wedstrijd. De afspraken zijn net goed bij die twee, dat kun je wel zien.

0: ticket in de Mijn AH-app. Speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheidsrechter legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.
3: Doneer je statie.

0: Statiegeld is zoveel meer dan money. Doneer aan een goed doel.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI-Fly zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Zet je af voor deze actie. Nu bij Kruidvat alles van onder andere Axe, Dolf of Rexona. Tweede halve prijs plus gratis grijpvogelcap. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Emma.
6: Je l'ai cherché.
7: Lees Gourmet. Goud van binnen.
8: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Belgen hebben nog drie legs nodig. Overigens was het natuurlijk wel Mike de Dekker die de vorige leg binnenhaalde. Voor de Belgen. Dat heeft hij nu vier keer achter elkaar gedaan voor zijn ploeg. België nog drie legs nodig om zich te melden voor de kwartfinale tegen Letland, Noord-Ierland. Nog zes.
1: Ja, het is maar één breekverschil, maar omdat de Belgen mogen beginnen, is het verschil toch drie legs. Dus Noord-Ierland kan echt geen eigen leg meer inleveren nu. Tweede voor George Rock.
0: En de tweede ook voor Noord-Ierland. Waar België er al vijf heeft.
2: 83.
1: Geen triple deze keer voor Van den Berg. Noord-Ierland vanaf 80 met ruimte. Dus hoeft dit op zich niet. Als Gurney maar uitgooit zo dadelijk.
0: Het is even geleden dat Gurney op de dubbel gegooid heeft. Nou, dit is natuurlijk niet zijn favoriete route. Maar hij gooit wel dubbel 5 met zijn laatste pijl. Nou, inmiddels is het toch weer Dekker bij de Belgen die... scorende werk weer vooral voor zijn rekening neemt.
2: 100.
0: Daarbij is hij ook nog eens 4 uit 9 op zijn dubbels.
1: Nou, Van der Berg doet gewoon goed mee. Er is helemaal niks mis mee.
0: Nou, het is een stuk beter dan in ieder geval... wat hij in de groepsfase liet zien.
1: Nou, ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat je toch een soort van onbevangen deze wedstrijd ingaat. Er staat toch minder druk op. Je hebt eigenlijk een soort cadeautje gekregen door hier nog überhaupt te mogen spelen.
2: 100.
1: Ik denk dat dan die druk er een beetje af is gegaan met Van den Berg. Maar ja, nu sta je 5-2 voor bij de pauze. En dan denk je toch ineens weer, oh. En dat ongewild misschien komt dan die druk er toch weer op.
2: 57.
0: Er regent nog geen triples bij de Belgen in deze leg.
2: 100.
0: Terwijl Noord-Ierland stevast 100 gooit.
2: 123.
0: Van den Berg compenseert.
1: Gurney gooit geen triple. En dan heeft België ineens weer het heft in handen in de eigen leg. Trippeltje erbij, laat hij tops over. Ja, dat is perfect gedaan.
0: En 42 gaat niet uit, het is wel naar de eerste pijl.
2: 102.
0: Wel tegenzet de tops zo. Dan Van den Berg weer een keertje voor Team België. Ook hij moet naar dubbel 5. Net als Gurney, maar hij mist hem.
1: Ja, je ziet aan die dubbel 5, aan die dubbel 10 al eigenlijk. Ai, dit gaat moeilijk worden.
0: Ja, Gurney nu bij tops blijven en tops gooien. En daar is dan eindelijk de rebreak.
1: Ja, en nu gaat het moeilijk worden voor de Belgen. Ik ga het je vertellen. Want nu geeft Van den Berg zichzelf de schuld dat ze zover terug laten komen. En nu wordt het moeilijk voor met name Van den Berg, denk ik. En nu moeten ze het dus echt als een koppel op zien te lossen.
0: En idealiter meteen terugbreken natuurlijk.
1: Nou, nog steeds hoeven ze alleen maar hun eigen legs te houden. Dus breken is niet helemaal nodig.
0: Nee, maar wordt het hier 5-5, dan wordt het natuurlijk wel best spannend allemaal. 99. Van den Berg heeft geprobeerd alles even van zich af te laten glijden. Dat is niet zo best gelukt.
2: 28.
1: Nee.
0: Ierland gaat de tijd krijgen om er inderdaad 5-5 van te maken.
1: Van den Berg één trippels hier kan mee pikken. 99 kan gooien bijvoorbeeld. Dan zijn de pijl van een heel eind. Ja, dit is nog beter zelfs. Want een 12 voor Rock. 4-16. Kan wel, maar gaat niet.
0: Nee, nog geen finishes van 100 of meer voorlopig in de wedstrijd. Hele belangrijke nu voor de dekker. Hij krijgt er één pijl voor. En de Belgen hebben dan toch inderdaad meteen teruggebroken. Weer is het Mike de Dekker.
1: Ja, die 137 van de Berg was een hele belangrijke 137. Kijk, de Dekker, die gooit ze wel. Die heeft die trippels inmiddels lekker zitten. Dus dat is het probleem niet.
0: Ja, die 137 zie je eigenlijk niet of nauwelijks terug in de statistieken natuurlijk.
1: Nee.
0: Alleen in het kolommetje waar de beurten met twee trippels staan. Ja, de Belg is Van den Berg 1-8 op zijn dubbels. En de Dekker inmiddels 5-10.
2: 92.
0: Het was nog wel Van den Berg die België op 1-0 zette.
2: 140.
0: Daarna heeft de Dekker het overgenomen.
1: Ze zetten de druk er wel op, de Noord-Ieren. Van den Berg. Ja, het is net genoeg misschien. Gurney vanaf 121. We hebben nog geen Tom Plus finishes gezien. En die zien we ook nu niet.
0: Nou. Misschien krijgen we wel weer de real deal. En gaat Noord-Ierland geshanghaaid worden. De volgende kan er mooi onderdoor. Hij gaat er ook onderdoor, maar niet hoog genoeg.
2: 41, Northern Ireland, Europe, 34.
1: Slecht de laatste pijl. Rock gaat naar dubbel 16 en dat doet hij goed. Nu gooit hij hem wel.
0: En zo hebben we dan ineens drie breaks op rij. En kan Noord-Ierland weer gaan proberen om langszij te komen. Je kunt wel merken naar mijn idee dat het er echt wel om begint te spannen nu.
1: Het momentum begint een beetje te shiften inderdaad.
2: 125. 100.
0: Vanmiddag hadden we 1-8-7. Dat was Letland, dat van Frankrijk won. We hadden twee keer een 8-5 en één keer een 8-0. Schotland roste Noorwegen de zaal uit. Ierland won met 8-5 van Polen en Wales met 8-5 van de Verenigde Staten. Dus... vanmiddag gingen alle geplaatste ploegen door.
1: Nou, hier gaat ook de geplaatste ploeg door.
0: Dat sowieso.
1: Een 41 score van de Dekker. En dit is wel weer heel goed voor de Noord-Ieren. Ze moeten een tandje bijzetten, ze zetten een tandje bij.
0: George Rock heeft alle 180ers gegooid voor Noord-Ierland. En George Rock trekt de stand gelijk voor het eerst sinds 1-1. Belgen hadden een voorsprong van 4-1, van 5-2.
1: Oeh, en de Dekker begint met 43. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Best of three legs is het nu.
2: 140.
1: Kan Van den Berg zijn maat nu helpen? Na die 43 van de Dekker moeten nu gewoon een score met twee trippels komen.
2: 81.
1: Het wordt één trippel en dan ook nog een 1 erbij. Kijk eens hoe nuttig Gurney dan speelt in deze fase. Die mist weinig. Het is niet spectaculair. De 180ers vliegen niet om je oren. Maar hij mist geen dubbel die hij moet gooien. En hij gooit gewoon iedere beurt een trippel eigenlijk.
2: 58.
1: En we hebben het al vaker gezegd. Zo'n World Cup wordt vaker gewonnen door de tweede man dan door de eerste man.
0: Ja. 62. Het mooiste voorbeeld was natuurlijk Schotland. John Henderson die Peter Wright er doorheen trok.
1: Ja, maar ook in de jaren dat Nederland het vaak won is van Barneveld en van Gerwen. Was van Barneveld misschien als tweede man. Maar die was zo nuttig en goed. En dat gold natuurlijk ook voor Adrian Lewis en Phil Taylor.
0: Ja, Lewis heeft ook een keer de finale eruit gesleept voor Taylor. Ondertussen zijn de Belgen in hun eigen leek dik het initiatief kwijt. En dreigt het alsnog helemaal fout te lopen. En ze zijn niet alleen het initiatief kwijt, maar ook de richting. Geen finish ook. Noord-Ierland alle tijd.
1: Gurney wil liever dubbel 16. Dus laat George Rock dubbel 16 voor hem over. Hij heeft al even diep adem gehaald. En u weet, één van deze drie moet erin.
0: Niet makkelijk dit en het wordt nog minder makkelijk. Gurney heeft wel meteen zijn plek gevonden.
1: Oh, alle drie op het ijzerdraad, maar geen valt erin. En dan krijgt de Dekker toch nog de kans op 80. Het volgende cadeautje voor België.
0: Zeg, Mike de Dekker. Zes van de zeven legs gewonnen voor België.
1: En Gurney staat in de achtergrond al een beetje te balen, want hij weet, dit had het moeten zijn. Weer een bouncer van Rock, die heeft er wel veel.
0: Ja, dat is lekker op de World Cup, kun je tegen elkaar inschreeuwen. Drie missers van Gurney voor die eerste voorsprong van de Noord-Ieren. in de vorige leg.
1: Nou, dan prijs je hem net dat hij het zo goed afmaakt allemaal. Dan prompt mist hij.
0: Allebei een sterretje in de kraag. Voor de titel van vorig jaar.
1: Ja, Van den Berg die een beetje cynisch juicht. Maar de Dekker die heeft daar geen zin in op dit moment. Die zegt kom op, blijf erbij. We hebben gewoon kans om dit te winnen.
0: 26 scoren van den Berg. En de Dekker doet hier al niet veel beter. Dus waarschijnlijk gaan we naar die beslissende leg toe. Oei, oei, oei, oei.
3: 55,
0: Van den Berg in deze leg 26 en 55. Lok.
3: 20.
1: Nee, die denkt, die bekijken maar met je dubbel 9. Ik geef Gurney gewoon opnieuw een kans. Het is wel vertrouwen hebben in je maat, hè, dit. Je maat die net 3 puilen dubbel 16 heeft gemist. En toch zeggen gewoon, je gaat hem gooien.
0: Ja, dubbel 8 dan in dit geval. Zit hem natuurlijk direct boven. Zal via dubbel 4 moeten.
3: Games on the voting flag.
0: And here we go.
3: Northern Ireland. Deciding leg. Belgium to first. Game on.
0: De Belgen hebben nog steeds het voordeel dat ze aan die oneven legs mogen beginnen. De Dekker, de kopman.
1: Ietsje druk op de arm, alle drie eronder getrokken. Rock, bam, meteen die trippel erin. Maar nu moet Van den Berg.
0: Nou, de Dekker begint het nu ook een beetje kwijt te raken. En Van den Berg was het al kwijt natuurlijk.
1: Maar het is goed, hè? Het is echt goed.
0: Yo-yo leg.
1: 100. Dat weet ik niet.
0: Weer twee trippels van de Noord-Ieren. De Dekker, hij moet ook weer gaan meedoen. Belgen hebben de hele wedstrijd niet op achterstand gestaan.
3: 60.
1: We zijn wel het initiatief kwijt in de 15e en laatste leg.
0: Hoppakee, nog een keer twee trippels. 123, 136 en nu weer 140 van Rock.
1: Ja, 140 minimaal voor Van den Berg nodig nu. Nou, dat kan, hè? Maar het gebeurt niet.
0: 102 voor de wedstrijd. Gurney gaat een wedstrijdpeil krijgen. Dubbel 16 die hij recent nog miste, gooit hij nu wel raak op het allerlaatste moment. Gaan de Noord-Ieren er voorbij bij de Belgen. Gurney wijst nog even op die kampioenster van vorig jaar. Het is nog maar een tweede ronde wedstrijd, maar het was wel een survival of the fittest. Noord-Ierland is door, wint met 8-7 van België.
4: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Check het in de Mijn AH-app. Speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: Geld is zoveel meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dat was het eerste moment. En er komt niet nog één achteraan, want Van den Berg maakt 3-3. Kan hij er nog eentje bij planten? Dat niet. Maar ze komen wel weer een beetje in de buurt bij de Belgen. En weer eentje van Van den Berg.
6: Dat is wel een heel lekker moment voor een 180.

0: om België naar de kwartfinale te gooien. Ja, de hoogste finish uitgooien. Het zou een absolute sensatie geweest zijn als hij het gedaan had. Ja, hij komt dan ook niet verder dan 112 van Duivenbode en dubbel 18. Raak 7-7. 15 en laatste leg bezorgt hem bijna een kaakbreuk. Zo opgelucht is hij.
1: Soms.
0: Dat is echt goed raak, hè? 94 voor Huibrecht. Gaat hij nu wel die pijl op die dubbel krijgen? Of misschien zelfs twee? De aanmoedigingen van Duivenbode in de achtergrond. Mag Nederland nog terugkomen? Ja, dat mag.
2: Alweer, hè? Weer verschaft Huibrecht zich geen kans. En dan is het nu aan Dirk van Duivenbode. Triple 19 moet. Nee.
0: Ja, en dan zijn hier toch echt de drie matchdarts. Voor de Belgen. Dimitri van den Berg. Ja, daar gaan ze echt niet minder van fluiten. Kim Huibrecht. En nu ook Dimitri van den Berg probeert het publiek tot zwijgen te brengen. Dat gaat alleen maar averechts werken. Van den Berg denkt, als ik nu ga mediteren, dan wordt iedereen ineens helemaal stil.
2: Ja.
0: Publiek op de hand van Nederland. Huibrecht is er maar bij gaan zitten. Van den Berg met zijn eerste pijl. Haalt even zijn gram.
3: Schindler has just got better and better. Incredible dive. Clean and clinical from Shindy. When he's playing well, it just gets done. The aggression. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. What a win. What a performance.
0: Won zojuist op het allerlaatste moment met 8-7 van België. Arjan van der Giesten nu in gesprek met Josh Rock en Daryl Gurney.
4: We've just seen a remarkable

0: De enige tweede rondewedstrijd vanavond waarin twee ploegen staan die al de groepsfase moesten spelen. Twee ploegen die in die groepsfase heel weinig problemen hebben gekend. Duitsland won in groep A met 4-0 van de Filipijnen eerst en daarna met 4-2 van Nieuw-Zeeland. Tsjechië won in groep H met 4-0 van India met 4-1 van Denemarken. Dus dat ging allemaal redelijk simpel. En wat je toch bij deze twee koppels ook weer gezien, en dat is bij de Belgen het geval was. Dat er steeds één was die in ieder geval scorend opzicht de kar trok. Vooral bij Duitsland was het verschil wel groot. Tussen Schindler die scorend tegen de 120 aan zat in de eerste twee wedstrijden. Petresco bleef daar ver bij achter met 78. Deze Adam Gavlas zat voor Tsjechië op 112. Zet Lacek op 93. Een stukje achteraan.
1: Ja, aantekening daarbij al bij dat het met name in de eerste wedstrijd was dat Zet Lacek niet helemaal bij de les was. Daar was het verschil heel erg groot. In de tweede wedstrijd was Zet Lacek er een stuk beter bij.
0: En bovendien was Zet Lacek de man die verreweg de meeste legs ook voor Tsjechië binnensleept. Tegen een goed percentage ook. Dat was bij Gavlas allemaal wat minder.
1: Ja, en dan zie je dus dat die gemiddeld dus, omdat als een van de twee spelers veel vaker op een dubbel moet gooien dan de ander, dan gaat zijn gemiddelde automatisch naar beneden. Omdat, ja, als je dubbel 10 moet uitgooien, je doet het met je tweede pijl, dan gooi je per pijl maar 10 gemiddeld. Ja, dat telt niet lekker op natuurlijk.
0: Nee, dat was bij Petresco ook het geval. Die heeft veel vaker op een dubbel gegooid dan Schindler. Schindler kon lekker doorscoren. Petresco moest het afmaken. En dat deed hij ook behoorlijk goed met een score van 5 uit de helft, oftewel 45%.
1: Er waren wel wat vraagtekens bij deze Ricardo Pietreczko voorafgaand aan dit toernooi. Duidelijk veel last van dartritis de afgelopen maanden gehad. Ik moet zeggen, daar heb ik niet heel veel van gezien tijdens dit toernooi nog. Maar dartritis heeft de nare eigenschap om de kop op te steken als de druk het hoogst is.
0: Dus het zou nog kunnen komen, wou je zeggen.
1: Ja.
0: Nee, ik zat even te denken of het misschien niet iets te maken heeft met het feit dat je veel meer tijd hebt tussen je beurten door. Dat je misschien wat meer kan ontspannen.
1: Nou, ik denk wat meer helpt is dat de druk niet helemaal op jezelf ligt. Hè? Dat je de druk een beetje kan delen met je koppelmaat. Als ik uit eigen ervaring spreek, dat vond ik altijd fijn. Dat ik, ja, als je altijd een koppelmaat hebt die je de schuld kan geven.
0: Als je naar de plek op de wereldranglijst kijkt, dan zou je zeggen dat Duitsland deze wedstrijd moet gaan winnen. Schindler nummer 19, Petresco nummer 35. Dan komt Zet Lacek met plek 59 en Gavlas is de nummer 101 van de wereld.
1: Ja, die heeft natuurlijk pas één jaar zijn toolkaart. Dus dat is niet helemaal eerlijk. En Zet Lacek heeft ook nog niet twee volle jaren zijn toolkaart. Dus het vertekent een klein beetje.
0: Maar jij hebt gisteren, als ik me goed herinner, over Tsjechië ook gezegd dat ze wel voor een verrassing zouden kunnen zorgen nog. Dus dat zal misschien in deze wedstrijd kunnen zijn.
1: Op voorhand de twee teams waarvan je denkt die kunnen echt een verrassing verzorgen. Dat is Polen, wat zou dat zijn geweest? En Tsjechië, in mijn idee. Nou, Polen viel me echt tegen vanmiddag. Maar Tsjechië, dat kan nog. Tsjechië,
0: record 137. Zet Lacek. Gooit 137 net niet uit. En Martin Schindler maakt er 1-0 van. Schindler die in de groep 26. Vier keer op het dubbel gooide, drie keer wist te raken. Pietreczko was dus 5-11.
1: Ja, Schindler speelt ook eigenlijk altijd goed als hij dat Duitse shirt aan heeft. Dan kan hij net even wat meer.
0: Ja, hij heeft als een beest staan scoren tot nu toe. 119,75, het gemiddelde van zijn eerste negen pijlen. Hoefde ook weinig op het dubbel te gooien. Bovendien miste hij er maar eentje. Dus dat haalde ze een gemiddelde ook niet bepaald naar beneden. Voor het eerst dat Duitsland en Tsjechië een koppelwedstrijd tegen elkaar spelen op de World Cup.
1: Dat is dan ook wel weer opvallend.
0: Wat is opvallend?
1: Nou, ze hebben allebei best wel vaak meegedaan in de World Cup. Dus je zou denken, die komen elkaar dan ook wel wat vaker tegen. Tsjechië is, als je het een beetje afpelt, helemaal niet zo succesvol geweest in die World Cups. Pas de derde keer dat ze de laatste 16 halen. En maar één keertje hebben ze de kwartfinale gehaald. En dat was vorig jaar. Wel de 580 van het toernooi voor Adam Gavlas.
0: De eerste van deze wedstrijd. Dat blijft nog even zo. Zet laatje, ik haal er niet al te veel vanaf. Triple 17 nu voor Pikachu. Nee, dat wordt een enkele twee. Ja. Hij gaat alsnog voor die triple 20. Terwijl de eerste pijl natuurlijk lastig voor zat. Uiteindelijk moet hij toch naar de bullseye en miste. Nieuwe kans. Voor Duitsland.
1: Mist de 20 volledig. Dan heeft hij triple nodig nu. Die gooit hij wel voor dubbel 11.
0: Weer Martin Schindler. 2-0. Ja, en dit koppel. Schindler en Pietreczko doet nu voor het tweede jaar op rij mee aan de World Cup. Tot nu toe 7 wedstrijden gespeeld, waarvan 6 gewonnen. Ze verloren alleen de halve finale vorig jaar van de latere toernooiwinnaars Noord-Ierland. Met 8-1 maar liefst. Maar de rest ging er allemaal aan, waaronder dus ook Luke Humphries en Luke Littler. In deze fase van het toernooi vorig jaar.
1: Nou, de winnaar van deze wedstrijd speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van Nederland en Zweden. Dus het zou zomaar Nederland-Duitsland kunnen worden. Voor die 170 voor de Duitsers.
0: Dan zal Pietreczko zo meteen moeten gaan doen. Ik kreeg al één pijltje in de eerste leg. Dat ging er niet in. Die ging er niet in. Nee, dat pijltje, niet die pijltje. En deze pijltjes gaan er ook niet in. Nou, dan toch weer Schindler. Die nog niet gemist heeft. En die over het hele toernooi 5 uit 6 was. En ook deze beurt niet laat liggen.
1: Germany. En dan komt er voor de Tsjechen nu toch wel een cruciale leg aan. Hoor. Als je deze ook nog afgeeft, dan kom je 4-0 achter. Dan is de weg terug een hele, hele lange weg terug. Op een gegeven moment moest je ook je voet in het zand zetten en zeggen, ja, tot hier en niet verder.
0: Tsjechië miste één pijltje in de eerste leg en één pijltje in de tweede leg.
2: 97.
0: Allebei gooiden ze er één naast, zet Lacek en Kavlos. Ze hebben dus ook al veel minder kansen gehad dan de Belgen.
1: Dan de Belgen?
0: Ja, dat is ook diezelfde kleur, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: De Belgen zitten nog in mijn hoofd. 180. De eerste voor Duitsland. Van Ricardo Pietrzko. Dat is het laatste ook zijn eerste gooide.
1: 52 over voor Gavlas. Dus hij gaat hem dubbel overlaten voor Sedláček.
2: 84.
0: Martin Schindler, olé.
2: 140. Check here, required 40.
0: Deze moet nu echt raak.
1: Sedláček laat drie pijlen op de dubbel liggen. Dit is een uitgelezen mogelijkheid voor Ricardo Pietrzko. Naar tops.
0: Ja, ja. Oh, Pietrzko. Hij heeft er nu één geraakt. En het is 4-0.
1: Ja, de Tsjechen hebben nog lol met z'n tweeën, maar ze missen gewoon echt te veel in deze wedstrijd. Want op beslissende momenten zijn het de Duitsers die toeslaan. Nou, dat is een zin die wel vaker wordt genoemd in sport. Terwijl je toch niet het gevoel hebt dat de Tsjechen hier kansloos ervan afgeknikkerd worden.
0: Nee, die gooien de 180ers vooral. De derde door team Tsjechië gegooid. Maar daar winnen ze tot nu toe geen leks mee.

0: 60.
1: Nou, 180, 140, 170. Dat moet toch genoeg zijn voor een lekje. Zou je denken.
0: 44. Check in your record. 11.
2: Nee hoor, ze blijven maar missen. Inmiddels. Tsjechië. Nul uit. 8, als ik het allemaal goed erbij ga houden.
1: Oh.
2: 0 uit 9.
1: Wat maken ze er hier een puinhoop van? Het gaat allemaal fout eigenlijk al bij Seth Larchek in die vorige beurt. Hè, die vanaf 181-11 overlaat. Dat mag al niet gebeuren. En Shinter die gaat naar de bullseye toe. Voor 5-0. Nou, dan mogen de Tsjechen echt nog de handen dichtknijpen.
2: Kavlas 0-3. 1 uit 4. Hij was 0 uit 7, zegt Lacek. In ieder geval hebben de Tsjechen nu een breekje teruggesnoept. De Duitsers lachen het een beetje weg.
0: 85.
2: En nog steeds heeft de ijssporthal in Frankfurt het uitstekend naar zijn zin. Terwijl Pietrzyk toch even wat extra tijd neemt. Om die laatste pijl met de gele flight ook nog weg te gooien. Het is altijd zwart, rood, geel. In volgorde van de kleuren van de vlag. Van boven naar beneden. Schindler heeft gewoon drie blauwe flights. Die hoeft het allemaal niet in de gaten te houden.
0: 95. 100.
1: Karel doet het ook niet zo moeilijk, gewoon drie witte flights.
2: Ja goed, dan heb je nog wel eens dat iemand, dat gebeurt regelmatig, een pijl op de grond laat vallen. Dat zal Pietrzyk ook wel eens overkomen. Dan zal hij toch eerst moeten oprapen. Als hij die volgorde wil aanhouden. Maar op dat moment misschien soms, stel dat je een triple gooit met je eerste pijl en je laat je tweede pijl vallen, dat het beter is om dan maar die derde pijl meteen erachteraan te gooien. Om in ieder geval dat ritme nog een beetje te houden.
0: 140.
2: Duitsland als eerste op de finish.
0: 96.
1: Dat is Kavlas. Die scoort in deze leg een beetje stil is gevallen. Pietrzyk vanaf 160. Nee, niet uit.
0: 140.
1: Maar wel uitstekend weggezet. De opdracht van Kavlas is, gooi eens 102 uit. Nou, begint in ieder geval met een triple. De tweede pijl is makkelijk, 6 of een 10. Het wordt een 10 voor dubbel 16. Nou, ook dit kansje gaat er weer niet in. Dat stapelt zich maar op.
2: En een 12 inmiddels te checken. Had er veel te veel liggen. Duitsland breekt meteen weer terug.
1: Maar de Tsjechen hebben in 5 van de 6 legs pijl of pijl op een dubbel gekregen. Dan is er eentje winnen wel echt magertjes. En je kunt niet alles uitgooien, zeker niet met je eerste pijl. Maar zo af en toe moet je wel een keertje toeslaan natuurlijk.
2: Duitsland kreeg in alle 6 legs pijl op de dubbel en pakt er dan 5. Dat is een stuk efficiënter.
1: 140. Nou, op de een of andere manier heb je ook wel het gevoel dat het bij de Tsjechen niet echt lekker valt op dit moment. Het is... De eerste pijl zit er dan weer net boven. De tweede valt er niet tegenaan, maar gaat er weer net onder. Het is dan allemaal net niet.
2: Nee, ja, zijn net al Gavlas. Dat zijn scoring een beetje tegenvalt. Ja, zeker als je het vergelijkt met die groepswedstrijden natuurlijk. Waar hij 112 gemiddeld gooide met zijn eerste 9 pijlen. En nu zit hij op 89.
0: 15-0.
2: En Sedláček is nu dan wel de betere scorer. Maar die raakt zijn dubbels weer helemaal niet.
1: Dan is dat dus precies tegenovergesteld aan wat je wil. En zo gaan de Duitsers met een hele ruime voorsprong pauze in dadelijk. Ja, want dit gaat gewoon 6-1 worden.
2: Uitstekende chemie. Terwijl je bij de Tsjechen weinig ziet gebeuren ook onderling. Vuistje, dat is het. Gavlas loopt er helemaal als een dode pier bij. Ricardo Pietrzko voor 6-1.
0: 35.
2: Not yet. Martin Schindler maakt er 6-1 van voor Duitsland. Dat de kwartfinale al kan ruiken.
3: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Check het in de Mijn AH-app, speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: Statiegeld is zoveel meer dan money. Doneer en support je club.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Sponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Tsjechië heeft eigen lek nog niet weten te houden. De enige lek die ze pakte tot nu toe kwam via een break. En het ziet er hopeloos uit voor Karel Sedláček en Adam Gatlas.
6: Ja, ze creëren kansen, maar ze maken de kansen niet af. Hè. Dat is het simpele verhaal van deze wedstrijd. Of u nu alleen speelt of met z'n tweeën, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Er is op zich niet zo heel veel mis mee. Ze zitten iedere keer recht in de buurt van de Duitsers. Ze zijn vaak zelfs als eerste beneden. Ja.
5: Gemiddelde mag dan een puntje hoger zijn, want de Tsjechen, deze cijfers vertellen het hele verhaal natuurlijk. Peter Retschko tevreden met een score van 100.
7: Czechia at 136.
6: soms kan de pauze wel eens een wisseling brengen in het scoreverloop. We zagen het natuurlijk ook bij Noord-Ierland in België. Zou Tsjechië dan hier de eigen lek moeten houden? En dan meteen Duitsland breken, dan kun je dat momentum een beetje jouw kant op krijgen. Inderdaad, wordt 6-2. En dan wordt dit, voor mijn gevoel, een hele belangrijke lek als Tsjechië nog wat wil. Dan moeten ze hier de Duitsers breken. Als het 7-2 wordt, dan is er geen weg meer terug.
7: Eindelijk kon Kaplas weer een beetje lachen. Omdat hij voor de tweede keer een lek voor Tsjechië had binnengesleept. Dit lijkt mij een Robin Hood. Nee.
6: Ik zie die landt hij? Acht, in de acht. Oh, die valt helemaal in de acht. Nou, in ieder geval nog in het bord. Je kan hem ook naast het bord gooien.
7: Ik kijk meteen naar zijn hand. Van, wat is daar dan gebeurd? Ja, als we, dan kan ik naar elke puimel naar mijn hand kijken.
6: Gewoon doen, dat is een goed excuus, hè? Gewoon net doen alsof het glad was of zo.
7: Nee, dit is iedere keer hetzelfde excuus. Dat gaat ook opvallen op een gegeven moment.
6: Ja, dat is ook wel eens zo.
7: Voor de Duitsers. Ze spelen de tijd voor 150. Het mag ook in 3. Maar het gaat niet in 3.
6: Nou, weer hebben ze best wel een ruime marge. Ze spelen gewoon heel erg solide, de twee Duitsers.
7: Zes legs binnengehaald door Schindler. En nu Pietrich kan nog even wat moed inspreken. Maar te vergeefs.
6: Nou, hier moet het dan gebeuren. De kopman mag zelf. Karel Sedláček, 90 moet uit. Om de Tsjechen in de wedstrijd te houden. Twee pijlen voor dubbel 15. Nog eentje over. En eindelijk gaat hij er ook een keertje in.
7: Met een negende poging van Sedláček. Is het raak en het wordt 6-3. Twee leks op rij voor de Tsjechen.
6: Ja, nu is je eigen lek. Dus gewoon je eigen lek houden. En dan zit je gewoon weer terug in die wedstrijd. Hè. Dan kan het weer. Voor Gavlas. Nou, het is best redelijk druk. 3.500 man in Frankfurt. Maar het is ook geen uitverkocht huis. 60. En in mijn herinnering was dat altijd wel zo.
8: 134.
6: Het is wel redelijk gevuld hoor, maar de tribunes zijn niet helemaal vol.
7: Hierna is het Engeland, Spanje. We zijn natuurlijk weer heel benieuwd hoe het onthaal van Luke Littler zal zijn. Ja, dat hebben we vorig jaar,
6: ook.
7: Vorig jaar natuurlijk ook al meegemaakt. En dat
6: Ja, hij zal
8: pakte Lidl best goed op.
6: Ja, maar goed, hij zal niet de publiekslieveling hier zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Maar hij speelt deze keer niet tegen Duitsland. Tsjechië. Dubbel 8 nodig.
9: 15.
6: Daar heeft hij ook geen mazzel. Dat hij Pel net even die barrel pakt en er zo inglijdt.
8: Pieter is zo. Voor de eerste non-plus finish van de wedstrijd. Die er niet komt.
9: 44.
8: Niet in de buurt ook. Acht hebben ze nog niet geraakt. Dit was de derde poging. De Tsjechen.
6: En hier gaat het eindigen voor de Tsjechen. Want als je nog meer kansen laat liggen, ja, dan houdt het op.
8: Nummer 9, laatste pijl. Martin Schindler.
6: Aha, die mist ook.
8: Tsjechië, 3 van de 21 pijlen op een dubbel raak. 4 van de 22. Dat is goed genoeg voor 6-4.
6: Het is gewoon nog aan, hè?
9: Game on.
8: 3 legs op rij nu. Voor Sedlacek en Gavlas.
6: Ja, sinds die pauze, dus ook hier weer in de pauze, gebeurt er toch iets.
8: Duitsland had al klaar kunnen zijn. Maar miste er in totaal 3 in de laatste 2 legs. Bijna als een standbeeld bij Madame Tussaud. Alleen de arm beweegt.
6: Zetburg, dat opent de deur ook weer een klein beetje voor de Tsjechen. Gavlas met zijn eerste pijl. Ik weet het niet, die zitten soms heel ver vandaan.
9: 19. Germany require 117.
8: Nee, nog steeds niet. Wel de dubbel overgelaten. En het is Schindler die ervoor terugkomt.
9: 91.
8: Schindler 5-11 op zijn dubbels. En ook Obelix weet hoe belangrijk deze pijl was voor Duitsland.
9: 99.
8: Tsjechië stond op tops, maar mocht er niet meer voor terugkomen. De opmars van de Tsjechen gestuurd.
6: Ja, die hebben nog een keer zo'n run nodig, hè? Van eigenlijk houden, breken, eigenlijk houden. Dan is het 7-7, dan moet je maar zien in zo'n laatste leg. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
8: Ja, het is over het algemeen nu maar 1 trippeltje per beurt. Nu dan toch wel weer een keer 2 voor Gavlas.
10: 60.
11: Eén dribbeltje is genoeg voor een finish. Tenzij Pietretske 180 gooit. Dan voor de Tsjechen daar überhaupt niet eens voor te gaan.
7: Volgens mij gooit hij geen 180.
11: Dus hoeft Gavlas er ook niet voor te gaan. Maar gaat er wel voor.
7: 33. Laat 31 over voor Sedláček en Schindler gaat de druk erop zetten.
10: 140.
7: Dit moet uit, anders is het Duitsland voor een plek in de kwartfinale. Dat zit er best een eind naast. Maar die zit erin. 7-5. Een magere start van Pietretsko, in ieder geval een trippeloze start.
11: Een trippelrijke start voor Karol Sedláček.
7: Dat is een tijd geleden dat we er eentje gezien hadden. De vorige was ook van Sedláček, een lek of 7, 8 geleden. 59. En Gambas. Houden bij 100.
11: Ja, houden, breken, houden. Dat was de opdracht. Eigenlijk gehouden hebben ze inmiddels. Hier breken.
7: Duitsland heeft trippels nodig.
11: Pietretsko levert ze. Kan Schindler hem dan in de buurt van de 100 krijgen? Liefst ronde natuurlijk.
7: Dan heeft hij nu twee trippels nodig.
10: 58.
11: Dat kan hij niet. Ja, het is voor de wedstrijd. Aan de plek in de kwartfinale.
7: 7-6. Tsjechië dat al 4 van de laatste 5 legs gewonnen heeft.
10: 89. Tsjechië require
7: 52. Sedláček. 3 van de 14 pijlen op dubbel raak. Ja, met het fluiten kon je wachten. Dat hoorden we net ook al. En Duitsland kan de hete adem van Tsjechië in de nekker voelen. Krijgen we dan ook hier weer een beslissende 15e leg. Het enige wat Tsjechië hoeft te doen is de eigen leg houden. Maar dat is nog niet vanzelfsprekend geweest in deze wedstrijd. 6 breaks in 13 legs. Voor allebei 3.
10: 140.
7: Pietretsko. Dat is een stuk beter gaan scoren dan in de groepsfase. Echt met Schindler mee nu.
11: Het was de eerste 180 voor Martin Schindler.
7: Wat een lek gooien die Duitsers dan hier. Eerst Pietrzko met 140, dan Schiedle met 180. En dan deze beurt van Pikachu er nog eens achteraan. 44 over naar 9 pijlen. Daar hebben de Tsjechen het niet van terug.
12: De Tsjechen
7: na 4 beurten nog niet op de finish. En Schindler met 2 wedstrijdpijlen. De eerste maar meteen erin. Tsjechen kwamen nog knap terug naar een 6-1 achterstand. Tot 7-6 helemaal. Ze kwamen in breaks gelijk. Maar in de 14e leg worden ze ook direct weer teruggebroken door de Duitsers. 8-6 voor de thuisploeg die een ronde verder is. En net als vorig jaar staan deze twee in de kwartfinale in de IJssporthallen in Frankfurt.
13: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Check het in de Mijn AH-app. Speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheidsrechter legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: Ja, dat Engeland dan uitgerekend met de opkomstmuziek van James Wade. Dit podium moet betreden. Wade die wedstrijd samen met Phil Taylor verloor op 3 december 2010. De allereerste PDC World Cup of Darts. In Engeland nog georganiseerd notabene. Daarna ging het toernooi definitief naar Duitsland. Ja, ze verloren met 6-5 van Spanje. U heeft misschien zojuist nog die historische beelden daarvan gezien. Tony Alcinas en Carlos Rodriguez versloegen de twee absolute topfavorieten. Maar 6 jaar later, in 2016, zouden Phil Taylor en Adrian Lewis op deze keer, die samen 4 keer de World Cup wonnen voor Engeland, Tony Alcinas en Christo Reyes verslaan. Alhoewel dat ook weer een kiele wedstrijd was. 5-4 werd het voor de Engelse heren. En hoe zal dat dan 10 jaar later weer gaan? Nou, zeg het maar, Jacques.
1: Nou, je verwacht dat het een relatief gemakkelijke overwinning voor Engeland wordt. Omdat je denkt, ja, het zijn de nummers 1 en 2 van de wereld. Dus ze spelen tegen de Spanjaarden die niet heel erg hoog op de wereldranglijst staan.
0: Dat verwachten we vorig jaar ook, hè?
1: Nee, dat klopt. Nou, Duitsland heeft toch wel iets meer statuur dan Spanje. Nee, je weet het niet. Je hoort de mannen ook zeggen, het liep vorige keer niet. Eigenlijk vanaf het begin niet. We hadden geen slechte voorbereiding. We speelden gewoon een slechte wedstrijd. Ja, dat kan nu weer gebeuren.
0: Ja, dat was hun eerste en enige wedstrijd tot nu toe als koppel tegen Schindler en Pietrzyk. Die we zojuist hebben gezien. En de afspraak voor dit jaar. Althans, zo kregen we hem een aantal dagen geleden mee. Was dat met name Littler het scorende werk zou verzorgen en dat Humphries vooral zou gaan afmaken. We zullen zien wat de praktijk wordt. Christo Reyes meteen met die 180.
1: Nou, het zal voor een groot gedeelte denk ik afhangen deze wedstrijd van deze man. Ja. Van José Justicia. Hij moet mee, een beetje in ieder geval. En dan moet Reyes super zijn om Engeland een beetje onder druk te krijgen in ieder geval. Want daar gaat het om.
0: Hij kon een klein beetje mee in die eerste twee wedstrijden die Spanje allebei wist te winnen. Met moeite van Kroatië 4-3 en makkelijker tegen Japan 4-1.
1: Reyes is begonnen hoor. Hoi, hoi, hoi. 5 van de eerste 6 pijlen belanden in de triple 20. En Engeland in de eerste leg, de eigen leg, al meteen onder druk. 93. En Justicia kan hier breken. Nog een 20. En dubbel 5.
0: 85. England requires 68. Hij was 3-8 op zijn dubbels daarvoor. Nou, nu moet Littler het dus afmaken. 1 pijl krijgt hij ervoor. 20.
1: En ook de eerste pijl van dubbel van Engeland gaat ernaast. Reyes.
0: Die 50% op zijn dubbels was. Nu even niet. Nu even helemaal niks. Nou, Humphries dan toch. Derde man die het mag proberen in deze eerste leg.
1: En hij mist ook.
0: De vierde man was Humphries natuurlijk. Ze hebben het allemaal geprobeerd.
1: Dubbel 1, 1, dubbel 1. Voor Justicia.
0: Doe maar creatief.
2: No score.
1: Doe maar niet.
2: England, you require...
1: Ja, en dan, als je al zoveel kansen laat liggen, houd het wel een keertje op.
0: De marker van Littler.
2: Yes, on the first leg, England. Second leg, Spain.
0: Kostte even wat moeite allemaal.
2: Okay.
0: Beide ploegen 4 pijlen op de dubbel gemist. Als Littler de eerste erin gooit.
2: 39.
0: Sorry, Engeland had er zelfs al 6 gemist. Spanje wel 4 inderdaad.
1: Ja, maar wel 3 beurten. 4 pijlen is één ding, maar ze hebben gewoon 4 beurten gehad om uit te gooien vanaf die 90. Dat is te veel. Dat is veel te veel.
2: 43.
1: Voor Engeland is het heel belangrijk dat ze gewoon die overwinning een keertje achter hun naam pakken. Vanaf dat moment zal het allemaal een stuk makkelijker gaan. Maar die eerste zege, die moet er nog wel komen.
3: Winnaar in de kwartfinale tegen Wales. Johnny Clayton en Nick Kenny. En in de andere kwartfinale aan die kant staat Schotland tegen Ierland. Onderin in het schema wordt het Duitsland tegen de winnaar van Nederland. Zweden, de laatste wedstrijd uit de tweede ronde straks na deze wedstrijd. En de vierde kwartfinale, ja, niet noodzakelijk in die volgorde, zal dan zijn tussen Noord-Ierland en Letland.
2: 96.
3: Je zou kunnen zeggen, Jacques, dat Nederland niet in de moeilijke helft van het bracket zit.
2: 96.
1: Nou, ik denk dat Nederland een hele moeilijke weg heeft richting de finale.
3: Ja, oké. Okay. Duitsland, Noord-Ierland.
1: Ja, precies.
3: Maar aan de andere kant. Ja. Wales, Engeland.
1: Ja, Wales zonder Price. Dat is wel even anders dan Wales met Price.
3: En Schotland. Jij ziet niet zoveel verschil.
1: Nee. Het grote verschil is Engeland. Dat is echt het enige verschil. Je wil niet aan de kant van Engeland zitten.
3: Spanje moet 103 uitgooien in de eigen leg. Dat doet Spanje niet.
1: En je krijgt nu Noord-Ierland in principe al in de halve finale. Als alles gaat volgens het bracket, wat natuurlijk niet zomaar gezegd is. Had Price erbij geweest, had je Wales gekregen met Clayton en Price in de halve finale. Dus och.
3: In tweede leg is het Luke Littler die het weet af te maken. Nu gaat het allemaal een stuk vlotter.
1: Maar goed, je moet het wedstrijd voor wedstrijd doen. Je moet eerst maar eens Zweden zien te verslaan. Natuurlijk ben je favoriet, maar het moet nog maar even gebeuren. Hetzelfde geldt hier voor Engeland natuurlijk. Staat fantastische speler hoor, Christo Reyes. Ja, hij krijgt weinig steun van Justicia. En dan wordt het toch heel lastig.
3: Ja, de groepsfase komt nu nog wel een beetje mee. Deze 37-jarige fan van Real Madrid.
2: 44. Spanje require 120. One. England, you require.
3: Allebei op dubbel 10. Humphries wil ook wel een dubbeltje gooien. En dat doet hij ook.
2: Game.
3: Littler zag het op het grote scherm. Ja, dan mist Spanje dus vier pijlen om meteen te breken in de eerste leg. En daarna gaat het dan even hard.
1: Ja, omdat daarna de tweede man, en daar hebben we het al vaker over gehad, zichzelf de schuld geeft van het feit dat ze die leg niet pakken, omdat hij de meeste kansen daarin mist. En dan is hij gewoon even een lekje niet bij de les. Dat is de leg die ze zelf mogen beginnen. En die gaat dan verloren, ja. En dan ga je krijgen dat Engeland nu natuurlijk ook gewoon denkt van, ah, oké, okay, dit gaan we niet verliezen vandaag. En dan zul je zien, die gaan alleen maar beter gooien nu gedurende de wedstrijd.
3: De eerste 180 van Engeland, van Luke Humphries. Maar Reyes er twee voor Spanje gegooid, hè?
1: Hij staat echt te knallen, Reyes. Die kun je niks aan doen. Justicia weer vanaf 90. Daar stond hij er al een keertje op.
3: Ja, maar Reyes kan het in zijn eentje ook niet winnen van twee tegenstanders, lijkt mij.
1: Dubbel 14. Kijk, zo'n dingetje moet een keertje vallen.
3: Justicia heeft geen notering op de wereldranglijst. Maar Reyes nummer 77 is. Ja, die is weer aan het terugkomen natuurlijk.
1: Ja, die heeft vijf maanden zijn tour gehad.
3: Precies. En die staat nu al op plek 77, zo moet je het bekijken. Als die zo doorgaat, had hij met vingers in zijn neus die tourkaart houden natuurlijk.
1: Ja, die gaat misschien al na één jaar gewoon in de top 64 staan. En dan heeft hij gewoon zijn tourkaart nog voor twee jaar. Humphries draait zich even om. De Spanjaarden zijn wat luidruchtig. Dat hoort een beetje bij het volk, zeg ik er dan voorzichtig bij.
3: Ja, weet je, als je in je eentje op zo'n podium staat, is het ook een beetje lastig in gesprek gaan. Maar dit nodigt wel uit natuurlijk. En je moet ook af en toe wat communicatie.
1: Het hoort er ook een beetje bij, hè, Humphries. Kom op. Grote jongen. Justicia speelt zich langzaam, maar zeker nu toch een beetje in die wedstrijd.
3: Geen vuistjes meer. In Team Engeland.
1: Nee, maar goed, als je 36 en 60 gooit, hoef ik geen vuistje voor te geven, toch wel?
3: Nou ja, als aanmoediging om het beter te doen, dat zie ik. Heel veel ploegen doen.
1: Nou, omdat iedereen dat doet, moet jij nog niet doen, hè?
3: Nee, zeker niet. Je moet het ook gewoon zakelijk benaderen.
1: Nee, ik vind gewoon alleen als er echt iets moois gebeurt, doe je dat.
3: Oké.
1: Hou opschaai uit.
3: Dus aan jou valt ook geen lol te beleven tijdens een koppelwedstrijd?
1: Nee, weinig. Dat ben ik heel eerlijk. Ik ga gewoon staan om te winnen.
3: Om er 3-2 van te maken, Cristel Reyes doet het voor Spanje.
1: Ja, dit was toch een lekje dat Engeland was begonnen. En de laatste twee legs van Spanje gaan in 12 en 14 darts. Kijk, dat is gewoon goed darten.
3: Twee keer Cristel Reyes.
1: En die blijft maar doorgooien. Voorlopig, en dat is denk ik toch wel een beetje het probleem voor Lidler en Humphries. Zijn twee spelers natuurlijk gewend zijn aan een snel tempo. En zeker als ze tegen elkaar spelen, dan gaat het in een razendsnel tempo. En dat tempo kunnen ze nu natuurlijk niet spelen.
3: José Antonio Justicia Perales, de Joker.
1: 100. En dan doet Humphries hetzelfde gebaartje net zo lang, want die ergert zich toch een klein beetje aan de Justicia. Er zijn meer Engelsen die zich aan de Justicia hebben geërgerd. Kun je nog Adrian Lewis herinneren?
3: Ja.
1: Ja, die ergerde zich ook een keertje aan Justicia. Ja,
3: dat was op een Players Championship te
1: maken. Ja, die pakte hem bij de keel.
3: Dat liep even uit de hand.
1: Ja, die Reyes, die blijven doorgooien hoor.
3: Die heeft een scorend gemiddelde op dit moment van meer dan 125. Dat is zijn eerste beurt. 123, nou zit er niet ver onder.
1: Hey, Justicia, dit zou leuk geweest zijn voor de wedstrijd. Had hij deze erin gegooid.
3: Ja,
1: dat is... Dat publiek, hè? Dat publiek speelt weer een hele nare hoofdrol.
3: Litter zal misschien wel
1: bedenken. Wat beveiligingsmensen wijzen.
3: Duitsland. Hij probeert er zo min mogelijk te komen, Luke Littler. De Spanjaarden hebben er verder geen boodschap aan. Die... We zijn hartstikke blij dat ze op 3-3 zijn gekomen, want ze stonden 3-0 achter.
1: Ja, zo langzaam maar zeker beginnen ze het ook naar de zin te krijgen. Ze lachen, ze hebben plezier, ze zijn niet heel hard vanaf gerost. Die kans was er natuurlijk ook.
3: En kijk, de Engelsen pakken hun legs in 21, 19 en 17 pijlen. De Spanjaarden 12, 14 en 14.
1: 25. Goed, uiteindelijk moet het Engelse team toch ook gewoon zijn autoriteit op deze wedstrijd kunnen drukken. En gewoon beter gaan spelen.
3: De eerste bijvoorbeeld. Met zijn eerste 180. Dat waren immers de afspraken dat hij zou gaan scoren. Humphries had er al twee.
2: 95.
3: Wat een goede wedstrijd is dit, hè?
2: 56.
3: Cijfermatig. Spanje kan niet uit. Het enige wat Justicia kan doen is het wegzetten.
1: Ja, die heeft goed begrepen dat je moet proberen Engeland niet in ritme te laten komen.
2: 98.
3: De Engelsen waren 0 uit 7 op tops. En nu zijn ze 1 uit 8 en staan ze 4-3 voor tegen Spanje. Zijn ze er absoluut nog niet.
4: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: second in de Mijn AH-app. Speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: voor meer dan money. Doneer en support je club.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: England, Spain, de throw first. Game.
1: Engeland tegen Spanje werd 3-0. Spanje liet in de eerste leg 4 pijlen op de dubbel liggen voor een break. Spanje vocht zich terug naar 3-3. En dan pakte Engeland weer de 7e leg. Het gemiddelde van Engeland tegen de 93 aan. Spanje zit op bijna 96. Scorende gemiddelde van Engeland 110. Scorende gemiddelde van Spanje 118.
2: Ja, dank met name aan Christo Reyes. Die staat echt aardig te rammen op die triple. Nou, wat je ziet is op een gegeven moment gaat Justicia meedoen. En dan wordt het gevaarlijk. Want dan zie je dat twee goede spelers. En dat zijn Reyes en Justicia ook natuurlijk. Als ze echt goed met elkaar kunnen. Dan is het echt link. En Engeland, het lukt ze niet echt om met autoriteit die legs door te lopen. Kijk, die eerste drie legs winnen ze wel, maar dat waren nou ook geen superlegs allemaal. Het ging allemaal een beetje met hangen en wurgen. En we hebben nog niet het spel gezien dat ze wel moeten kunnen laten zien natuurlijk. Waarin ze gewoon ook even een paar legs achter elkaar gas geven. Dat zagen we wel in het jaar bijvoorbeeld dat Humphries met Smith speelde. Dan zag je echt, bam, dan gingen ze erop en dan was het ook weg.
0: Games of the
1: 4-4. Spanje weer met een uitstekende leg. Hoewel gezegd moet worden dat de laatste leg die Engeland pakte ook in 13 pijlen ging. Het was de beste leg van de Engelsen. Nu weer een 12 darten van de Spanjaarden. Hoppakee.
0: Volzin.
1: Maar ja, die in twee groepswedstrijden wonnen. 4-3 van Kroatië en 4-1 van Japan dus. Hoefde nog niet alles uit de kast te trekken, maar bleek er nog wel het een en ander in de kast te hebben liggen.
0: 100.
2: Kijk, dit is hoe het moet zijn. Als je maat 26 gooit, ga jij de 180 achteraan. Dan heb je gewoon nog een gemiddelde van 100 met z'n tweeën.
0: 45.
2: Dan gaat je maat ook vanzelf beter spelen.
0: 133. England here requires 66.
2: Even de pijl niet goed vast. Even opnieuw vastpakken.
0: 6.
2: Maar twee keer mis.
1: Ja. En dan Humphries die 81 op zijn dubbel zit.
0: England here requires 6.
1: Dit doet hij heel vakkundig. 2-2.
2: Nou, nu komen we in de fase van de wedstrijd. Je ziet ook al Lidlijn. Nu komen we in die fase waarin Engeland eigenlijk door zou moeten kunnen drukken. Die Reyes, die staat lekker te spelen hoor. Jeetje.
1: Ja, als hij dit al kan in een koppelwedstrijd, dan ben ik heel benieuwd hoe ver hij de wereldranglijst nog gaat bestormen.
2: Nou, hij heeft eerder al in de top 32 gestaan, dus dat behoort zeker tot de mogelijkheden bij hem.
1: We zijn een tijdje uit geweest naar het profcircuit, daar is de coronaperiode. Had ook zorg voor zijn vader. Kon moeilijk reizen door de corona. Ja, dat zit natuurlijk op het eiland Tenerife.
0: 95. Spanje record 167.
1: Wat op zich geen straf is. En hij zal door blijven darten, maar duurde even voordat hij weer zijn comeback maakte.
0: 35.
2: 132 voor Humphries. Nee, mist de bal. Dan is de finish weg. Dan moet hij hem goed weg gaan zetten. En dat gaat hij wel doen. Triple 14, als hij voor Lidler wil spelen. Ja. Dat doet hij toch goed. Want van huis uit zou Humphries niet voor triple 14 gaan als hij zelf aan het spelen was. Maar hij weet, Lidler wil graag die hoge dubbels hebben. En Reyes gooit 110 niet uit. Dan kon dit wel eens het moment zijn.
3: 4 van de 5 keer heeft Engeland het afgemaakt met 3 pijlen voor de dubbel. Nu 5 van de 6 keer.
0: England
3: 6-4 voor Engeland en we zitten nu echt wel in crunch time. Van Reyes, je schrikt er bijna van.
0: 54.
2: Ik vind het toch knap wat Justicia hier doet. Hij weet dat hij natuurlijk de minste van de vier is. Maar hij blijft gewoon wel echt spelen. Hij doet echt wat hij moet doen. Je ziet nu dat Humphries even wacht. En die Spanjaarden, als ze teruglopen, die klappen heel hard de handen tegen elkaar. En daar wacht hij nu dus op.
0: Sick. England Europe 151.
3: Spanje gaat nog een kans krijgen.
0: 63.
3: Om terug te breken.
0: 156.
3: In een wedstrijd waarin we nog steeds geen finish hebben gezien van 100 of meer.
0: Ja,
3: nou klapt Humphries ook maar eventjes in zijn handen. Als Engeland dan toch weer 3 legs op rij gepakt heeft. Net zoals de eerste 3 legs van de wedstrijd. En van 4-4 naar 7-4 gaat.
0: 100.
2: Reyes scoort nog even door.
3: Zijn derde maximale. 125. Is ook de 100ste van het toernooi.
0: Sick.
3: Reyes gooit in maar liefst 45% van de gevallen zijn eerste pijl in een triple. Dat doet hij nu dan niet.
0: 8.
3: Nou, is hij verreweg de beste in deze wedstrijd.
0: 100.
2: Ja, 180 voor Lidler. En dan kan Humphries het in het slot gooien nu.
0: 16.
2: Maar dat doet hij niet.
0: Spain require 41.
2: En dus leven de Spanjaarden nog.
0: Zo.
3: Maar uitgerekend Reyes, die zo goed stond te finishen dit toernooi, 50%. Doet het niet. En dan is Littler voor dubbel 10. Doet het ook niet. 5 matchdarts van Engeland. Gemist.
2: Je ziet Humphries denken, dat doet hij tegen mij nog nooit. Dus pakt Spanje gewoon nog een lekje erbij.
3: De wedstrijdbeurt is voor Luke Humphries. En dit is de wedstrijdbeurt van Christo Reyes. Zijn vierde maximale score.
2: Wat echt leuk te maken in deze wedstrijd, deze 102. Triple 19 en tops. Nee, zo mooi wordt het niet. En dan mag deze keer Littler proberen om het af te maken.
3: Via dubbel 5. De zesde matchdart is raak voor Engeland. En je kan zien bijna dat er een last van de schouders valt. Vooral bij Luke Humphries. Vorig jaar ging het mis tegen Duitsland. 8-4 verloren. Nu gaat het goed tegen Spanje. 8-5 gewonnen. En steeds de voorsprong gehad in de wedstrijd. Spanjaarden kwamen nog wel terug tot 4-4. Maar redden het uiteindelijk niet. Ondanks een magistrale Christo Reyes.
4: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Check het in de Mijn AH-app, speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Emma.
5: Je l'ai cherché.
6: Lees Gourmet. Goud van binnen.
7: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nog twee. Wales komt langs zij. Ja, je denkt toch niet dat Whitlock gaat missen. Triple 10 voor dubbel 18. Nee, 20, want hij wil naar dubbel 18 toe. Daar ligt het vertrouwen. Dat was de eerste match, Dort. Het zal toch weer niet voor Australië. Clayton. Clayton gooit dubbel 8. We gaan nog even verder. Heeft u nog even? Damon Hetta met een 13 darter. Clayton 104. Doe het maar even. Triple 18 is een goed begin. Clayton dubbel 16. Hij mist. Hij mist. En Hetta mist niet. Clayton. Oh. Het past wel in het beeld van de wedstrijd die Wales aan het spelen is.
9: Ja, en dan is het nu Hetta die de kans krijgt om Australië op de beker te krijgen. Eén pijl voor tops.
8: Tweede matchdart voor Australië. Damon Hetta ziet daar nog maar eens bij te komen.
9: 60. Het lukt niet.
10: Wales requires 16.
9: En een herkansing voor Clayton.
8: Oh. Johnny Clayton, dubbel 4. Johnny Clayton weer. Dat strohalmpje.
9: Ja, een kat heeft 9 levens, maar hoeveel levens heeft een Fred?
8: Triple 13, hier komt de derde matchstart voor de Australiër, de vierde.
10: 39.
8: Nee, die er ook niet in. Maar Hetta komt terug voor nog eens 3 stuks.
10: 100. Australia required 32.
8: Hetta is wel 0-5 op dubbel 16. Maar nu is Hetta 1 uit 6. En Damon Hetta die haalt de titel binnen voor Australië. De allereerste in de geschiedenis.
9: Toch jammer dat er niet 2 man op het podium staan die aan het juichen zijn. Kijk, daar gaat hij los hoor, Damon Hetta.
8: Zo, hem nog nooit gezien.
9: En daar is eindelijk Simon Whitlock en daar is de omhelzing.
11: En dan is het de beurt zometeen aan Nederland. Voor het eerst gaan Gio van Veen en Maaike van Gerwen samen een koppel vormen. Hoe kijken ze vooruit naar de wedstrijd tegen Zweden?
12: Gian, hoezeer kijk je er naar uit om met Michael deze eerste World Cup te spelen?
13: Ja, heel erg, tuurlijk. Natuurlijk heb ik vorig jaar meegespeeld, maar als je aan Nederlands darten denkt, denk ik toch al snel Michael van Gerwen. Dus als je dan een keer samen met Michael hier mag staan, dat is wel een hele eer.
12: En jij hebt dan met verschillende spelers hier gestaan. En hoe is het dan voor jou om hier met Gian te staan?
14: Ja, ik vind Gian een heel prettige jongen. Hij doet het hartstikke goed op dit moment. En ik denk dat we samen een hele goede kans maken om dit toernooi te winnen. Proberen om samen zo goed mogelijk prestatie neer te zetten.
12: Is er nog iets wat jullie besproken hebben in aanloop naar deze eerste wedstrijd dadelijk tegen Zweden? Dat je zegt van zo gaan we beginnen of dit gaan we doen of wat dan ook. Jullie beginnen allebei te lachen.
13: Om zijn antwoord, niet zo heel gek veel. Nee, ik denk dat we elkaar de afgelopen weken genoeg hebben gezien. En dat we ook wel weten wat onze sterkste krachten zijn. Dus ik denk dat dat sowieso wel goed moet komen. Ik denk dat we ook elkaar gewoon ons eigen ding moeten doen. En als we allebei goed zijn, dan komt het heel goed.
12: Is er iets te zeggen al over wie er gaat beginnen? Wie het liefst hebt dat hij het eerst gaat finishen?
14: Ja, voor de wedstrijd.

0: zweet en tranen. Het is voor Nederland niet te hopen dat er bloed en tranen aan te pas komen. Een beetje zweet mag natuurlijk wel. En sowieso, hier staat één zweet en er staat nog een zweet. Dus dat komt wel goed.
1: Zweet is er al.
0: Ja. Weer een nieuwe koppelmaat voor Michael van Gerwen. Die in 2013 voor de eerste keer meedeed aan de World Cup. Nadat Koos Toppeen en Raymond van Barneveld hem in 2010 voor de eerste keer wisten te winnen. De eerste World Cup ook. Toen in 2013 waren het Van Barneveld en Van Gerwen die in de tweede ronde werden uitgeschakeld door Finland. Maar ze zouden zich zeker nog revancheren door daarna samen nog drie keer kampioen te worden. En toen in 2019 koppelde Van Gerwen met Jermaine Wattimena. Halve finale gehaald, uitgeschakeld door Ierland. 2020 Michael van Gerwen met Danny Noppert. Kwartfinale uitgeschakeld door Duitsland. En twee jaar geleden was dat ook het koppel. Verloren toen in de achtste finale van België. Michael van Gerwen met Dirk van Duivenbode in 2021. Kwartfinale uitgeschakeld door Schotland. 2022 en 2023 was Van Gerwen er helemaal niet bij. Toen waren het Noppert en Van Duivenbode die de finale ook niet wisten te bereiken. En vorig jaar Danny Noppert en Gian van Veen in de halve finale uitgeschakeld door Wales. Het is wel voor het eerst dat Van Gerwen niet de hoogste geplaatste speler op de wereldranglijst is van het koppel. Hij is de nummer 4 van de wereld. Van Veen is de nummer 3. Maar het is wel Van Gerwen die begint aan de wedstrijd. 93. En Van Veen die zich zonder problemen in die rol schikt. En ook gewoon zei van ja, Michael van Gerwen is zo belangrijk geweest. En nog steeds voor het Nederlandse darten. Er is weinig kans op een strijd tussen haantjes, zeg maar.
1: Nee, er is vrij duidelijk wie de kapitein is op dit schip. Maar dat is prima. Het werkt vaak het beste als er maar één kapitein op een schip zit.
0: Ja, want anders zegt de één, ik denk dat we linksaf moeten. En de ander zegt, nee, ik denk toch rechtsaf.
1: Precies. En dan komt het aan op de vorm van de dag hoe dit koppel samen gaat spelen. Verger was vorige week prima in orde in een aantal wedstrijden. In ieder geval onderweg naar die Nordic Darts Masters titel. Maar we hebben ze allebei in de Premier League ook moeilijke avonden zien hebben. Dus ja, je kunt moeilijk de vorm inschatten van Team Nederland. Maar zelfs als de vorm niet top is, dan moeten ze nog steeds wel winnen van dit Zweedse koppel. Maar dan krijgen ze zo'n wedstrijd misschien als Engeland tegen Spanje, dat het gewoon niet makkelijk gaat, maar dat het uiteindelijk wel gaat.
0: Zweden voor het derde jaar achter elkaar samen op de World Cup. Van Gerwen. Stapje naar rechts. En de ruimte gevonden.
1: Dit is precies wat je wil. Hè? Gewoon hup, de eerste finish meteen erin. Klats. En door.
0: De Graven Lukasiak, niet alleen voor het derde jaar samen op de World Cup, maar ook vaak koppelend voor hun clubteam SSDC in Zweden.
2: 180!
0: En geweldig samengespeeld in de tweede groepswedstrijd tegen Mongolië. De gemiddelde van 96. Dat was een stuk beter dan de eerste wedstrijd. Lag 20 punten lager tegen Zuid-Afrika. Wonnen ze ook met 4-2 hoor, daar niet van. Tegen Mongolië werd 4-1. Ik noem de namen nog één keer. Altantulkur Miakmarsuren en Ganzorich Likagasuren.
1: Gezondheid.
0: Dankjewel.
2: 58.
1: Van Gerwen hebben natuurlijk fantastische dingen zien doen in het koppel. Met name met Van Barneveld. Dat werkte altijd uitstekend. Het was in de tijd dat er nog niet zo heel veel koppel werd gespeeld. Toen was het vaak nog twee singles en daarna een koppeltje. En Gian van Veen vorig jaar met Danny Noppert, dat was ook een prima koppel. Hij is verloren uiteindelijk van Wills, maar ja, dat kan gebeuren.
0: Van Veen moet het gaan wegzetten.
1: Goede hoop ook dit jaar.
0: Oh, we gaan het meenemen. Verwe pakte de eerste leg met een 74 finish.
2: Games on the second leg.
0: En nu is het 24.
2: The Netherlands at first. Game on.
0: En produceert Nederland 2-15 darters op rij. Zweden stond nog op 135, dus dat was ja, niet echt een hele goede leg.
1: Nou, het ziet er goed uit hoor, wat de Nederlanders voorlopig doen. Van Veen, ook met zijn eerste 180. Kijk, in tegenstelling tot Engeland, ze zitten er meteen bovenop. Het gaat meteen gewoon lekker. Iedere beurt trippels erbij. Prima. Bulletje eraf. Ja, bulletje eraf.
2: Netherlands
0: by 95. Van Veen. Eerste pijl op het dubbel is meteen raak.
2: Netherlands.
0: 95, gaat ook uit. En Nederland heeft er maar 11 pijlen voor nodig. Breedlachende Van Gerwen.
1: Ja, die voelt ook, dit gaat lekker, dit gaat makkelijk. Kost geen moeite, voor allebei niet.
2: 100.
1: Ja, en dan weet je ook, dit, Van Gerwen en Van Veen zijn gewoon beter dan De Graaf en Lucasie. Dat geeft helemaal niet. Maar het moet er nog wel uitkomen.
0: Wat ik in ieder geval positief vind in de chemie tussen die twee. Kijk, we weten dat Van Gerwen sowieso een fanatieke baas is. En Van Veen heeft dat misschien niet zozeer als Van Gerwen, maar die is ook best fanatiek. En ze kunnen elkaar ook oppeppen.
2: 85.
0: En ik doe dit even uit mijn hoofd, maar ik denk zomaar dat dit qua positie op de wereldranglijst het beste Nederlandse koppel ooit is.
2: Cool.
1: Ik weet niet waar Van Barneveld stond op het moment dat Van Gerwen nummer 1 van de wereld was. Stond hij toen nog in de top 4 van de wereld? Dat zou zomaar kunnen.
2: 52. Sweden, you require 136. 87. Netherlands, you require 170.
1: 170 voor Van Veen. Nee, dat gaat al net niet uit.
0: Er was nog een hoop ruimte. Je moet hem ook vinden natuurlijk.
2: 134.
0: Oh, uitstekend weggezet. De Graaf 55% op zijn dubbels in de groepsfase in de eerste twee wedstrijden.
1: Hij houdt Zweden nog even in de wedstrijd. Ja, daar moet Zweden er echt alle zeilen bij zetten om die lek binnen te houden.
2: 140.
1: Ja, ze doen het wel. Kijk, dit zijn mooie cijfers hoor, van beide koppels.
2: 58.
0: Nederland voor deze beurt van Van Veen. 113 gemiddeld met z'n tweeën.
2: One
0: Maar nu twee trippeloze beurten op rij. Dat is voor Zweden om er overheen te gaan. En dat doen ze ook.
2: 140.
0: Ook best stevig.
1: Nou, nu hebben we wel trippels nodig van Veen. Meer fout. Voor het enkelfout. Als Lucasie hebt vanaf 121. Om het breekje terug te pakken. En de trippel die hangt al. 11 niet.
0: Enkele 11 terug, maar 11 had hij nodig. 144. 144.
1: Heel weinig, maar hij zit er wel naast.
0: En dan de master finisher van de Zweden. Deze man die geboren werd in Den Helder.
2: Games on the fifth leg. Sweden.
0: Mag meteen weer rechtsomkeerd maken. Als hij dat wil, natuurlijk, helemaal op eerst naar de tafel.

0: Casey.
1: Nederland heeft de druk erop en Zweden.
0: 45.
1: Dat eerst Lukasiak 60 ziet gooien en dan De Graaf 45.
0: 54.
2: Verreuwe pakt ook geen dribbel.
3: 50. Kan Lukasiak dat weer goed maken. Doet hij een beetje.
1: En Nederland houdt het initiatief.
0: 59.
1: Ja, 148 is een finish. Nou, wat gaat Zweden overlaten?
0: 140. Netherlands have acquired.
1: Graaf gooit er gewoon lekker door. Laat 75 over voor Lukasiak. Als hij er voor terug mag komen, dat mag.
3: Ja, dit zijn drie maten gebeurd op rij van de Nederlanders. Dat kan dan weer net niet. Dus gaat Zweden voor de 3-3. En volgt deze wedstrijd een beetje het wedstrijdverloop van die vorige partij tussen Engeland en Spanje. Want hier is het inderdaad 3-3.
1: De trippels droog op bij Nederland. Dat is de vierde trippeloze beurt op rij. Als in het begin, als in die eerste drie legs.
0: 100.
1: Zweden sluit aan.
0: 140.
1: Van Gerber met de versnelling.
0: 83.
3: Ja, allebei in het hoekje van de 777. Lukasiak is op zoek naar twee trippels.
1: Eén, ze had ook een finish overgelaten.
3: Dit geeft Van Gerwen wat lucht. We gaan hem op top zetten voor Van Veen zo dadelijk.
0: 58. Netherlands
1: require 40. 20. Nee, Van Veen die geeft Zweden nog de kans.
0: 155.
1: Die geeft Lukasiak de kans. Die Zweden op 3-3 zetten. En Lukasiak krijgt ook die kans. En Lukasiak gooit de dubbel 19. En gooit 155 uit. En Zweden pakt 4 legs op rij. Gaat met een 4-3 voorsprong de onderbreking in.
4: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Check het in de Mijn AH-app, speel mee en maak kans op de gekke prijzen.
1: Ja, de scheidsrechter legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
2: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: Recyclen geld is zoveel meer dan money. Recycle voor de aarde.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: on. Hoe anders is deze wedstrijd geworden? Bij 3-0 voor Nederland leek er geen vuiltje aan de lucht. Ze hadden net een elfdarter geproduceerd. En daarna dan, Jacques? Wat gebeurt dan daarna?
1: Nou ja, daarna moet je gewoon eerlijk constateren dat de trippels wat minder worden bij het Nederlandse team. En dat de Zweden gewoon alle kansen pakken die ze krijgen. En dat doen ze echt fantastisch goed. Van Veen mist even 3 pijlen op de dubbel in die 7e leg. Ja, en dan staat Zweden op 155. Dan denk je, ah, dat komt wel goed. Ja, dan gaat die 155 ook nog uit. Ja, en nu kom je wel langzaam onder druk te staan. En daar moet je jezelf wel weer onderuit zien te spelen.
0: De Graaf 2-3 op zijn dubbels. Lukasiak 2-2. Dat is bloedefficiënt. Wat de Zweden doen daar. Twee van de 4 legs die de Zweden nu op rij gepakt hebben, kreeg Nederland nog wel pijl op de dubbel. 60. Die gingen dus niet in. Ze kregen zelfs 3 pijlen in de laatste leg voor de pauze. 140. Terugbreken is het de Vries. Zweden geen kans geven op de dubbel.
2: 59. Netherlands you require 43.
0: Heel vlot gaat dit.
2: Netherlands. Ninth leg, Netherlands the third first. Game on.
0: Voor Herbroy 43 uit. En Nederland.
2: 134.
0: CQ, diezelfde Michael van Gerwen, is begonnen aan leg 9. Bij de ploegen halverwege nu.
2: 140.
0: Lukasiak stond op de Nordic Darts Masters in Kopenhagen nog op één podium samen met Van Gerwen. Van Gerwen won die wedstrijd met 6-2. Hoewel hij daar zeker niet zijn beste spel speelde. Maar zou het toernooi uiteindelijk dus wel winnen?
1: Dit is wat een beetje te vaak gebeurt. Als Nederland 1 slechte beurt heeft, hebben ze vaak 2 slechte beurten op rij. Als ze een hele goede beurt hebben, dan volgen ze elkaar ook met hele goede beurten. Dat is natuurlijk prachtig voor die hele snelle legs. Maar wat je eigenlijk dus wil, is als de een mindere beurt heeft, dat de ander dat opvangt. Je moet voorkomen in koppel dat je 2 mindere beurten op rij hebt.
0: En dan gaat hij weer hoor. Lukasiak, nou. Deze keer dan niet de tweede triple erbij, althans niet met de tweede pijl. Maar wel dubbel 12 overlaten. En het is de Graaf.
2: 134.
0: Die dat moet gaan doen. En we weten dat de Zweden 4 van de 5 pijlen op een dubbel erin gegooid hebben. We weten dat de Zweden alle 4 finishbeurten hadden benut, maar de Graaf laat het hier liggen. Van Veen voor dubbel 10. Het moet van ver komen, maar het komt.
1: Nou, Van Gerwen doet het wel goed. Die stelt Van Veen toch wel een beetje gerust, heb ik het idee. Van joh, het komt wel goed. We staan goed genoeg te spelen.
0: De Graaf.
2: 100.
0: Gooit ook de tweede 180er van de Zweden. En Lukasiak kan daar niet in mee. En Zweden trekt nog wel aan de touwtjes in deze leg.
2: 100.
0: Ja, 44 is ervoor gebeurd. De Graaf gooide 100 en 180 in deze leg.
1: Nou, toch speelde de KZ best nuttig in deze wedstrijd, hoor. Iedere keer als hij iets moet doen, doet hij het. Dit is lekker. De druk staat erop bij de Graaf. Gaat voor de 18, dan twee keer dubbel 18 neem ik aan. Ja, dat probeert hij inderdaad, maar dat lukt dus niet.
2: 52.
1: En dan verrekent hij zich ook nog. En dan mag Van Gerwen voor 74.
0: Dat deed hij in de eerste leg van de wedstrijd.
2: 34.
0: Maar nu doet hij het niet.
2: Sweeney require 38.
0: Lukasiak nog geen pijl op dubbel gemist. Gaat hij ook voor die dubbel 19? Nee, hij gaat splitsen.
2: 10
0: nou ja. Ik weet niet waar die tweede pijl beloofde. Maar hij maakt het wel af. Volgens mij was hij even de weg kwijt, Lukasiak.
1: Oké, okay, ze zat bijna in dubbel 9. Nog vrij hoog ook, die eerste pijl op de dubbel. Van Gerwen begint zonder triple.
2: 100.
1: Ja, gebeurt het weer, hè?
0: Zweden pakt het initiatief dus over.
2: 100.
0: Lukasiak gooit één triple. Lukasiak die nog helemaal geen beurten met twee of drie triples heeft.
2: 134.
1: Ja, één beurt met twee triples gehad. Dan eindigt hij met een dubbel.
0: Ja, precies. Nou, dat was geen score in de beurt.
2: 97.
0: Maar je hebt helemaal gelijk.
1: 97. Nee, Fijn, hij heeft het moeilijk, heb ik het gevoel. Die is echt zoekende.
0: De eerste drie legs deden ze het fantastisch met z'n tweeën. Daarna was het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend.
2: 93. Sweet new require 121.
1: 21 voor de Graaf om Nederland weer te breken. Triple 17 en bullseye. Nee. Ah, die 77 is nog niet zo makkelijk.
2: Netherlands, you require 77.
1: 16 en tops.
0: Nee, tops wilde nog niet in voor Nederland. Derde poging was dit. En dan kan Zweden weer op voorsprong komen. Zoals Lukasiak dat deed bij 4-3 met die 155 finish.
2: 48.
1: Deze keer mist hij. Dan moet Van Gerwen die 6-5 op het bord gaan zetten. Dat is een goede marker. En die zit er ook in. Ja, kijk. Daar is Van Gerwen ook wel even blij mee. Ja, je ziet Van Gerwen probeert dat vuurtje toch een beetje op te stoken. Probeert Van Veen mee te krijgen erin. Oh, hij voelt ook wel. Kijk, Van Gerwen heeft heel veel ervaring in dit systeem. Maar hij voelt ook wel dat Van Veen even moeilijk zit.
0: Ja, het vuurtje was ook even gedoofd een tijdje.
2: 59.
1: En ze komen bij Van Gerwen zelf ook niet heel makkelijk op dit moment de triples. Je moet er hard voor werken.
0: Altijd gooit Nederland 95 gemiddeld. Dat is natuurlijk van koppel. Is dat gewoon heel goed. Alleen als je ziet dat ze na 4 legs en zelfs na 5 legs nog een heel hoog gemiddelde hadden. Na 5 legs 108.
1: Ja, het zakt iedere leg een beetje. Dus de trend is dalende. Ja, het maakt allemaal geen
0: reet
1: niks uit. Je moet gewoon die wedstrijd doen. Je moet gewoon 8 legs op het bord zetten.
0: Jij bent nooit vies van dat soort woordjes. Waarom nu ineens wel?
1: Ja, ik weet het niet. Vlaag van verstandsverbijstering, denk ik. Deze leg lijkt het niet te gaan gebeuren. Het is een matige leg van de beide Nederlanders. Een leg zonder trippels. En dus komen ze weer in zo'n positie dat ze hun eigen leg moeten houden.
2: 16.
0: 96. Swing number 16. De laatste 3 legs die de Zweden wonnen op het bord gezet.
1: Oeh, het begint met een grote 11. En mist ook de grote 1. Ja. Misschien dat de Graaf dat niet eens zo erg vindt. Die krijgt nu gewoon dubbel 8. Het had ook gewoon dubbel 1 kunnen zijn als Lukasiak die dubbel 2 nog aan de binnenkant mist.
2: 140.
0: Hij heeft ergens een hoop plezier om.
1: Ja, het is toch de tweede keer in deze wedstrijd dat de Graaf 3 pijlen in de hand mist op de dubbel. De vorige keer was in de 7e leg.
0: Laten meer en meer liggen de Zweden. Michael van Gerwen zet Nederland op 7-5. Met zijn tweede 43 finish van de wedstrijd.
2: 97.
0: Vergeven is 5-11 op zijn dubbels. Jeffrey de Raad blijft hem over de 180ers bij Zweden.
2: 100.
1: En Van Veen blijft de ontevredene van de twee, heb ik het idee. Veel handgebaren dat hij, ja, ik weet het niet.
2: 100.
1: Het is de eerste keer in deze wedstrijd dat Lucas zich dus 2 trippels in de scorende beurt gooit.
0: Zeker.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval, dat is wat de cijfers aangeven.
1: Heeft hij lang mee gewacht dan?
0: Dat had de Graaf bijvoorbeeld al 9 keer gedaan. Plus nog eens 3 scores met 3 trippels.
1: Ja.
0: De Graaf is ook de best scorende speler van deze wedstrijd op dit moment.
1: Ja, dit is de leg van Nederland. En Zweden staat op 85 na 9 darts.
0: Lukasiak, triple 15 voor tops.
2: Zo.
1: Dat is de beste leg van de Zweden. Die komen toch terug tot 7-6 en gaan nu zelf gooien voor de 7-7. En dan wordt het toch billenknijpen.
2: 57.
0: Eén keer kwam Nederland op achterstand. Na 3-0 voorgestaan te hebben, 4-3 achter.
2: 97.
1: Ja, het blijft toch leuk en onvoorspelbaar dat koppel gooien. Het is allemaal niet zo makkelijk. Zet de nummers 3 en 4 van de wereld bij elkaar. Het komt wel goed, zou je denken. Maar dat valt allemaal niet mee.
0: Nou, Engeland had het ook nog niet makkelijk.
1: Precies, nummers 1 en 2. Net hetzelfde verhaal.
0: Totaal andere dynamiek. De focus wordt veel belangrijker. Omdat het lang duurt voordat je weer aan de beurt bent. Drie keer zo lang als normaal. Een beetje afhankelijk van hoe snel dat andere koppel is. Of langzaam.
1: De trippels voor Vergeerwe. Die laten in ieder geval een finish over. Het is de hoogste van allemaal. 170. Wat laat Lukasiak over voor de Graaf? Dat is misschien nog wel een belangrijkere vraag. Die heeft een triple nodig. En die vindt hij niet. Dit is goed nieuws voor Team Nederland, hoor. Want dit gaat dan weliswaar niet uit. Maar goed wegzetten kan wel eens genoeg zijn.
2: 100.
0: Het zou goed genoeg moeten zijn.
1: Of heeft de Graaf nog een kunststukje in huis? Nee, niet vanaf 145.
0: Maar wel de druk erop. Michael van Gerwen, krijgt hij 1 of 2 pijlen voor een plek in de kwartfinale? Eentje. En die gaat er meteen in. Weer Michael van Gerwen, die het doet zoals hij sowieso de laatste 3 legs voor Nederland wist binnen te trekken. En 5 van de 8 in totaal. Nederland verslaat Zweden. Het kost wel een hoop moeite, maar nu zijn er de lachende gezichten. Nederland meldt zich als laatste voor de kwartfinales. Waarin Duitsland dus de tegenstander zal zijn. Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn door naar de volgende ronde.

0: seconden uiteindelijk voor Nederland. 94. Finishpercentage van 42. Maar Van Gerwen bovendien 50% was 6 van de 12 pijlen raak.
1: Ja, yeah, Team Netherlands, it was plain sailing to go 3-0 up. From there, my goodness.
2: Ja, ja. Hier erin?
3: Ja, nee, ja, ik wil hier zo.
2: Hier al.
4: Gaan we het over hebben?
2: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
4: Krijgen we wat te eten?
2: Gasten.
5: En voor klappertjes hebben we altijd.
2: Jezus!
3: Ik heb een klappertje gemaakt.
5: Ben je wakker?
2: Ja?
5: Ben je erbij? Dit kan. Dit kan echt.
2: Oh, goed.
0: De uitslagen van vandaag. Die beginnen met de uitslagen van vanmiddag. En eigenlijk moeten we zeggen dat uiteindelijk alle favoriete teams wel zo'n beetje gewonnen hebben. Al ging dat niet altijd even makkelijk. Ierland wint met 8-5 van Polen. Polen waar we op voorhand toch van dachten, nou, die kunnen misschien wel gaan verrassen dit toernooi. Uiteindelijk gaan ze er bij de laatste 16 toch gewoon uit tegen de Ieren. En dus zijn O'Connor en Mansell door naar de kwartfinale. Letland en Frankrijk, dat was misschien wel de spannendste wedstrijd van allemaal. In ieder geval de spannendste wedstrijd van de middag. Het is uiteindelijk Maras Rasma die de beslissende dubbel erin gooit. En de Fransen naar huis stiert met 8-7. Schotland, het Schotland van Gary Anderson en Cameron Menzies. Die waren fantastisch vanmiddag. Misschien wel de beste prestatie van alle teams vandaag. Ze vegen Noorwegen werkelijk van het podium af. Het wordt 8-0 voor de Schotten. En de Schotten is misschien wel, dat zijn ze een team om op te letten, in ieder geval voor morgen. Wales dan. Het Wales van Johnny Clayton. Zij winnen van de Verenigde Staten met 8-5. Een goede overwinning voor het team van Wales. En dan Frank, de avondsessie.
6: Ja, de avondsessie. Het stokje wordt aan mij overgegeven. Nou, we zagen Noord-Ierland op de valreep winnen van België. Na de hele wedstrijd niet te hebben voorgestaan. Toch 8-7 voor George Rock en Daryl Gurney. Duitsland tegen Tsjechië. Dat werd 8-6 voor Schindler en Pietrzko. Engeland, Spanje 8-5. Fantastische Cristo Reyes bij Spanje. Maar het was dus niet genoeg. Ondanks dat hij dan steun kreeg van Justicia. Maar Luke en Luke die redden het dubbel D. En Nederland redde het ook met dubbel D tegen de Zweden. Ondanks nog een 5-4 achterstand in die wedstrijd weten ze toch het pleit te beslechten in hun voordeel. Uiteindelijk met 8-6. Ook Michael en Gian zijn door naar de kwartfinales.
0: Ja, die kwartfinales die zie je dan in bracketvorm. En zo ziet het bracket er morgen dan dus uit. De bovenste helft van het bracket wordt gevuld door Engeland en Wales. Dat is natuurlijk op papier een heerlijke kwartfinale. Luke en Luke tegen Clayton en Kenny. En als Luke en Luke spelen zoals ze vanavond spelen, dan kan dat wel eens niet genoeg zijn. Maar goed, ze hebben die eerste horde genomen. Ze hebben nu die eerste overwinning op zak. Dus je kunt toch zeggen, Frank, dat zij wel gewoon de favorieten zijn. Ook morgen vanaf die kwartfinales.
6: Ja, absoluut. Absoluut. En opvallend wel dat we bovenin vier Engels sprekende landen vinden. En onderin maar eentje Noord-Ierland. Hoewel er in Nederland ook aardig Engels gesproken schijnt te worden. Nederland dat het dus gaat opnemen tegen Duitsland. In de onderste helft van het schema, om het zo maar even te zeggen. Nou, zal Nederland zeker niet de steun van het publiek hebben in de ijssporthallen in Frankfurt.
0: Zo'n moeilijke tegenstander, denk ik, morgen. Want de Duitsers spelen over het algemeen goed voor eigen publiek. Sintar is in aardige vorm en Pietrzko weet aardig mee te komen. Dus dat is zeker geen makkie. Nederland dat morgen als laatste kwartfinale in ieder geval op het programma staat. Zover weten we het al. Ja, en dan Noord-Ierland. De titelverdediger, dat gaat spelen tegen Letland. Letland op papier misschien het minste van de 8 landen. Maar ja, je weet het nooit. Als je niets te verliezen hebt, dan heb je heel veel te winnen misschien wel. En laten we ook niet vergeten dat bovenin natuurlijk nog de Schotten en de Ieren zitten. En daar zit heel veel ervaring in die twee koppels met O'Connor en Mansell voor Ierland. En dan Gary Anderson en Cameron Menzies voor Schotland. Nou, als we een klein beetje filosoferen en doorkijken, dan zou het dus zomaar zo kunnen zijn dat je Engeland tegen Schotland in de halve finale krijgt en Nederland tegen Noord-Ierland. Al moet je daar altijd voorzichtig mee zijn met dat soort voorspellingen natuurlijk. En zeker ik, want mijn voorspellingen die zijn legendarisch slecht over het algemeen. Dat is ook wel vandaag weer gebleken. Frank, hoe zie jij dat morgen? Wat denk je?
6: Ik denk dat Engeland los is nu en toch vrij ruim gaat winnen van Wales. Schotland, Ierland. Ja, ik denk die Schotten die hebben zo'n fantastische eerste wedstrijd gespeeld. Wat een mooi koppel is dat. Gary Anderson en Cameron Menzies. Een beetje een old koppel, om het ook zomaar te zeggen. Maar het kan ook een kracht zijn natuurlijk. Dus ik denk daar Engeland-Schotland in de halve finale. En dan ik denk wel dat Nederland het gaat redden tegen Duitsland. Ik denk dat ze nu ook, nu ze die eerste horde hebben genomen, dat ze goed genoeg kunnen zijn om Duitsland te verslaan. Ja, en ik denk toch ook dat Noord-Ierland gaat winnen van Letland.
0: Dat zou betekenen dat we de vier hoogst geplaatste landen ook gewoon in de halve finale
6: krijgen. Ja, ik ben daar altijd vrij makkelijk in, moet ik zeggen.
0: Oké, nou, als je één verrassing zou moeten aanwijzen, waar zou die verrassing dan kunnen zitten volgens jou?
6: Dan moet een van die andere landen dus gaan winnen. Die verrassing zou kunnen zitten, denk ik, toch bij Duitsland tegen Nederland.
0: Dat denk ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, de reden dat we even wat langer praten over dit bracket is dat we in afwachting zijn van Michael Verwerve en Gian van Veen. Want zij zijn onderweg naar Arjan van der Giezen. Maar dat is eventjes lopen natuurlijk voordat ze daar zijn. En als ze daar zijn, dan gaan we natuurlijk zo snel mogelijk naar ze toe. Team Nederland wacht nog heel even op Arjan en Gian en Michael, ze zijn er echt bijna. Vertel ik u alvast dat we morgen er gewoon om 1 uur weer zijn. Dan met die kwartfinales. Daar kunt u van op aan. En morgenavond vanaf 7 uur. Dan gaan we ook gewoon weer verder met de halve finales en de finale. Morgenmiddag dus vanaf 1 uur eerst die kwartfinales. En in die kwartfinales, dat is het goede nieuws, staan in ieder geval Michael van Gerwen en Gian van Veen. En dat ging allemaal nog helemaal niet zo makkelijk tegen het Zweedse team. Het Zweedse team waar met name Jeffrey de Graaf fantastisch stond te spelen. En Oscar Lukasiak die prachtige 155 finish had om ze in de wedstrijd te houden. En misschien ook wel op voorsprong te krijgen. Nou, een paar gemiste dubbels links en rechts zorgde ervoor dat Team Nederland uiteindelijk toch met de zegen aan de haal ging. En dan is mijn tekst ook echt op. En dan moeten Gian en Michael nu toch echt bij Arjan zijn.
6: Wacht even, ik gooi er nog een kwartje in. Nee, het kwartje komt er weer uit ook. Het is echt op nu de koek bij Jacques Nieuwlaat. We zien daar op de schermen nog wat beelden van die laatste wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Michael van Gerwen en Gian van Veen natuurlijk. Tussen Jeffrey de Graaf en Oscar Lukasiak. En Michael en Gian staan nu klaar.
4: Jongens, gefeliciteerd.
7: Dank je wel.
4: Eerste wedstrijd. Zo belangrijk om hem gewoon te winnen.
7: Ja, zeker. Maar ik denk dat we heel, heel goed begonnen. Na het relax staan we denk ik op tussen de 105 en 110 gemiddeld. En,
4: nou, ook al zelfs.
7: Oh ja, dat weet ik niet eens. Maar dat was mijn gevoel. Ik heb natuurlijk, ik kijk de statistieken natuurlijk niet. Maar ik denk dat we gewoon fantastisch daar beginnen. Alleen daarna doen we ook een paar dingen natuurlijk waar jij eigenlijk helemaal niet verwacht. En staan ook een beetje spelen. Wij zakken een beetje in. Waardoor hun ook vertrouwen krijgen. Daar zie je ook gewoon heel aan Jeffrey's zijn spel. Zijn scorend vermogen was heel goed. En dan zie je dat Oscar ook natuurlijk vertrouwen krijgt. En,
4: ja, ja, dan 155.
7: Ja, ja, precies. Maar dan maken wij het ontzettend moeilijk onszelf. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar uiteindelijk win je wel die wedstrijd. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
4: Michael vond ik tijdens deze wedstrijd echt geweldig gooien. Voor jou was het moeilijker vanavond, hè?
8: Ja, zeker. Ja, ik begon heel goed. Scoren begon ik goed. Ik moest, maar eerlijk zijn, ik moest ook wel een beetje wennen om als tweede te gooien. Kijk, vorig jaar heb ik hier natuurlijk als eerste gestaan gooien elke keer, elke wedstrijd. En vandaag, het ritme was gewoon iets anders. En ja, je staat gewoon wat langer te wachten voordat je ook in moest gooien. Dat was even wennen. Aan het begin was dat gewoon prima te doen. Maar op het eind was het dan... De eerste spel was zoveel zoeken. En dan mis je die drie paarden op de dubbel. Dan gooit Oscar die 155 uit. En ja, dan weet je gewoon dat het lastig wordt vandaag. En dan blijf je een beetje zoeken. Maar ja, uiteindelijk helpt Michael er me wel doorheen. En weet je, dit is ook voor mij weer een nieuwe ervaring. Ook al heb ik hier vorig jaar gegooid. Ja, het blijft altijd een nieuwe ervaring. En ja, deze neem ik wel gewoon mee. En morgen gaat het zeker beter.
4: Had je op een gegeven moment door ook dat hij wat minder in de wedstrijd zat?
7: Ja, maar op een gegeven moment zat ik zelf ook niet in 100% de wedstrijd. En dat zijn dingen die je dan na de wedstrijd moet evalueren. Van hoe zijn bepaalde dingen gegaan. Maar ik denk dat we gewoon... Je verwacht heel veel van elkaar. Omdat je altijd weet waar je toe in staat bent. En als het dan net niet uitkomt, dan kun je jezelf wel voor je kop slaan. En dat heeft hij natuurlijk, maar dat heb ik ook.

0: Absolutely superb.
1: Boy, were they

0: Een hele goede middag. Dames en heren, jongens en meisjes, beste dartsliefhebbers. Welkom bij de finale dag van de PDC World Cup of Darts. Ja, gaat Oranje straks op 19 juli het WK voetbal winnen? Ik heb geen flauw idee. Gaan Michael van Gerwen en Gian van Veen mogelijk de World Cup of Darts winnen? Dat komen we sneller te weten. Dat de antwoord op die vraag krijgen we vanavond. Of misschien al vanmiddag, want ook zij komen in actie. De kwartfinales, ik zei het al even. Het is de 16e editie van de World Cup. Alle geplaatste landen, oftewel de vier landen die gelijk al in de knock-out mochten instromen, die zitten er alle vier nog in. Al ging dat niet helemaal zonder slag of stoot. Ja, en de vraag is hoe presteren zij vandaag. Wij beginnen met deze mannen in het blauw en de mannen in het groen. Schotland, misschien wel het beste team tot nu toe. Cameron Menzies, Gary Anderson. Ja, scorend gezien natuurlijk een fantastisch duo. Zij hadden geen kind in hun eerste wedstrijd wonnen. Die met maar liefst 8-0. Ja, en de Ieren, deze Mickey Mansell. Samen met William O'Connor. Ja, Mansell, het verhaal natuurlijk voorheen Noord-Ier. Is inmiddels een Ier geworden en gelijk hier actief tijdens de World Cup. Spelen ook beide, denk ik. Marco, jij zit weer naast me vandaag voor het commentaar. Marco, de Ieren, wel verrassend goed, denk ik.
1: Ik vond ze zeker gisteren tegen Polen, vond ik ze echt uitstekend spelen. Ik had best wel hoge verwachtingen van Polen, maar ook O'Connor en Menzel dachten daar anders over. En speelden een hele degelijke wedstrijd. En zodoende was het dus Ierland die doorging naar vandaag. 55.
0: Ja, en William O'Connor natuurlijk vaste klant tijdens deze World Cup. Alle edities meegedaan. Dat, dat vind ik een geweldige statistiek. Mickey Mansell eigenlijk tot nu toe in ieder geval vaak onzichtbaar. Ik vind hem beter dit toernooi. Hij finisht goed, hij doet zijn werk.
1: Ja, het is toch wat extra's. Hè? Als je het shirt van je land draagt, dan komen er bij sommige spelers extra krachten los. En ik moet zeggen dat O'Connor en Mansell, het klikt wel goed met elkaar. We hadden ook in een interview gezegd, ja, we kennen elkaar al zo lang. En we zitten al ruim 15 jaar bij elkaar aan tafel aan Pro Tours. Dus ja, dan is het logisch dat je goed met elkaar op kan schieten. En het klikt dit toernooi. Ja, benieuwd. En jij zei natuurlijk Schotland in grootste vorm, het beste team. Ja, ze kregen ook weinig tegenstand natuurlijk. Maar vooral Anderson, deze man. Het hoogste gemiddelde van allemaal gisteren. Een gemiddelde van ruim 102 liet hij zien. Hij was fantastisch. Het was mooi om te zien.
0: Ja, ik vraag me soms ook wel eens af. Schotland die twee keer eerder de World Cup wist te winnen. Natuurlijk Anderson en Peter Wright. We hebben ook nog John Henderson gehad in het Schotse team. Die ooit de beker omhoog mocht houden. Als je speelt met Gary Anderson, Marco. Wel lekker spelen.
1: Ja, dat is wel makkelijk dat, zou je zeggen. Zeker als Gary Anderson er zin in heeft. We gaan eens even kijken naar de eerste finish van Gary Anderson. Gisteren was hij subliem op het finishwerk. Alles ging uit. Is dat vandaag ook zo? Hij gaat gewoon vrolijk verder waar hij gisteren mee gestopt was. En zo is het gelijk 1 over Schotland. Lekje in 15 darts.
0: Nou, en u ziet het nog altijd in beeld staan. Het is first to 8. En daar de 180e voor Gary Anderson. Vrij snelle potjes dus. Hoe lekker is het dan, Marco, als je luistert naar de naam Gary Anderson. Lekje 1. Gelijk die 80 finish. Lekje 2. Starten met een 180. Dan zit je er toch gelijk lekker in.
1: Ja, dan weet je gelijk. Vandaag, het is een lange dag, maar waarschijnlijk gaat het wel goed komen. En Menzies, ja, die gooit ook gewoon alleen maar 100 en 140. Ja, dat is heerlijk darten natuurlijk. Hè?
0: Ik wou net zeggen, als Menzies zo ook mee blijft gooien, dan kan het wel eens een hele snelle wedstrijd worden. Want deze twee, die kunnen scoren.
1: Ja, gisteren zaten ze 7 legs lang boven de 100 gemiddeld. Uiteindelijk kwamen ze er net onder. Het was het derde hoogste koppelgemiddelde ooit in dit format.
0: Ja, precies. Want mocht je nou denken, ja, maar dat gebeurt toch wel eens vaker. Zo heel goed is dat toch ook weer niet. Ja, dat is het wel. Als je kijkt naar de andere gemiddeldes van de koppels. Hoppakee.
1: 15 dat erin leg 1. 12 dat erin leg 2. Dat betekent een gemiddelde van ruim 111. Ja, maar gisteren was het duidelijk te zien in leg 3 van die wedstrijd. Anderson gooide de eerste twee legs uit met een 66 finish. Daarna gooide Menzies die 78 uit in twee darts. En toen de reactie van Gary Anderson, die vertelde mij alles. Hij is hier echt maar voor één doel. Hij wil sowieso eerst vanavond in de halve finale Luke en Luke een koekje geven. En daarna wil hij gewoon om een uur of half elf die beker in de lucht steken met Cameron Menzies. Dat is echt zijn doel, dit toernooi.
0: Ja, en hij kiest het doel ook uit. Hè. Je ziet het ook altijd aan Gary als het als ergens speelt. Wat er niet op dat lijstje staat, maar deze staat er zeker op. 41. En het oogt ook comfortabel tussen die twee. Ik denk dat soms moet je er ook niet te dik bovenop leggen van goh, wat gaan we vandaag doen? Wat zijn de afspraken? Of één iemand alles laten bepalen? Keep it simple. Ik denk dat Gary dat gedaan heeft. Hij is natuurlijk wel gewoon de aanvoerder van dit duo. Dat is duidelijk.
1: 100%.
0: Hoeft hij niet eens uit te spreken trouwens. Dat snapt iedereen.
1: Anderson zei het ook. Hij zegt, wij zijn allebei no-nonsense dartplayers. Wij gaan aan de okkie staan. Ja. Wij gooien gewoon in ons eigen tempo 3 pijlen. We halen onze pijlen op en we gaan weer achter onze tegenstander staan. Geen trucendoos, gewoon pijlen gooien. En daar houdt Anderson ook van natuurlijk. Ik denk dat hij wel stiekem wel blij is dat hij met Cameron Menzies mag koppelen in plaats van een andere schot.
0: Dat denk ik ook. Menzies natuurlijk sowieso in vorm. Zou wel goed zijn voor de wedstrijd als Ierland hier iets terug gaat doen naar tops. Ja, Ierland op tops wordt gemist.
1: 80 in leg 1. 82 in leg 2. En 120 in leg 3. Gary Anderson is on fire. Ja, en misschien ben ik dan iets te veel romanticus, maar in mijn ogen zijn er weinig mooiere dingen dan Gary Anderson in vorm in de dart.
0: Dat ben ik 100% met je eens. We hadden het er net nog even over in de voorbereidingen op deze uitzending. Ja, hoe mooi kan een dartstijl zijn?
1: Ja, zo makkelijk. Zo goed.
0: Dat geldt ook wel voor deze man trouwens hoor. Dat is ook lekker simpel. Maar bij Gary is het nog ietsje charmanter. ...106,5. U zag het in beeld.
1: Misschien kan Ierland in deze lek iets doen. Dan zou een triple wel wenselijk zijn. Dat is dan jammer, hè? Dan stonden ze eigenlijk voor in deze leg. Na twee keer een 140 scoren. En dan volgt er een beurt zonder triples. En Menzies laat weer 80 over voor Gary Anderson.
0: Vrij hoog ingezet door Menzel. Hoe goed zet hij hem weg? Nou, hij zet hem prima weg, dat wel. Maar ja. Hij zal moeten gaan stappen. Het staat er allemaal voor. Maar ja, die tops. Gaat nu op het dakje.
1: Schotland niet weer 5 beurt uit. Dan zegt Ierland, dankjewel. Zo is het gelijk. Ook van Ierland. Natuurlijk is het Schotland die de boventoon voert. Maar Ierland staat echt goed mee te spelen in deze wedstrijd. Hoor. En zo is het gelijk. Hart tegen hart. Zijn we in de beginfase van deze wedstrijd. Eerst de 180 van Ierland. Komt op naam van William O'Connor. En wat een middag, Niels. Hebben we in het vooruitzicht?
0: Ja, absoluut. Dit is natuurlijk de eerste van de vier wedstrijden. En wat voor toppers krijgen we nog allemaal aan hockey vanmiddag. Kijk eens aan, Mickey Mantle. 2 keer 180 op rij voor Ierland.
1: Ze deden het al een keer eerder in het toernooi. We beginnen met 2 keer 180. Toen ging pijl 7 en naast voor William O'Connor. En deze keer is het weer pijl 7 die ernaast gaat. Ja, dat zijn ook lachen. Mooi, hè, in de achtergrond.
0: Dat is ook geschiedenis. Dat hebben we nog nooit gehad op de World Cup in 39. Met een koppel, wat zou dat geweldig zijn. 60. Maar goed, even los van die kans op de 39. Die Ieren, inderdaad, die staan toch aardig mee te spelen hier. Nou, dan zijn we zwaar onder de indruk van Schotland. Maar hier komt de 3-2 aan. Dubbel 12 voor Mantle.
2: Nog niet.
1: Maar ze komen er zo dadelijk wel voor terug. Om het gewoon weer keurig in 5 beurten af te ronden, deze lek. Nu is het echt hogeschooldart, hoor. Wat je hier de eerste 5 lek ziet. Deze wedstrijd. O'Connor voor dubbel 6. O'Connor voor dubbel 3. Oh, William O'Connor.
2: Scotland, you're required 68.
0: Gaan de schoonheidsfoutjes en dan toch deze wedstrijd kosten. Dit is een hele belangrijke 68 finish voor Gary Anderson. Komen ze goed weg. Ja, dat zijn de momenten. Dit zijn de momenten in een wedstrijd.
2: 140.
0: Ik weet niet aan welke ontbijttafel deze heren hebben gezeten vanmorgen, maar ze zijn er klaar voor.
1: Ja, ik denk dat ze met z'n vier ontbeten hebben, zo te zien.
0: Heerlijk begin van de kwartfinales.
1: Ja, nu ziet het in beeld. Ierland ook bijna 100 gemiddeld. Die hebben ook gewoon al 6 missers op de dubbel. Hè? Scorend is Ierland zelfs een puntje beter dan Schotland. Het niveau is heel hoog.
0: Is goed. Is ook goed. Dubbel 10.
1: Dat was bijna de tweede 12-darter van Schotland in deze wedstrijd. Ja, je hebt het gevoel, als Ierland nog wat wil, dan zal dit misschien wel uit moeten. Mickey Mantle.
0: Dubbel 10. En Anderson gooit in dubbel 10. Geen probleem natuurlijk. 5-1 voor Schotland.
1: Anderson is 4 uit 5 op de dubbels.
0: Ja, kijk ook eens naar het gemiddelde van Mickey Mantle. Dat is gewoon het beste van alle vier.
1: Weer een 180 van William O'Connor. ...105 en een beetje gemiddeld voor Schotland. Ruim 102 gemiddeld voor Ierland.
0: Maar serieus, dan als we kijken naar dit Schotse duo... ...en we kijken ook even terug op de wedstrijden van andere landen... ...die natuurlijk hoog op het lijstje staan om dit toernooi te kunnen winnen. Ik denk dat Schotland absoluut ook in deze wedstrijd de beste papieren heeft.
1: Nou, ik denk dat... Luc, die moeten dit nog maar eens zien te doen.
0: Precies.
1: Eerst moeten ze sowieso hun wedstrijd nog maar zien te winnen van Wales natuurlijk. Maar je merkte gisteren wel, er stond wel druk op natuurlijk bij Luc Little en Luc Humphries. Misschien na gisteren na eindelijk de eerste gewonnen wedstrijd dat er dan dat het wat meer was.
0: Ja, dat...
1: En ze zeiden allebei, ja, het was niet zo best. Maar als je naar de cijfers kijkt, ze gooiden gewoon een score. Het allebei 110 gemiddeld. Ze misten dan nog wat dubbels. Maar ja, als dat nog een beetje bijgeschaafd wordt, dan kunnen hun dit natuurlijk ook.
0: Ja, dat klopt.
1: Kan Mickey Menslow ook 122 uitgooien?
2: Nee.
1: En dan is het lek 7. En dan gaan we pas voor het eerst in deze wedstrijd naar een lek in 6 beurten toe.
0: Dubbel 7. Of gaat hij hem splitsen? Nee, hij gaat de dubbel 7 aanvallen. Hij was al eerder wat slordig als het moet. Dubbel 2 voor O'Connor. Ja! Dubbel 2 valt. Het wordt 5-2. Dat betekent dus ook dat we 7 legs gespeeld hebben en dus even kunnen pauzeren. Tot straks.
3: Na de straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
4: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
3: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
4: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
3: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
4: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
3: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
4: Bijna ging het mis voor Verstappen.
3: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Hier zo nog even de tussenstand. 5-2 in het voordeel van Schotland. In tot nu toe een fantastische wedstrijd. En daarna nog een mooi programma. Engeland-Wales. Titelverdediger Noord-Ierland tegen de verrassing Letland.
5: En we sluiten deze middag af met een onvervalste Nederland-Duitsland. Nou, deze middag, Niels, is al fantastisch begonnen. Kijk even naar de cijfers. Schotland 106 en een beetje. En Ierland, ondanks 9 pijlen, missen ze op de dubbel. Bijna 100 gemiddeld. Het is echt hogeschooldarten vanaf moment 1.
0: Ja, absoluut. Dit is echt bizar goed. Koppels is toch iets anders. Dat. De gemiddeldes die je daarin ziet, liggen altijd net even wat lager. Het ritme is anders. Je speelt met een andere speler. Dat maakt toch klaarblijkelijk een verschil. Het is wat het is. Maar als je dan kijkt naar deze cijfers en vooral ook de legs van Schotland. Een 12-darter, een 13-darter, een 14-darter. Een 15-darter. Het is allemaal geweldig.
5: Ja, het is heel erg goed. En nu is de vraag, kunnen we dit niveau vasthouden?
0: Ja, waarom niet?
5: Begint maar weer gewoon met 140. Scorende vermogen van Henderson gaat richting de 120 toe. Ja, als je gewoon naar individuele gemiddeldes kijkt. Oké, O'Connor is de minste. Maar die heeft ook de meeste pijlen op een dubbel gemist. Dus het is niet helemaal eerlijk om zo te kijken natuurlijk. Maar Mickey Mensels gooit een gemiddelde van 113 en een beetje.
0: Dat heb ik hem nog nooit zien doen. Ja, dat is toch zo? 100. Ja, en dat kan het dus ook doen met spelers. Hè. Je hebt heel veel darters die vinden het moeilijk om alleen op het podium te staan om singles te spelen. Maar in een koppel, dat doet iets met ze. Ja. Het brengt ook sommige spelers rust. Van oké, we doen het samen, dus de druk ligt niet alleen op mij. Ja, Mensel lijkt me ook zo'n speler. Doet gewoon zijn ding, heerlijk om mee samen te spelen.
2: 111.
0: Na 12 pijlen op 105. Gary Anderson. Gaat niet in 15 pijlen uit. Kansje dus voor Ierland.
5: Kan Ierland dat dan wel? Ze zullen echt dit soort legs. Het zal een keer uit moeten, want ze zullen terug in die wedstrijd moeten komen. 1 pijl, weer William O'Connor. En nu gaat hij er wel een keer in. Nu heeft Ierland ook een 100 plus finish te pakken. Verdient deze wedstrijd ook wel, dat het dichter bij elkaar ligt. Want Schotland heeft in 6 van de 8 legs pijl op een dubbel gehad. Ierland toch ook in 5 van de 8 legs.
2: 99.
5: Leg 5, dat was misschien wel het breekpunt. Die 5 missers van Ierland natuurlijk in die leg van 2 keer 180. Die had natuurlijk nooit verloren mogen gaan.
0: Ja, nee, absoluut. 3-2 of 4-1 achter. Wereld van verschil. Maar we moeten wel zeggen, ze blijven er goed in hangen. Ze blijven rustig. De Ieren. Sterker nog, ik heb wel een beetje het gevoel dat de Schotten nu iets meer druk voelen dan de Ieren. Want ze zien dat ze niet kwijtraken.
2: 100.
0: Je ziet ook die verbeterheid op het gezicht van Anderson. Dat zie je niet vaak. Hij kan niet wachten tot hij weer aan de beurt is.
5: 2 keer 180 in de leg van Ierland.
2: 140. Republic of Ireland required 42.
5: Voor een 11-darter. Mickey Mensel. Hij gaat naar tops.
0: Nee, die tops valt niet. Cameron Menzies, 161. Lijkt wel heel erg hoog. Is ook te hoog.
2: 99.
0: De break van zojuist te verzilveren. Tops voor O'Connor. Oeh, met de laatste.
5: En zo gaan de laatste 3 gespeelde legs allemaal in Ierland toe. Allemaal keurig in 15 darts.
2: 100.
5: Dan wordt het weer tijd voor Schotland om het te laten zien. Kijk eens even naar die statistieken van Schotland. 71% op de dubbels. En nog steeds 104 en een beetje gemiddeld. Ja, Ierland, zoveel pijlen mis op de dubbel. Ze hebben al 13 missers op de dubbel in deze wedstrijd.
0: Nu gaat het echt interessant worden. Mens is zojuist met een slechte score. Ja, dit doet Mensel echt heel erg goed. 240 op rij voor Ierland.
5: Dan zal Henderson mee moeten. Ja, die vindt er nog één, maar het initiatief ligt nu echt bij Ierland. Niet op de 20 blijven, William O'Connor. Dan vergooi je misschien wel die lek. Hangt er een beetje af wat Menzies doet, maar Menzies doet dit perfect. Wat een goed getimede 180er van Cameron Menzies is dit. En O'Connor die kijkt nu naar het scorebord en die denkt, wat heb ik nu gedaan?
0: Ja, en terecht. En terecht. Dat mag absoluut niet gebeuren als je het mij vraagt. Mensel laat 66 staan. Maar ja, Gary Henderson alsnog naar 6-4. 20 tops. Oeh, nog maar net aan de 20 tops. Ja, en die valt ook niet.
5: Nou, dan mag O'Connor hier zijn fout goed maken om het gewoon weer in 5 beurten te doen. Via dubbel 12.
2: 42.
5: En weer een paar misses van William O'Connor. Het scheelt niet heel veel, maar het scheelt wel te veel.
0: Dit ook. Dure misses aan de zijde van Schotland. Wordt het dan toch 5-5. Mickey Mensel moet helemaal naar rechts, naar dubbel 6.
2: 12.
5: Oi, oi, oi. Wat gebeurt hier met Ierland? Zoveel kansen krijgen. En het is by far de slechtste leg van de wedstrijd. Maar kijk eens hoe belangrijk. Dubbel 5 gevonden door Gary Henderson en het staat 6-4. Leg in 19 darts.
0: Je voelde, en ik denk dat Cameron Menzies dat ook voelde, dat het een beetje de kant van Ierland op aan het vallen was. Dat, ja. dat merk je ook als speler in zo'n wedstrijd.
5: Ja, logisch, ze wonnen de laatste 3 legs op.
0: Ja, maar ook het spel zelf. Ze zaten op een wolk, Ieren. Ja, en in één keer gaat het helemaal fout op de dubbels. Ja, Mickey Mensel. Zijn scorende pijlen 121 en een beetje. Goedemorgen. Speelt de wedstrijd van zijn leven.
5: Ja, O'Connor eigenlijk ook, als je het scorend ziet. Heeft alleen zoveel pijlen op de dubbel gemist. Ja, Mensel trouwens ook. Dat is gewoon het probleem in deze wedstrijd. Kunnen ze nog één keer veerkracht tonen? Kunnen ze het nog één keer terugvechten in de wedstrijd? 180 nummer 6, alweer van Ierland.
0: Ja, en de vierde van O'Connor.
2: 49.
0: Twee hele slechte beurten van Schotland. Alle tijd dus. 136, triple 20 is raak. Er kan er prima nog eentje naast. Oh, hij gaat naar de triple 12. Dat kan natuurlijk ook. Voor tops.
2: 96.
5: Henderson staat het nog even na te rekenen. O'Connor legt het nog even uit. Ja, en Henderson kan hier ook wel van genieten.
0: Ja, tuurlijk.
5: Die houdt van dit soort wedstrijden. 100. Hard tegen hard en ver gespeeld. Weer 13 darten van Ierland. Als je vanavond dit niveau met de finale ziet, dan denk je van, nou, wat voor een fantastische finale hebben we zitten kijken.
0: En dat komt ook, hè? Dat komt ook door het tempo. Het tempo zit er lekker. Jij zei het al even, Marco, over Gary Anderson zijn dit de lekkerste wedstrijden. No nonsense, gewoon lekker tarten, hoog tempo.
5: Kijk, en Mickey Mensel is natuurlijk niet de snelste, maar het is wel gewoon fair allemaal hoe het gaat.
0: Ja.
5: En zo hoort in mijn ogen darten gespeeld te worden. Kijk eens even naar Schotland, zou ik zeggen. Maar pijl 6 valt er net naast.
0: Het is niet de snelste, dat is waar, maar wel hetzelfde tempo, continu. En dat betekent dus dat alle spelers gewoon lekker aan het darten zijn. Verder geen poespas, geen rare dingen.
5: 100. Schotland begonnen met 180 en 140.
0: En nog een 140 erbij. Zo gemakkelijk allemaal. Ja, nu heeft iemand even geen antwoord. Dit is natuurlijk wel om op matchpoint te komen. Menzies gooit de dubbel 16. Het is 7-5.
5: Leg 5 kreeg Ierland 5 pijlen op de dubbel. Die gingen ernaast. In leg 10 kregen ze weer 5 pijlen op de dubbel. Die gingen ernaast. Misschien had het wel geheel terecht geweest als deze uitslag andersom had geweest. 7-5 in het voordeel van Ierland. Maar het lijkt erop dat die twee legs met al die misses hun uiteindelijk de kop gaan kosten. Terwijl dat Menzies nog maar een keer een 180 gooit. Het gemiddelde gaat inmiddels naar boven de 102.
0: Dat is dan ook wel knap van die Menzies, hoor. Want hij had het even zwaar. Wat rare beurten ertussen. Maar dan gooit hij wel die 180ers weer op fijne momenten. Dan had hij meer uit willen halen. En zijn 161 resteert. Dan kan Menzel hier twee trippels raken. Er moet nog eentje bij.
2: 83.
0: Laat 160 staan. Eerst aan Schotland. Het is voor de wedstrijd. Het gaat nog niet uit.
5: Misschien Boel met de laatste. Ja, dat is goed gedaan door Menzies.
0: Oeh. We beginnen met een grote 1. Dat betekent dat Gary Anderson het af kan gaan maken. 96. 76 nu. Dubbel 8 nu voor de wedstrijd. Nog niet.
5: De eerste matchdart gaat ernaast voor Schotland en voor Gary Anderson. Moet Mickey Menzel het doen. Die heeft nog geen pijl op een dubbel geraakt. Krijgt hij nu wel een pijl op een dubbel? Het antwoord is nee. De man die zoveel trippels gooide, kan nu de trippel niet vinden.
0: Dus mag Menzies het afmaken. En dat is wat Menzies doet. Helemaal linksboven in het hoekje valt die dubbel. Oh, wat een heerlijke wedstrijd om deze kwartfinales te beginnen. Schotland begon furieus, maar Ierland gaf niet op. Nee, nee, zij kwamen geweldig terug. Twee legs hadden ze zoveel kansen, maar al die kansen lieten ze liggen. Daardoor werd het uiteindelijk toch niet super spannend. Het is Schotland die met 8-5 wint en zich als eerste plaatst voor de halve finales vanavond.

0: de vis. Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
1: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
2: En net als wat we de afgelopen dagen doen, na een wedstrijd gaan we even terug in het verleden. En we gaan terug naar het jaar 2024. We gaan terug naar Engeland en de finale met Luke Humphries en een andere koppelmaat. We gaan er naar kijken wat het resultaat werd.
3: Vijf moet het worden voor Robbie John Rodriguez, maar gooit hem redelijk ruim aan de binnenkant.
4: En dit soort dingen kunnen gewoon niet, hè?
3: Humphries. Game shot the first leg. Een marker kon je die noemen die je te pijl, maar die tweede zit er goed in, hoor. Ja, het blijft. Je ziet met zo'n Sujovic niet meer zo vaak tegenwoordig. Maar het blijft toch een merkwaardige manier van gooien die man heeft. Natuurlijk eerst al dat poeder op zijn vingers. Dan staat hij uitgebreid elke pijl te bepotelen. Dat is natuurlijk die tactiek die hij ontwikkeld heeft nadat hij dertalitis had gehad.
4: Ja.
3: En dan beweegt dat hele lichaam echt alsof hij aan het speerwerpen is.
4: Ja, alles is fout aan die worp. Maar ja, dat gaat er wel in.
3: In tegenstelling tot de worp van Luke Humphries, trouwens ook die van Michael Smith.
4: En weer twee keer 180 gezien.
3: Ja, dan staat daar dat beroemde getal 141. Ja.
4: Gaat niet uit. 57. Dan moet dit weer een Mansour special worden. Triple 16 en dubbel 14. We hebben een enkele 16, dan blijft 20 en tops over.
5: 56. England, you require 14.
3: Voor 3-0.
4: Oh, Smith mist weer.
3: Michael Smith. Hij heeft nu in totaal al 7 pijlen op de dubbel gemist. Dat is best veel. Daarentegen is 2 à 3.
4: En hij zegt ook meteen tegen Smit. Relax, maakt niet uit. Verder.
3: Nou gaat het om 10 gewonnen legs in deze finale. Er zijn er dus alweer 2 meer dan in de halve finale en de kwartfinale. En trouwens ook de achtste finale.
4: Tops voor Humphries. En dit gooit hij ook nog even uit. Ja.
3: Oostenrijk heeft zelf nog geen enkele pijl gehad om Engeland te breken.
5: 140. England, you require 121.
4: Zijn gegooid. Triple 13 voor dubbel 16. Humphries. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een beest. Hoppatee. Een beetje scoren draait hij de hand ook niet voor om. De 150ste, 180 van dit toernooi was dat. Nummer 151 laat niet heel lang op zich wachten. Tops neem ik aan. Nee, nog niet.
3: En dat leidt tot flink wat frustratie. En wederom tot een kleine pep talk van Luke Humphries. Hier is Mansour Suljovic met de eerste break voor Oostenrijk.
4: Niet nodig om te finishen. Dus kunnen we naar de 18 en dubbel 8. Niet nodig, maar wel zo leuk. En dan staat Engeland alweer op 112. En Oostenrijk nog op 407.
5: 57. England require 112.
4: Ze hebben één pijl gecreëerd om te breken. Die wil raken, Oostenrijk. Nou, denkt Humphries. Ik ga er gewoon voor. Alles lukt vanavond. 2016 was de laatste keer dat ze hem wonnen.
6: Daarna nog één keer finale. Daar was Michael Smit ook bij. Die finale werd niet gewonnen. Maar deze wel. En het is Michael Smit die het uiteindelijk doet met zijn tweede dubbel van deze wedstrijd. Wat zijn ze blij. De ontlading is enorm. 10-6.
7: Continue their title defence against Latvia before the Netherlands and Germany go head-to-head. Well, Mark Webster is alongside me in the walkway. Let's start by talking about Scotland then, because look, they were pushed, they were tested by the Republic of Ireland, but came through with flying colours.
8: Yeah, they answered it, didn't they? They played like they did yesterday, but we learnt a lot more about them today. It was all on their terms yesterday. They were fantastic. The Dublin was really good. It was brilliant again today, but I was impressed with Gary and Cameron. They looked relaxed. There was a few little issues with some doubles at times, but generally they're teaming up well, and they were pushed all the way by Republic of Ireland. So a brilliant performance in Scotland, but what's key, they picked up where they left off yesterday and they've got a nice break before the semi.
7: Just a classic Cameron Menzies celebration, to be honest with you. It was the debutant, Cameron Menzies, with the winning dart there. You said you're impressed with both, but just how impressed have you been with him the last couple of days?
8: I've been impressed with Cameron for quite a while now, not on the big stage. He still has his moments, but he's an emotional player, isn't he? But he's enjoying himself here. I think what was key yesterday, his debut at the World Cup, it was drama-free. It allowed him to relax. He knows what it's about now. He knew what he was coming up against today, and he held himself together really well. And the fact that he's playing alongside Gary Anderson, I think, is really working for him. He's not feeling the pressure of being next to Gary Anderson. He's enjoying being next to Gary Anderson. It's showing. And look, they've been impressive in both performances. Finishing well, scoring well, controlled a long part of that match, and that takes him doing against O'Connor and Mansell.
7: Well, up next for them, it is the winner of England-Wales, that match coming your way very shortly. For England, what did you make of their opening match yesterday? Of course, we're looking at

0: Ja, mocht u nou denken, misschien zit er ook wel een wedstrijdje tussen. Ik even wat tijd heb voor wat huishoudelijke klusjes of zo. Nee, nee, we gaan gewoon weer lekker door. We moeten eens kijken wat voor spelers er nu weer op het podium staan. Het is tijd voor Engeland. Als nummer 1 geplaatste duo. Luke Littler, Luke Humphries. Zij wonnen gisteren voor de eerste keer in hun carrière samen een wedstrijd op de World Cup. Klinkt natuurlijk nogal bizar en niet te geloven. Ze hebben hiervoor natuurlijk maar één wedstrijdje gespeeld en die verloren. Het is wachten bij dit duo op het moment dat het gaat klikken. Het is wachten tot ze allebei los zijn van misschien wat opstartproblemen. Er wordt heel veel over ze gesproken. Het is natuurlijk heerlijk om spelers te bekritiseren als het net even wat minder loopt. Ja, en wat is dan wat minder? Dat valt allemaal wel mee als u kijkt naar de cijfers. Ze speelden gisteren gewoon echt een goede wedstrijd. En zeker ook niet tegen een gemakkelijke tegenstander. Ja, tot zover. Dus Engeland, Wales, Nick Kenny, deze man samen met Johnny Clayton. Ik moet zeggen, ook dat ziet er echt prima uit. Natuurlijk voor Nick Kenny is het een lastig verhaal. Nou, de ogen zijn op hem gericht. Hoe goed gaat hij het doen als, tussen aanhalingstekens, vervanger van Gerwin Price? Tot nu toe redelijk tot goed. Als je kijkt naar de cijfers van Kenny, denk ik wel dat het verschil gemaakt gaat worden in deze wedstrijd. Toch ook wel door Kenny. Hij ligt qua scorend gemiddelde 14 punten lager dan bijvoorbeeld de Engelsen. Dus hij moet wel mee.
1: Ja, en gisteren was het al wel wat beter dan wat hij in de poolfase liet zien. Maar ja, vandaag zal hij echt op zijn toppen van zijn kunnen moeten spelen om bij deze twee looks in de buurt te komen. Want iedereen zei wel, ja, het viel op zich wel mee. Ze misten heel veel dubbels gisteren Engeland. Maar scorend was het gewoon 110 gemiddeld van beide personen. Dus ja, dan zal Kenny toch minimaal 100 scorend moeten gaan gooien om kansen te blijven krijgen. Ja, benieuwd. Benieuwd wat dit gaat worden. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Luke Littler en Luke Humphries. Iedereen verwacht dat hun die beker wel even op gaan halen. Maar zo makkelijk is het allemaal ook niet.
0: Nee, zeker niet. Naast heel goed kunnen darten heb je ook dat teamgevoel nodig. Je moet klikken bij beide. Je moet dat gevoel hebben onverslaanbaar te zijn. Kenny, vanaf 136, mag niet naar dubbel 8. Gaan hem wegzetten op tops.
1: Maar het is wel een goede leg van Wales. Ze staan op tops te wachten. En Littler krijgt maar één bel op tops.
0: En die gaat mis. Dus pakt Wales leg 1. Ja, en zo kan het dus gaan. Het eerste lekje afsnoepen. Beginnen met 180. Druk volledig op Engeland. Als ze dat al voelen. Voelen ze dat? Dat is eigenlijk een goede vraag, Marco.
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, ze hebben gisteren natuurlijk uiteindelijk die eerste wedstrijd gewonnen. Maar ja, hun weten ook, er staat zoveel druk op ons. En iedereen verwacht, niet alleen in Engeland, maar eigenlijk iedereen die het dorten volgt. Ja, Luke en Luke, die moeten hier gewoon die beker ophalen natuurlijk. En Humphries zei het ook in een interview. Als we winnen, zegt iedereen, ja, logisch. Maar als hun verliezen, dan zegt iedereen, hoe kan dat nou? Dus ze kunnen eigenlijk alleen maar verliezen.
0: Ja.
1: Dus er staat echt wel druk op.
0: Maar goed, dat hoort ook een beetje bij. Dat zullen ze individueel ook hebben meegemaakt.
1: Ze hebben voor hetere vuren gestaan, denk ik. Maar toch, Humphries heeft deze titel natuurlijk al een keer gewonnen. Wat we in de break in het clipje zagen. Littler heeft deze nog niet natuurlijk. Ja, die wil natuurlijk deze misschien ook nog wel even bijschrijven.
0: Dubbel 16 tegen het ijzer, maar kijk eens waar Engeland op staat. Clayton komt terug voor 2-0. Eén pijl nog.
1: En met de laatste pijl valt de dubbel achterin. En is het Wales die er 2-0 van maakt. Twee uitstekende legs van Wales. 14-darter en een 15-darter.
2: ziet.
0: Slechte beurt daar van Kenny. Ja, en je zou toch ook wel zeggen, Marco, je moet natuurlijk heel goed kunnen darten, individueel. En gezamenlijk moet je ook een klik hebben. Hè? Dat is dan de formule tot succes.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar die twee mogen elkaar, toch? Ik bedoel, Humphries en Littler
1: zijn
0: voor
1: zeker. Ah, yeah. Dat zie je toch ook hoe hun met elkaar op het podium aan toe gaat. Ook na die Premier League finale. Hoe Humphries Littler komt troosten omdat hij een highlight was. Terwijl Littler zou Humphries moeten troosten eigenlijk. Omdat, ja, die heeft er net 2 minuten geleden in die laatste leg 170.000 pond verloren. Maar, nee, maar dat zijn gewoon hartstikke goede vrienden van elkaar. Maar dat valt ook wat te zeggen over Team Wills.
2: 58.
1: Ja, soms is het wel eens jammer dat ze allemaal zo goed met elkaar omgaan. Je zou ook wel eens willen dat we meer van die Team België zagen, wat we een paar jaar geleden gehad hebben. Dat is lekker.
0: Ik ben een beetje zoekende naar het antwoord op de vraag van elkaar. Als ze allebei zo goed zijn en goed met elkaar omgaan, dan zijn ze toch ook de doodverven favorieten. Dan zou het toch ook een, bij wijze van spreken, makkie moeten zijn.
1: Ja, makkie. Als je er net Schotland hebt gezien, dan moet gewoon alles in 5 beurt uit, hè. Nu weer missetjes van Engeland. Als Wills ook deze 72 nog uit kan gooien, dan wordt het misschien echt interessant in deze wedstrijd. Goed begin van Nick Kenny. Ja, Nick Kenny flikt het. Het staat 3-0. En Engeland is inmiddels 2 keer gebroken.
0: Ja, en dit doet Kenny dan echt heel erg goed. Hij weet zelf ook wel dat het de minder is van alle 4. Maar als je dan die kansjes krijgt, moet je ze pakken.
2: Sick.
0: 3-0 voor Wales.
1: En dit is goed, hè, van Nick Kenny. Clayton begint met 60 en dan is het Nick Kenny, speler 2, die een beurt met 2 trippels scoort. Dat is hoe je elkaar op moet vangen in een koppel. Als de ene slechte beurt heeft, moet de ander gewoon een beurt met 2 trippels erin gooien.
0: Ja, zeker waar. En dat is ook vertrouwen in je eigen kunnen. Net even die finish gooien van zojuist, dat geeft zo'n boost aan je zelfvertrouwen. Ook rust van je bewijs voor jezelf. Zie je wel, ik doe mee, ik ben van belang in deze wedstrijd.
1: En hier een 60 beurt van Engeland. Nou zal Luke Humphries minimaal 140 moeten gooien. Om de score zonder trippels van Litter weer op te vangen. Blijft bij 100. En dan kan Wills hier er 4-0 van maken. En dan zijn ze halverwege. 101 gaat er nog niet uit.
0: Dus heeft Engeland wat magisch nodig. Triple 20 voor Littler. Geen triple 17 voor dubbel 15.
2: 85. Wales request 17.
0: Daar komt Kenny weer. Oeh, nog maar net een 1. Wacht bewust even. Gaat dus goed voor staan. Voor 4-0. Ja, knap hoor.
1: 4-0 voor Team Wales. Wauw, wat gaan we dan hier allemaal meemaken? We moeten ook gewoon zo eerlijk zijn. Clayton gooit rond de 100 gemiddeld. Een scorend subliem. Kenny. Is overal gemiddeld scoren het niet bijzonder. Maar krijgt gewoon die 2 kansen die hij krijgt. Gooit hij wel gewoon allebei uit. Littler 90 gemiddeld. Humphries 94 gemiddeld. Nou, is te weinig in deze wedstrijd.
0: Absoluut waar. Ze hebben tot nu natuurlijk hebben ze hier en daar een dubbeltje gemist. Maar ze hebben maar 3 pijlen op een dubbel gehad. Hè. Het valt allemaal nog wel mee. Wales troeft ze gewoon af. Tot nu toe, hè? Tot nu toe. Vergeet niet wat voor een klasbakken er op het podium staan.
1: Weer een beurt zonder trippels van Luke Littler. En Clayton, gewoon een beurt met twee trippels en laat toch nog even een finish over. Een hele belangrijke laatste hier van Luke Humphries. Ja, 108 voor Littler. Als Kenny hier nog een trippeltje kan gooien, dat lukt dan niet. 4x17 en tops.
0: Weer niet, hè? Weer niet die triple om een pijl op de dubbel te krijgen. Ja, dan maak je het jezelf ook wel heel erg lastig. Want natuurlijk gaat Clayton naar tops.
1: Ja, Kenny zag hem er al in vliegen. Humphries durfde niet te kijken. Deze moet echt uit voor Luke Humphries en Team Engeland. En het gaat uit. Oei, wat kwam Engeland daar goed weg, zeg. Het had gewoon 5-0 kunnen staan.
0: En ligt het nou aan mij, Marco? Ik ga toch de vraag stellen. Het is mijn gevoel, helemaal voor mij persoonlijk. Het oogt nog altijd tussen Littler en Humphries iets wat ongemakkelijk.
1: Nee, dat, helemaal
0: is dat het niet?
1: Nee, helemaal niet. Hun hebben gewoon van tevoren afgesproken. Ze zeiden het gisteren in een interview. Wij gaan niet elke keer een box geven. Alleen als het nodig is. Ik denk dat, dat ze zo onder een vergrootglas liggen. Dat er bij alles wat voor je gevoel niet klopt. Dat ze daarom zeggen, ja, ze klikken niet met elkaar enzovoort. Ik denk echt dat dat niet zo is.
0: Los van, ik snap heel goed wat je zegt. Los van elke keer een boksje en een knuffel en elkaar toespreken.
1: Ik vind het in mijn lokale competitie. Ik ben daar ook niet van.
0: Snap ik. En dat begrijp ik helemaal. Alleen toch is er een bepaalde vorm van chemie tussen de twee spelers. Nou, en ja, ik heb gewoon het gevoel, ik kan het niet goed onder woorden brengen, dat het bij Littler en Humphries beter kan. Ik weet het niet. Ik mis iets.
1: Ja, wat je in ieder geval mist is subliem darten. Want dat valt allemaal nog wel mee wat ze tot nu toe laten zien.
0: Goeie laatste triple van Kenny. Hè? Zo'n loose dart, maar dan toch die triple 19. Laat een finish voor Clayton.
1: En hier een belangrijke beurt met twee triples van Luke Humphries. Johnny Clayton vanaf 170.
0: Voorzitter, 64 voor Littler. Hij moet naar de boel. Je hoorde hem al voordat je hem zag. In het midden van de pit. Het staat 4-2.
1: Het was ook echt perfect in het midden van het bord, hè?
0: En Marco, jij dart ook.
1: Ik gooi pijlen één keer in de week.
0: Dat is feitelijk juist.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar dat hoor je dus ook. Je hoort inderdaad...
1: Ja, dat is de beroemde pok.
0: Ja.
1: Ja, dat is, is een mooi geluid.
0: Zeker met zo'n microfoontje erop.
1: Engeland zal hier heel graag nog de eigen lek willen behouden. Om na die 4-0... achterstand toch nog met 4-3 de pauze in te kunnen. Maar Johnny Clayton één pijl miste voor die 120 finish voor 5-0. Het lijkt dan nu toch even een beetje stil te vallen bij Wales. Bij Engeland zijn de triples inmiddels gevonden.
0: Ja, dat begint ook wel beter te draaien bij de Engelsen. Drie legs op rij naar Wales, worden het vervolgens drie legs op rij naar Engeland. Triple 17, nee.
2: 85.
0: Kan Kenny iets speciaals vanaf 136? Creëert hij voor zichzelf en voor Team Wales een kans? Twee triples nodig. Twee keer triple 16 geprobeerd voor tops, dat mislukt.
2: 96. England required 36.
0: Dus er zit Littler. 0-9.
1: Oh, Luc Linter mist hier drie pijlen voor 4-3. En dan is het Johnny Clayton, die er misschien wel tegen de verwachting in toch gewoon 5-2 van kan maken als die dubbel 5 gooit. En Johnny Clayton gooit dubbel 5. Een grote kans gemist van Team Engeland. Naar een 4-0 achterstand konden ze terugkomen tot 4-3. Luc Linter miste 3 darts. En Johnny Clayton met dat laatste pijltje. Net die dubbel gehoord. Het staat 5-2. Zit er nog een comeback in? We gaan het zien.
3: Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
4: Niets is onmogelijk.
3: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
5: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
3: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
5: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
3: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
5: Lekker hoor.
0: Ja, dan wordt het dus 4-0 voor Wales. Zet Engeland de knop om en beginnen ze terug te vechten. Het wordt 4-1, het wordt 4-2. Het moet absoluut 4-3 worden. En daar staat Littler dan klaar voor die dubbel 18. En daar gaat het compleet fout. Geen 4-3, het is 5-2 voor Wales.
1: Ja, dat was echt een cruciaal moment. Zo voor de pauze. Nou, zo eerlijk moeten we ook zijn. Wales heeft wel gewoon een verdiende voorsprong natuurlijk. Misschien had het wel 4-3 moeten zijn inderdaad. Maar het is 5-2. Ze hebben nog maar 3 lekjes nodig. En deze lek zijn ze zelf begonnen. En ze beginnen met 2x140. En dan zijn ze toch een heel eind op weg hoor, als ze deze lek pakken.
0: Ja, maar ja, als je dan ook eerlijk bent. Littler 1 uit 5 op de dubbels. Dan kijk je naar Kenny. Die gooit 50% op de dubbels. Die krijgt 4 pijlen, gooit er 2 van raak. Inclusief die belangrijke 72 finish. Dan kan je natuurlijk de mindere zijn van alle 4. Dat blijkt ook uit de scorende gemiddeldes. Maar als je dat soort dingen doet.
1: Ja, het moment in die wedstrijd zijn gewoon die 3 misses. Om die dubbel 18 en dubbel 9 natuurlijk. Kenny zal hier aan nog een triple willen gooien. Dat lukt niet. Dan hadden ze toch een riante voorsprong in het begin van deze leg. Dan blijft er nu toch 80 staan. Dit doet hem dus knap.
0: 80 voor Clayton. 2 pijlen voor dubbel 10. Moet 4 dubbel 5.
1: Nou krijgt Engeland een cadeautje terug. Via 10 en tops. Oh, Littler, dat zijn 5 misses op rij op de dubbel. Trouble every time, zegt hij. Nick Kenny begint gewoon met dubbel 1. Nou, nog eentje naast.
0: Ook slordig dus. Komt Engeland goed weg. Moet Humphries het maar doen. Het vuile werk opknappen van Littler. Lukt hem dat? Ja, dat lukt hem. Op het nippertje.
1: Scorend is het maar Team Engeland best goed verzorgd hoor. Humphries zit rond de 113. En Littler rond de 103 scorend. Daar is allemaal niks mis mee. Maar gisteren zaten ze ook beide rond de 110. Maar die dubbels, gisteren was het al een probleem. Vandaag is het niet veel beter. Humphries is wel echt gas aan het geven hoor.
0: Ja, die trekt op alle fronten tot nu toe de kar bij Team Engeland. Hoe gek het ook klinkt.
2: Roepvoelsen.
1: Ja, Humphries weet het natuurlijk is hoe het is om dit toernooi te winnen. Hij deed het natuurlijk in 2024 met Michael Smith. Hij zou, hoe gek het ook klinkt, de meest ervaren man voor Team Engeland moeten zijn. Is het ook natuurlijk.
0: Ja, over ervaring gesproken. Die heeft Clayton natuurlijk ook wel op deze World Cup.
1: Nu heb ik het gevoel dat Team Engeland even naar versnelling 6 gaat. Laatste scorende beurten van Team Engeland. 134, 180, 140, nu weer 180.
0: Hij moet wel zijn trippeltjes mee blijven gooien, Kenny. Humphries nou, Littler begonnen met 180. Tolletje erachteraan van Humphries. 5 sterren ziet u op het shirt staan bij de Engelsen. 5 keer hebben ze de World Cup gewonnen.
1: Dit is ook goed van Clayton. Hè. Die gaat gewoon mee in dat geweld. Die gooit gewoon 140 en 180 in deze leg. Hij geeft het uit dus Nick Kenny nog een kans om de eigen leg te behouden. Vanaf 121, misschien wel de Johnny Clayton finish. Kan Kenny die ook dan? Het antwoord is nee. De vorige leg was een elf dat er van Team Engeland. Nu kan het weer gewoon een elf. Nou, vooruit. Het is een 12. Even de versnelling van Team Engeland. Een elf dat er en een 12 dat er. We zitten er al een tijdje op te wachten.
6: Ja, natuurlijk.
1: Het lijkt nu te gaan gebeuren. De triples worden makkelijk gevonden. Clayton gooit heel goed mee. Kenny kan niet mee in dit geweld.
0: Nee, absoluut niet. Die is al twee legs wat minder. Ja, en dan kost het je kop. In ieder geval in die legs. Kijk, daar komt inderdaad Clayton weer. Maakt hem allemaal geen bal uit wat de rest doet.
1: Nu zou Kenny eigenlijk in moeten stappen naar die 57 score van Luke Humphries.
0: In ieder geval een triple. Oké, een triple 19 dan. Die zit perfect voor Littler. Hotsakee, natuurlijk wel. Tweede voor Littler, derde voor Team Engeland.
1: Oeh, dat is pech voor Johnny Clayton. Pel valt in de triple 3, laat dus 180 over en geen 170. Dit doet Humphries uitstekend. Niet naar de 18 toe gaan, gewoon wegzetten op de favoriete dubbel van Luke Littler. En laat keurig tops over.
0: Nou, Littler en dubbels. Nu wel natuurlijk. Tops valt. Engeland voor de eerste keer in deze wedstrijd op voorsprong. En Marco,
1: ze winnen gewoon 6 van de laatste 7 legs, hè?
0: Het begint wel nu te draaien.
1: 11, 12, 13 darts van Team Engeland. Het gemiddelde is ook inmiddels bijna boven de 100. Maar een paar legs geleden nog net boven de 90 stonden. Ja, door zulke legs gaat dat gemiddelde natuurlijk hard omhoog. En Kenny vindt weer geen triples. Het scorende gemiddelde van Kenny ligt op 87. En van de drie andere spelers allemaal ruim boven de 110. Daar wordt het verschil gemaakt in deze wedstrijd. Kijk, Clayton die blijft wel doorpompen. Die stopt gewoon niet.
0: Zijn derde. Scorende gemiddelde van Clayton nu bijna 120. 161 dus voor Kenny.
1: Gewoon wegzetten.
0: Ja, precies. Maakt niet uit. Deze hoef je helemaal niet uit te gooien.
1: Ergens een trippeltje vinden. Dit dus. Dan de boel met de laatste. Ja, perfect gedaan door Nick Kenny. Nu heb je ook even wat tijd, omdat Engeland nog wat verder weg staat.
2: 58. Wales 56.
1: Zelfs 6 spelen de tijd voor deze 56. En dan gaan we naar 6-6.
2: 46.
0: Oeh, er komt straks ook wel een linker dubbel 5 aan voor Kenny. Dat is geen gemakkelijke. Als ik Littler zou zijn, zo goed mogelijk wegzetten. 58. Ja, en dan weet je triple te raken. Dat is slordig aan de kant van Engeland. Deze is lastig. Heel erg lastig, kijk maar.
1: Ja, normaal gesproken verwacht je wel dat Johnny Clayton nog terug mag komen. Voor deze 10. Want 148 is hoog. Het is veel te hoog.
0: Dubbel 5 nu voor Clayton. Ja, die gooit hem natuurlijk wel. 6-6.
1: Nick Kenny vindt het inmiddels heel erg spannend worden. Ja, ze zullen natuurlijk nog ergens Team Engeland een keer moeten breken. Die even legs beginnen.
0: Maar dat is toch logisch? Die voelt dat ook. Die ziet ook wat hij zelf aan het doen is. Dat is een druk die je dan voelt. Van oké, als ik niet een beetje meegooi, dan maken we sowieso geen kans.
1: Maar stel dat je 2 van aankomende 3 legs wint. Dan kan je wel zeggen, ik heb van Luc en Luc gewonnen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan ga je de geschiedenisboek in. Hier, matig begin. Van Team Engeland. 59 en 43.
0: Nee, zo zeker is het dus allemaal niet.
1: We zagen even een versnelling van 3 legs van Team Engeland. En die versnelling stopte. Zo eerlijk moeten we dan ook zijn. Die vorige leg die Team Wales won, ging in 7 beurten.
6: En daar heeft Engeland 0 pijlen op de dubbel gehad. Ze hebben gewoon 18 pijlen gehad. Dat zegt dat toch ook genoeg.
2: Oh,
6: dit is goed.
2: Van
6: Humphries.
0: Wales kan hem beter wegzetten. Doet Kenny goed, kan daar nog eentje behalen. Doet hij echt prima. 140 op het moment dat het moet. Maar ja, Little 170. Eerste triple raak. Tweede triple natuurlijk ook. Dubbele boel. Hot goal!
6: Luke Little. Laat even zien wat hij de nummer 1 van de wereld is. Zelfs Luke Humphries is onder de indruk. Wat een moment voor deze 170 finish, zeg. Wauw, wauw, wauw.
0: Hoe kan een 170 finish voor deze man makkelijker zijn dan een dubbel 18? Het is gewoon wat het is. Het moet spectaculair bij Luke Little.
6: Je zag Clayton ook aan de achtergrond. Oh nee, die had zo graag voor die 66 willen gaan gooien.
0: En die arme Kenny, die doet alles goed. Hij heeft helemaal niks aan.
6: Wat een wedstrijd. Wat worden we verwend deze middag.
0: Hij doet weinig fantastisch in deze wedstrijd, Luke Little. Maar de spectaculairste worp komt natuurlijk wel op zijn naam. Matchpoint voor Engeland. We zijn er nog niet. Hoeveel veerkracht kan Wales nog tonen?
6: Ja, weer een matig begin. Weer twee beurten zonder triples. Net zoals in die vorige leg.
0: Wales verdient toch een laatste leg?
6: Ja, 100%. Ik wil ook wel een 15e laatste leg zien. En het lijkt erop dat we die gaan krijgen. Want Engeland begint met 3 beurten zonder triples. Het heeft er alle schijn van dat we naar een 15e en beslissende leg gaan. Die mag Engeland wel beginnen.
0: Ook wel lekker nog even die 180 voor Kenny voordat we naar die laatste leg gaan.
2: Wales requires 61.
0: 3, dubbel 4.
2: 57.
6: Het moet nog wel uit, hè? Het moet nog wel uit.
2: Wales requires 4.
6: En het gaat uit. En het gaat uit. We gaan naar een 15e en beslissende leg. Het is Engeland die hem begint. Het is Luke Little die hem begint. De laatste twee legs begon Engeland steeds dramatisch. Ze konden geen triples vinden.
0: Met pijn en moeite nog de laatste in de triple 19. Ja, en normaliter, als het echt heel spannend is, wint Little.
6: Twee trippels van Clayton. Humphries. Oh, wat goed van Luke Humphries, zeg. Wat is dit goed van Luke Humphries. 180 in de laatste leg. Ja, nu zal Nick Kenny mee moeten.
0: Hij is echt de baas, hè, van het koppel. Humphries leidt de weg. Dit doet Kenny heel erg goed. Lekker voor een 180, dat was zijn eerste. En nu zijn tweede. De belangrijkste 180 die ik ongeveer ooit gezien heb.
6: Wauw. Daar is Little. Hij laat 90 over. Die zal Humphries moeten uitgooien. Want Clayton gaat dit goed wegzetten.
0: Nou, Luke Humphries voor de wedstrijd. Oh, een grote 5. 85. Nu gaat dus niet naar een dubbel toe. Wales.
6: En dan komt er een matchdart aan voor Wales. Als Kenny de zenuw onder bedwang kan houden. Als het geen triple is, gewoon binnen de vlakken blijven. Hij gooit een 180 in deze leg. Kan hij dan het sprookje compleet maken voor Team Wales? 14 en bol. Oh, hij mist de 14. geen matchdart voor Wales.
0: Oh, dit gun je die man niet. Mist dan gewoon die boel, maar hij mist het grote vlak. Dat zijn de zenuwen.
2: 34.
0: Dat zijn absoluut de zenuwen. Littler dan. Moet via dubbel 4. Oh, moet via dubbel 2. Het gaat via dubbel 2. Oh, wat een bizarre wedstrijd hebben we zojuist gezien. Wales begon fantastisch. Engeland vocht terug. De trein ging lopen bij Luke en Luke. Maar ja, Wales bleek helemaal niet verslagen te zijn. We gingen naar laatste leg. Ja, dan wordt het grote vlak gemist om een bel te krijgen voor de boel door Nick Kenny. En daar staat Luke Littler klaar en die gooit hem uit. Dus Engeland vanavond tegen Schotland in de halve finale.
7: Van Hoepen.
8: Ja, niet normaal.
7: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Ja, we hebben deze middag al fantastische wedstrijden gezien. Ook met hele hoge gemiddeldes hebben we gezien. Maar we gaan even waar de World Cup om draait. Dat is vooral het koppelen. Gaan we naar het hoogste gemiddelde ooit op de World Cup. Dat gebeurde in 2023 tussen een wedstrijd tussen Polen en Litouwen. Geniet van deze masterclass van 118,10 gemiddeld.
9: Eerste leg, 14 pijlen naar Polen. Polen, de beide Polen nemen geen halve maatregelen voorlopig. We staan even te speren. Zelfs in 13 pijlen, dus 2-0 voor Polen.
8: Oh, zo, één keer een gemiddelde van 105 met z'n tweeën. We zitten nu op 112. Dat is nog een tikje hoger.
2: 81.
9: Strijd van de Polish Eagle, Krzysztof Ratajski. En zo lijkt het heel snel de kant uit te gaan van Polen. Die het nu zullen zien vier beurten kunnen gaan doen.
8: 17 en tops. Zo. Het is wel even een lesje koppel gooien voor de volgende, zeg. Dan gaan we toch eens eventjes de geschiedenis erbij pakken.
9: Oh, de gemiddelde wijze.
8: Ja, precies. Nou, daar gaan we toch
9: naartoe. Ook bezig.
8: Van Nederland. Van Gerwen en van Barneveld. In de halve finale van 2014. Het één na hoogste gemiddelde. Eens even kijken. Dat is ook van Vergerven en van Barneveld. Dat is 111,33. Daar zitten ze boven.
9: En tot twee na hoogste gemiddelde. Is ook wel van Barneveld te Vergerven.
8: Ja, die komt wel zo met z'n tweeën. Kun je voorzichtig concluderen.
9: Vijf van de zes hoogste gemiddelde van die twee ook nog eens.
8: Nee, dat niet.
9: Nee?
8: Nee, nee.
9: Oh, nee, wacht even. Er zit natuurlijk nog verliezende gemiddelde tussendoor. Nee.
8: Vier van de zes, niet vijf van de zes.
9: Oh.
8: Wel vijf van de zeven. Etta Whitlock van vorig jaar zit er tussen. En ja. Whitlock Nicholson van 2010 zit er nog tussen.
10: 438.
8: Nou, Christophe Duke. Als hij dit ook nog even uitgooit, dan gaat het record erom. Misschien wel bullseye over.
10: 405. Net niet. Die touw kan nog een lek gaan pakken. Labanauskas. Hij heeft nog een pijl over. Ik ben al heel teleurgesteld na pijl 2, maar de derde gaat erin, hè?
8: Is een score die boven het gemiddelde ligt van Polen. Dat is nog steeds boven de 116. En Duke krikt het nog even wat verder op. Ik denk dat het eraan gaat. Kijk maar, 120 staan ze nu. Niet normaal dit. 117.88, daar zitten ze boven. Ja, ze hebben 103 over. Als dat uitgaat, gaat het natuurlijk nog wel wat naar beneden.
10: Dubbel 16.
8: Fruitmachine is uitgedraaid. Christophe Duke met een ton plus finish voor de 4-1 over hun

0: Ja, het mag geen verrassing zijn dat de teams opkomen met de opkomstnummers van Madaz Razma en Daryl Gurney. We zijn klaar voor de derde kwartfinale van deze middagsessie. Er begonnen twee teams aan, of er staan twee teams bij deze kwartfinales die nog nooit de World Cup gewonnen hebben. Ierland mocht als eerste aantreden. Ierland verloor in echt een hele goede wedstrijd met 8-5. Van Schotland, ja, en natuurlijk ook deze Letten. De verrassing van de World Cup van dit jaar. Ja, ik moet er wel zeggen. Het moet allemaal zo nu en dan voor sommige teams heel erg meezitten om zover te kunnen komen. Zeker gedeeltelijk waar moet meezitten qua belangrijke momenten in wedstrijden. Belangrijke dubbeltjes gooien. Je moet het treffen met je tegenstanders. Nou ja. De Letten troffen Frankrijk in de vorige wedstrijd. Natuurlijk ook nog pools gespeeld. Maar ja, laten we het even hebben over de laatste wedstrijd. Frankrijk, nou niet de zwaarste tegenstanders op papier. Maar was echt wel een prima wedstrijd. Maar, volgt natuurlijk een vraag aan mijn buurman Marco. We kunnen toch wel vaststellen, daar gaan we niet over discussiëren, dat er bij de Letten vandaag wel even een extra versnelling gevonden moet gaan worden. Misschien wel twee.
1: Ja, vooral bij Melder is, want Razma speelt eigenlijk best wel een degelijk toernooi. Die zit zijn gemiddelde zit gewoon boven de 90. Wat van een toolkaarthouder verwacht wordt. Maar Melder is, die ook weer wedstrijd 4 voor Letland gewoon begint. Ja, zijn gemiddelde over de voorgaande drie wedstrijden was 69. En ik ga je nu alvast vertellen, als je dat vandaag weer doet, dan zijn we heel snel klaar.
0: Dat denk ik dus ook. En even voor de goede hoor. Orde, Marco, want dat kan je ook goed uitleggen, denk ik zo. Waarom begint hij dan? Waarom begint hij deze wedstrijden?
1: Nou, in de voorgaande wedstrijden in de pools en tegen Frankrijk heeft Razma waarschijnlijk bedacht, als je een lek in 6 beurten uitgooit, dan kom je over het algemeen een heel eind. En dat is ook zo. Dan heeft Razma gedacht, als Melder is nu gewoon een beetje 60 en 185 gooit, dan doe ik altijd die 6e beurt. En ik ben veel beter onder druk als dat Melder is, want ik heb veel meer ervaring. Dus die logica, die snap ik helemaal. Maar nu moeten ze voor het eerst tegen een topland. Dus als ik nu Letland had geweest, had ik nu echt omgedraaid. Want je hebt nu gewoon het scorende gedeelte nodig om überhaupt bij Noord-Ierland in de buurt te kunnen komen.
0: Lijkt mij ook. Het is een beetje verdedigend darten.
1: Ja, maar ik denk verdedigend darten in de kwartfinale is nog nooit goed uitgepakt.
0: Ik ben het daar 100% mee eens.
1: We gaan zien of dat Melder is meekomt in het geweld van Noord-Ierland. Want wat een fantastische wedstrijd was dat gisteren tegen België. Vooral Mike de Dekker was on fire. Hij gooide alles uit. Gooide ook heel veel 180'ers. En Van den Berg viel wat tegen. Laatste lek was voor Noord-Ierland. Dankzij een 102 finish van Daryl Gurney. En zo blijft de Dream alive om hun titel te verdedigen. George Rock vanaf 104 gaat niet uit.
0: Nou ja, bewijs die tactiek dan maar, Madaz Razma. Dit is dus jouw beurt. Deze moet dus uit.
1: Beurt 6.
0: Ja, ja. Hij zit er goed in, Madaz. Wie zijn wij om het beter te weten dan Madaz zelf?
1: Ik snap deze beslissing volledig van Letland dat Melder is deze lek begint. Dat is gewoon is over nagedacht, is over gesproken bij het ontbijt. Perfecte keuze.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook.
2: 100.
0: Maar dan nog, hè, dat is allemaal vanuit de positie van Letland bedacht. De Noord-Ieren, we hebben natuurlijk nog de Noord-Ieren van vorig jaar in onze gedachten. Waar ze allebei tot een bepaalde hoogte stuurden. En ik denk dat dat een van de mooiste World Cup overwinningen ooit is geweest. Alleen al door de tranen aan het einde. Ja, als ze in de buurt komen van dat niveau, dan heeft Letland het tactisch helemaal niet zo. Kunnen ze alles verzinnen. Maar is het gewoon, dan komen ze gewoon tekort. Ik vond een goed interview trouwens van Gurney en Rock. Echt wel realistisch. Ja, op papier natuurlijk knap dat Letland hier nog staat. Maar we mogen ze zeker niet onderschatten en dat doen we dus ook niet.
1: Nee, ze hebben een beetje hetzelfde als gisteren. Hun hadden niet verwacht dat Mark de Dekker en Dimitri van den Berg zo voor de dag kwamen. Ze hadden zich echt in vergist. Uiteindelijk wel genoeg veerkracht getoond en zich teruggevochten in die wedstrijd. Maar zo zie je maar, ook in koppelformat, je mag niemand onderschatten. Is goed weggezet door Maras Rasma. Nu de boord aan George Rock om er gewoon 1-1 van te maken. Doet er uitstekend. Nek in 14 darts. Voor George Rock en Daryl Gurney.
2: 60.
1: Ja, voor Melder is zal het toch ook wel een bijzonder moment geweest zijn. Oké, hij heeft zijn debuut gemaakt op de Eurotour. Maar had vanmorgen op social media het bericht van de PDC gedeeld. Daar staan natuurlijk al die koppels met Littler, Humphries, Kleten, Van Gerwen. Had hij erbij geschreven. Het is wel een mooie dag om in dit gezelschap mijn dag vol te maken. Ja, dat is toch ook een bepaalde droom wat voor zo iemand uitkomt natuurlijk. Kijk, bij de Eurotour heeft hij het natuurlijk een beetje meegemaakt. Maar ja, dit is natuurlijk wel even iets andere koek met al die grote namen in de ingooiruimte.
0: Absoluut waar. En als je een klein beetje je huiswerk doet en je bent realistisch, dan weet je, oké, dankzij Madlas Rasma inderdaad. Hè, want als Rasma er niet was geweest, dan hadden de letter denk ik niet eens dit WK gespeeld. Want dan wordt het dan een lastig verhaal.
1: Klopt.
0: Dus dan is dit ook je kans om, goed om voor de camera's te spelen en naam te maken.
1: Het is natuurlijk al een fantastisch toernooi geweest voor Letland. Voor het eerst in de historie in de kwartfinale. En wie weet wat er nog meer mogelijk is. We hebben gekkere dingen gezien in het koppeldarten.
0: Ja, en we weten van Rasma, helaas gebeurt het niet al te vaak. Maar als hij hem lekker vindt, dan is het ook gelijk één. Nou ja, dan vind ik hem toch wel tot in ieder geval de top 32, maar misschien ook wel hoger van de wereld behoren.
1: Staat op dit moment nummer 43 van de wereld. Ja, we zouden vooraf gaan aan de wedstrijd. Melder is, heeft een toernooi gemiddelde van 69. Dat zal flink omhoog moeten. Hij heeft geluisterd, Niels, want hij staat ruim boven de 90 gemiddeld te gooien.
0: Nou, dit is gewoon een goede finish.
1: Het zijn twee goede finishes op rij van Team Letland. Eerst die 116 van Rasma. Nu deze 72 van Melder is. Kijk, en gelijk die triples gevonden.
2: 140.
1: Rasma duidelijk tevreden. Ja, het is nog heel ver weg. Maar Valters Melder is, kan gewoon de Grand Slam of Das gaan halen vandaag.
0: Het is inderdaad nog ver weg, maar theoretisch is het mogelijk.
1: Tot nu toe zijn ze in ieder geval uitstekend begonnen. En hebben ze het initiatief ruim te pakken hier in de lijk van Noord-Ierland.
0: Ja, nee, zeker waar. Het is nog vroeg. Maar de Noord-Ieren weten in ieder geval wel. We hebben een wedstrijd in onze broek hangen. We moeten scherp zijn.
1: Alle tijd voor Rasma voor deze 170.
2: Ja,
1: een fijne laatste hoor.
0: En dan was het de bedoeling dat Rasma alles uit zou moeten gooien, maar hier komt Melder is opnieuw vanaf 74 dit keer. Dus naar Tops. Ja, en dat ene pijltje op Tops, dat valt er toch wel weer lekker in.
1: Kijk eens even naar de drie finishes van Letland, zeg. Grote, grote klasse.
0: Het ziet er allemaal wel wiebelig uit, moet ik zeggen, hoor, bij Melder is.
1: Ja, noem het maar wiebelig. Nog geen pijl op een dubbel gemist. En overal gemiddelde van 90.
0: Ja, meer wiebelig in de zin van, nee, niet qua presteren, maar hoe die pijlen in het bord zitten.
2: Oh, Posie 3.
0: Ja, en we zijn natuurlijk nog lang niet klaar met deze sessie. Want heel stiekem zitten we ook al te wachten op Nederland, Duitsland. Dat is natuurlijk de laatste kwartfinale van vandaag. Het is tot nu toe een heerlijk programma geweest. Maar het echte toetje moeten we dus nog krijgen. Hierna gelijk, Nederland, Duitsland.
2: 140.
1: Ja, Letland stelt voorlopig niet teleur. We zijn 4,5 lek onderweg. Het klinkt gek om te zeggen, maar George Rock is by far de minste van de vier.
0: Je staat op 165. Je gooit twee keer triple 19 en dan weet je nu even niet meer wat de bedoeling was.
2: 125.
1: Ja, hij wil denk ik de favoriete dubbel overlaten van Valters Melder. Is normaal zou er alsmaar gewoon blind doorgegaan zijn op de 19.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is precies wat ik bedoel.
1: Maar nu moet hij het echt navragen. Hoeveel is het dan? Oh ja, 51. Oh ja, dan moet ik een 11 gooien voor Melder.
0: Dat is wel grappig. Hè? Dat ezelsbruggetje om toe te werken naar dubbel 16 zit in je hoofd. Maar als je wat anders wil, dan raak je in de war.
1: Ja.
0: Het is tops en natuurlijk gaat het tops uit bij Letland. 4-1 op het scorebord.
1: Het wordt tijd voor Noord-Ierland en George Rock om wat terug te doen.
2: ...59.

0: Sandel.
1: Dat is de tweede 180er van George Rock in deze leg. Gurney niet tevreden, maar dit is gewoon, gewoon goed. Na 12 pijlen op een dubbel. Rock is los. Best lekker hoor van George Rock. 180, 180. Top zijn een bel. Een heel de wedstrijd. Nog geen pijl op een dubbel gemist. 2-2 voor Noord-Ierland. 4-4. Voor Walter Smelder is. En dan zeiden we. Ja, Rasma moet beurt 6 doen. Ze hebben nog maar één keer beurt 6 gedaan. Ze hebben gewoon 3 legs in 5 beurt uitgegooid.
2: Is het dan ook zo, Marco, dat we nu wel de conclusie kunnen trekken... dat ze iets boven hun kunnen aan het spelen zijn? Met andere woorden, de kans is groot dat ze dit niet volhouden.
1: Ja, Melder is sowieso natuurlijk.
0: 125.
1: Kijk, ik denk dat inmiddels Rock is inmiddels wel bijgetrokken. Gurney, Rock, allebei ruim boven de 90. Rasma ook 98 gemiddeld. Maar deze man, die maakt op dit moment het verschil. En je tweede speler bij een koppel is het belangrijkste. En ik spreek uit ervaring. Ik ben eigenlijk altijd de tweede speler. Ja, dan als je maat dan een keer geen triples gooit, dan zal ik toch één keer in die leg wel een keer een triple mee moeten gooien.
2: Dus de druk ligt altijd op jou in de koppel.
1: Ja, kijk, ik ben blij dat jij dat nu eens door hebt.
2: Ik heb dat door en ik hoop dat iedereen van jouw team dat hoort.
1: Ja, die gaan nu heel hard zitten lachen met z'n allen. 75, Northern Ireland, you require... Nee, maar de tweede speler is belangrijk.
2: Absoluut waar.
1: Kijk, Rasma weet dat het een verschrikkelijke klus zal worden om van deze twee topspelers te winnen. Ze staan allebei hoger op de wereldranglijst. George Walk natuurlijk Premier League gespeeld. Rasma kon op een goede dag van deze mannen winnen. Ja. Maar hij weet ook, Melder is, zal gewoon 15 punten hoger dan zijn niveau moeten gooien. En de kansen die hij krijgt uit moeten gooien om hier überhaupt kans te maken.
2: Ja, dat is ook zo. Dat zagen we die wedstrijd hiervoor ook al. Kleten moest fantastisch gooien. Om Nick Kenny te compenseren. Dubbel 10. Dan voor Rock. En die valt. Ja, het is veerkracht wat de Noord-Ieren hier tonen. Het was een flitsend begin, moet ik zeggen, van de letter. Verrassend begin. Kwamen op dikke voorsprong. Maar goed, het staat inmiddels 4-3. Dat nog wel voor Letland. Tot straks.
3: Zullen we het maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
4: Laten we dat maar doen. Ik ben heel positief over het weekend.
5: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
4: Dank je wel.
3: Daar is hij weer, Kees.
6: Spannend, spannend, spannend.
7: Helemaal dashen.
3: Een verliefd man die raced beter, Kees.
7: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
3: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Alle geest zal het wel helemaal onder controle hebben. Nee, maar dat is niet het geval.

0: Nog even de uitleg van YouWare. Hoeveel pijlen daarin gegooid mogen worden. Gurney is nog in flinke discussie. En Gurney gaat nu een beetje staan doen. Ja, maar ik moet nee, maar hij moet nee, zegt YouWare. Het moet gewoon in de officiële volgorde. Nu mag Gurney, nu mag jij, vriend. En dit wist Gurney natuurlijk waarschijnlijk donders goed. Maar die probeert natuurlijk het ritme te breken van Letland. De laatste twee legs waren wel indrukwekkend hoor van Noord-Ierland. Vooral van George Rock. Vooral in leg 6 gooit hij 180, 180 en tops. En de laatste leg keurig in 15 darts. En zo hebben we een spannende wedstrijd nieuws.
1: Ja, een paar legs geleden zat Rock nog een kleine 80 gemiddeld te gooien. Dat is inmiddels omhoog gegaan naar een kleine 96. Dat wil iets zeggen over de laatste legs van Josh Rock.
0: Nu gaan we kijken hoe Valders Melder is uit die break gekomen is. Die zat natuurlijk op een, ja, op ergens het topje van de berg natuurlijk. Die gooide fantastisch. Voor de drie finishes op rij uit. Voor de hoge scores nu. Hij is natuurlijk helemaal niet gewend om met pauzes in wedstrijden te werken. Wat zou Rasman nu hem advies voor gegeven hebben? Rustig blijven, we staan voor. Weet je, hij is misschien nu ook gaan nadenken. Oh, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, dan moet je gewoon rustig mee kletsen. Vooral niet allemaal tactische moeilijkheden gaan verzinnen. Je moet echt doorgaan waar je mee bezig wordt. Dat gevoel moet je vast weten te houden.
0: Ja, maar dat klinkt makkelijk, hè, als wij hier zitten natuurlijk.
1: Dat is zo, maar of je nou een prof bent of een amateur, dat maakt niet uit. Ik bedoel, 60. Het gaat goed, dus probeer niet al te veel te veranderen. Doe even je ding, zoek wat afleiding, ga even naar het toilet, ga even zitten, wat je wil. 90. Oh, dat is ook wel leuk. We kijken natuurlijk naar vier spelers op het podium, waarvan er drie prof zijn. En dat vroeg me heel even af wat... doet die Melder is eigenlijk in het dagelijks leven. Nou, we hebben het gevonden. Het kost enige moeite. Hij is werkzaam voor de overheid. Hij, even kijken. Hij werkt voor het agentschap voor internationale jeugdprogramma's. Dus uitwisselingsprogramma's, vrijwilligerswerk, dat soort zaken.
0: 94. En ik heb hem inmiddels ook nog gevonden. Want ik ben ondertussen ook nog op zoek gegaan. Hij is software developer voor Mastercard. Voor de creditcard business. Dus een hele slimme man.
1: Verbaas me ook helemaal niet.
0: Nee, als je hem zo ziet.
1: Waarom weet ik niet. Mijn onderbuikgevoel. Dit is voor 4-4. Geen probleem voor Daryl Gurney.
2: Northern Ireland. Ninth leg, lucky in the first. Game on.
0: Ja, en dat zijn drie legs op rij voor Noord-Ierland. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Na die 4-1 voorsprong heeft Letland geen pijl meer op een dubbel gehad. Twee keer zelfs niet in de buurt. Dan is dit een goed begin.
1: Dit ook voor de Noord-Ieren.
0: Je ziet dat Rock zijn gezicht, het staat op onweer. Die wil die triple kapot maken. En ja. Gurney staat er nog een beetje verslagen bij.
1: Ik snap het wel, want Rock is natuurlijk zo'n explosieve adrenaline speler. Die heeft dat nodig. En nu speel je een koppenverband, moet je nog langer wachten. Die doet er alles aan om in die zone te blijven. Ja, Gurney, dat hij wat, iets wat gefrustreerd op het podium staat. Dat is weer onderdeel van zijn spel.
0: Ja, past wel, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou hij moeten koppelen met William O'Connor. Dat zou goed zijn.
1: Ja, ja, het is wat het is. Hij wil gewoon lekker snel door. Want dan is hij op zijn best.
2: 140.
1: Drie legs op rij naar de Noord-Ieren. Het is dus tijd voor de Letten om weer van zich te laten horen.
0: Minder de beurt van Rasma hier. Beurtje zonder trippels.
1: Mag naar de boel. En Daryl Gurney gooit de boel.
2: Northern Ireland.
0: Beste finish hoor van Daryl Gurney. Ze draaien deze wedstrijd helemaal om. En ze pakken vier legs op rij. En ook wel met een indrukwekkend niveau hoor. 13, 15, 17 en die laatste leg zelfs in 12 darts.
2: 100.
1: Ja, dit is Daryl Gurney. Dit is in ieder geval de Daryl Gurney zoals hij het zelf ook uitlegt. Ja, die rust die hij uitstraalt en die chagrijnigheid, laat ik het zo maar noemen. Zo oogt het voor ons, maar voor hem is dat een manier om geconcentreerd te kunnen blijven. Hij heeft dat haarfijn een keer uitgelegd. En als hij dan dit soort dingen doet, nou, dan kunnen we niet anders dan hem gelijk geven en het snappen.
0: Het zou alleen ook nog wel een keer leuk zijn als het een beetje spannend wordt in bepaalde legs. Want elke keer degene die als eerste op een dubbel komt, die gooit hem ook gelijk uit. We hebben nog in één keer gezien dat er pijlen gemist worden en dat de ander dan de kans krijgt. Ja, dat wordt zo goed gefinished. Letland nog geen pijl op een dubbel gemist. Noord-Ierland twee pijlen op een dubbel gemist, maar dat was uiteindelijk geen probleem. Want die laatste pijl ging erin, in die beurt.
1: Zo dan. Even doen ze tegen elkaar.
0: Nou, ik gooi 25 jaar competitie ongeveer, Niels.
1: Ja,
0: dit heb ik nog nooit gedaan, laat ik het zo zeggen. En dat ga ik ook niet doen ook.
1: Ik sluit me daarbij aan.
0: Dan kan je toch zien hoeveel dat het betekent. Hè. Dus, ik denk dat Humphries dat heel mooi verantwoordde in dat interview. 51 weken zijn we wel vrienden van elkaar, maar wel tegenstanders. Maar deze week, dit weekend, dan moet het allemaal kloppen. Dan zijn we echt een team.
1: Ja.
0: En je kan zeggen van Noord-Ierland wat je wil, maar dat zijn ze wel.
1: Maar ik zie bijvoorbeeld in de volgende wedstrijd Gian van Veen en Van Gerwijk. Ze zullen natuurlijk juichen, maar ik zal ze nog niet met de neuzen tegen elkaar aan zien staan. Dat zie ik nog niet helemaal voor me.
0: 106 gaat niet uit voor George Rock. Maar dit is wel goed gedaan. En dan moet Melder is eigenlijk met iets heel speciaals komen om die trein te stoppen van Noord-Ierland. Anders worden het 5 legs op rij. En dan wordt het toch wel heel moeilijk voor Letland.
1: Ja, en dan is dit een mooie 140. Maar ja, dan moet het toch weer een leg te gaan worden. Die heel gemakkelijk naar de winnaar van die leg gaat. En dat is bij deze ook een feit.
0: Gurney. Nog geen pijl op een dubbel gemist. Vorige leg die 161. Nu die 48.
2: 140.
1: En dit is wat we zo graag zien tijdens de World Cup. Dit is waar ik naar uitkijk. Het hele jaar door is een prachtige toernooi. Daar kijk ik ook naar uit, maar dan op een andere manier. Maar bij de World Cup zie je team spirit. Wat je nergens anders ziet.
0: Het is perfect voor één weekend in een jaar.
1: Ja. Ja. Ja, heel stiekem. Zou ik nog wel eens een soort PDC-variant willen zien van een teamgame-event. Maar dat gaat er nooit komen. Dat weet ik. Maar ik mag er wel over dromen.
0: Ja, en dan krijgen we finale Nederland-Engeland.
1: Oh, 4-4. Gewoon de 8 beste spelers tegen elkaar op één podium.
0: Ja, en dan om ze bij een lekje gooien, zoals we met de Super League doen, bedoel je?
1: Bijvoorbeeld. Jij kent de Round Robin-achtige formats aan de andere kant bij de WDF. Ja, ik heb daar mooie dingen gezien.
0: Maar bij sommige landen is het al heel moeilijk om een tweede goede speler te vinden.
1: I know.
0: Dan wordt 4 wel heel erg lastig.
1: Daarom zei ik al, ik blijf gewoon nog even doordromen daarover.
2: 85. Northern Ireland, you require 81.
1: Het gaat te gemakkelijk op dit moment voor de Noord-Ieren. Dit is om op matchpoint te komen.
2: 41.
0: Kearney Gurney verontschuldigt zich dat hij misschien geen pijl op de dubbel heeft gehad. Maar hij laat toch wel keurig een dubbel staan. Melder is naar dubbel 18. 75. En dat is de eerste pijl voor Letland die naast de dubbel gaat.
1: Ja, hij moet ook helemaal niet voor de dubbel 18 gaan.
0: Hij moet niet voor 18 dubbel 18 gaan. Dat bedoel je denk ik. Hij moet gewoon voor 14 tops gaan. Want tops heeft hij 3 keer geraakt. En dan toch besloten om voor dubbel 18 te gaan. 18 dubbel 18. Maar ja, Rasma, dubbel 18 is wel zijn favoriet. Of één van zijn favorieten.
2: Games on the 11th.
0: En zo leeft Letland nog.
1: Ja.
0: Op het moment dat je het niet verwacht, mist Noord-Ierland drie pijlen op de dubbel. Pakt Letland weer een lekje. Zit weer een lekje dichterbij. Maar hier is George Rock weer.
2: 140.
0: Die staat er ook alleen maar beurten met twee trippels in te rammen.
1: Ja, dat was ook zojuist best wel een oké lekje voor die letters. Ze moeten ervoor zorgen dat ze elke lek in de buurt staan. Nou, dat deden ze zojuist. Ja, want dan komt dat kansje en dan wordt hij gepakt. Ja, Rock die is scorend gezien nogal warm gedraaid. ...140 nu voor de Noord-Ieren. Dus Rasma moet erachteraan en dat is wat hij doet. ...100 in deze beurt is prima. Alles wat hij nog meer gooit is mooi meegenomen. En dan gooit wat meer.
0: Krijgt Rasma misschien wel de kans vanaf 130. Hij krijgt de kans. En Gurney maakt er hier een beetje een mende van. Dan krijgt hij dan misschien wel 6 pijlen voor deze 130. Ze zullen ze ook al 6 nodig hebben. De makkelijkste helft is er afgegooid. Krijgt Melder is nog de kans. Nog een keer dubbel 19. George Rock. Oh, wat een moment voor deze 133 finish. En ik dacht nog wel, misschien krijgt Letland wel 6 pijlen. Voor deze 130. George Rock. Een magistrale 133 finish met dubbel, dubbel 19. Hij is echt wel de man bij Noord-Ierland hoor.
1: Wauw. Ja, absoluut waar. Die 161 was prachtig van Daryl Gurney. Maar voor de rest, ik weet niet waar ze vanavond een hapje gaan eten. Maar als ik Gurney zou zijn, zou ik die rekening maar betalen. Weer twee triples voor Josh Rock. De ene schreeuw nog harder dan de andere. Het zijn nu 11 beurten voor Rock met twee triples. Ter vergelijk, Gurney heeft de 6.
0: Nu heeft Gurney natuurlijk wel iets minder scoringsbeurten. Maar dan nog. Het is zo goed wat George Rock laat zien. In het begin van de wedstrijd was het allemaal nog wat inkomen voor Rock. Maar vanaf lek 6, toen hij in die lek 2 keer 180 gooide, is het bijna niet meer gestopt. Zoveel beurten met twee triples. En dan die 133 finish. Magistraal. Terug naar de 20 om de finish over te laten. 97. Maar Noord-Ierland kan dit natuurlijk een stuk beter gaan wegzetten. En daar is de eerste triple alweer. Dit doet Gurney uitstekend. En Rasma schudt het hoofd. Hij weet dat het klaar is. En waarschijnlijk is het ook klaar.
1: Ja, dit lijken de laatste pijlen te zijn van Letland tijdens deze World Cup. Rock kan het afmaken. Oeh, heeft nog maar één pijltje voor een dubbel. Maakt het nog niet af. Nee, nee.
0: Gurney schudt het hoofd. Rock schudt ook het hoofd. Ze kunnen bijna niet begrijpen dat je op dit moment de single 18 niet kan gooien.
1: Dit mag niet.
0: Moment voor Rasma. Triple 19 is wel zijn domein. Hij kiest nu toch de veilige route. Die staat perfect. Dat kon niet fout gaan. Dit was de perfecte marker voor de bullseye. Ik hoop dat we zo nog van een andere camera shot kijken. Hoe mooi dat die pijl stond voor Maras Rasma. En door dat foutje van George Rock is Letland weer een lekje dichterbij.
1: En wat is darten dan mooi, hè? Ik bedoel, een paar seconden daarvoor staat de Groningen van nee te schudden. Ik bedoel, wij staan zitten ons hier al klaar te maken voor de volgende wedstrijd. Het zal wel klaar zijn. Nee, nee. We gaan nog heel even door. Ja, en deze man, hè, die staat ze ook aardig te raken. Dit is voor hem ook alweer de tiende beurt met twee trippels.
0: Het is echt bizar wat Melder is hier staat te doen in deze wedstrijd. En door die fantastische finish van 95 leeft Letland nog. Kunnen ze dan ook misschien wel naar de halve finale? Dit is natuurlijk wel de lek van Noord-Ierland. Moet er eigenlijk nog eentje bij. Dat lukt niet.
1: Rock. We gaan de finish overlaten. 167 straks voor Gurney. Twee trippels. Ja, heeft hij al zo vaak gedaan. Twee trippels nu nodig om Letland ook op een finish te zetten. Echt heel erg goed.
0: Voor de wedstrijd, Daryl Gurney. Dat gaat niet uit. Maar belangrijker is, wat laat hij over voor George Rock? Oh, weer die laatste. Nou, Rasma, om erin te blijven. Nog een keer.
1: Nee, nee. Het is maar 60 voor Rasma. Nou ja, opnieuw Rock. Weer een pijl voor de wedstrijd. Weer gaat die pijl mis.
0: En zo heeft Rock twee pijltjes gemist voor de wedstrijd. Kan Melder is nog één keer zo'n finish gooien. Voorzichtig ingezet. Nina Tops, is daar nog ruimte?
1: Letland maakt er 7-7 van. Wat gaan we hier dan meemaken? Dit is de man van de wedstrijd.
2: 15-point deciding leg. Latvia the first. Game on.
0: Waar iedereen dacht, waarschijnlijk inclusief Noord-Ierland, dit gaan we wel even regelen met 8-2, 8-3. Want die Melder is, die is helemaal niet zo goed. Maar Melder is, wat in de voorgaande wedstrijden, een gemiddelde van onder de 70. Melder is nu de man van de wedstrijd. Gooit alleen maar beurten met twee trippels. Is 4 uit 5 op de dubbels. En houdt Letland erin door een magistrale 80 finish.
1: Geen trippel voor de Noord-Ieren. Soms heb je van die dagen, dan is het gevoel daar, dan zit je in de zon en dan lijkt je niet te kunnen missen. Wat een perfecte timing is dit voor Letland. Geschiedenis hebben ze al geschreven, denk ik, door het halen van die kwartfinales. En nu longt de halve finale. Maar het zijn nog een paar pittige beurten te gaan natuurlijk voordat het zover is. Naar de 19. Twee keer triple 19 nu. Had 170 overgelaten.
0: Beurt zonder trippels. Nu moet Rock met iets speciaals komen.
1: U vraagt. Ik had niet verwacht dat die laatste erboven zou schieten. Maar het is wel het geval.
0: Rasma moet het hier op een finish kunnen krijgen. Belangrijke laatste.
1: Het is maar één pijltje. Maar één zo'n pijltje kan zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Die lopt Daryl Gurney er mooi overheen. Maar ja, dan zit het toch echt heel erg vol daar. Of ziet hij nog een gaatje? Hij gaat voor de 17.
0: Ja, je zou zeggen, als Melder is hier 100 kan gooien. of 140, dan is er een hele grote kans voor Maras Rasma en Valters Melderis om de halve finale te halen. Tenzij George Rock ook nog 144 uitgooit. Eerst 133 om er 7-5 van te maken. En deze 144. Niels, wat gebeurt hier allemaal? Deze sessie op de World Cup of Darts is ongelooflijk. En George Rock flikt het. Wat een finish. Noord-Ierland leeft nog.

0: Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Wat een classic hebben we net gezien tussen Noord-Ierland en Letland. En wat zal Letland zich... Ja, wat zal dit pijn doen voor Valters Melderis en Mardas Rasma. 144 van George Rock was uiteindelijk genoeg voor de overwinning en een plekje in de halve finale. We gaan even terug naar het jaar 2016. Naar een andere classic tussen Nederland en Australië.
2: The trouble for Australia now is they have to play with a freedom that's going to allow them to play well, but it means absolutely everything. And Simon Whitlock, between himself and Kyle Anderson, you've got to give them credit. They've not faltered, they've not buckled really, have they, mentally?
3: It's been brilliant from them. But here comes Kyle Anderson!
2: If Simon Whitlock can nail the 60, nail the 57, and then the 24. Well, Simon Whitlock was going the 45 route. At least 51. Right, let's get our feet back on the ground. This is for a place in the semi-finals.
3: He's missed the treble 20. Kyle Anderson is the man to try and take it to a deciding leg. And Australia would have the throw then. Kong, this is your moment.
2: For a 10-dart leg. Gerwin is on 90. What a man, what a dart, what a game. This is what the World Cup is all about. Australia have the throw.
3: Needs a treble. Whitlock needs a treble. Can't get one. Now Michael van Gerwen will step forward. How he would love a 180 here. There's the first dart. There's the second dart. Boom!
2: Simon Whitlock did exactly the same thing in the last leg. How these guys do it when they're under extreme pressure, I do not know. It's magnificent, isn't it? It's magnificent, isn't it? Oh, go on then!
3: Oh, would you believe it? The Netherlands on the verge of a 9-darter. In a deciding leg, Australia have pushed them all the way, and it's Michael van Gerwen.
2: Boom.
3: Back up the board. But the bigger picture is that the Netherlands may just be surviving a real scare here now.
2: Yeah, Kyle needs at least a treble, which he's got. Another one would have been so welcome.
4: Netherlands requires 76.
3: For the match.
1: Een laatste leg zagen we daar tussen Nederland en Australië in de kwartfinale van 2016. Net zoals in die laatste leg van Noord-Ierland en net tegen Letland. We gaan luisteren naar de mannen van Nederland. Hopelijk maken ze het niet zo spannend. Maar als we naar het verloop van deze middag kijken, zal het sowieso een spannende wedstrijd worden. Heel benieuwd wat Michael van Gerwen en Gio van Veen te vertellen hadden tegen Arjan van der Giezen.
5: Absolute box office when they're together.
6: We are witnessing one of the great World Cup of Darts performances.
5: Oh, stop it! Oh, that's absolutely wonderful!
7: de tweede dag voor jullie. En de laatste dag van dit toernooi. En ik ben eigenlijk benieuwd. Gisteren kwamen jullie op met Hazes. Bloed, zweet en tranen. Hoe gaat het vandaag gebeuren?
8: Ja, hij vroeg vanochtend aan mij. Wat gaan we doen? Ik zeg, jij bent de DJ. Jij bepaalt. Maar mij heeft helemaal geen ene zak uit.
7: Oh, DJ Gian bepaalt. Nou.
9: Ja, daar kom ik een koptelefoon op. En ik ga een plaatje draaien op het podium. Nee, ik kreeg vanmorgen al een appje van de PDC. Het werkte misschien niet helemaal in Duitsland. Weet je iets anders? Toen dacht ik, maakt mij niet zo heel gek fluit. Maar vandaag krijgen we iets anders, ja.
7: Ja, en wat dan? Ja,
9: dat schijnt. Nee. We gaan met Animals van Martin Garrix. Wordt het vandaag.
7: Ja, dat hadden jullie eigenlijk al een beetje gezegd gisteren ook. Het wordt of dat of dat.
9: Ja,
7: hè?
9: Ja klopt. Gisteren kwamen ze last minute mee. Ze hadden eigenlijk snollebolletjes staan. Dus de dag daarna.
8: Alleen heeft een andere reden.
9: Wat?
8: Dat we die niet gebruiken ook, hè? Omdat altijd
9: de Hetta
8: ermee opkomt. Ja, dat moet ik altijd aan hem denken. Dat kan het niet waar wezen, of wel?
7: Nee, je gaat ook niet in één keer opkomen met de muziek van Rocky of zo. Wat Van Barneveld altijd gebruikt. Nee. Doe je toch ook niet?
8: Nee, dat klopt.
7: Nee, daarom. Maar goed, met Martin Garrix, Animals. Er staan hier twee Nederlandse Animals. Het is vandaag natuurlijk de dag des oordeels.
9: 100%, ja. Vandaag, kijk, we pas rond de dag 2, maar het is wel meteen de dag dat het moet gaan gebeuren. En ik voel me goed, dus ik heb er vooral heel veel zin in.
7: En jij, Michael?
8: Allerbelangrijkste natuurlijk, dat je al twee jezelf goed voelt. En we voelen elkaar goed aan. Ik denk dat we er al twee goed in zitten. En daar moet je mee beginnen vandaag. En we gaan al twee dus onze voorbereiding in. En dan moeten we het straks weer laten zien.
7: Gisteren zei jij van, Duitsland mag geen probleem zijn. Nee, daar denk je nog steeds zo over?
8: Ja, natuurlijk. Natuurlijk is Martin Schindler vind ik wel een hele verraderlijke Duitser. Een goede speler, vooral in dit format. Met z'n tweeën. Alleen, ik denk als je puur naar kwaliteit gaat kijken. Inderdaad, mogen wij deze wedstrijd niet verliezen. Alleen, je moet wel gewoon, net als gisteren zie je ook, je moet wel scherp blijven. En scherp zijn. En ik denk dat we dan heel veel mooie dingen hier vandaag kunnen laten zien.
7: En het tandje erbij, Gian?
9: Tuurlijk. We komen met Animals op en gaan beest op het podium.
8: Tuurlijk.
7: Kijk, nou dat is mooi om te horen, jongens. Heel veel succes en de beest is daar.
9: Dankjewel.
8: Heel goed.
10: Ja, en hier zien we dus de mannen ook de venue betreden. Ook de Duitsers natuurlijk. Ja, dat hebben we straks voor u in petto. Oh, wat kijken we daarna uit. Maar eerst moeten we natuurlijk ook even luisteren naar de Noord-Ieren.
11: Sensational. Oh,
10: staan ze nog niet helemaal klaar voor het interview. Dus je ziet ze nog niet in beeld. Daar wachten we dus nog even. Rustig op. Straks nog het interview met de Noord-Ieren. En daarna natuurlijk die laatste kraker van vandaag. Nederland-Duitsland. ze leken even zoek te zijn. We moesten er lang op wachten, maar Arjan heeft ze gevonden. Eindelijk dan het interview met de Noord-Ieren dan. Het is jou, Arjan.
7: What can you say after such a match, after such a finish, after such a moment?
12: Well, from my perspective, I've got a big kahunas, put it that way.
7: Definitely.
12: So when it comes to them leaving 24 or 44, I can't remember exactly what it was, and me having 144, that my good partner left me, and I had to take it out, and I've done it, and yeah, I'm relieved.
7: Daryl, you were looking in the background, and you could believe it?
13: No, not really. I thought myself, as I says to Josh, says out there in the interview, I says, if I go for the 19s,

0: Ja, we hebben de heren gehoord in het interview. We zijn toegekomen aan de laatste kwartfinale van deze World Cup middag sessie. En man, oh man, wat hebben wij toch een krakers van een wedstrijd tot nu toe gehad. Gaat dit ook zo'n kraken worden? Ja, dat is de grote vraag die boven ons hangt. Ze hebben er in ieder geval zin in. Ze voelen zich goed. Zowel Michael van Gerwen als deze man, Gian van Veen. Altijd realistisch in de interviews. Hij zei ook nog in een eerder interview van ja, het is juist goed dat we in die eerste wedstrijd tegen Zweden maar getest zijn. Daar haal je later in dit toernooi vandaag dus je voordeel uit. Je weet dus hoe het is om onder druk te spelen. Dat is allemaal bagage, die neem je mee. Als ze dat dan nodig hebben, ik ben van die andere man van Gerwen. Ja, van alle mannen hier op het podium natuurlijk degene met de meeste ervaring. Die weet in elke situatie wel ongeveer wat er kan gebeuren en daar prima mee om te gaan. Het is natuurlijk wel, zowel op papier als in de realiteit, best een pittige tegenstander. Duitsland van tevoren werd er niet al te veel van verwacht, denk ik. Martin Schindler is wel eens in betere vorm geweest. Pichesco, ja, heeft te kampen met tartaritis en wat vormverlies. Wow, die Duitsers die zullen niet zo heel ver komen. Maar ja, dat doen ze dus wel. Ze staan hier in de kwartfinale. En ik moet zeggen, Marco, tot nu toe zijn zij toch ook wel verrassend goed. En zeker Martin Schindler, die laat van zich spreken de afgelopen dagen.
1: Ja, het lijkt er gewoon op als Schindler voor Duitsland speelt, dat hij nog altijd wat extra's kan dan wat hij individueel speelt. En Pietrzko is een hele goede meegooier, heeft tot nu toe gebleken. Gooit belangrijke finishes uit op belangrijke momenten. Ja, en als we verder moeten gaan hoe het verloop van deze middag gaat. Nou, dan zal het wel een klapper van een wedstrijd moeten worden. Duitsland begonnen met 140 en 180. Voor Martin Schindler mag naar dubbel 12. Dat is nog geen 12 dat er voor Duitsland. Wat een mooi begin geweest voor de Duitsers.
0: 81. Germany required 20 ball. Pikachu, u hoort het in de zaal voor dubbel 12. Die gaan nog niet uit. Dat betekent dus een kansje vanaf 140 voor Van Gerwen. Die zit perfect. Maar de tweede valt er niet bij.
2: 85. Germany required 12.
0: Schindler helemaal naar onderen. Ja, die gooit hij wel. Knappe dubbel 3.
1: Het is de vierde keer dat beide landen elkaar tegenkomen in de kwartfinale van de World Cup. 2017 en 2018 was Nederland de sterkste. In 2020 toen speelden we nog met eerst nog twee singles en een koppel en enzovoort. Toen was het Duitsland die in het beslissende koppel met 4-3 won van Michael van Gerwen en Danny Noppert. Bij de Duitsers was het toen een compleet ander team. Toen stonden Max Hopp en Gabriel Clemens van de hockey voor Duitsland. Nu al jaren natuurlijk deze Martin Schindler. Hij is echt wel de onbetwiste nummer 1 van Duitsland. Pietrzko is nog wel de nummer 2. Maar dat zal ook niet heel lang meer gaan duren. Waarschijnlijk volgend jaar zal Martin Schindler samen met Nico Springer zijn.
0: Ja, precies. Want mocht u het niet weten, ik denk het wel, maar het wordt geselecteerd op basis in de basis op de wereldranglijst. Dus niet zozeer, goh, we kijken naar de laatste maanden wie is best in vorm.
1: Ja, en Duitsland was best wel bang welke Pietrescu er aan de hockey zou verschijnen. Want ja, de laatste maanden hebben we natuurlijk gezien op de Eurotours. Hij heeft heel erg veel moeite. Alleen, het valt allemaal wel mee bij Pietrescu dit toernooi. Oké, het is nog steeds niet zijn oude niveau. Maar staat gewoon goed mee te doen. En dan krijgt hij de kans vanaf 80 om maar 2-0 van te maken.
0: Ja, en ik heb er wel toch wel respect voor hoor. Want er staat wat druk op je dan als men van tevoren zo over je spreekt. Tot nu toe doet hij het echt wel prima. Tops voor Duitsland. Geen 2-0. Deze moet gepakt worden van Veen. Dubbel 10. Geen dubbel 10. Foutjes aan de kant van Verheerven, foutjes aan de kant van Veen. Gelijk aan het begin van de wedstrijd.
1: Twee dure misses, zo in het begin van de wedstrijd van Nederland. We kijken gelijk tegen een break achterstand aan.
0: Kijk eens aan, Martin Schiele. Die zit er gelijk vanaf pijl 1 lekker in. Dat geldt niet voor de andere drie op het podium.
2: 96.
0: En dat geeft deze man dus ook wat rust.
1: Dit is goed van Verheerven. Nederland ook even nodig om terug te komen in leg 3 van deze wedstrijd. Nog steeds natuurlijk wel het initiatief bij Duitsland. Bij deze man die tot nu toe fantastisch staat te spelen.
0: Van Veen. Laat 75 staan. Pietrescu 96 en 3-0. Dubbel-dubbel. Nee, blijft op de 20. Laat top staan. Nee, laat dubbel 4 staan.
1: Is het nu de beurt aan Van Gerwen. 180 in de beurt hiervoor.
0: Oeh, die tikt die andere pijl aan. Dan vliegt hij nog net met de punt daar linksonder in de dubbel.
1: Een hele fijne 75 finish inderdaad.
0: Die zat niet tegen.
1: 51. 140. Dat is even fijn voor Van Veen. Eindelijk een beurt met twee trippels voor hem.
2: 85.
0: Ja, om het verschil even aan te geven. Scorende pijlen Schindler. Gemiddeld 133 van Veen. Tot nu toe 86.
2: 125.
1: Uitstekend gedaan door Gian van Veen. Nou, dubbel 8 staan voor Michael van Gerwen. En zo kwam Duitsland 2-0 voor. Maar als Van Gerwen hier gewoon dubbel 8 uitgooit, is het er in de mum van tijd gewoon 2-2.
0: Ja, absoluut. En dan zie je ook gelijk de zwakte van Duitsland. Als Schindler even niet oplet, dan gaat het ook heel snel.
1: Twee goede legs hoor van Nederland. 15 dat er en een 13 dat er.
0: Ja, en vooral heel rustig gebleven. Ze maken zich gelukkig maar minder zorgen dan Ja, dan anderen, misschien wel dan ons.
1: Ja, dat is meestal zo, Niels. Dus ook als je op ons niveau competitie gooit, je kan beter zelf aan het spelen zijn als dat je bij je team uit moet kijken.
0: Zeker waar.
1: Dan is het allemaal veel spannender.
0: Come on! Zijn tweede.
1: En het antwoord van Gian van Veen. Tweede 180 voor Team Nederland.
0: 100. Van Gerben. Hoe goed zet hij hem weg? Niet goed, niet goed. Hij heeft eigenlijk nog te veel staan, de Schindler. Hij gaat niet naar de boel, want hij mist de grote 11.
1: Ja, zo'n soort finish hier voor Gian van Veen. Hij heeft ook ergens een triple nodig met pijl 1 of 2. Hij gooit wel het grote getal, dus hij mag wel naar boel zijn.
2: 99.
0: Hij valt in het groen. Op het ijzer. En er tegenaan. Heel goed gedaan door Petretsko.
1: Dat is een fijn begin van Michael van Gerwen aan leg 6.
2: 100.
0: Van Veen. De laatste schiet er net boven. Zo'n rush waar Van Gerwen zo goed in is. Dan heeft hij hem in één keer volledig te pakken. Kan hij niet missen.
2: 140.
1: 8 trips gegooid. Met 9 puilen. Een 10 darter voor Team Nederland. De beste leg van het toernooi. Komt op naam van Michael van Gerwen en Gian van Veen.
0: Ja, dit is wat we willen zien, Marco.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het begon wat rommelig aan beide kanten trouwens. Niet een van de twee die daar echt de schuld aan had. Ze bleven ijzig koel.
1: Kijk eens naar het gemiddelde van Nederland. Natuurlijk, die 10 darter helpt daar enorm in.
2: 131.
1: Maar na die eerste twee legs is... hebben ze elkaar wel gevonden. En is Van Veen. Wat we zeiden, na die eerste paar legs moet er nog een beetje inkomen. Staat inmiddels gewoon 100 gemiddeld te gooien. Van Gerwen boven de 110. En is Petrescu eigenlijk de enige die achterblijft.
0: Ook nu weer, hè. Dit is zo perfect geplaatst. Dit is hoe Van Veen ze wil hebben in de triple. Na 9 pijlen op 75. Van Veen. Kan het in 12? Nee.
2: 55. Germany require 133. 93. Netherlands require 20.
0: Ja, het hing al een tijdje in de lucht. Nederland heeft de versnelling gevonden. Sterker nog, pakt voor de eerste keer in de wedstrijd de voorsprong. En we mogen gaan rusten met 4-3 op het scorebord voor Gian en Michael.
3: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
4: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
5: So, I think it should go now myself.
6: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: absolute box office when they're together.
1: We are witnessing one of the great World Cup of Darts performances.
0: Oh, stop it! Oh, that's absolutely wonderful!
2: Voorsprong voor Nederland. En kijk even naar de winnende legs van Marco van Gerwen, Gia van Veen. Na een 2-0 achterstand scoorden ze een 15-darter, 13-darter, een 10-darter. En die laatste leg ging ook in 13 darts. Een overal gemiddelde van 106,47. Indrukwekkend is het.
3: Ja, absoluut. En dan het gemiddelde van Gerwen, wat daar inderdaad nog wel bovenuit steekt. Overall ruim 110, scorend een kleine 120. Dit is wat we graag willen zien. Dit is ook waarvan we weten, hiertoe zijn ze in staat. Want wat dat betreft, ook op papier, dat het niks ten nadele van alle andere spelers die in de afgelopen jaren in actie zijn gekomen. Maar dit zijn wel de twee beste Nederlandse spelers op dit moment. Bij Frank Stil.
2: Nou ja, Van Gerwen laat het zeker vorig weekend en dit weekend tot nu toe laat hij het zeker zien. Maar het is nog niet... Gion is ook niet in de allerbeste vorm, heeft hij zelf ook toegegeven. Tuurlijk, op basis van wereldranglijst horen we nu te staan. En ik denk ook echt dat dit koppel het meeste kans maakt. Maar de echte topvorm, wat Gion bijvoorbeeld met het WK had en wat Van Gerwen natuurlijk jarenlang heeft gehad. Ja, dat moeten we ook nog maar afwachten als dat heel de dag zo kan natuurlijk. Maar tot nu toe... Is het subliem wat ze laten zien natuurlijk.
3: Ja, laat ik het anders zeggen. Dit zijn wel twee namen waarvan ik dan van tevoren dacht... als dat gaat klikken bij die twee, dan zie ik ze wel...
2: Ja, ja 100%.
3: En naar die eindstreep.
2: Ik denk dat de tegenstander ook denkt... Oh, van Gerwen van Veen. Dat wordt een lastige middag. Het zou natuurlijk mooi zijn als Nederland de halve finales kan halen. Want wat een line-up hebben we dan voor vanavond, zeg.
3: Ja, dat is wel wat. Engeland-Schotland. Dat is wel eentje waar ik nu al naar uitkijk. Ja, en dan de Noord-Ieren hopelijk tegen Oranje.
2: Ja, dan is het wel zo dat de vier geplaatste landen het wel gewoon allemaal halen. Dit is goed van Veen. Uitstekende lijk van beide mannen weer hoor. Meer dan 12 pijlen op een dubbel. Deze versnelling. Schinter kan het nog aardig volgen. Maar Pietrzko moet toch afhaken. Drie van de vier zit allemaal ruim boven de 100. En Pietrzko zit rond de 85. En dat kan je alleen goed maken als je tegenstander een paar dubbels mist.
3: Ja, en dat missetje van Vergerber, dat verwacht je dan niet. Daarmee zet hij de deur wel op een kiertje. Een hele belangrijke pijl hier voor Pietrzko. Hij valt er net onder. Dat scheelde echt niet veel.
2: Ja, als je dan de mindere bent van de vier, dan moet je dit soort kansjes moeten eigenlijk uit. Van Veen zegt dankjewel, 5-3. Pietrzko lacht als een spreekwoordelijke boer.
3: Even de opbeurende woorden van captain van Gerben.
2: Nederland deze wedstrijd wint. Is het voor het eerst in de geschiedenis dat top 4 geplaatste landen de halve finales van de World Cup halen. Natuurlijk hebben ze een voordeel dat ze de pool over mogen slaan. Dat scheelt natuurlijk wel. Er hadden sommige andere landen hadden daar natuurlijk wel een bepaalde mening over.
3: Ja, we hebben het er vandaag niet over gehad. Hè. En vooral William O'Connor, die vond daar wel wat van.
2: Ja, maar met 40 landen wordt het natuurlijk een beetje lastig om uiteindelijk bij 16 uit te komen. Dan gaan we naar een soort WK voetbal. Dat de beste nummer is 3 in de pool. Ja, het moet gewoon in een paar sessies moeten die pools er doorheen geramd zijn. Het gaat niet anders.
3: Ja, dat begrijp ik. Maar
2: laten we hopen dat er misschien ooit verandering in komt. Ja, ik wil Luc ook wel tegen Mongolië in de eerste ronde zien. En ik denk dat vooral voor de kleine landen is het natuurlijk wel mooi dat hun de mogelijkheid hebben om tegen de echte top te spelen.
3: Ja.
2: Ik begrijp ook. Als je het nu met 40 landen doet, terwijl dat Van Veen hier de 480er voor Team Nederland gooit. Ja, de PDC wordt vaak van beschuldigd. De toplanden worden beschermd. Aan de andere kant, televisie wil ook wat. En met dit systeem komt het mooi uit dat je de top 4 beschermt. En je wil natuurlijk wel op zaterdagavond en vandaag wil je nog wel minimaal 3 van die 4 landen overhouden natuurlijk. Dubbel 16 voor Van Gerwen. En wat een lekkere finish is dit zeg. Weer een break. Van Team Nederland op zijn bakkes inderdaad.
3: Heerlijk om met Michael van Gerwen zijn uur dan mee te liplezen. Voor ons als Nederlanders zijn.
2: Lex op rij voor Nederland. Deze was goed hè.
3: Ja, en nu zijn ze ook al gebroken. Ik bedoel, het hing al in de lucht. Het zat er al aan te komen. Je ziet dat Duitsland is niet opgewassen tegen dit geweld. Schindler doet wat hij kan hoor. Echt... Daar respect voor, maar deze man Pietrzko die is een paar legs geleden, denk ik, al afgehaakt. Ja, en dan zo'n 110 finish terwijl de Duitsers wachten op 48. Ja, dat is heerlijk. Van Veen scoort inmiddels 120. Overall gemiddelde van bijna 108.
2: Wat een niveau laat Team Nederland hier zien. Pas 2 keer in de historie werd er boven de 100 gemiddeld gegooid. Over een best van 15 legs. Allebei door Team Nederland. Nu zitten ze 5 punten boven dat hoogste gemiddelde ooit.
3: Ja, en het lijkt ook niet heel snel veel minder te gaan worden.
2: Gewoon alles behalve op plek 8. Maar ja, daar zaten 3 misses op de dubbel tussen. Gaat gewoon in 5 beurt uit of in 4.
3: Dubbel 16 van Gerben.
2: Kijk, en nu wordt er een keer een dubbel gemist. Maar dat maakt het niet uit. Omdat Duitsland nog zo ver weg staat. Van Veen knikt al. Die dubbel 16 komt goed. Die is voor mij.
3: 122. Netherlands, you're required 32. Toch? Ja, met de laatste.
2: Moet die extra zeren. Game on.
3: En zo gaat het dus in één keer heel erg snel. Natuurlijk fijn voor ons als Nederlander zijnde. Tot nu toe krakers van wedstrijden gezien. Deze, zo lijkt het althans, lijkt wat gemakkelijker te verlopen voor de winnaar.
2: Van Gerwen lacht af. Want Gian, maak je niet zo druk. Die overwinning is al lang binnen. Het komt allemaal goed.
3: 100. Zo kwam de kop van Pitesco te zien, moet ik zeggen.
4: 95.
3: En er zijn natuurlijk heel veel mooie manieren om een wedstrijd te beslissen. En 170 uitgooien is zo'n manier.
4: 137.
3: Laat maar zien, Gio. Perfect. Nog beter. 1 pijl over voor de bal. Waarom nou niet, Gio? Waarom nou niet? Ja, dat was natuurlijk prachtig geweest.
2: Laatste kans voor Duitsland. Deze moet uit om in de wedstrijd te blijven en in het toernooi te blijven. Dan is dit toch een belangrijke finish en goed gedaan door Ricardo Pietrescu. Martin Schinter probeert nog wat het publiek een beetje mee te krijgen van misschien zit er nog wel een comeback in. Maar we beginnen met 60.
3: Ja, ik vind het mooi. De kansen zijn minimaal, maar er is altijd een kans. Wat moet je dan?
2: Schindler's overal gemiddeld in deze wedstrijd ligt boven de 110.
4: 100.
2: Hij vangt het echt op wat Pietrescu tekort doet.
3: Het hele bekaal. Het hele World Cup al.
2: Weer 2 trippels van Martin Schindler. Daar is Van Gerwen.
4: 140.
3: Ja, dat zal je altijd zien. Pietrescu volgt het voorbeeld.
2: Van Veen gaat het wegzetten en doet dat uitstekend.
4: 139.
2: Beurt met 2 trippels. Dan heeft Sinter iets heel speciaals nodig om in de wedstrijd te blijven. We hebben al zoveel hoge finishes gezien deze middag. Kan deze dan eraan worden toegevoegd? Oh, die valt uit de triple 17.
3: Die zat niet op het ijzer, absoluut niet. Die komt rechtstreeks van het groen vandaan. Oh ja, en ziek is die en terecht. Hier wordt Duitsland een kansje ontnomen door het bord. Van Gerwen voor de wedstrijd. Ja, en die is keihard. Die gooit gewoon die dubbel 16 uit. Boah, wat een einde van deze wedstrijd. Die pijl in de triple 17 die terugkwam. Ongelooflijk. Maar ja, Hey, wel terecht te winnen. 102,68. Daar eindigen de Nederlanders mee. Dat is natuurlijk fantastisch. Nederland door naar de halve finale vanavond tegen de Noord-Ieren. Wat een wedstrijd.
5: Topspelers.
2: Cruciaal moment van de wedstrijd.
5: Keiharde finishers.
6: Alle ruimte in die dubbel 16.
5: Pure dartsbeleving.
7: Game, shot en de match.
5: Een epische strijd.
7: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
5: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport. De ultieme test. De zwaarste holes. En de kleinste marges. 's werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Ja, het is natuurlijk nog even wachten op Michael van Gerwen en Gian van Veen totdat ze zich gemeld hebben bij Arjan van der Giessen. Maar voordat we daar naar gaan kijken, naar hun interview, gaan we eerst even naar wat anders kijken. Penalties op de World Cup of Darts.
8: Yes! The World Cup of Football and the BetVictor World Cup of Darts going on at the same time.
9: David, you're living my dream, baby.
8: So I want to see what the guys are like coming off the hockey and kicking a ball from the penalties.
9: The last time I kicked a football was when I was 21.
10: Fire up the TARDIS!
11: Are you gonna die for
9: it? Now you good, eh?
12: Ready, David?
11: You're a physical specimen, dude.
13: Training called off.
14: It's the only time Wales are going to go to the World Cup.
15: So I'm going to be a little bit sweaty. We're here in Frankfurt, the BetVictor World Cup of Darts. Let's see how the boys get on.
14: You ready?
15: You got the loafers on?
14: I know. Straight at him.
15: He's better than the Republic of Ireland lads anywhere.
16: That happens naturally.
15: That actually really hurt. Well, you think they'll fit? To be fair, the big man makes the goal look small.
2: Mooi om te zien dat er buiten het dart om toch nog even tijd voor plezier gemaakt wordt. En ik moet zeggen, sommige ballen zaten er aardig in. En kijk even wat voor sessie we hebben gehad. We begonnen met Schotland tegen Ierland. Het was een wedstrijd van heel hoog niveau. En vooral Gary Anderson had het op 7. Maar Mickey Menzel was misschien wel de beste in die wedstrijd. Uiteindelijk werd het 8-5 voor Schotland. Toen dachten we, misschien wordt het wel niet beter. Misschien is dit dan wel het hoogtepunt van deze middag. Toen kwam Engeland tegen Wales.
3: Ja, knotsgekke wedstrijd Wales die de voorsprong nam. Ja, Lidler had het zwaar. Lidler maakte veel fouten. Maar niet op de allerbelangrijkste momenten. Die 170 finish was natuurlijk briljant. En uiteindelijk die dubbel 2 om de wedstrijd te winnen ook. Maar ja, Marco, die wedstrijd daarna, die Noord-Ieren, dat was er ook wel even eentje.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. We zeiden voorafgaand aan de wedstrijd als Valters Melder is. Die moest echt een stuk beter gaan gooien. Nou, Daryl Kearney zei het terecht in het interview. Hij was misschien wel de allerbeste van de vier. Maar misschien in mijn ogen wie de allerbeste was, was George Rock. Door een paar sublieme finishes hield hij Noord-Ierland in de race. Eerder in de wedstrijd een 133 en die 144 op het einde. Au, au, au, wat deed hij zeer voor Maras Rasma en Valters Melderis. Over een paar dagen zullen ze trots zijn met de behaalde kwartfinale. Maar wat waren ze dichtbij? Ze stonden op een dubbel te wachten. En die wedstrijd van de net, die hebben we net gezien. Nederland en Duitsland. Nederland, het hoogste gemiddelde ooit op de World Cup in dit format. En dat is toch indrukwekkend te noemen?
3: Ja, zeker. Omdat het begin nog niet helemaal feilloos verliep. Hier naar wat foutjes van beide mannen. Maar ze werden beter en beter en beter. Ja, en de tweede helft van de wedstrijd was natuurlijk subliem. Absoluut.
2: Ja, Van Veen, een gemiddelde van bijna 106. Scorend tegen de 120 aan. Van Gerwen was ook subliem. Die miste dan nog wel wat pijlen op de dubbels. Maar met een gemiddelde van 102,68. Dat gaat wat beloven voor vanavond. En wat een programma voor vanavond hebben we. We gaan het hier zo laten zien. We beginnen met Engeland tegen Schotland. En daar heeft vooral Gary Anderson denk ik heel veel zin in. Luuk, tegen Menzies en Gary Anderson. Dat rond de klok van 7 uur. En daarna natuurlijk de halve finale waar wij heel erg naar uitkijken. Nederland tegen Noord-Ierland.
3: Ja, natuurlijk. Nederland, hè, de oranje fans, daar kijken we naar uit. We gunnen Gian en Michael het halen van die eindstreep. Maar ze gaan spelen tegen de titelverdedigers Noord-Ierland. Dus dat maakt die wedstrijd natuurlijk ook spectaculair.
2: Het gaat sowieso een hele mooie avond worden. Mensen gaan nog niet wet, want we wachten nog heel even op Michael van Gerwen en Gian van Veen. Die zijn nu door de ijssporthallen naar Arjan van der Giezen toe. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar hun verhaal. Na dit interview wil ik jullie alvast zeggen bedankt voor het kijken. En graag allemaal tot vanavond. En met dit niveau en dan nog een finale in de vooruitzicht zijn we gewoon allemaal keurig om 10 uur klaar. Want dan gaat Nederland beginnen aan het WK. En dan hopelijk dat Michael van Gerwen en Gian van Veen de beker omhoog tillen.
10: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
12: Laten we dat maar doen.
16: Ik ben heel positief over het weekend.
17: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
12: Dankjewel.
10: Daar is hij weer, Kees.
18: Spannend, spannend, spannend.
19: Helemaal dashen.
10: Een verliefd man die race beter, Kees.
19: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
10: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Alle geest had wel helemaal onder controle met die mannen. Maar dat is niet het geval.
5: Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
20: Niets is onmogelijk.
5: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
21: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
5: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
21: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
5: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
21: Lekker hoor.
3: Nou, we waren nog aan het wachten op het interview met de twee Nederlandse mannen. Maar hij gaat niet meer komen. Ze gaan zich voorbereiden natuurlijk op die superbelangrijke avond van vanavond. En dan krijgen we ze zeker nog wel te spreken. Dat betekent dus dat we qua darts even kunnen gaan rusten. Vanaf 7 uur gaan we weer beginnen met de halve finales en vervolgens ook de finale. Nogmaals, dank voor het kijken en hopelijk tot straks.

0: The boys are back in town. Luke en Luke. Vorig jaar ging het mis in de eerste wedstrijd meteen tegen Duitsland. Maar dit jaar met de nodige moeite kwamen ze voorbij Spanje. Bij de laatste 16. En in de kwartfinale vanmiddag gingen ze met 8-7. Met nog meer moeite dus. Voorbij Wales. Johnny Clayton en Nick Kenny. En nu dus tegenover Noord-Ierland. Tegenover Schotland natuurlijk. Zit al met mijn hoofd bij de tweede halve finale. Schotland. Dat een geweldig koppel blijkt te hebben in Gary Anderson en Cameron Menzies. Echt spectaculair.
1: Ja, dan zien we weer dat twee tegenpolen toch samen heel goed koppel kunnen vormen. En dat heb je natuurlijk wel een beetje in Gary Anderson en Cameron Menzies. Het voordeel van dit koppel vind ik is altijd... Er hoeft geen vraag te zijn over wie de baas is in het koppel. Hè. De papa is Gary Anderson en Menzies is de volgzame zoon. Dat heb je in een koppel ook een klein beetje nodig. Eén kapitein en één matroos. Ja, ze staan allebei fantastisch goed te gooien. Je ziet ook aan Anderson dat hij het leuk vindt om te doen. Hè. Dat is ook belangrijk. Anderson wil nog wel eens naar zo'n toernooi toe gaan met het idee... het zal allemaal wel. Maar die heeft er echt zin in.
0: Dit toernooi niet hoor. Tot nu toe in ieder geval niet, kan ik je vertellen. Want zijn cijfers zijn... toch verreweg de beste van al deze vier die nu op het podium staan. Met een gemiddelde van bijna 103 en een finishpercentage van 61. The Flying Scotsman. En wat een heerlijk begin van Luke Littler. Kijk, als je kijkt naar de gemiddelden, dan ontlopen deze twee landen elkaar niet zo heel veel. Schotland is trouwens wel beter geweest tot nu toe. Met een gemiddelde van bijna 100 zelfs. Engeland komt dan aan iets meer dan 95. Maar finishpercentage van Schotland tot nu toe is 57%. Dat van Engeland is 33%.
1: Ja. Het blijft gewoon om timing gaan natuurlijk. Zeker in die koppels. Het is zo lastig om cijfers ernaast te leggen, omdat je ritme is heel erg anders. Er zitten best wel veel legs tussen, waar best wel veel pijlen met dubbel gemist worden ook. Het is gewoon een hele andere druk. Dat maakt het ook leuk. Het leuke is natuurlijk dat je de twee beste darters ter wereld bij elkaar zet. En het blijkt niet dat het dan maar een makkie is om hier even te winnen. Want ze hebben het gewoon moeilijk gehad. Tegen Spanje hebben ze het moeilijk gehad. En tegen Wales hebben ze het heel moeilijk gehad.
0: Littler nu om de eerste leg binnenboord te houden. Dat gaat allemaal zeer gemakkelijk. In de halve finales gaat het nog steeds om 8 gewonnen legs. In de finale straks gaat het om 11 gewonnen legs. Het is een wedstrijd tussen deze nummer 29 van de wereld, Cameron Menzies, gekoppeld aan Gary Anderson, de nummer 11 van de wereld. Ja, en Luke zijn natuurlijk 1 en 2, of 2 en 1, zo je wilt. Dit is 2.
1: Wat het meeste mij opviel in ieder geval tot nu toe bij Team Engeland is dat ze relatief gezien best wel veel beurten hebben gehad zonder triple. 25%. En dat is echt een hoog percentage. Als je kijkt naar deze twee mannen die normaal gesproken ver onder de 20% zitten in dat soort beurten. En dat kan niet anders dan dat het toch met het tempo van de wedstrijd te maken heeft. Het feit dat je toch wat minder vaak aan de beurt komt dan in een normale singleswedstrijd. Goed, vanavond worden de prijzen verdeeld. De beste vier landen zijn over. Het zijn ook de landen die 1 tot 4 op de wereldranglijst zijn voor dit toernooi.
0: Ja, voor de eerste keer trouwens. De PDC World Cup. Nummers 1 tot met 4 in de halve finales.
1: Dus wie het ook wint, die heeft het echt verdiend. Dat kan niet anders. 59. Schotland is niet echt lekker van start in de eigen leg. Dit is aardig hersteld van Menzies. Maar Humphries krijgt wel gewoon de kans om te breken in 6 beurten maar liefst. Via de bullseye. 63. De waarschuwing is afgegeven.
0: Maar ja, daar heb je dus de man van 61% op zijn dubbels. Het is ook niet dat hij er weinig gegooid heeft, hè? 18 stuks, waarvan 11 raak voordat deze wedstrijd begon. Maar Mensch is ook nog eens 5 à 10 was, dat voegde hij er even aan toe. Ja, ik blijf het ongelooflijk vinden hoe Gary Anderson gewoon weer aan zijn derde jeugd begonnen is.
1: Ja, de tijd heeft geen vat op hem, lijkt het wel. Maar goed, wat hij natuurlijk goed doet, maar hij is ook in die positie om dat te kunnen doen, is dat hij toch wel zijn schema zo maakt dat hij niet gek wordt van darten. Dat hij ook gewoon genoeg tijd houdt voor leuke dingen te doen. Ja, hij staat hoog op die wereldranglijst, dan kun je dat ook veroorloven. Kijk, het maakt Anderson niet uit of hij nummer 6 of nummer 11 van de wereld is. Als hij maar geplaatst is voor de grote toernooien.
0: Nou, dat is ook de reden dat hij op zijn 55ste nog steeds op topniveau dart. Waar hij eerder aankondigde, nou, ik denk dat ik daar mijn 50ste wil gaan stoppen.
1: Ik denk dat hij er ook wel eens over nagedacht heeft. Tuurlijk.
0: 60. Ja, nu heeft hij weer een nieuw doel natuurlijk. Hij wil nog een keer een officiële wedstrijd gooien tegen zijn zoon Tai. Het kan nog even duren. 144. Nee, geen 144 voor de break. Nu is het Luke Humphries die de leg pakt voor Engeland.
2: 81. 100.
0: Het is de vierde keer dat Engeland en Schotland elkaar treffen op de World Cup. 2 jaar geleden was dit de halve finale, gewonnen door Michael Smith en Luke Humphries van Peter Wright en Gary Anderson. Terwijl Luke Litter zijn tweede 180 en ook de tweede 180 van de wedstrijd gooit. Waardoor Humphries nu 121 over heeft. 17 gooit hij niet. Dus krijgt Schotland de kans. Maar het is wel vanaf 123. Schotland dat zeer bescheiden, maar scoort voorlopig. Gooit dit niet uit.
1: Komt Littler voor 14 en dubbel 10. Oeps, dubbel 7 moet het worden.
0: Nou, dubbel 7 dan. No problemo. Oh nee, de Spanjaarden hebben ze al gehad. Ja, Engeland voorlopig scorend 103, Schotland 80. Dat is zorgelijk voorlopig.
1: Ja, is toch het onderdeel waar ze tot nu toe zo goed in zijn geweest, de Schotten.
0: Kijk even naar beneden, maar besloot toch maar bij de 20 te blijven. Ja, 4 keer eerder dus tegen elkaar. En alle 4 keren was het Engeland dat zegevierde. 2 jaar geleden de halve finales. 2022 de kwartfinales. En in 2015 de finale.
2: 134.
0: Dan moest overigens wel een allerlaatste singleswedstrijd aan te pas komen. Die Adrian Lewis wist te winnen van Peter Wright. Om het in Engels voordeel te beslissen.
1: Ja, het speelde nog 4 singles en 2 en een koppeltje. Ja, en dat was al als een singles toen.
0: Ja, dat deed hij zeker. Hij 27. Vroeg en Phil Taylor en Adrian Lewis met 4-1, maar het was dus niet genoeg.
1: Voor 4-1. En dan lijkt het toch een beetje op cruise control te gaan voor de Engelsen. Dat heeft toch voor een groot gedeelte te maken met het feit dat de Schotten niet echt thuis geven. Dat betekent ook dat er voor de Schotten nu een hele belangrijke leg aankomt.
0: Om nog even terug te komen op die onderlinge resultaten. Schotland in 4 onderlinge duels in verschillende formats weliswaar. Nog nooit gewonnen van Engeland. Maar het blijven in het verleden behaalde resultaten. Al moet natuurlijk gezegd dat Engeland er inderdaad alweer goed voor staat nu. Halverwege. Ja, vanmiddag waren die Schotten ook weer fantastisch tegen Ierland. Maar is die avond dan misschien net even te veel?
1: Is wel goed weer gezet.
0: Of hebben ze nog wat in de koffer zitten om het Engeland toch lastig te maken? Eerst maar eens tops uitgooien. Nou, dat is opnieuw geen enkel probleem voor Gary Anderson. Dat doet hij nu voor de tweede keer. Meteen met zijn eerste pijl. Maar ja, het was dus ook pas de tweede kans voor Engeland in de hele wedstrijd. Voor Schotland. Voor Schotland, dat zeg ik. Dit is de eerste maximale van Luke Humphries. Derde voor de Engelsen.
1: Hij zit er goed in, Humphries. Dat is oogscherp. De eerste pijl zit vaak goed.
0: Littler toch wel weg bij die 20. De eerste pijl hing er wat losjes in.
1: Dit lijkt weer een probleemloos lekje voor de Engelsen te gaan worden. Ze hebben een break voorsprong en het feit dat ze de oneven legs mogen beginnen. Wordt een heel lastige klus voor de Schotten. Twee keer dubbel 18 geprobeerd, maar wel voorzichtig. Zodat hij in ieder geval dit zou overlaten.
0: Dan is het Luke Littler voor 5-2. Alweer gepiept. De Engelsen finishen een stuk beter dan ze in hun eerste twee wedstrijden hebben gedaan. En staan 5-2 voor tegen Schotland.
3: Het is krankzinnig toch wat hier gebeurt? Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
4: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
3: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
4: Ja? Ja.
3: Voor de...
4: Zo! Ja, nee, dan even normaal,
3: krijg
4: man.
3: Je een heel klein onschuldig schokje.
4: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
3: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
4: Okay, ja, ik ook.
5: Viaplay, de beste kijk op sport.
0: Engeland, Schotland, 5-2 bij de pauze. En ik vat de cijfers even heel snel samen, Jacques. Engeland domineert en Schotland moet heel hard opschieten.
1: Ja, eigenlijk heeft Schotland nog mazzel dat ze 5-2 maar achter staan. Want als je kijkt naar de cijfers, Engeland scoort een puntje of 20 beter per beurt. Dat betekent dat ze gewoon na 4 beurten eigenlijk 80 punten voorstaan. Engeland staat dan rond de 100. En Schotland op 180, ja, dan weet je ook dat het verschil te groot is. Dat moet echt dichter bij elkaar. Het scoren van Schotland moet beter. Finishes laten ze niks liggen, maar ja, je moet wel op finishes komen natuurlijk.
0: Ja, dat is pas 2 keer gebeurd. En Engeland laat eigenlijk ook niks liggen.
1: Nee, want alle finishbeurten gaan in principe uit. Ze missen wel eens een keertje een finish met 1 pijltje op de dubbel, maar...
0: Dat doet geen kwaad.
1: Nee, de echte kansen pakken ze gewoon allemaal.
6: 140.
1: Nou, we hebben al gezien deze World Cup. Het kan echt wel, zeker na die pauze, nog wel eens omdraaien.
0: Engeland, vijfvoudig kampioen op de 100. PDC World Cup. De laatste keer 2 jaar geleden. Michael Smith en Luke Humphries.
1: Komt nog even de druk erop bij Schotland. Menzies naar de bullseye. Oh, dat is wel een stukje mist. En dan kan Engeland hier een soort van voorbeslissing pakken.
0: Maar Luke Humphries... Die mist hier weer wel de eerste echte leg die Engeland gewoon had moeten pakken. Tweede break voorsprong hadden ze daar moeten nemen.
1: En geen enkele twijfel bij Gary Anderson. Die tops tot nu toe vrij makkelijk weet te vinden. Maar begint hier met 7. Ai, ai, ai.
0: Dat kan ook. En baalt nog even stevig na. Wordt nog even opgebeurd door de Menzies. Hij staat nog. Te kijken van wat gebeurt hier dan ineens. Ja, ze kunnen nog lachen in ieder geval. Ja, feit is dat ze hier natuurlijk normaal gesproken 6-3 achter gaan komen. Het gaat heel snel dan.
1: Humphries is dat echt te hard hoor, jeetje. Scorend is hij goed. Als tweede man, hè? Ik bedoel, gaat echt weinig liggen.
0: Ja, bij Schotland, het scoren van Anderson is nog wel enigszins redelijk. Maar Menzies blijft echt ver achter, hoor.
6: 140.
0: Nou, Humphries, kan hij het nu dan wel afmaken? Jazeker kan hij dat. Alles vergeven en vergeten. Scotland 6-3.
1: Ja, je ziet wel dat het Engelse koppel nu... zichzelf gevonden heeft, als ik het zo mag zeggen. Gisteren en vanmiddag zag je af en toe nog wel wat twijfel. Die twijfel is nu wel weg. Er staat hier gewoon wel echt zo van... Oké, wij zijn gewoon Luke en Luke.
0: Maar duurt dat dan gewoon een aantal wedstrijden voor je elkaar vindt?
1: Ja, je moet ook een beetje vertrouwen in het spelsysteem zien te krijgen, denk ik. Ik denk dat ook een beetje is. Koppels zijn ze gewoon... Nogmaals, ritme is gewoon heel erg anders. Ze weten allebei dat ze goed kunnen darten. Dat zal het probleem allemaal niet zijn.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook een tegenstander die niet bepaald langzaam is, allebei niet.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, dan nog steeds duurt jouw beurt natuurlijk gewoon wel langer dan in een singleswedstrijd. En dit is, kijk, hop, dan 9 pijl op 41.
6: 134, England,
0: you're required 41. Weer. Luke Humphries, die nu wel die break pakt voor Engeland.
1: Ja, dan hebben ze nog één lekje nodig. En dan gaan zij niet meer gestopt worden in deze partij. Zitten zij ook boven de 100 gemiddeld, hè, in deze wedstrijd.
7: Ja, dat is dit toernooi pas twee keer eerder gebeurd. Nederland voorlopig het hoogste gemiddelde. Boven de 102 zelfs vanmiddag.
1: Ja, het gaat ook om de lengte van het format natuurlijk. Hè. Als je dit over 10 tot 15 legs kan, dan is dat echt wel goed. Die Humphries, joh.
7: Wordt de zesde 180 voor Engeland erin. In die categorie is het 6-0.
1: Ze zijn nu een beetje aan het freewheelen, zou je kunnen zeggen. Dit gaat zo makkelijk nu.
7: Ja, wat gek toch, hè, dat bij Schotland dan ineens de koek op is.
1: 130 is voor de wedstrijd. Humphries denkt, ik zet hem gewoon weg. Dan mag Littler het oplossen. Oh, wat een wedstrijd. Wat een niveau van de Engelsen.
7: En hoe kansloos is Schotland. Drie legs mochten ze pakken. Gary Anderson pakte ze alle drie. Cameron Menzies kreeg geen pijl op een dubbel. En Engeland wint deze eerste finale heel, heel vlotjes in een half uurtje. Klein half uurtje. Met 8-3 van Schotland. En Engeland meldt zich als eerste finalist in de ijsporthallen in Frankfurt. En Gary Anderson vraagt zich aan, ja, mag ik ook nog even knuffelen? Deed hij vanmiddag ook met Cameron Menzies. Doet hij nu gewoon weer. Waarom niet?

0: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and vast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years. And you will find the footprints of an American legacy.
1: Do you believe it?
2: It's the shot of his life.
1: He's got it.
2: Oh, my.
1: U.S. Women's Open title.
0: You will find yourself right in the heart of this story.
2: What a punt.
0: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
2: That's pretty good. Whoa.
0: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
2: Expect anything different?
0: A bridge that connects over a century of golf icons.
3: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
0: Shine a light on this story.
4: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
0: It's champions.
5: And I enjoyed every minute of it.
0: It's thrills.
2: Jordan State.
6: This will be a day we'll never forget.
0: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
7: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
8: Viaplay. De beste kijk op sport.
9: De eerste halve finale van de PDC World Cup 2026 is geweest. Engeland wint met 8-3 van Schotland. En voor we gaan kijken naar Nederland tegen Noord-Ierland, gaan we even terug naar 2012. De finale tussen Engeland en Australië. We gaan één leg zien. De sudden death leg.
10: The World Cup final will be decided by a sudden death leg. Who throws first was determined 25. By a throw for the ball.
11: To throw first gives you such an advantage. It is incredible. You cannot... Wow. Is that the dart that wins or helps
12: deciding
11: to win
12: leg England to
11: this World
12: throw
11: Cup?
12: First.
11: Son, we've done a little wrong there.
13: No way. After seven consecutive outer balls, Taylor hit the middle. Will it be the old adage of middle for diddle? For England... And Taylor and Lewis,
12: 60.
13: But only 60 to go off, Wayne.
11: Simon Whitlock wants to see this first dart in the treble. That was more or less 100. A switch into the 60. It's a great start. You have to make your opponents hit pressure.
12: 80.
13: Wayne, when Lewis's dart hit treble one, the oohs and ahs from the crowd were incredible. England by 40, minus these. The score's level. This dart puts Australia 60. In front, but only by 20.
11: Well, you can feel the pressure. You can feel the tension in the air. Every dart means everything. Phil's got a switch. Looking for the green, 57. Wants another.
12: 134.
11: From the 15-time champ of the world.
13: It's forced a mistake.
12: 45.
13: The Australians came into this sudden death leg flying.
12: Yeah. 95.
11: Well, that's enough for me. Even a 140 is not really... You would think normally hurt. Now, if he doesn't hit a big shot here.
12: 140.
11: Brilliant after the first start. In the circumstances, fantastic stuff.
13: Terrific bottle from Nicholson. Just 24 points between the teams. It could hardly be much closer. Taylor has hit single five.
12: 44.
13: 44.
12: Australia require
11: 156. Phil Taylor chose not to have a shot at the bullseye and tried to set it up. Will that be the biggest mistake in World Cup history? No. This has got
12: 100.
11: To go. 88 has
12: England
11: got to go.
12: 88.
13: For the World Cup, for the world champion. can still do it. Treble 17 can still do it. Treble 17 for double 16. No, no, no, no. And 32. So now, Paul Mickelson, the adopted Aussie, 56. Is potentially two darts from winning the World Cup for the Australians.
11: Pure nerves from Adrian Lewis. Nicholson takes his time. Wants double top to be crowned a World Cup winner. Low. Double 10 to be a World Cup winner.
12: 36.
11: He has missed two darts for Australia to be crowned world champions. It may not
12: England
11: happen
12: require
11: now.
12: 56.
13: And now, you couldn't wish for a better man to strike for glory. Taylor, 15 times world champion for tops, for double 10 for England.
12: 46. Australia, you require 20.
11: Under the pressure. They were not good darts at all. It's all too much. You can tell by the players' faces.
13: Nicholson and Taylor have blown their chances. Can Whitlock take his? Double five. He can't come inside. He has come inside.
12: No score.
11: Adrian Lewis has looked the most nervous man up there.
12: Game.
9: Aan het ingooien, Nederland aan het ingooien. De tweede halve finale komt eraan. En uiteraard heeft Arjan van der Giezen gesproken met de beide Nederlanders Michael van Gerwen en Gian van Veen.
5: Zo dadelijk halve finale, jongens, tegen Noord-Ierland. Het doel komt steeds dichterbij. Voelen jullie dat ook? Neemt de spanning toe?
6: Nee, valt voor mij. Natuurlijk, je komt steeds dichterbij met wat je wil bereiken hier. Maar spanning neemt niet toe. Nee, ik denk dat we gewoon tot nu toe heel goed bezig zijn in het toernooi. En als we dat gewoon zo door volhouden, dan moet het een heel stuk goed komen.
5: Vanmiddag de wedstrijd tegen Duitsland. Dat was natuurlijk toch ook wel een beetje een beladen wel. Hier voor het Duitse publiek. Ging lekker, ging goed. Ja. Heb je daar nog meer vertrouwen uitgeput, Michael?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we onder hele goede omstandigheden heel veel mooie dingen hebben laten zien. Ook Gian, begin moest hij nog een beetje zoeken naar zijn triple. En daarna ging de eerste triple bij hem heel vaak in triple 20. Sorry, niet scorend, heel goed te gooien. En ik heb ook een paar hele mooie finishes gegooid op belangrijke momenten. Ik denk dat we vandaag elkaar heel goed aanvoelden. Maar dat zal vanavond net zo goed moeten zijn. En je moet gewoon wedstrijd bij wedstrijd. Dat is natuurlijk alweer history. Je moet gewoon alweer doorkijken naar vanavond. En je moet nu je voorbereiding gaan pakken en zorgen dat je vanavond weer scherp bent.
5: Nog heel even vanmiddag. Dat schiet me opeens een moment binnen. Volgens mij gooide Michael 77. En toen liep hij voorbij. En toen zag ik jou in één keer lachen. Want jij zei iets tegen Gian. En ik had het idee dat hij iets zei van pannenkoekenlek of pannenkoekenbeurt. Of iets dergelijks, weet ik het.
6: Ja, dat klopt wel. Ja ik, volgens mij was dat na die 110 finish. Toen ging hij zoiets op later. Nou begon hij met 5, triple 5. Toen nog triple 19. En toen, ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar hij was niet zo heel vrolijk inderdaad.
5: Nee, maar het tekent wel natuurlijk precies. De ontspannen sfeer die er bij jullie is.
6: Nou, dat
5: denk
6: is ook
5: ik
6: zo.
5: Belangrijk.
6: Ja, dat is ook zo. En zo voelt het voor mij ook. En ondanks dat we ontspannen zijn tussen elkaar, zijn we thuiswedstrijd wel gewoon heel gefocust. En weten gewoon wat het doel is dit weekend. Maar ja, dat geeft voor mij ook wel gewoon een lekker comfortabel en zelfverzekerd gevoel van oké, we kunnen een beetje grappen en dollen tussen elkaar. Maar terwijl we aan de hockey staan, zijn we wel gewoon heel gefocust en gaat het gewoon goed tot nu toe.
5: Ja, maar hoe belangrijk is dat je tijdens een wedstrijd, dat je even, al is maar een seconde of 4, 5, even een soort ontspanning hebt?
14: Soms moet je even ontspannen. Je weet, de hele wedstrijd sta je volle bak onder druk en je wil ook presteren, je wil laten zien wat je kan. En dan hoort dat er ook bij. Maar dat is ook meer in teamverband natuurlijk. Omdat je meer dan ook met een partner hebt te maken. En zolang dat je daar gewoon goed mee omgaat, alle twee, en weet wat je aan elkaar hebt, ik denk dat dat heel goed is.
5: Noord-Ierland, hoe zien jullie dat?
6: Ja, het wordt gewoon weer een lastige wedstrijd. Maar ik denk dat we wel gewoon goed in vorm zijn. En dat we dit toernooi hebben laten zien dat we er wel echt klaar voor zijn. Dat we goed op elkaar ingespeeld zijn. En als we dit gewoon volhouden, dan is dit ook geen probleem voor ons. En dan gaan we gewoon door.
5: Want durf je al verder te kijken dan dat, Michael? Of is het gewoon nu wedstrijd voor wedstrijd?
14: Je moet altijd wedstrijd voor wedstrijd. Dat zeg ik altijd en dat zeg ik ook nu. Je weet tegen Noord-Ieren, hele verraderlijke tegenstander natuurlijk. We hebben in de volgende ronde natuurlijk onwijs veel geluk gehad om door te komen. Waardoor ze heel veel, met heel veel zelfvertrouwen denk ik naar die wedstrijd van ons toe zullen gaan. Alleen wij moeten gewoon puur naar ons eigen vermogen kijken. Ik denk dat wij gewoon van toch wel een ander kaliber zijn. Om hun heel de wedstrijd door onder druk te zetten. En dat moet je doen en niks anders.
5: Succes.
6: Dankjewel.

0: Ja, Michael van Gerwen wordt uitgebreid toegezongen in de IJssporthal in Frankfurt. Hij heeft ook nog een koppelmaat, dat is Gier van Veen. En die doet het ook behoorlijk goed. Voor het eerst in deze samenstelling. De halve finale bereikt door in de kwartfinale gastland Duitsland te verslaan met 8-4. Hoogste gemiddelde van het toernooi tot nu toe, 102,68. En de Noord-Ieren, zij hadden het een stuk moeilijker nog dan de Nederlanders. Hoewel de Nederlanders in hun eerste wedstrijd tegen Zweden het toch ook wel wat lastig hadden. Ze wonnen met 8-6. Maar de Noord-Ieren hebben twee keer met 8-7 moeten winnen. Eerst van België. En vanmiddag van Letland door een 144 finish van George Rock. Uiterst spectaculair natuurlijk. En dan nu de vijfde onderlinge ontmoeting tussen deze twee landen. Weer is het in een belangrijke wedstrijd op de World Cup. Een belangrijke fase voor de tweede keer in de halve finale. Drie keer eerder al in de kwartfinale. Telkens was Nederland de bovenliggende partij. Maar ja, meestal was het Brandon Dolan met Mickey Mansell voor Noord-Ierland. Met alle respect, maar dit is toch even een koppel van een iets ander kaliber. Gurney die kwam pas 3 jaar geleden voor het eerst in actie tegen Nederland. Kwam hij erbij, dan was hij een koppel samen met Brandon Dolan. Ja, George Rock erbij, dat is toch even een andere koek.
1: Ja, het brengt een hele andere dynamiek in het Noord-Ierse team. Je merkt de energie die George Rock in zo'n wedstrijd legt. Dat werkt aanstekelijk op Gurney. Dan heb je toch ook weer twee tegenpolen. De hele rustige Gurney en de hele extroverte Rock. En dat werkt dan toch gewoon heel erg goed in dit format. En als we nog van vorig jaar herinneren hoe goed Rock was op die laatste avond. Boah. Toen was hij onstopbaar en onklopbaar.
0: En toen won Noord-Ierland de titel. En toen vielen ze elkaar in de armen zoals ze dat vanmiddag ook weer deden. Alleen toen kwamen er nog geen tranen aan te pas. Maar uitgebreid vieren en elkaar omhelzen, dat deden ze wel. Nadat ze hadden gewonnen van Letland ook weer met 8-7. Hier is Gian van Veen. Vanmiddag kreeg hij die kans. Gooi hij een enkele boel. Nu komt hij überhaupt niet in de boel. Hier is George Rock voor dubbel 8. Hier is George Rock niet voor dubbel 8.
1: Ja, dit zijn het soort foutjes dat je duur kan komen te staan in dit soort wedstrijden. Met 3 pijlen in de hand moet het gewoon uit. Van Gerwen staat eigenlijk het hele toernooi al steensterk te finishen.
0: Ja, 50%. Van Veen deed het tegen 29% tot nu toe. Maar bij de Noord-Ieren is dat dan Gurney die tegen 50% finishte en Rock 35%. Maar als je naar de cijfers kijkt van die twee landen, ondanks het feit dat Noord-Ierland het wel een stuk lastiger had in de eerste twee wedstrijden, dan zie je wel zeer vergelijkbare getallen allemaal. Eigenlijk in alle categorieën. Bij de koppels, het enige verschil is eigenlijk dat in beide koppels er eentje is die beter finisht dan de ander. Dat is het enige verschil.
1: Nou, toch belangrijk. Nederland heeft meteen de break te pakken in de eerste leg van de wedstrijd al.
0: Nou, in ieder geval 2 punten meer dan Gurney. Hier kan Van Veen mooi stapelen, zou je zeggen. Uiteindelijk pakt hij nog een triple in de 18.
1: Gurney kan alleen maar wegzetten.
0: Om de break te prolongeren.
1: Een dubbel 12, 2 pijlen voor Van Gerwen. Dat lijkt me een goede marker. Maar hij vindt die barrel niet. Dat betekent dat Rock de kans krijgt om zijn foutje uit de eerste leg goed te maken. Vanaf 123. De placht in een bullseye. Nee.
0: Van Gerwen, die heeft al van begin af aan, sinds de opkomst, al zijn gameface op. Wist het alleen niet uit te gooien, maar Van Veen doet dat dan wel.
1: Ja, laten we eerlijk zijn, het is voor Van Gerwen ook gewoon een plekje op de Grand Slam of Darts, hè, dat er hier op het spel staat. Daar is hij in principe nog niet voor geplaatst. Maar als ze deze wedstrijd winnen, dan ineens wel. En je kunt het ticket gewoon maar binnen hebben.
0: Vier keer dus was Nederland sterker dan Noord-Ierland. Kwartfinale 2012, halve finale 2014, kwartfinales 2015 en 2022.
1: Heeft in totaal vier keer in de halve finale gestaan, inclusief deze van de World Cup. Nederland heeft dat een stukje vaker gedaan. Die stond al 11 keer in de halve finale. En ging ook 5 keer door naar de finale. Ja, aan dat soort cijfers heb je niet zo heel veel, omdat die koppels iedere keer anders zijn.
0: Rock om Noord-Ierland op bord te zetten. Maar
1: weer mag Van Gerwen. En die begint weer met een triple. En weer zo'n triple-dubbel combinatie.
0: Ja, en George Rock heeft inmiddels 5 pijlen naar een dubbel gegooid. En ze alle 5 gemist. Hij is de enige die nog heeft geprobeerd te finishen voor Noord-Ierland. Met de nadruk op geprobeerd. 57. Voor hetzelfde geld had het hier 2-1 voor Noord-Ierland gestaan. Die 5 gemiste dubbels van Rocky maken duidelijk het verschil. 43.
1: Ja, dat maakt het uiteindelijk niet uit, hè, of het nou om singles of om koppels gaat. Die dubbels maken over het algemeen eigenlijk altijd het verschil.
0: Ja, dat is een universeel dartsprincipe.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Net zo goed als dat je ook als koppel voldoende moet scoren om überhaupt op dubbels te komen. Maar dat doet Nederland wel. 83. Van Gerwen is 2 uit 4 op de dubbels, Van Veen 1 uit 2. Allebei 50%.
1: Ja, Gurney heeft nog niet 180 gegooid dit toernooi. Dat is ook wel opvallend.
0: Wie?
1: Gurney. Van Gerwen. Gaat naar level 12. En ook 125 gaat er nog eens een keertje vanaf. Dit ziet er ineens heel makkelijk uit wat de Nederlanders doen. En met name het finisher van Gerwen is subliem.
0: Voor Nederland, George Rock is zeer ingenomen met zijn tweede maximale score. Maar Nederland zit er dicht achter.
1: Nee, je ziet de fanatieke kop ook bij Van Gerwen, daar hou ik al van.
0: Van begin af aan. Ja. Het is
1: het toernooi wel eens overgeslagen natuurlijk. Het ook als niet zo belangrijk beschouwd. Maar ik denk dat het voor hem dit keer echt wel wat belangrijk is.
0: Misschien dat als Van Gerwen de komende tijd weer singleswedstrijden gaat spelen, dat Giel van Veen dan bereid is om naast het podium te gaan staan of zo.
1: Hallo, Van Veen is de nummer 3 van de wereld, hè?
0: Oh ja, dat is ook zo.
1: Het zou andersom moeten zijn.
0: Ja, hoe mooi zou het niet voor hun allebei zijn. Terwijl Gurney hier Noord-Ierland dan alsnog op het scorebord zet. Hoe mooi zou het niet voor deze oranje mannen allebei zijn voor hun individuele carrière als dit toernooi ze echt weer helemaal op het rechte spoor kan zetten.

0: Ecco.
1: Geen finish ook over voor Nederland na vier beurten. Dan moet Gurney beter kunnen doen. Wat gaat Gurney ook beter doen?
0: Maar niet heel veel beter. Nou, eens kijken of George Rock na vanmiddag 144 voor de wedstrijd ook 145 kan uitgooien. Het antwoord is nee. 65. Dan is de volgende vraag. Kan Gio van Veen 76 uitgooien? Lekker beginnen met de triple 20. En de dubbel 8 erachteraan.
1: Lekker gedaan hoor. Zo hebben ze allebei een aandeel in de 5-1 voorsprong. En het enige dat Noord-Ierland kan doen is proberen in te blijven hangen. Het is denk ik de derde keer al deze wedstrijd dat George Rock met 180 aan het lek begint.
0: Volgens mij heb je daar gelijk aan inderdaad. Gelijk in. 43. Gurney dan met 43. Maar Nederland met twee tripleloze beurten. Ik kan niet aanhaken.

0: ook gewoon een hele goede leg van de Noord-Ieren. We kunnen de Nederlanders in principe niet aankomen.
1: 78, nou, George Rock zal blij zijn dat zijn eerste dubbel dan ook valt. Noord-Ierland haalt voor de tweede keer op rij de eigen leg. Maar is wel al twee keer gebroken door Nederland. En dus staat het 5-2 voor Oranje.
2: Het is goed zo.
3: Krijgen we wat te eten? Gasten.
2: En voor klappertjes hebben we altijd.
3: Jezus.
4: Ik heb een klappertje gemaakt.
2: Ben je wakker?
3: Ja?
2: Ben je erbij?
5: Dit kan. Dit kan echt.
2: Oh, goeie.

0: just picking up where they left off this afternoon. Michael van Gerwen with a nice 1-2-5 out to help them on their way to a 5-2 lead. Oh.
1: Nederland heeft nog drie legs nodig. Staat 5-2 voor tegen de Noord-Ieren.
2: Nou, gewoon zorgen dat je weer snel uit de startblokken bent. Gewoon die eerste leg zelf houden. Je mag hem beginnen. Houden 6-2, dan is er eigenlijk is er niks meer aan de hand. Je moet de Noord-Ieren niet het gevoel geven dat ze nog terug kunnen komen in deze wedstrijd.
1: Hij heeft al 3 keer 180 gegooid. Blijft het even waar.
2: Kijk, dit is lekker. Even 180 als antwoord op die 140 van George Rock. Lekker mooi hoog in die triple, die eerste pijl. Uitstekende leg voorlopig.
1: Het scorebord blijft even hangen, naar mijn idee. Ja, Nederland op 82 van Veen.
2: Naar tops toe. Oh, die duikt er wel heel ver achter. Dan is dit een hele belangrijke beurt van Daryl Gurney. Die kan de Noord-Ieren terugbrengen in de wedstrijd.
1: Na die 480 van George Rock.
2: 16 en bullseye. Het scheelt een haartje, maar het scheelt een haartje aan de goede kant voor Nederland. Van Gerwen naar dubbel 10.
1: Voor het eerst dat er iemand in de wedstrijd naar dubbel 10 gaat. En ook voor het eerst dat er iemand naar dubbel 5 gaat.
2: Nou, dat was een goede leg van de Nederlanders. En die Rock is wel los. Dat is al zijn 580 deze wedstrijd. En de vierde keer dat hij daar een leg mee begint. Zijn openingsbeurt is dan ook op orde.
1: Ja, toch won Noord-Ierland maar de helft van die legs waarin Rock een 180 gooide.
2: En hij heeft nog steeds geen 180 gegooid.
1: Nee, dat is er nooit niet.
3: 57.
1: Herbert blijft goed gefocust ondanks die grote achterstand in de leg.
2: Ik heb dubbel 18 voor Gurney. Oeh, die gaat hem aan de buitenkant. Ja, dat is dan maar eigenlijk niet de bedoeling. 164 voor Van Veen. Het gaat niet uit, maar Gurney weet ook dat hij niet, of Rock weet dat hij niet meer mag missen nu. En hij mist wel. Zoals hij wel veel gemist heeft deze wedstrijd.
1: Ik wou net zeggen, hij mist veel te veel. Dan mag die 180 eens gooien wat hij wil. Dan wordt hij vooral die missers afgestraft. Al voor de derde keer inmiddels. Via een break.
2: Van Gerwen is scherp, want die finishes hoor. Dat is echt niet normaal. Die doet zijn tegenstanders heel veel pijn.
1: 8 pijlen naar een dubbel gegooid. 5 raak. En het scorende gemiddelde van Gerwen gaat nu door de 110 heen. Het is vintage MVG. Des te knapper omdat je natuurlijk een stuk langer moet wachten voor je weer aan de beurt bent. En ook Van Veen doet uitstekend mee. Al zit hij even niet zo hoog in de boom als Van Gerwen. Maar die wil ook zo graag weer eens het alfamannetje zijn.
2: Hij speelt zo nuttig, Van Veen. Laat Van Gerwen maar het overman en ze zijn. Dat is helemaal geen probleem. Als hij er al lekker bij voelt.
1: Dat gaf hij al voordat het toernooi voor Nederland begon. Gaf hij dat natuurlijk al aan. Waarbij hij niet het woord alfaman gebruikte. Maar dit is de alfaman hoor.
2: En Noord-Ierland gaat de titel hier kwijtraken. Dat kan niet anders.
1: Nederland staat na 280 van Gerwen en 58 van Veen tussendoor. Op een finish. Geen elfdarter. Maar wel een 12-darter. En wat een demonstratie zeg van die Oranjemannen vandaag weer. Kwartfinale was het ook al zo. Maar nu is de uitslag nog veel ruimer. De regerend kampioen Noord-Ierland wordt onttroond. Wordt naar huis gespeeld, letterlijk en figuurlijk. In deze halve finale die Nederland met maar liefst 8-2 wint. Gemiddelde van Oranje aan het eind. 101,55. Finishpercentage 53. We zijn heel, heel benieuwd naar die finale tussen Nederland en Engeland.
3: Ze hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
4: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Geldt het voor Liverpool weer mis in blessuretijd.
5: So I think it should go now myself.
6: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
1: Het duurt dan heel even voordat we na die twee halve finales aan de finale tussen Nederland en Engeland gaan beginnen. Een mooi moment om eens even terug te kijken naar alle finales die Nederland speelde in het verleden op de PDC World Cup.
7: Worried. Double eight to win the cup. Got to be delicate here. Got to flick the barrel in. Well, here's a look. So tense.
8: First,
9: yes, a treble 20 for the ball.
10: Gaines is on the second.
9: So quick to do it as well. Just
11: well, is this the end of the match? Double 14 for Van Gerwen. Oh, comprehensive.
8: Move it up a little. You don't want to block yourself. And the tops.
12: Oh. Well, this astonishing run from Holland goes on for another World Cup whitewash in the final. Double 16. It's astonishing. The Netherlands are on the verge of World Cup glory.
13: Double 20. Double four. Double two. Rushed it.
14: Games on the fifth leg.
15: What a dart. What a player.
16: A consummate pro as ever. 19 or treble 19. Double six now. Game. To be a World Cup winner. Along with being the world champion. Raymond van Barneveld and Michael van Gerwen win the World Cup of Darts. What a performance.
2: Taylor vanaf 68.
10: Hier is de matchstart, dubbel 16. En die gaat erin. Phil Taylor, 4 uit 6 op zijn dubbels. 1-0 voor Engeland. Hartstikke idee. Raymond van Barneveld zet Nederland op 1-1. Klasse gedaan. We gaan naar de koppelpartij.
2: Dit zou een 24 karaats finish zijn als Van Barneveld dit weet te flikken. Hij begint met triple 20, 12 voor dubbel 16. En de break tegen Engeland is hier.
10: Netherlands, you require 32. Je had ook bijna niet meer anders verwacht. Hij sleept Van Gerwen er doorheen. En Nederland wint de koppelpartij met 4-2 van Engeland. Het is 2-1 overall.
2: Het zal wel moeten voor Van Barneveld. Enkele boel en bolzaai is wat er overblijft. Nee, hij gooit de bolzaai met zijn eerste pijl. Ja, goed. Hij heeft zijn aandeel in deze finale misschien al wel gehad. 16 bolen. Taylor zeker.
10: Dit is om die vijfde wedstrijd af te dwingen. En die vijfde wedstrijd die gaat er komen. Taylor wint met 4-1 van Barneveld.
2: Triple 20. Ja, en dubbel 8. En dubbel 4. En Lewis gooit de dubbel 4. Hij brengt Engeland op 1 leg van de World Cup titel.
10: Nog een poging en nu is het in één keer raak. Het is klaar. Engeland kwam 2-1 achter na die koppelwedstrijd. Toen zag het er nog zo mooi uit voor Nederland. Maar die twee singlespartijen die daarna volgen, die verliest Nederland allebei met 4-1.

0: voor 2-0. Dubbel 5. Ja, 2-0.
1: Nu wint Van Gerwen de eerste wedstrijd. Heel vlot, heel snel, heel makkelijk met 4-0 van Gerwin Price. 1-0 Nederland.
0: Voor de boel. Mist de boel. Dan triple 19 en dubbel 10. Ja, die gooit hij wel. Dubbel 10. Mark Webster, 3-1. Ja hoor, 3-1. Geef hem geen kansen, want hij pakt ze.
1: Weer via de dubbel 10.
0: En mag weer naar tops toe. Tops en dubbel 10.
1: Mark Webster wint zijn singleswedstrijd tegen Raymond van Barneveld. En dus staat het tussen Nederland en Wales 1-1. Kijk, triple 20 meteen. Pijl over voor de dubbel 18, maar die gooit die... Ja, toch wel.
0: Ik dacht ook dat hij er niet in zat, hoor. Ik dacht ook dat hij er niet in zat. Dubbel 5.
1: Ja, belangrijk.
0: Van Gerwen gaat hem aanvallen op dubbel 16. En gooit hem op dubbel 16. En Nederland staat 3-0 voor.
1: Moet alleen nog even worden afgemaakt. Nou, hij vindt precies de ruimte die er nog is. Heel knap gedaan weer met zijn laatste pijl. Barneveld. Maar dubbel 8. En een hele fijne 136.
0: Price voor de Shanghai. Die begint meteen met de triple 20. Oh, Price naar tops.
1: Nog een stapje verder naar links.
0: Nou, daar komt Van Barneveld goed weg. Daar komt Nederland goed weg, ja. Webster weet het ook. Dat was misschien wel de kans.
1: Dubbel 5, niet makkelijk. En nu moet hij er vol voor gaan. En gaat hij er vol voor. En is daar de break. Toch nog. Dubbel 4, in één keer raak. Van Barneveld wint met 4-2 van Price. En daar staan twee grootse kampioenen. Nederland wint voor de derde keer de World Cup.
0: 86 voor Snakebite om 1-0 voorsprong te komen. Bullseye over.
2: 61.
0: Enkele boel gehoord. Ja, Van Gerwen 143. Past niet helemaal in deze lek als hij hem uit zou gooien. Dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Triple 17 en dubbel 16.
1: Totaal niet in. Maar het gebeurt wel. Dit is toch Van Gerwen in optima forma, zeg.
0: Game on. Dat is goed. Dat ook. En dubbel 16 is ook goed. Het is voor het eerste punt om Nederland aan de leiding te brengen. Triple 20 is goed, dubbel 16, dubbel 8. Ja. Nou, als je zo'n goede halve finale hebt gespeeld en het valt dan net even wat minder in deze finale in het begin van de wedstrijd, dan heb je heel snel het idee dat het niet lekker gaat. Anderson maakt daar uitstekend gebruik van, dat moet gezegd worden. Hij is kansloos tegen Gary Anderson, omdat Van Barneveld niet tot het niveau komt dat hij eerder wel haalde. 135 voor Van Barneveld. Bullseye gegooid. Triple 15 voor tops. Dat is triple 15 en tops. Het is een compleet andere speler die hier staat dan een kwartier geleden.
1: Triple 20. Dubbel 18. 3-0. Dat is een 13, daar is de volgende matchdart en de derde is onderweg en die gaat er ook ruim naast. Whoops! Right for the break. Die stapt naar links. Ja, dat idee had ik.
0: Hij probeert hem overheen te wippen, ja. En dat is een kan erom lachen. Wright mist drie kansen om de wedstrijd in leven te houden. Deze koppelwedstrijd nu van Barneveld voor het tweede punt.
1: Ook hij naar de dubbel 16. Ook hij naar de dubbel 8. Maar dan... Ja, daar zit hij. En hij zit erin. Hij zit erin. Nederland maakt wederom indruk met zijn tweeën. Leidt nu met 2-1 in deze finale.
0: Van Gerwen naar dubbel 12. En die gaat er gewoon met de eerste pijl in. De break is daar.
1: Buitenkantje dit voor Van Gerwen. 3-0, nog maar eens een break. En een veelbetekenende glimlach. Engeland 4 keer, Nederland 4 keer. Toch blijven dat de enige twee landen die ooit de World Cup hebben gewonnen. Nederland doet het voor het tweede jaar op rij. Dat geweldige koppel. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld. Nederland is wereldkampioen. Ja, dat was ook voor de laatste keer in 2018. Terwijl we hier een overzicht zien van alle resultaten van Nederland op alle World Cups. 4 keer dus winnaar 2010, 2014, 2017 en 2018. En alle vier, de laatste drie keren waren het van Gerwen en van Barneveld. En de eerste keer natuurlijk, hoe kan ik dat vergeten? Koos Tompé aan de zijde van Raymond van Barneveld. Je zou zeggen, het wordt weer eens tijd voor Nederland. Maar er staat een geduchte tegenstander natuurlijk tegenover straks in de vorm van Engeland. Ik zeg straks, het duurt nog heel eventjes voordat die finale gaat beginnen. En voordat we daar naar gaan kijken, gaan we even terugkijken naar die spannende finale van vorig jaar tussen Noord-Ierland en Wales. George Rock, 140 voor de wedstrijd. George Rock, 140 voor de wedstrijd.
0: Het scheelt werkelijk helemaal niets, maar hij zit wel aan de binnenkant. Gaat hij voor de dubbel 5 of kiest hij voor 2 dubbel 4? Daryl Gurney, hij zit nu aan het overwegen.
1: Hij heeft zijn keuze gemaakt. Hij gaat voor de dubbel 5. Derde match start. Vierde match start.
0: ...70 voor Clayton. Die gaat één pijl krijgen voor zijn favoriete dubbel 16. Johnny Clayton.
1: En daar heb je Wales weer.
0: Kijk ook naar Price in de achtergrond.
1: En daar is hij, de allesbeslissende 19e leg. Noord-Ierland toch in, dat voordeel hebben ze nog. Goede opening van Rock.
0: Die blijft maar trippels gooien. De eerste beurt van Noord-Ierland is zoveel beter geweest dan de eerste beurt van Wales in deze wedstrijd. Maar het maakt allemaal niks meer uit. Het gaat gewoon om deze ene leg.
1: Het gaat om deze ene leg.
0: Dit is wel knap van Gurney hoor. Mist drie matchdarts om de beker te pakken en herstelt zich met 180.
1: Ja, ze zijn tweede. En de eerste voor Price. De eerste voor Price.
0: Het in... vergillen. Kijk eens naar George Rock.
1: Wat een leg van de Noord-Ieren.
0: De beste leg van het toernooi. Als Gurney hem uitgaat. Ja, je ziet ook Price met de high five richting George Rock.
1: Price weet wat het is. Clayton weet wat het is om de World Cup te winnen.
0: Is ook mooi, hè?
1: Maar Rock en Gurney nog niet. Gaan ze dan deze finale besluiten met een 10-darter? 171. 180 en 134. In omgekeerde volgorde. Geen 10-darter. Maar wel een 11-darter. Fantastische climax aan deze wedstrijd. Een fantastische leg. Maar eentje kan hem winnen. De allereerste titel voor de Noord-Ierland op de World Cup. En ze storten bijna in elkaar van emotie. Dit is toch schitterend om te zien. Vindt ook Gary Price, vindt ook Johnny Clayton. Kijk eens wat er allemaal uitkomt bij die twee mannen in het groen.
3: Het is zo lang geleden dat Daryl Gurney zo'n grote titel heeft gewonnen. En voor Rock is het natuurlijk zijn eerste. Dus deze emotie die is zo begrijpelijk. En ik vind ook, moet ik eerlijk zeggen, de reactie van Wales wel heel erg mooi. Met name Price, die de welgemeende felicitaties overbrengt. Kijk eens, Wales, ze omarmen elkaar nog even. Ze hebben gedaan wat ze konden in deze finale. Maar Wales was net niet goed genoeg. En dan zijn zij de winnaars van de World Cup 2025. Het is Team Noord-Ierland.
4: Nog even alle gespeelde finales op een rij. Nou, dat zijn een hoop namen en een hoop uitslagen. Sinds 2023 is het format natuurlijk anders. Wordt er echt in puur en alleen in koppels gespeeld. En in dat format won eerst Wales in 2023. In 2024 was het Engeland. En vorig jaar dus Noord-Ierland. Dat Wales versloeg. En een vraagteken bij 2026 wordt het de vijfde titel voor Nederland of wordt de zesde titel voor Engeland. Daar gaan we achter komen. Voor we aan die finale gaan beginnen, willen we u toch ook heel graag nog even attent maken op de eerste grote major die eraan komt. Daarvoor ook nog een hoop andere darts toernooien op Viaplay. Maar die eerste grote major is natuurlijk het Zomer-WK. De World Matchplay.

0: twee beste ploegen van de PDC World Cup 2026 zijn ook de als eerste en tweede geplaatste ploegen Engeland en Nederland. We gaan een finale zien waarin het erom gaat dat er 11 legs moeten worden gewonnen voor de titel.
1: Ik dacht 10.
0: Oh. Ik had ergens best 21 gelezen, maar dat is dan blijkbaar toch best 19. Nou, dan gaan we snel genoeg achter komen. Hoe dan ook. Het zijn best wel wat legs die je moet winnen. Hier de uitslagen van Nederland op een rij. 8-6 tegen Zweden, 8-4 tegen Duitsland in de kwartfinale vanmiddag. En zojuist 8-2, maar liefst tegen Noord-Ierland. Waar Engeland ook wel indruk maakte tegen Schotland. Dat teleurstelde, maar Engeland was ook wel weer erg goed. En nu dus die finale. De vierde onderlinge ontmoeting tussen Nederland en Engeland op de World Cup. Finale van 2014 gewonnen door Raymond van Barneveld en Michael van Gerben van Phil Taylor en Adrian Lewis. Maar Taylor en Lewis zouden 2 jaar later hun revanche halen in 2016 op diezelfde twee Nederlanders. En een jaar daarna, 2017, waren het weer Raymond van Barneveld en Michael van Gerben. Toen in de halve finale die Dave Chisnell en Adrian Lewis eruit gooiden. En nu dus 4 totaal andere heren.
1: Van Gerwen heerlijk begonnen, meteen 180 erin in de eerste 3 pijlen. Dat geeft maar weer aan dat hij er vandaag lekker in zit. De overwinning vorige week in Kopenhagen heeft hem duidelijk goed gedaan.
0: 119. Ja, ik zeg totaal andere heren, maar Michael van Gerwen is volgens mij toch nog steeds dezelfde.
1: 102 voor Van Veen. Drippel 20 en meteen in. 10 voor dubbel 16. 17. Nog niet uit, maar Engeland nog niet op een finish. Dus is het zo goed als uit.
0: 100. Netherlands, you acquire 52. Van Gerwen 53% op de dubbels. Het doet daar nog 1 of 2 procentjes bij. Nederland opent met een 13 darter.
1: 140. Nou, Nederland heeft tot nu toe in dit toernooi telkenmaal een voorsprong gepakt in zo'n wedstrijd. En die voorsprong eigenlijk niet meer uit handen gegeven. Dat zou natuurlijk een perfecte manier zijn om ook deze finale aan te vallen. Humphries was al heel goed in de halve finale. Hij pakt hier ook alweer een 180 mee. Hij heeft daar zin in.
0: Gooit zijn tweede.
1: En Humphries gooit die 81 bij lange na niet uit. Zit 2 keer gewoon ook naast het getal. Laat dan ook maar 50 over. Valt allemaal wat tegen. Kan Van Veen meteen toeslaan dan vanaf 130. Trippeltje nodig.
0: Trippeltje erop leggen? Nee.
2: 65. England, you require 50.
0: Luke Littler naar zijn favoriete dubbel 10.
1: Van Veen was die het boelen voor Nederland heeft gewonnen. Hij was degene die het beter deed dan Luke Littler. En je weet nooit hoe belangrijk dat nog kan zijn aan het einde van de avond.
0: Zit ik mij even af te vragen. Zijn er dan 1 speler per land die gaat boelen?
1: Ja.
0: Dus daar is Van Veen dan wel even de nummer 1 in geweest.
1: Ja, dat heeft hij volgens mij alle wedstrijden gedaan. Dat hebben ze zo afgesproken. Van Veen is echt goed op het boelen. En dan stuur je je beste man die kant op, hè?
0: Nederland. Van 9 pijlen op 170. Maar Van Veen slaagt er niet in om het onder de 100 te brengen.
1: Daar slaagt Luke Humphries wel in, want die gooit zijn tweede 180. En dat betekent voor Gerwen een 113. Die begint wel meteen met een triple 20. 13 voor Tops. Hartstikke idee. Was getekend. MVG.
0: De eerste leg was het nog een simpele tussen aanhalingstekens. Dubbel 16. Nu is het 113. Lekker.
1: 131. En het publiek is 100% op de hand van Nederland, hoor. Pel op de grond van Humphries. Ja, die krijgt net niet genoeg grip op het bord in die triple 5.
0: Omdat hij even weet catch tegen de barrel van een van die andere twee pijlen. Dit heeft niks met het bord te maken.
2: 100.
0: Nederland haalt Engeland in.
2: 134.
0: Luke Littler verricht herstelwerkzaamheden. Heeft weer volledig de regie. Maar dan ook volledig.
1: Humphries weer met drie trippels.
2: 81.
1: Ondanks het fluitconcert van het Duitse publiek weet Littler toch die dubbel achterin te gooien.
0: En nu een bounce voor Van Gerwen. We krijgen na deze vijfde leg meteen een pauze.
2: 125.
0: Betere start van Engeland. En daar is Gio van Veen die drie pijlen naast elkaar zet in het bord. Er kon ook echt niks meer tussen. Eerste 180 van Veen in deze finale.
2: 96.
1: Eén trippeltje voor Verreer. 160 blijft staan. Littler mag proberen dat beter weg te gaan zetten. En die gaat dat beter wegzetten. Die gaat dat veel beter wegzetten zelfs. Met zijn eerste 180. En dan kan Humphries hier voor de break.
0: Dubbel 10. Ruim gemist. Twee legs geleden was het 113. Voor Michael van Gerwen, nu wordt het geen 100. Lid en dubbel 10, dus dan kun je eigenlijk die 3-2 voorsprong voor de Engels al opschrijven.
1: Die komt plat tegen het bord aan, lijkt het wel.
0: Derde bouncer al in deze eerste sessie. Niet tegenstaande dat Luke Littler alsnog met zijn volgende pijl die dubbel wel gooit. En Engeland de eerste break bezorgt en de eerste voorsprong. 3-2.
3: Zul je ze hebben?
4: Ja, wie?
3: Kun je ook gemeen zijn, Jaap?
5: Nee, niet zo.
3: Niet zo?
4: Jij wel, jij wel. Jij was echt...
5: Ja, als je die kop ziet, word je bijna al bang van.
3: Goed getrainde billen wel.
4: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
5: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
6: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
5: Ja, 10 years Manchester.
6: Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
4: Dit is voor mij 100% Timber.
3: En hou op, Sauder Mieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

0: dream team. And you know the outcome.
1: They're still alive. The World Cup winners.
0: A darting demolition job. And that is it. Totally dominant.
2: It's the Netherlands who go into the final.
3: Dwars tegen het bord aankomt, die gaat niet blijven zitten. Maar de pijl die hij daarna gooide, bleef wel zitten voor Luke Littler. Die alle drie de legs voor Engeland op het bord zetten.
4: Ja, alle legs gaan tot nu toe in 5 beurten. Dus ja, de startende speler van beide teams hebben alle dubbels gegooid. Er wordt zo goed gescoord dat het niet tot 6 beurten komt. Dus je kijkt ook naar 104 en een beetje gemiddeld voor Engeland op dit moment. Dat is echt super, super hoog.
3: Nou, Nederland zit op 1/10 op 100. 1/10 de ronde.
4: Nou, 1 keer was Nederland dus niet in 5 beurten uit. Dat was in die 5e leg. En dat wordt dan ook meteen afgestraft. Ze moeten erbij blijven.
3: Ja, maar dit zijn 2 koppels. Die gewoon het niveau laten zien. Wat ze ook zouden laten zien als ze hier alleen zouden staan.
4: Ja.
3: Dat is ongelooflijk knap.
4: 100. En dan wordt het beslist op details. En op dit moment zit het verschil in de tweede speler. Zo eerlijk moet je zijn. Het scorende gemiddelde van de tweede spelers is voor Van Veen 101. Dat is goed. Maar voor Humphries 128.
3: Poeh.
4: Dat is nog meer goed.
3: Dat is nog goeder.
4: Goeder dan daar.
3: Engeland. Met geen 11 darter. Maar wel een 12 darter. Om de voorsprong uit te breiden.
4: En nu moet Nederland even laten zien dat ze er nog zijn. 3 legs op rij nu naar Engeland. Daar kun je er geen 4 van maken. Je moet tegengas geven.
5: 140.
4: En dus moet Van Veen ook mee. Trippels nodig, kom op.
5: 96.
3: Dat blijft ook voor Van Veen bij 1 triple.
4: Ja, en zij hebben er allebei 2.
5: Ja.
3: Het gemiddelde blijft maar stijgen.
4: En je ziet ook dat ze steeds meer vertrouwen krijgen, die 2. Dat is natuurlijk logisch. Geen finish over voor Nederland. Dat gaat Engeland normaal gesproken wel doen natuurlijk. Weer 2 trippels. Oh, dit gaat hard zeg. En dus is het afwachten wat Luke Humphries doet vanaf 87. 20. En dubbel 5. Oh, ja. Het ging allemaal in 5 beurten uit in deze wedstrijd. Totdat Engeland bedenkt, we kunnen ook gewoon in 4 beurten uitgaan. Dan doen ze 2-3 legs op rij. 2 legs op rij.
3: Dat was een meerkeuzevraag. Je kiest voor 2 uiteindelijk. Dat is het juiste antwoord, Jacques.
4: Oh, ze hebben ineens wel het gaspedaal volledig ingedrukt nu, hè? Voor minder dan twee trippels doen ze het niet meer.
6: 100.
4: Nou, Lippe die zet ook nog even een tandje bij.
6: 140.
4: En hoe moet je dit stoppen? Nee, dit is niet te stoppen dit. Als ze dit blijven doen, is het niet te stoppen.
6: 96. England won by
4: 141. 141 voor Humphries. Wordt 81 voor Humphries.
6: 64, England, you require 48.
3: Engeland stond 2-1 achter. Engeland staat 6-2 voor.
4: Ja, dit is waarvan je op voorhand, voordat het toernooi begint, vreest dat het zou kunnen gebeuren. Dat Engeland zo goed is als je gewoon niet aan te pas komt. Dat is tot misschien vanavond nog niet eens zozeer het geval geweest. Maar in deze wedstrijd laten ze toch wel even zien wat ze echt kunnen.
6: 58.
3: Hoogste gemiddelde ooit van een koppel in de finale. In een koppelwedstrijd ook. Dat was Gary Price, Johnny Clayton in 2020. 103,52. Daar zit Engeland nog steeds dik boven.
4: Ja, maar dat is over 6 lekjes.
3: Dat was veel minder lekjes, ja. Ja, dus dit is nog veel knapper.
6: 34. De
3: finale van een koppel in welke fase dan ook was van Krzysztof Ciuk en Krzysztof Ratajski in 2023. Ook een kort wedstrijdje in de groepsfase. 118,1.
6: 140.
4: In ieder geval even een halt toegeroepen aan die run van Engeland. En dan kijken of je vlak voor de tweede pauze ze nog een keertje kan breken misschien. Maar ja.
3: Maar ja,
4: dan heb je hem weer.
3: Met beide koppels, beide heren, twee keer 180 gegooid. Overigens gaat het inderdaad om 10 gewonnen legs. Voor alle duidelijkheid, niet om 11. Scorende gemiddelde van het Engelse koppel ligt op 120.
4: Als koppel, hè.
3: Dit de 126, Humphries 119, of je hem maar leeg gooit.
6: 47.
3: Nederland kan het niet bijbenen.
6: 57. England, you require 74.
4: 20. Een bullseye voor Littler. Dat gaat er dan niet in, maar dan heeft Nederland iets als dit nodig. 150.
3: We gooiden 113 uit eerder deze wedstrijd, maar geen 150.
6: 100. England, you require 25.
3: Humphries naar dubbel 4. En Humphries gooit dubbel 4. En waar Engeland de eerste sessie met 3-2 won, wint het de tweede sessie zelfs met 4-1. En dus staat het 7-3 voor Team Engeland.
7: Stop. Topspelers.
8: Cruciaal moment van de wedstrijd.
7: Keiharde finishers.
9: Alle ruimte in die dubbel 16.
7: Pure dartsbeleving.
10: Game, shot en de match.
7: Een epische strijd.
11: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
7: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Van Gerwen begint aan leg nummer 11. Maar 7-3 achterstand voor Nederland.
1: Ja, je kunt een klein beetje als Nederland zijn er nu ontspannen. In principe is deze wedstrijd verloren. Zo kun je het benaderen. En misschien dat het dan net even wat makkelijker gaat lopen. Kun je jezelf toch weer terugspelen in die wedstrijd. Ja, Littler met name in die tweede sessie. Scorend in de tweede sessie 135 gemiddeld. Dat is wel fijn natuurlijk.
0: Overigens zijn er maar 3 individuele spelers geweest in de geschiedenis van de World Cup die in een finale een hoger gemiddelde hadden dan Luke en Luke op dit moment samen hebben.
1: Ja, kijk hier, dit is wel een statistiek die ertoe doet. Beurten zonder triple, Engeland 4 en Nederland een stuk meer. 93, England you require 136. Engeland hoeft het alleen maar weg te zetten. Het is de leg van Nederland. Het is de leg die ze echt moesten houden. Maar dit is beurt 5 en in 5 beurten zijn ze dus niet uit. 140. England
0: requires 78. Voor de break.
2: 66.
0: Oh.
2: Netherlands requires 64.
0: Om de leg te houden. Gian van Veen. 7-4.
1: Ah, dan is het misschien nog niet gedaan, hè?
0: 2 missertjes van Littler. 134.
1: En de beurten met 2 triples zijn bij Engeland 97. Veel makkelijker gegaan dan bij Nederland. Ja. Hier is het 140, dus 13-4. Als je kijkt naar beurten met 2 triples, dan is het 17-9 zelfs. Dat is een groot verschil. Daarmee creëren ze scorend zoveel ruimte in die legs.
0: 140. Ja, Michael Verheer denkt dat dit

0: voor hem is. Maar dat is gewoon voor zijn lookalike hoor, die daar in de zaal staat op een strategische positie.
1: 127. Weer drie beurten met allemaal twee trippels voor Engeland. En weer een pijl op de grond. We zien het dit toernooi best vaak, maar we zien het de afgelopen toernooi best vaak.
0: Het is de tweede keer dat het Nederland overkomt. Engeland zag het ook al twee keer gebeuren. We moeten ook even reparatiewerkzaamheden verrichten. 100. Engeland laat geen steken vallen. Engeland staat nog steeds fantastisch te spelen. En Verheer is ook nog steeds bezig met zijn materiaal. Engeland op twee legs van de titel. Nog een baatje. Je moet tegenwoordig nog speciaal ook training voor je rug doen als je een dartswedstrijd speelt. Ja. Sowieso wel verstandig, maar wat extra training om al die pijlen op te kunnen rapen is ook wel aan te bevelen. 60. Ongelooflijk knap zijn om niet te zeggen sensationeel als Nederland dit nog zou weten om te draaien.
2: 180.
0: Ja. 180 erbij, altijd leuk. Altijd leuk.
1: We hebben een dubbel 16 en Nederland naar 8-5. Het groeit weer qua spel wat dichter naar elkaar toe. Alleen dat gat van 3-4 legs, dat is er natuurlijk nog wel steeds. Je moet Engeland breken.
0: Twee keer breken.
1: Ja, maar in ieder geval in deze leg breken. Als je op 9-5 komt, dan wordt het heel moeilijk.
0: Hier moet je beginnen. Van Gerwen is overigens 4 uit 4 op zijn dubbels. 131. Ja, Nederland moet alle kansen pakken die het krijgt. En dat gebeurt eigenlijk ook wel.
1: 180. Ja, de spotlight is altijd op Littler natuurlijk. Maar als je kijkt wat Humphries in deze wedstrijd allemaal staat te gooien. Het is echt knap. En Van Veen begint er nu ook langzaam maar zeker lekker in te komen.
0: 130. Nederland lijkt nu toch bevrijd.
1: Tja, het is fijn hè. Er staan er 9 pijlen op dubbel 8. Maar ja, dan moet je nog steeds afwachten of je aan de beurt komt. Humphries voor 95. Mist de triple 19, dan twee keer dubbel 19. Dat lukt ook niet.
0: Ja, en dan is het Van Veen voor dubbel 8. Dubbel 4. Hoe dichtbij kun je zitten? Echt strak er tegenaan aan de buitenkant. Tot twee keer toe. En dan zal Littler onverbiddelijk zijn. Hoewel die eerder kort geleden ook al twee keer miste. Dat doet hij nu weer.
1: Oh, het publiek is wel heel erg luidruchtig bezig.
0: Oh, Michael van Gerwen. Oh, Nederland. Oh, oranje. Dan gaan 4 kansen verloren om in ieder geval 1 break terug te pakken. Op het moment dat het ook echt moest. Ja, alles moet nu sowieso. 97. Ja, de crux zat hem natuurlijk in die fase waarin Engeland vanuit een 2-1 achterstand ineens naar een 6-2 voorsprong ging door Nederland in die serie van 5 legs 2 keer te breken. 100. 1480 is al in deze wedstrijd. 8 van Engeland, 6 van Nederland.
1: Ja, het is een fantastische wedstrijd, laten we dat vooropstellen van beide teams. Alleen Engeland is gewoon net scorend, met name een tikkie beter. Die scoren geweldig in deze wedstrijd.
0: Ik denk dat je moet zeggen dat Engeland hier het beste koppelspel ooit heeft laten zien. Dat we op de PDC World Cup ooit hebben mogen aanschouwen. In een wedstrijd van deze lengte. Over 15 legs is Engeland de allersterkste. Engeland. Na dat échec van vorig jaar, waar ze meteen de eerste wedstrijd verloren van Duitsland, winnen ze nu al hun wedstrijden. De finale op zeer indrukwekkende wijze. 104,77. Het gemiddelde van de twee looks aan het einde van de wedstrijd. En wat zijn ze er blij mee. 10-5 winnen zij van Nederland. Engeland wordt voor de 6e keer kampioen op de PDC World Cup. En Nederland blijft op 4 titels staan. De laatste in 2018. Het wachten gaat nog langer duren. Engeland heeft de titel weer te pakken. Luke Humphries lukte het 2 jaar geleden ook al. Toen aan de zijde van Michael Smith. Nu aan de zijde van Luke Littler, die ook zijn eerste PDC World Cup titel. Nou, niet zijn eerste PDC titel hoor, dacht ik. Eerste PDC World Cup titel binnen heeft. Mooi het respect tussen Humphries en Van Veen. Die schitterende wedstrijden tegen elkaar gespeeld hebben. Dit was er ook weer eentje. Maar wel een wedstrijd waarin er één partij duidelijk de sterkste was.
1: Ja, je zag vanavond met name bij Engeland die ontspanning komen. Die ontspanning dat ze die twee wedstrijden vanmiddag en gisteren wat moeizaam wonnen. Maar vanavond was er geen twijfel. Dat zag je ook gewoon. Ze werkten goed samen en alles was goed. Alles was raak. Ja, en dan zijn de nummers 1 en 2 van de wereld ook echt de nummers 1 en 2 van de wereld. En ook als koppel de nummer 1. Hier was weinig tegen te doen.
0: Ja, als je als koppel een score het gemiddelde kunt laten noteren van 120,87. Maak me gek.
1: Ja, en ook nauwelijks kansen missen verder. Ik bedoel, met 3 darts in de hand niet 1 keer gemist. Met 2 pijlen voor een dubbel ook gewoon 63%. Dat is echt heel erg goed. Nou ja, ze hebben dik en dik verdiend deze gewonnen. En je zei het al, Frank, die run in het midden van 5 legs op rij, die is Nederland nooit meer te boven gekomen. En die kun je eigenlijk in dit spelsysteem ook niet te boven komen.
2: 4 amazing days of darts here at the Ijsbord Hall have come to an end. Incredible matches. And in the end we found 2 deserved winners. It is now time for our presentation. Would you please welcome on stage our presentation party. On behalf of our title sponsor, Bet Victor, Mr. Charlie Holland and Mr. Sam Bothwell. Firstly, please show your appreciation to our runners-up. They played some amazing darts over the past 2 days and they've been rewarded with £48,000 of prize money. And those go to Gian van Veen and mighty Michael van Gerwen, Team Netherlands.
0: Nederland moet genoegen nemen met de tweede prijs. Niets om je voor te schamen. Integendeel zelfs iets om trots op te zijn, maar dat besef zal pas later komen. Ze hebben het geflikt. Na een moeizame start. Luke Humphries en Luke Littler winnen de PDC World Cup 2026.
1: Dick Vriend, ze waren de beste in ieder geval vandaag. Er waren misschien wat kansen vanmiddag. Er waren misschien wat kansen gisteravond. Maar vanavond waren ze onaantastbaar. Luke en Luke zijn de beste.

Een hele goede nacht. Vermetelen der voetbaldieren midden in de nacht, zullen we maar zeggen, om te gaan kijken naar een wedstrijd uit groep J. Want daar zijn we intussen beland. Nog twee groepen na vandaag. En dan is iedereen voor het eerst aan bod geweest. En we zijn dan toch al bijna een weekje bezig straks. Kijk, Argentinië tegen Algerije. Daar gaan we naar kijken. In Kansas City wordt deze wedstrijd gespeeld in het hartje van de Verenigde Staten. En het zal je niet verbazen dat het stadion waar een goede 75.000 toeschouwers kunnen aanwezig zijn, dat die vooral vol wit-blauw zal zitten. Helemaal open het stadion. Bijna geen overdekt dak. En deze man, nogthans is het een stukje in de avond nog maar daar. Hij heeft het al heel erg moeilijk om wakker te blijven. En hij zal nogthans wakker moeten zijn, want hij gaat zo meteen tegen de beste aller tijden moeten gaan spelen, die zijn laatste kunststukje gaat opvoeren op een WK. Enfin, daar gaan we dan toch maar van uit, want we moeten toch altijd maar voorzichtig zijn als we het over hem hebben, over Lionel Messi. Maar we hebben hem gezien in de opwarming. Hier staat hij klaar om het veld te betreden als kapitein in zijn 200ste interland. Zijn 200ste interland verschijnt hij op het grote scherm. En in de opwarming een minuutje of 20 geleden, ja, hij lachte heel de tijd toen hij buiten kwam. Hij groette iedereen in het stadion. Hij liep bijna alle hoeken af. Zeker aan zijn kant bleef hij. En hij stak overal de handen omhoog. Dus zo gelukkig is hij dat hij er alsnog bij is. Want het heeft er eigenlijk nog een beetje nauw gestoken. Vermits hij ook nog wat spiervermoeidheid had. Wat problemen had aan de hamstrings. Maar hij is erbij. En gelukkig maar voor het voetbal uiteraard zien we hem hier aan de aftrap verschijnen. In een Argentijnse ploeg waar toch wel wat verrassingen zijn. Daar zo meteen meer over als ze het veld hier gaan betreden. Voorlopig is het nog allemaal rustig. De catacomben zijn redelijk diep en ver. En daar ziet u achteraan Otamendi. De man die zo belangrijk was bij de vorige wereldbeker, maar nu toch al een tijdje op de bank zit bij de Argentijnen. En daar komt hij dan. De verlosser. En toch nog maar eens heel snel herhalen. Ja, wat kunnen we nog allemaal over deze man vertellen? Alles is verteld en alle cijfers zijn altijd maar bijgesteld. En nu dus aan zijn 200ste interland voor Argentinië. En hij heeft gezien dat Mbappé twee keer gescoord heeft. Die is van 12 naar 14 WK-doelpunten gegaan. Dus als hij in de achtervolging wil, dan moet hij er zeker eentje maken om op gelijke hoogte te komen van de Fransman. Want die heeft er dus nu 14. En 16 is het ultieme doel. 16, dat staat nog altijd van Miroslav Klose. En als er één man daar zou mogen bovenuit tornen, dan is het hij toch wel. Kijk eens, tranen, want we zijn er weer bij. Al die Argentijnen die eigenlijk de hele wereld rondreizen als ze een wereldbeker zien. En nu is het een stuk eenvoudiger natuurlijk dan in Qatar, waar ze toch ook met vele tienduizenden aanwezig waren. Nu is het een stuk eenvoudiger om van Zuid-Amerika naar Amerika te trekken. En dus het hele stadion zit zo goed als vol Argentijnen in Kansas City. Goed, hij mag voor de 200ste keer dus het Argentijnse volkslied aanhoren.

Lionel Scaloni, 8 jaar is hij nu al bondscoach. En het volkslied, uiteraard, wordt er in Argentinië uit volle borst meegezongen. En u weet wel waar wij alles een keertje kritiek over krijgen, dat dat allemaal hier veel minder aanwezig is. Dat is bij de Argentijnen in overvloed. We gaan naar Afrika, naar het noorden, naar het volkslied van de woestijnvossen van Algerije.

12 jaar is het geleden dat Algerije nog eens op een wereldbeker was. En toen werden ze ternauwernood uitgeschakeld door Duitsland in de achtste finales. Na verlengingen speelde toen een erg goed toernooi Algerije. Want de Belgen speelden toen ook tegen hen. 2-1 werd het. Een moeilijke wedstrijd was het. En ja, wat hem betreft is het vandaag. Tenminste, we zijn nog 16 juni in Amerika. Dag op dag, 20 jaar geleden, dat hij zijn debuut maakte op een wereldbeker. Toen viel hij in tegen Servië. Het stond al 3-0 voor Argentijnen. Ik denk dat het in Gelsenkirchen was toen. En hij leverde een assist en maakte een doelpunt. Dat was meteen een binnenkomer. Toen was hij dus nog 18. Want u weet, hij verjaart altijd tijdens een wereldbeker. Dus over een dag of 8, 9 wordt hij 39 jaar. Maar toch mooi om mee te geven. Dag op dag dus. 20 jaar geleden maakte hij zijn debuut. Velen onder jullie die nu misschien kijken en die een Messi-fan zijn, waren toen misschien nog niet eens geboren. We gaan kijken naar de opstellingen, neem ik aan, van beide ploegen. En daar is toch wel wat te vertellen bij de Argentijnen. Vooral in de verdediging. Geen Molina als rechtsback, geen Tagliafico als linksback. Tagliafico die misschien niet helemaal fit was. Maar daar spelen nu Montiel en Medina. Verder Martinez en Romero in het hart van de defensie. Dat is niet zo abnormaal. En deze man kent u natuurlijk, Simon Marciniak. Bekende Poolse scheidsrechter in ons Europese voetbal. Dan gaat het meestal wel heel erg goed gaan. Voorlopig lukt het allemaal ook best, moeten we zeggen, met scheidsrechters af en toe zijn blundertje. Zoals daar straks toch in Frankrijk, Senegal, toen er geen strafschop werd gefloten op een Mbappé. Zelfs niet na VAR tussenkomst. We gaan kijken naar de ploegen hier in Kansas City. En wat toch ook overal opvalt zijn de geweldige schermen. Martinez uiteraard in de goal. Medina dus de linksback. Martinez en Romero centraal in de verdediging. Montiel zal rechtsback spelen. En dan het middenveld, dat kennen we. Enzo Fernandez, Alexis McAllister en Rodrigo de Paul. Thiago Almada is toch ook een verrassing. Want hij zal Martinez en Messi gaan assisteren. Dus geen Julian Alvarez in de ploeg. Die wordt nog een beetje gespaard. En dan bij Algerije. Zidane in de goal, jawel. Dat is de zoon van. En vele bekende spelers, hoor. Onderschat ze niet, de Woestijn Vossen. Want allemaal jongens die bij grote Europese clubs spelen. Met Boudaoui bijvoorbeeld. Bij Nice, Shaibi, Amin Gouri bij Marseille. En deze man kennen we misschien nog. Anis Hadj Moussa heeft een maandje of 4-5 bij Patro IJsden gespeeld. En dan heel snel naar Nederland vertrokken. En wat aan hem bijzonder is, is dat hij speelt in de plaats van toch de grootste Algerijnse vedette ooit. En dat is Riyad Mahrez, die rechtsbuiten speelt. Riyad Mahrez, de grote man, player of the year in de Premier League 10 jaar geleden. Hij speelt nu wel niet meer in Engeland. Maar hij is natuurlijk wel de leider van deze ploeg. En hij is gepasseerd door de Bosnische coach van Algerije, door Petkovic. Want Anis Hadj Moussa heeft een geweldige indruk nagelaten de laatste maanden eigenlijk. En bij de nationale ploeg heeft hij nu ook 2 doelpunten gemaakt in aanloop naar deze wedstrijd. Dus hij zal allicht een beetje een gezel gaan vormen voor de linksachter van Argentinië. En dat is dus Medina. Lautaro Martinez is de man die als eerste de bal mag beroeren in deze wedstrijd. En wat kan de titelverdediger na het veroveren van de beker in 2022? Kan het nog een keertje opnieuw met deze generatie? Het zijn er best nog wel heel veel bij. Eigenlijk is alleen Di Maria echt afgehaakt van wat de basisploeg was. De Paul. Dat is dus de persoonlijke lijfwacht van Messi. En hij is zelfs mee met Messi naar Inter Miami getrokken. Dus weg bij Atletico Madrid. Hij speelt in Amerika. Ja, gaat dat allemaal een beetje een rol spelen. Ook Messi, we gaan kijken of hij nog loopt of nog meer wandelt dan vroeger.
Maar dat zeggen we met alle respect, want hij hoeft niet veel te lopen. Hij moet ballen goed raken en dat kan hij dus als de beste. Wat gaan de Algerijnen doen? Gaan zij een verdedigingsgordel optrekken of gaan ze toch proberen te spelen? Ze hebben eigenlijk te veel talent, want als we nagaan waar ze allemaal spelen, dus in de goal, misschien toch nog maar een woordje uitlegt over Luca Zidane. De zoon van Zinedine Zidane, u weet, die heeft Algerijnse roots via de grootouders. En hij heeft dus gekozen, Zidane, voor deze Algerijnse ploeg. Een jaartje of anderhalf geleden. Hij speelt bij Granada. En voor de rest spelers bij Lille, Marseille, Frankfurt, Feyenoord, Nice, Manchester City, Hellas Verona, Lille, Dortmund en Leverkusen. Dat zijn de ploegen waar de 11 basisspelers van Algerije vertoeven. McAllister. En de eerste keer heel kort door Benzemaini op Messi. Ait Nouri van Manchester City. Het heeft een tijdje geduurd eer hij echt is doorgebroken bij Pep Guardiola. Maar het is een fantastische linksachter hier in balbezit. Kijk eens, wat een druk van de Algerijnen. Nee, dat was daar niet de best van Lisandro Martinez. En nu wat lagere blok gaan zetten door de Algerijnen. En het is niet dat we moeten denken dat de Argentijnen aan een hoog tempo gaan spelen. Nee, dat doet deze ploeg in principe niet. Dan moeten ze echt al onder druk staan wat de score betreft. Ze zijn gewiekst, geslepen. Ze weten wanneer ze kunnen en moeten toeslaan. En ze weten wie ze daarvoor moeten bedienen. Romero. En hier is Lautaro Martinez met de eerste kans. Eerste kopstoot in de wedstrijd. Buitenspel, dat wel. Naar het balverlies daar bij de Algerijnen. Al bijna afgestraft. Shaibi speelt in Frankfurt. Man die aan de linkerkant gaat spelen. En dat is een van de ervaren jongens. Aissa Mandi, de kapitein. Bij Lille. Vaste waarde. Dus het zijn geen jongens die zomaar ergens op de bank zitten. Dus je moet deze Algerijnse ploeg zeker een stukje hoger inschatten dan bijvoorbeeld Tunesië. Nog net niet Marokko, maar het is er niet ver af. Maar kunnen ze het ook brengen? Depay.

Fernandes. Dan moet hij sprinten, maar daar kan hij niet meer bij. Dat zal niet de laatste keer zijn. Hij zal hem lekker in de voeten moeten krijgen. Dus hij is de eerste die op 6 wereldbekers in actie komt. Morgen komt de andere eraan. Lautaro Martinez, hier is hij al. Hier is hij voor zijn 14e. Het is buitenspel. Het is buitenspel. Ja, hij geeft het zelf aan. Daar ga ik toch vanuit. Hij kan erom lachen. Ze konden hem niet feliciteren. Dus het zal zo wel zijn. Het is zo. Dus geen 14e WK-goal voorlopig. Maar wat een start voor hem. Hij die hier al meteen vanuit wandelpositie eigenlijk in de korte hoek binnentrapte. Kijk die doelman. Zidane. Kom even diep mee. Mandy. En nu horen ze in het stadion dat het buitenspel is. Er zijn nog wat Amerikanen bij die niet door hadden wellicht dat het geen goal was. Hadji Moussa. De man van Feyenoord. McAllister. En Fernandes. En hier Montiel. Afhakende De Paul.

0: Nou, er zijn weinig landen die betere liederen hebben om te zingen op een wereldbeker dan Argentinië. En dat zal het hele toernooi meegaan. Hier nog eens kijken. Lautaro Martinez. Ja, het scheelde niet veel. Voor zijn 14e. En in totaal zijn 100. Even kijken, want al die cijfers. 118e zou het geweest zijn. Na 4 minuten. Maar ze telt niet. Ait Nouri. Matje Moussa weg. Komt de bal niet. Iedereen Maza, het grote talent. En die speelt hier uitstekend de bal richting Saibi. En die staat geen buitenspel. En 2 minuten nadat zijn doelpunt is afgekeurd, staat het dus 1-0 voor Algerije. Was even aan het zoeken naar de naam van de doelpuntenmaker. Maar Fares Saibi van Frankfurt heeft Algerije op voorsprong geschoten in de korte hoek. Net zoals Messi dat deed. En nu moeten we toch ook gaan kijken. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die schouder. Staat die ook niet buitenspel. Normaal gaan we het snel weten. En in de korte hoek gepakt, Emiliano Martinez.
1: Was in an offside position. The final decision, offside.
0: Offside krijgen we hier te horen. Dus ook geen doelpunt. Geen doelpunt. Ja, je zag hem voorover gebogen. Fares Saibi. Maar een eerste keer vlot ertussendoor gespeeld. U weet, Argentijnen en openingswedstrijden tegen Saoedi-Arabië hadden ze ook vlaggen. In Qatar. McAllister nu. Maar kijk, toch een goede openingsfase. Twee keer is het centimeterwerk geweest. Omada. Klein en vinnig van Atletico Madrid. Speelt er zeker niet altijd. Maar een echte straatvoetballer. Aan de bal doet hij geweldige dingen. Er heeft nog wat schaafwerk nodig bij Simeone. Daar is hij opnieuw. Versnelling. En een overtreding daar. Van Enzo Fernandez. En als het nodig is, dan haalt hij wel eens de botte bijl boven. Durft hij bij Chelsea ook wel eens. Was er niet naast, moet ik zeggen, op de enkels van Hisham Boudaoui. Een beetje op Stromae gelijkt. Als hij zo op de grond zit. Maza. Jonge man van Leverkusen. Grote talent. 20 jaar nog maar. En toch al aan zijn 18e interland bezig. Gedaan. Uiteraard Ait Nouri. En dat is een goede overtreding van Gonzalo Montiel. Ja, moet je de Argentijnen niet leren. Als ze onder druk komen te staan, als ze gepasseerd worden. En dat zal deze man nog wel een paar keer gaan doen. Ryan Ait Nouri. Dus Molina. Toch zo goed als de vaste rechtsback. Die ook in balans heeft gelegen het hele seizoen. Voor die rechtsback bij Atletico Madrid. Vooral in La Liga speelde hij veel minder dan gewoon. En is nu ook hier gepasseerd. Anis Achmoussa. De man van Patro Eijsde. En zo verrassend in de ploeg. Met Messi raakt hij niet voorbij. Maar ze zijn niet onder de indruk. De Woestijnvossen. De bal ging liggen, wachten tot de scheidsrechter floot. Die deed dat niet. En hier gaan we nu ook te zien krijgen. Ja, het is net zoveel als daar straks. Dus buitenspel.

En overal waar ze zullen verschijnen, zal de stad vibreren. Op internet nog een... op de socials nog een videootje gezien waar supporters van Argentinië en Algerije flink aan het batteren waren. Maar dat was helemaal niet in Kansas, dat was in New York. Times Square. En dat waren flinke gevechten. McAllister. Toch een geweldige metronoom. Enzo Fernandez, wat gaat hij doen? Want Chelsea, dat is natuurlijk niet de best geweest. Tiende geëindigd. En voor een man die, wat was het, 130 miljoen euro gekost heeft. Toch veel ups en downs ook bij die ploeg. En daar gaat hij ook mee onderuit. Bensebaini. Arami van Dortmund. Dus je hoort, het zijn toch allemaal gevestigde spelers. En Luca Zidane, niet de grootste. Helemaal niet zelfs. 1,74 meter. En weer balverlies. Hadj Moussa moet voorlopig mee achter de bal rennen. Komt er voorlopig niet veel aan. Romero. En alle ogen zullen natuurlijk op die bondscoach zijn. Als je Riyad Mahrez passeert, dan kan je het toch maar best goed doen. Dat is een beetje zoals je Kevin De Bruyne zou passeren. En als je dat doet, dan speelt de ploeg best maar goed. Ik weet niet of papa Zidane op de tribune zit. Hij is in elk geval in de Verenigde Staten, hebben we gezien. Dus zal hij ook wel in Kansas geraakt zijn, zeker. Nou, je weet, de Amerikanen zoeken ze wel uit, de celebrities. Dus dat zal vandaag niet anders zijn. En ik kan u garanderen, als hij dan in beeld komt, dan gaan we hem herkennen. Poging tot wegdraaien, dat was op zich een goede beweging, maar dan gleed hij weg. Shaibi, de doelpuntenmaker. Dus straks over een uurtje of drie is er de andere partij in deze groep. Oostenrijk tegen Jordanië. In principe voor Argentinië mag het geen enkel probleem zijn. Om later zelfs te zeggen groepswinnaar te worden, ja toch. Almada zakt ver hier naar de rechterkant. En neemt nu snel zijn positie terug links in. Lisandro Martinez. Nog zijn seizoen niet helemaal wat het moest zijn. Maar toch ook wel wat geblesseerd geweest. Ook gepasseerd door Carrick in vele wedstrijden. Nog een keer weer rood gehad toen hij het haar van Dominic Calvert-Lewin trok van Leeds. Er was heel wat te doen in de Premier League over die fase. McAllister komt daar niet doorheen. En De Paul, oh, wat een heerlijke bal. Messi, trappen maar, trappen maar. Daar is hij dan toch. Zijn 14e WK-goal en nu telt hij zeker. Hij hoeft niet meer veel te lopen. Hij moet de bal krijgen in de zone van de waarheid. En wat Mbappé kan, dat zal ik ook doen. Na 16 minuten had hij al twee keer kunnen scoren. Buiten bereik van Luca Zidane. En ook in zijn 200ste interland scoort hij dus. Wat een geweldige paas van zijn grote bodyguard. Rodrigo de Paul. Hard door het centrum, over de grond. Hier, kijk eens. En dan ruimte. En dan moet je toch sneller naar hem toe gaan, Bensebaini. Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Er staat niemand anders. Kijk, dat is geen blok zetten. En Zidane komt er niet aan. Misschien omdat hij net te klein is.
Ja, had hij deze bal misschien wel mogen hebben. Maar goed, dit is een vertraging. En voor het verhaal is het natuurlijk geweldig dat hij ook in zijn zesde wereldbeker een doelpunt heeft gemaakt. Alleen in 2010 heeft hij niet gescoord. Eentje in zes. 4 in 14, 1 in 18, 7 in 22. En wat wordt het in zijn zesde wereldbeker? Niemand die het nu durft zeggen. Wat een verhaal alweer. En die Portugees die morgenavond in actie komt. Die zal toekijken. Nu weten wie ik bedoel. Wat een geweldige bal van Depauw. Blindelings vindt hij hem. Ook bij Inter Miami. Niet dat we die elke week zien. Maar door de Argentijnse connectie met Mascherano als trainer naar daar gehaald. Dit is Rafik Belgali. Familie woont in de buurt van Djorkaeff. Zien we daar rechts zitten. Achter Infantino. Denk ik toch? Niet helemaal zeker. Lijkt er toch hard op. En zijn 118e goal. Dat hadden we al meegegeven. Over de lijn geweest, geoordeeld grensrechter hier. Wat een baas ook, die Scaloni. Die heel deze ploeg sinds 2018 helemaal naar zijn hand heeft gezet. De vechtersmentaliteit er zo heeft ingekregen. Geweldig geliefd bij de fans. Een enorme band bij alle spelers wordt meermaals aangegeven. Hij zelf woont hij op Mallorca. Zijn gezin woont daar. Ja, goed, hij moet natuurlijk veel scouten gewoon in Europa. Belgali. Boudaoui. Geen goede dieptepases. Kan hier maar niemand bij. Een beetje druk. En kijk, overstapje van Enzo Fernandez. En we zijn bij de meester zelf. Als er nog enigszins getwijfeld werd of hij helemaal fit is en of het nog allemaal wel zou gaan. Want ja, de criticasters zeggen, ja, je zit daar maar wat te klooien in de Verenigde Staten. Net zoals de andere daar in Saoedi-Arabië dat doet. Maar tegen een bal trappen en op het juiste moment ergens naartoe lopen waar je de vrijheid krijgt. Dat kan hij nog altijd. 39 dus over een dag of 8. Algerije was nog aardig begonnen. Maar nu toch met veel respect en angst achteruit. Op de eigen helft. Halverwege de eerste helft.

zo is het toch. En dan stellen ze nog niet eens misschien wel de beste spits van de wereld op. Julian Alvarez, daar wachten ze nog wat mee.

ze zullen toch moeten komen, de Algerijnen. Want de Argentijnen die durven ook de bal wel op de eigen helft. Een minuutje rondspelen als ze niet komen. Kijk maar, Emiliano Martinez. Als er niemand komt, neem ik de tijd om de bal in het spel te brengen. En Romero. Nee, dat was niet de beste. We gaan drinken, zegt de scheids. En dan zullen we het doelpunt nog wel eens vanuit verschillende kanten te zien krijgen. En Petkovic, wel niet onaardig geweest zijn in de beginfase over de manier waarop zijn ploeg probeerde te combineren. Dan heeft hij toch vrij snel uit de wedstrijd laten halen. Hij heeft 7 jaar Zwitserland getraind. Dus weet wel wat bondscoachschap is. Op het WK geweest. En hier dus Hadji Moussa. En zo is Rudy Garcia gisteren helemaal nat geworden. Want er zijn heel wat beelden rondgegaan. Alsof hij zou zweten. Maar het is blijkbaar door een sproeier gebeurd. Het lijkt wel alsof die Algerijnen dat daar zelf allemaal een beetje aan het regelen zijn. Met Petkovic keek een beetje vragend toe. Kijk, staat er gewoon achter. Het is de kapitein die het woord voert. En misschien wel gewoon in de taal. Hier gaan we die geweldige bal van de Paul te zien krijgen. En dan Ben Sebani. Moet echt niemand anders in de gaten houden, ja toch? Er komt niemand links, er komt niemand rechts. En die andere centrale verdediger, een man die probeert nog zich voor de bal te gooien. En Zidane had wellicht ook wel beter kunnen doen in de goal. Allemaal goed voor de oude benen van Messi. Dat er zo een minuutje of drie even wat kan gerust worden. Weer op adem komen. Even overleggen. Nou, voorlopig is het allemaal niet echt nodig. Want onder druk, nee, komen ze niet. Dus Rafik Belghali heeft een jaar of twee bij Lommel gespeeld. Enfin, bij de jeugd heel wat jaren. Ook nog bij Sint-Truiden, bij PSV, bij Lierse. En via Lommel is het naar KV Mechelen gegaan. En nu zit hij hier bij Hellas Verona. De rechtsachter van Algerijnen. En de kapitein heeft werk om het allemaal uitgelegd te krijgen. Mandi Ayissa aan zijn 120ste interland. En dit is Rafik Belghali. Kijken of deze hydration break zoden aan de duik brengt voor de Algerijnen dat ze wat vroeger durven storen. Hadji Moussa. Hij heeft een geweldige 1-op-1 actie, maar niet vandaar. Moet hij een stuk dichter bij de goal geraken. Scoorde de winnende treffer in de oefeninterland op Nederland. Met zijn typische handelsmerk van buiten naar binnen komen. En in de verste hoek. Geen goede bal. Geen Rodrigo de Paul bal van Maza.

McAllister die diep komt doorjagen. Waardoor Bentaleb ook een goede carrière gehad. Bentaleb nu terug bij Lille. Maar jaren in Engeland gespeeld. Bij Tottenham, bij Schalke ook. Maar het is allemaal niet goed genoeg. Shaibi. Het is misschien deze wedstrijd ook uiteraard niet die Algerije naar een mogelijke volgende ronde zal brengen. Dat zal tegen Jordanië moeten gebeuren. Tegen Oostenrijk. En daar is een tackle van de Algerijnen. Medina. Die speelt ook in de Franse competitie bij Marseille. Dus heel wat jongens van Ligue 1. En Messi kan die bal maar altijd vrij aannemen. Goh, ja, is gewoon geweldig gespeeld. Lautaro Martinez. Het technisch overwicht van de Argentijnen is bijzonder groot. Van beide niks bij de Algerijnen. Ofwel ga je stevig in de defensie. Laat je ze geen meter ruimte. Ofwel probeer je aan te vallen. Kijk eens. Messi gaat even doorjagen. Straks krijgt hij nog een gele kaart. En, de kapitein heeft verzorging nodig. Dan weet hij dat hij een minuut naar de kant moet. Dat is zeker een overtreding. Ja, zet daar zijn voetje wel op de kuit.

Maar we kunnen verder met Manda en Irguiri. Spits van Marseille, dus die kent Facundo Medina erg goed. En we moesten toch even naar de VAR kijken en hij is ontgoocheld. Mandy, dat Messi geen rood krijgt, neem ik dan aan. Nee, dat gaan we niet doen. Waar zijn de middenvelders van Algerije? Wanneer kunnen ze Bentaleb en Maza eens een keertje bereiken om het spel in elk geval al in te leiden? En dan spreek ik nog niet van de spitsen. Maza. Hij komt hier de bal vragen. Nummer 22. Nou, die is weer slordig. Zo is het weer opnieuw bouwen. Belgali. En Boudoui. Geen overtreding. Wel ingooien voor Algerije. Is nog een jong mannetje. Almada. Valt nog best mee. 25. Nog een jong koppie. Belgali. Hier winnaar in het duel. Hadji Moussa. Moet beter. Gaat natuurlijk een stukje sneller dan in de Eredivisie. En dan Walter Samuel. De assistent van Scaloni. De robuuste linkercentrale verdediger van AS Roma, als ik me niet vergis, jaar voor jaren. Het is een echt team. En dat is het grote succes van Argentinië. Maar dat ze goed kunnen voetballen, dat is hier toch ook al flink bewezen in de combinatie. Het mag wel allemaal. En nu overtreding. Kijk met hoeveel respect een overtreding gemaakt wordt door Guiri. Haakfoutje

We zijn de twee oefenwedstrijden die Algerije spelen, werd twee keer gewonnen. Tegen Nederland 0-1. En tegen Bolivia met 4-0. En als we het even hebben, dat is toch opmerkelijk. Want er is heel wat kritiek geweest op Argentinië. Want ze hebben 7 oefenwedstrijden gespeeld. Vooraleer ze naar Amerika kwamen. Eerst deze aanval volgen. Want daar is de volgende. Bal blijft daar even hangen. En Lautaro Martinez kon niet bereikt worden. Te veel groen daar. Maar de alarmbellen gingen weer af bij de Algerijnen. Ja, die hebben veel te veel respect spelen. Hij ziet geen druk. En als die druk komt, kijk, dat is geen druk zetten. Dat is er rustig naartoe lopen. En blijf je dan in positie of niet? Ja, Bentaleb zit daar te roepen. Centraal op het middenveld. Ja, wat gaan we nu doen? Dus nog even terug over die 7 vriendschappelijke wedstrijden die Argentinië gespeeld heeft. Ik som ze even op. Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritanië, Zambia, Honduras en IJsland. Ja, dat waren 7 winsten overigens. Dat zijn natuurlijk geen geweldige tegenstanders. En een kritische journalist maakte een bedenking over het, de zwakke tegenstand. En die werd vakkundig naar buiten geleid toen hij die vraag stelde. Nou, het is toch wel opmerkelijk dat al die wedstrijden tegen dat soort tegenstanders werden gespeeld. Maar goed, waar klagen we over? De wereldkampioen, tweevoudig Copa America winnaar. En ook nog eens in de kwalificaties. 9 punten meer dan al de rest in Zuid-Amerika. Dus heersers alom. En toch opmerkelijk. Messi gaat in 1 tijd tapen. Hij gaat nog van alles uitproberen. Als het kan in wedstrijden waar het allemaal lekker loopt. Is natuurlijk maar 1-0. Dus bescheiden blijven. Maar zijn laatste kunststukjes gaan niet zomaar voorbij gaan. 8,5 minuut nog. Bentaleb. Maza. Aanname. Even wegdraaien. Even meegeven. Lautaro Martinez. Nee, dat was niet zijn beste bal.

Seibi. Het is allemaal met de angst. En dat is dan weer niet goed. Met wat geluk tot bij Haji Moussa. Maar de onverbiddelijke tackle van Lisandro Martinez zorgt ervoor dat de jonge Algerijn zich niet kan doorzetten. En Feyenoord hoopt heel wat geld voor hem te vangen. Dat hij weggeraakt. Benfica was al geïnteresseerd. Zelfs in de Premier League is men onder de indruk van de dribbelkunsten van de man die door Stijn Steijnen gehaald werd bij Olympique Charleroi in de krochten van het amateurvoetbal. En in 6 maanden tijd dus heel snel via Vitesse naar Feyenoord. Hier de Messi. Daar vindt hij Medina. Medina met Belgali. Messi, tikken.

wordt nog een strijd tussen Mbappé en Messi om tot bij Ronaldo nummer 9 te geraken. Die dus 15 doelpunten heeft. En Miroslav Klose staat nog altijd aan de leiding. Met 16 WK-doelpunten. Saibi. Guiri. Draait een keertje goed weg. En dan wacht Ajax Moussa op die bal. Komt niet. Algerijnen schuiven een beetje op. Zo op een minuutje of 5 van de rust. Is het omdat de Argentijnen toelaten. Goeie bal. Dat is ook goed. Hier is de doelpuntenmaker. U weet, dat was afgekeurd. Nou, dat was een goede bal van de Algerijnen. Hier op Fares Saibi. Maar hij liet zich niet verrassen in de korte hoek. Uiteraard niet. Emiliano Martinez. Hij kan opnieuw met handschoenen spelen. U weet dat hij zijn vinger had gebroken in de opwarming van de Europa League finale. En hier had diezelfde Saibi beter kunnen doen. Nog eens kijken naar die prachtige verticale paas. En dat zal alle nieuwsberichten gaan beheersen op de 17e juni in Europa. Wie wakker wordt en zelfs een beetje geëmotioneerd. Wadi, nou, dat is goed gedaan. Maza, nou, goed naar binnen gekomen door Montiel. En we gaan counteren. Veel groen, maar dat wil niks zeggen. Omala. Nee. Geef hem maar aan de meester. Die zal er wat anders mee doen. Snel wegkijken, dan kan er niks overkomen. Zestien keer stond hij in de basis bij Atletico Madrid. Thiago Almada. En hij is groot geworden in de MLS bij Atlanta United. En hij was erbij. In Qatar. Maar hij speelde maar een minuutje of 6. En toen was hij nog maar 21. En ook daar erkende Scaloni het onmetelijke talent al van hem. Duwfout van McAllister. Hij heeft wel goede records, moet ik zeggen. Petkovic bij Algerije. 27 wedstrijden, daarvan zijn er 20 gewonnen. En slechts 3 verloren. 66 doelpunten gemaakt. Oké, in zo'n kwalificatie in Afrika kan je wel eens op makkelijke tegenstanders stoten. Guinea, Botswana, Somalië, Mozambique, Oeganda. Dat waren hun tegenstanders. Ruimte hier voor dezelfde man telkens die het gevaarlijkst is voorlopig. Fares Saibi van Frankfurt. Maar trapt hoog over. Maar eindelijk is wat van Algerije dat doelgericht is. Twee keer na elkaar nu via deze man. En daar vinden ze het niet erg. Dus
staat wat security tussen. Anders zou die bal nog niet meteen terug zijn.

Guiri komt diep uit de spits terug om toch eens een bal te raken. Maar kijk, het gaat allemaal veel te traag. Het zit allemaal vast. Guiri, goede beweging. Buitenkant Hans Moussa. Voorlopig nog geen enkele dribbelbeweging kunnen inzetten. Kijk, dan staan er ook nog 2-3. Dat is een goed paasje. En dat is opnieuw Shaibi. Opnieuw in de korte hoek. En opnieuw moet Martinez niet ingrijpen.

minuutje of vier krijgen we erbij. Dat is dus standaard. Dan krijgen we niet meer die 10, 11 minuten waar we in Qatar aan begonnen. Weet u dat nog? 4 jaar geleden. Dat was ook niet vol te houden. Want dit is toch een veel betere regel. Niemand gaat nog liggen. Blijft liggen. De verzorgers die hoeven niet echt in conditie te zijn. Want hoe vaak hebben we die al zien het veld opkomen? Hier is Gouiri. Goeie, snelle actie was dit. Individueel van een Ait Nouri van Manchester City hier. Dit is Gouiri. Toch maar opletten. Behoorlijk Argentijnen. Die wel weinig doelpunten tegenkrijgen op stilstaande fases. Eerste zone McAllister die wegkopt. Boudaoui. Maza. Ja, je ziet aan alles dat hij één goede voetjes heeft, deze man. Oh, mooie beweging. McAllister aan de kant gezet. Maar nu nog een Argentijn op 8 die daar staat. Haji Moussa. Geen ruimte om te spelen. Moet dus maar voorzetten.

zo ga je de Argentijnen helemaal niet in verlegenheid kunnen brengen. Als je geen druk gaat zetten. Ze zijn technisch zo goed om die bal op hun eigen tempo rond te spelen. Dat laten de Algerijnen gewoon toe. Boudaoui. Kijk eens wat een overmacht aan Argentijns volk daar staat. Ait Nouri probeerde tussen de benen van Montiel. Spelen maar. En ze willen een overtreding bij de Argentijnen. Die komt er niet. Nog een minuutje. Misschien toch nog één aanval. Hajj Moussa komt hier dan toch nog eens langs. Goede beweging. Nu 1 op 1. In de 16. Bal in de kluts daar. En Gouiri kreeg hem niet onder controle.

Foutje van Rafik Belghali. In de slotseconde van de eerste helft. Waarin Algerije niet opgewassen. Tegen het sterke Argentinië. Gaat hij de vrije trap nog naar voren trappen of niet? En dat hebben we nauwelijks gezien. Lautaro. Romero is in elk geval nog meegegaan om toch nog te koppen. En daar komt die bal. En McAllister zat er het dikst bij. Hij kopt over het doel. En dat was het laatste wapenfeit van deze eerste helft, waar Argentijnen bijzonder tevreden zullen zijn. En kijk, hij staat dus weer op dat scorebord. Zoals altijd en overal, in elk stadion, over de hele wereld. En zeker in Amerika, want hij heeft ook het Amerikaanse voetbal nog een geweldige boost gegeven in de 3 jaar dat hij daar nu speelt. Na 17 minuten heeft hij de bal tegen de touw geschoten. En dat is voorlopig het verschil tussen Argentinië en Algerije. 1-0 tot over een klein kwartiertje. We zijn er opnieuw klaar voor de tweede helft. Voorlopig geen wijzigingen, niet bij Argentinië, niet bij Algerije. Misschien toch een beetje verrassend. Oh, daar wel. Montiel is eruit voor Molina. Dus op rechtsback. Toch in ere hersteld dan nu. Was daar dan een klein probleempje. Misschien door Ait Nouri. Die probeerde nog wel wat aan die linkerkant. Met Shaibi. Die wel veel in het centrum zat. Maar ik neem aan dat de Algerijnen toch op een andere manier gaan voetballen. Want je kan natuurlijk, zoals Kaapverdië, met z'n allen in de eigen 16 kruipen om zo de nul te verdedigen. Af en toe een schop uitdelen. Maar dat doen ze allemaal niet in de eerste helft. Dus overal een stapje te laag, te traag. En zonder veel ideeën. Guiri. Dat is een goede bal binnendoor. Goed ingegrepen. In zijn eerste actie van Nahuel Molina. En hij ligt in balans, onder meer met Paredes. Op dat middenveld. Als Messi meedoet, zal hij mogen mee blijven doen. Zoveel is duidelijk. En als hij zo passes geeft, dan is er geen twijfel mogelijk dat Rodrigo de Paul is eigenlijk nog maar 32. Is eigenlijk vroeg vertrokken uit Europa. Had een beetje gehad bij Atletico. En het zware regime onder Simeone. En het hele verhaal in Europa. 5 jaar Udine. En 4 jaar Atletico. Het leven zal anders zijn in Miami. Een dropballetje dat veel te lang onderweg is. Haji Moussa heeft daar ook geen ruimte. En stuit dan op een vent. Recupereert hier. Romero. Dat is een koud kunstje voor hem. En toch de intentie van de Algerijnen om in elk geval de Argentijnen proberen een beetje terug te dringen. Maza. Zo. Dat was niet verkeerd. En dat bedoel ik uiteraard niet positief wat Boudaoui deed daar bij Messi.

Dit seizoen maakt hij 13 goals bij Inter Miami. 2 jaar geleden 11. Heeft er ook eens bij PSG zo weinig gemaakt. Zidane. Het is echt armoede in de goal bij Algerije. Want ze hebben hem echt achterna gelopen om voor Algerije te spelen. Echt niemand anders in het doel hadden. Doelmannen die er waren, waren helemaal niet betrouwbaar. Zidane speelt bij Granada in de tweede klasse in Spanje. Heeft uiteraard jaren bij Real Madrid gezeten, bij de jeugd. Maar daar niet doorgebroken. Maza. Heeft veel mogelijkheden. Dat zal niet stoppen bij Leverkusen, denk ik. Op die jeugdige leeftijd. En daar eindelijk is er wat druk. Kijk, dan zet Lisandro Martinez die bal ook zomaar buiten. Maar wat is het gevolg? De Paul. Molina. Het heeft niet lang geduurd, want daar trekken ze zich al op de eigen helft terug. De Algerijnen. Messi. Geen overtreding, opnieuw. Messi laat hem nog maar een keertje trappen. En dan mag je blij zijn dat hij hem over het doel trapt. En deze man moet ik dan herkennen. En dat lukt me niet. En Zidane terecht boos. Kijk eens. Bentaleb, ja, dat is je toch je voet niet eens uitsteken. Scaloni weet uiteraard dat het een lang toernooi in principe zal worden. Vele wedstrijden. Maar hier met 3 punten beginnen, ja, dan kan je toch volgende wedstrijd Oostenrijk. Als je die wint, dan ben je al groepswinnaar. Kan je in de derde wedstrijd zowat iedereen rust gunnen tegen Jordanië. Het precieze parcours uittekenen voor Argentinië, dat is even moeilijk als wij dat proberen te doen voor de Belgen. Want iedereen gaat er zomaar vanuit dat als je groepswinnaar bent, dat je dan kwartfinale haalt. Maar zo eenvoudig is het in elk geval niet. Het is al moeilijk genoeg om je wedstrijden te winnen in de groepsfase. Waarom zou het dan makkelijker zijn tegen pakweg Ecuador of Ivoorkust in de 8e of 16e finale? Slordig van Molina. Enzo Fernandez hier aan de buitenkant. De Paul, hij gaat hem zoeken hoor. Oh, dat is niet de best, deze paas. En Lautaro Martinez kijkt dat Rodrigo deze niet op zijn beste manier heeft gegeven. Want hij stond aan de rand van de 16 klaar. Medina. Almada. Nu toch iets wat op druk lijkt om die laatste linie niet zo makkelijk laten uitverdedigen. Er wordt daar wat geschreeuwd voor de microfoons, maar we spelen verder. Zegt Machinac. Hajmusa.
maakt het moeilijk daar. Kijk, Enzo Fernandez even het lichaam gebruiken en je wegzetten. Messi. Lautaro. En een goede save van Zidane. Hier was hij dan toch eens eindelijk. Lautaro Martinez, de topschutter van Inter. De kampioenenmaker. En Enzo Fernandez. Zoals hij dat in elk duel doet. Alle lichaamsdelen gebruiken om de tegenstander aan de kant te zetten.

zijn ze in staat om hun titel te verlengen. Slechts twee landen hebben dat ooit gedaan. Italië in 34 en in 38. Bijna een eeuw geleden intussen. En Brazilië in 58 en in 62. Dat is toch ook al meer dan 60 jaar geleden. Kan Argentinië dat? Nou, er wordt flink geschreeuwd bij tackles. Maar ze staan toch allemaal nu vlotrecht. En hier is al een dubbele wissel. Nico González en Alvarez in de ploeg. Dat is allemaal vrij vroeg, toch? Want Molina ook al in de ploeg gekomen. En Lautaro naar de kant.

En Alvarez, die in de punt gaat spelen op de positie van Lautaro. En op het middenveld, dat is mij even ontgaan, die even wat notities aan het maken was. Fernandes of De Paul eruit is. De Paul loopt daar nog boven in beeld. En Fernandes ook nog. En dan moet het Almada zijn. Hij Nouri. Bordcontrole is er nog wel. Nu bevestigt dat Almada uit de ploeg is. En dat is best toch al vroeg dat hij dus al 3 wissels heeft doorgevoerd na 55 minuten. Scaloni. Alleen Vittorio Pozzo, dat was de trainer van de Italianen in 34 en 38. Hij is er ingeslaagd om 2 wereldtitels op rij te behalen. Dus dat kan Scaloni nu ook doen. Hij Nouri, als hij start. Het is natuurlijk nog altijd maar 1-0. En het is niet zo dat de Argentijnen van de ene naar de andere kant zijn gehold. Guiri. Dat is goed gecombineerd. Maza. Dat is iets wat lijkt op een aanval van de Algerijnen. De Argentijnen vinden het op zich niet zo erg om een keertje diep terug te zakken. Maar ze moesten altijd daar in een zone waar 2 verdedigers staan. Dan is het natuurlijk niet makkelijk daar tussendoor geraken. Geen fout. Nee, in de Eredivisie wordt daar sneller voor gefloten. Hoe lang kan Petkovic Riyad Mahrez nog aan de kant houden? Vooraleer hij de bliksems over zich heen zal krijgen. Nou, als er verloren wordt zonder dat die heeft meegespeeld. Molina. Ook een krijger van vele oorlogen. En nog een geweldige goal tegen Real Madrid dit seizoen. Een geweldig afstandsschot. Ja, dat zien de Argentijnen toch allemaal graag gebeuren. Dit lome tempo. De Paul. Messi aannemen. De Paul weg. Heel makkelijk in de rug. En daar Nico González in de tweede zone. Geweldige bal opnieuw van De Paul. Applaus van Nico González. En nog net ingegrepen door Mandy. Want de wisselspeler stond klaar om de 2-0 binnen te tikken. En dan had hij 2 assists gehad. Goed verdedigd hier nog. Met de tip van de schoen duwt hij de bal in op schop. Messi zelf dan maar op het uur. Nico González met een voorzet. Weggekopt, opgepikt door McAllister. Gelost. 2 tegen 0. Hij komt op 15 doelpunten. Ook daar duikt hij op. Ook daar duikt hij op. Zijn 39ste op. En het sprookje wordt alleen maar groter.
voor Messi. Zidane kan de bal niet vasthouden. En dit is een koud kunstje. Even wachten en hem met zijn rechter binnen duwen. Ook dat nog. Fijn sprookjes bestaan bij hem, maar uiteraard al heel lang niet meer. Alles is waarheid geworden in zijn carrière. Hier neemt hij de bal rustig aan met zijn rechter. En wie zegt dat hij wandelt? Kijk eens hoe meer hij doorschuift tot in de 16. McAllister. En Zidane, ja, gaat hier ook niet vrij uit. Dat eerste schot van Messi had hij misschien ook kunnen wegduwen. Hier had hij zeker meer mee moeten doen. En de cijfers worden al maar indrukwekkender om nooit meer bij te halen. Zeker Miroslav Klose, die moet toch wat zenuwachtig worden. En deze wedstrijd is iets na het uur alvast op slot. Want de Algerijnen 2 doelpunten maken, nee, dat gaan we niet zien. Maar hij staat daar klaar om in te vallen. Ook Aouar

Messi gaat Kansas City Stadium rond. En laten we dan nog maar op zoek gaan naar een derde. Eentje met zijn hoofd, eentje met rechts, eentje met links. En wie weet, Belgali. En u ziet in deze wedstrijd waarom Zidane dan ook al tot doelman genaturaliseerd is. Of hij overtuigd is om voor Algerije uit te komen. Als je natuurlijk in de tweede klasse speelt in La Liga, dan ben je in principe geen basisspeler op een WK. Maar goed, de nood was hoog, zoals we al vertelden. Depaul, nou, wat een baas toch weer op dat middenveld. Niks van te merken dat hij slechts in de MLS speelt, waar het allemaal veel makkelijker is. Daar staat hij weer vrij.

daar komt een drievoudige wissel aan. Ja, dat is alles wat hij toch nog kan doen. Petkovic. Maar de kritiek zal toch streamend zijn. Want we hebben het in het begin van deze wedstrijd al meegegeven. Best een ploeg met veel talent in de ploeg. En er eigenlijk niks van gebakken. Boudaoui naar de kant. Voor Aouar. En ik neem aan dat ook de spits. Gouiri voor Amoura. Die kan met zijn snelheid misschien nog wat gaan doen. En is dan voor Mahrez. Haji Moussa naar de kant. Ja, dat is de derde wissel. Messi met een tikje. Amoura heeft bij Wolfsburg, ik weet nog wel wie Amoura is, mag ik hopen, bij Union gespeeld. En het uitstekend daar gedaan, getransfereerd naar Wolfsburg. Maar dat is allemaal niet zo super verlopen daar dit jaar, want Wolfsburg degradeert naar de tweede Bundesliga. Benzema. Het is het feest van Lionel Messi voor de zoveelste keer. 20 jaar na zijn debuut. 20 jaar in een voetballeven. Waanzinnig toch.

Het worden nog 25 lange minuten. Daar is hij opnieuw weg. Hij houdt de tegenstander af. En Zidane houdt hem van de hat-trick. En maar lachen. En maar springen. En maar juichen. En Infantino ziet het graag gebeuren. Het is zijn tweede of zijn derde vaderland geworden. Want Spanje zal altijd zijn tweede zijn, zeker. Maar kijk eens, hij heeft het hele Amerikaanse voetbal naar een enorme hoogte gebracht. Want bij de vorige wereldbeker in 94 is dat eigenlijk niet echt gelukt. Maar sinds hij bij Inter Miami is aangekomen, vloeit er wel veel geld naar het voetbal. En vooral veel toeschouwers. Oh, simpel tikje. Alvarez. En als het nodig is, zegt Romero en Enzo Fernandez, zullen we die nul ook nog wel houden. Maak je geen zorgen. De beste aller tijden. En dat wil wat zeggen in Argentinië. Met Carlos Bilardo en César Luis Menotti. De mannen die de vorige wereldtitels van Argentinië hebben binnengehaald. Mitnouri. Goeie lage voorzet was het. Tegen de paal moet je geen ruzie maken. Want dan ga je ergens verderop in de wedstrijd een tikje krijgen. En er is geen reden om dat te doen bij de Algerijnen. Mahrez. Eerste balcontact. Niet met hetzelfde lichaam, dat zien we zo. Want hij had bij City en onder Pep. En bij Leicester, intussen toch ook al 10 jaar geleden natuurlijk, dat Leicester kampioen werd in Engeland. Maar hij is intussen 35. En welke prijzen? 5 Premier League titels, een Champions League gewonnen, 2 FA Cups, 3 League Cups. En vele individuele prijzen. En het enige wat ontbrak was nog een wereldbeker. Om dat het goed te doen. Want in 2014 was hij er wel al bij. Maar veel speelde hij niet. Hier is hij. Riyad Mahrez. Dan geef hem een bal in de voeten en dan zal hij nog wel wat doen. Amoura. En een schot dat maar net naast gaat. Een goed schot van een van de nieuwe mensen. Houssem Aouar. Nee, we gaan drinken, zegt Marcignac. Er zit trouwens nog een speler op de bank. Bij Algerije die in de Belgische competitie speelt. Met Titraoui van Charleroi. Belgali die blijft op het veld staan. Moeder, broer, allemaal in de Verenigde Staten aanwezig. Hij werken in Mol, hebben ook een soort van kledinglijn, de broer en hij. In West-Limburg. En wat er gaat gebeuren met Belgali nu ze zakken daar. Walter Samuel nog een keer. En u weet dat er nog wel wat andere toppers op de bank zitten. In de technische staf van Argentinië. Met Ayala onder meer. En Pablo Aimar. Veel gepraat. Weinig gebeurt bij de Algerijnen toch in deze wedstrijd. En Riyad Mahrez
met die coach die daar toch veel moet luisteren naar zijn spelers. Het is niet meer om nog lang te wachten hier. Een goede save van Zidane. Want we waren er dichtbij bij die hat-trick. En dus Haaland twee keer gescoord. Mbappé twee keer gescoord. Messi twee keer gescoord. En er moeten nog twee potentiële topschutters in actie komen. Cristiano Ronaldo in mindere mate, zouden we dan toch durven denken. Maar Harry Kane moet ook nog komen. Morgenavond beginnen de Engelsen eraan. Hij blijft staan. Nog altijd niet gewisseld. Met 2-0. Zou je kunnen zeggen, spaar hem. Maar ik denk dat hij aangeeft dat hij nog gelooft dat er nog een doelpunt kan gemaakt worden door hem. Bijna geen wedstrijd meer verloren sinds 2019 op grote toernooien. Alleen die wedstrijd tegen Saoedi-Arabië in Qatar. Voor de rest niet meer verloren. Wat een geweldig record toch van Argentinië. De Paul gaat nog even doorjagen. Met Messi zowaar. En makkelijk opgevangen door Lisandro Martinez. Allemaal zo eenvoudig. González met Belgali. Heeft een kaakbeenbreuk gehad in april nog maar. Zidane. Geen overtreding. Messi, nu dan. Oh, dat is een duwfout in de rug. Ik zeg Marcinak, daar gaan we niet voor fluiten. Het hele stadion denkt er anders over. En gaat de VAR daar naar kijken? Denk ik niet. Het publiek is het er niet mee eens. Want die willen nog een doelpunt zien. Die willen vandaag al dat hij op dezelfde hoogte komt als Miroslav Klose. Maar Marcinak is niet zo snel te overtuigen. Enfin, de VAR moet hem dan roepen. Helemaal weggevallen ook. Hij was nog de enige die in de eerste helft wat probeerde. Bentaleb. En nu opnieuw Shaibi. Hier is papa Zidane. Zal toch met zoon gaan praten. Een zoon doet altijd alles goed. Maar in het voetbal geldt die stelregel natuurlijk niet. Hij had er graag eentje gehad. Maar het lijkt zo een avond te worden dat er toch weer geschiedenis gaat geschreven worden. En hij heeft nog een kwartier om die derde binnen te duwen.

Kijk eens, dit is toch allemaal geen druk zetten wat die Algerijnen doen. En De Pauw, die loopt zich daar makkelijk vrij. Messi, Nico González aan de buitenkant. Alvarez voor de goal. Eerst maar naar Messi spelen. Die kiest de positie en hij trapt hem binnen. 75 minuten ver. 3-0. Dankjewel Algerijnen. Het mag allemaal simpel. En hij is nu ook de allerbeste topschutter ooit in de wereldbeker met zijn 16e goal. Die 17e die gaat er zeker nog komen in het verloop van het toernooi. En ze waren hem aan het zoeken. En hij bleef staan tot hij die derde heeft binnengetrapt. En dat is gebeurd. Wat een onwaarschijnlijk weergaloze voetballer. En het is te hopen dat Nico González geen buitenspel zet. Niemand let op hem aan de rand van de 16. Je vraagt je toch af, als Lionel Messi meedoet, dan heb je toch je ogen bij om te kijken waar hij staat. Ja, dat zegt Zidane ook. Hij gaat dan misschien niet vrij uit bij een aantal doelpunten. Maar hoe vaak heeft hij nog mogen aanleggen? Hier kan hij echt niet bij. Perfect in de hoek. Gekruld zoals alleen hij dat bijna kan.

Ja, het is wachten tot de meester zelf terug op zijn eigen helft staat. Ik denk dat hij zelf nauwelijks kan geloven wat hem allemaal overkomt. Of enfin, hij creëert het allemaal zelf. Het is niet dat het allemaal uit de lucht komt vallen. De tweede was een intikker, maar als je zag welke inspanning hij deed om daar te geraken. En hier is de pal. Wacht maar even, hij komt nog wel. Alvarez, niet scoren zou ik zeggen. Laat het 3-0 blijven met alleen doelpunten van Messi. Dat maakt het verhaal mooier. Ja, 4-0 met 4 van Messi zou natuurlijk nog beter.

Zo is het. En zo zal het gebeuren. Ik laat het maar even gebeuren. Daar hoeven we niet veel bij te vertellen. En breng niet de supporters in beeld. Laat hemzelf in beeld. Niet de beste regie dit. Otamendi hoeven we niet te zien. We moeten zien hoe Messi omhelst wordt door Scaloni. Hoe hij naar de bank gaat. Hoe hij iedereen groet. Dat is wat we moeten zien in deze fase. En dat staat niet in het scenario van de regisseur. Want die moet 4 seconden degene brengen die naar de kant gaat. 4 seconden die op het veld komt. En dan voel je toch niet aan wat hier in beeld moet gebracht worden. Goed, 11 minuten nog. En waarvoor gaan we voetballen? Voor nog een wat grotere vernedering. Want nu kunnen ze misschien nog wat gas geven, de Argentijnen. Nu kunnen ze er wel nog wat doelpunten maken, want de meester is van het veld. En dan tellen we nog die afgekeurde goal. Die geweldige bal die gepakt werd door Zidane. Maza. Nee, ze zijn niet van plan om een doelpunt te laten maken. Nico Pas. Net ingevallen. Naar die andere Nico. González. Het is een simpel avondje. En je voelt dat ze er zin in hebben. Voor deze wereldbeker. Op het Amerikaanse continent. Nog wat wissels. Shaibi. Weg. Zerouki komt in het veld. Man van FC Twente. Uitgeleend door Feyenoord. En ook Bulbina. Mag nog wat minuten komen maken.

weten niet wie er naar het veld moet gaan. Maza. Niks verkeerd aan het technisch vermogen van deze jonge voetballer. En kijk, nu krijgen we hem pas te zien. Schoenen uit, sokken uit allicht. En wat recupereren. Het is zeker niet de zwaarste wedstrijd geweest. En Oostenrijk is de volgende tegenstander, Jordanië. Gaat allemaal lekker lopen voor de Argentijnen.

Martina heeft een beetje medelijden met Maris. Een knoeiboel hoor, die Algerijnen kunnen het niet anders beschrijven met zoveel talent. Op deze manier, in deze wedstrijd, geen samenhang. En een beetje op zijn Tunesisch, zou ik zeggen. Geen enkele bal

Emiliano Martinez. Alvarez. Een beetje gefrustreerd. Ook voorlopig in de schaduw van iedereen daar. Nori. Alles is een goede aanval. Bal niet over de achterlijn geweest. Ook hij toch maar bleekjes daar aan die linkerkant. Overtreding van McAllister. Op de rand van de 16. Of nog een metertje of 4-5 ervan. Otamendi uiteraard als er moet geklaagd worden. Dan is Nicolas er altijd bij. Hij is nu kapitein. Nu de Messias naar de kant is. Een klein duwtje. Ik denk dat het correct is, deze overtreding. Riyad Mahrez. Op zijn palmarès zou een doelpunt op een WK niet misstaan. Dus ik zou zeggen, trap hem er dan maar in. En Emiliano Martinez, die nog geen enkele bal heeft moeten pakken, wil natuurlijk een clean sheet. Dus dat is nog een mooi duel. Op 4,5 minuut van het einde. Verder dan de muur raakt hij niet. En ook dat is dan weer slordig gedaan. De Pauw wou nog graag ingooien ook. Ja, het zijn allemaal winnaars van het zuiverste soort bij Argentinië. En dan heb je geduld in een wedstrijd. Ook nodig om het af te maken. En dat is ook wat ze gedaan hebben. Nog een minuut of vier. En die Algerijnen denken zelf van dat ze maar niet te lang bijtellen. De Argentijnen kunnen nog wel een half uurtje verder. Oh, heet Nouri. Daar hebben we ook nog altijd niet gezien daar in de spits. Daar komt de bal niet. Een van de nieuwe mensen. Mahrez. Gaat hij nog een tegenstander voorbij? Hier buitenkant geven. Dat is goed. Voorzet laag. Maar komt niet tot bij Amoura daar vooraan. En plots een beetje druk van de Algerijnen. Met Zerouki, die daar ingevallen is op het middenveld. Dat is een speler waarvan we verdacht hadden dat hij zou starten. Zegt de wereldkampioen.

prachtige gezangen in het Kansas City Stadium. Begeleiden deze wedstrijd naar het einde. 0 attempts on target. Dat is wat we ook zeiden. Geen enkele bal heeft Martinez moeten pakken. En die 7 anderen die dan wel gebeurd zijn richting doel. Daar hebben we er ook weinig van genoteerd die gevaarlijk waren. Eentje of 2 van Shaidi. En de afgekeurde goal. Otamendi, die is ook al aan wat interlands toe hoor. Aan 139 intussen. En nog altijd bij Benfica kapitein. El General. Dan komt hij even maaien. Balverlies bij Bubina. Zeruki. Maris. Goh. Daar gaat werk aan zijn. Aan die Algerijnen. Net zoals bij de Tunesiërs. Uit Afrika is het Egypte dat verrast. Is het zeker Kaapverdië. En ook Marokko. Door het gelijke spel tegen een gerenommeerde tegenstander. Ivoorkust dat gewonnen heeft van Ecuador. Met een beetje geluk weliswaar. Maar Algerije, ja. U weet hoe het Tunesische coach is vergaan, Lamouchi. Die is ontslagen na de 5-1. Ik vermoed nu niet dat Petkovic, die pas net een contractverlenging heeft gekregen, hetzelfde lot zal ondergaan. Maar toch. De pers is niet zot van hem in Algerije. Hij heeft een gebrek aan charisma, hoor je overal. Dat was in Zwitserland eigenlijk ook al het geval. Maar goed, hij heeft wel resultaten gehaald. En tegen Messi, daar kan iedereen tegen verliezen. Kijk eens wat een tackle. In minuut 91. Van Otamendi uiteraard. Het wordt een goede barbecue, denk ik. Vanavond nog bij de Argentijnen. Dat is nu Oostenrijk zal partij geven. Wedstrijd die over een uurtje start. Oostenrijk tegen Jordanië. Wedstrijd die de Oostenrijkers in principe moeten winnen. Maar wat is in principe? Maar toch een statement van Argentinië. Als je ziet hoeveel problemen andere grote landen hebben om wedstrijden te winnen. Of andere grote landen of landen van wie je verwacht dat ze bij de laatste 8 zouden geraken. Dan is dit een duidelijk signaal. Afgeleverd door één man.

sinds zijn vervanging hebben ze echt niks meer gedaan, de Argentijnen. Gewoon die nul houden en zorgen dat er geen enkel ander verhaal in deze wedstrijd kan geschreven worden. Zelfs geen detail. Geen tegendoelpunt, geen ander doelpunt. Spelen maar naar achter, zegt Alvarez en Fernandez. De troon wordt bovengehaald zometeen. Of dat zou toch moeten om hem op te zetten en om hem een ereronde te geven in Kansas City. Want zo vaak zal hij geen hattrick meer maken op een wereldbeker. En een verjaardagsfeestje binnen 8 dagen. Daar zullen meer dan 3 kaarsjes op staan. 16 WK-kaarsjes intussen. Mbappé heeft nog werk. Maar die had er vandaag ook wel een stuk of 4 kunnen maken. En als hij ook nog een strafschop had gekregen en een aantal kansen niet had gemist. Irak, dat moet kunnen voor Frankrijk en Mbappé. Dus dat gaat toch wat, dat gaat een strijd worden. Dat voel je. Dat Mbappé dat niet wil laten liggen. Geen enkele kaart in deze wedstrijd ook. Heel weinig overtredingen. Petkovic zit daar nog wat raadgevingen te doen. Waarvoor en voor wie? Nee, ja, wordt het terecht uitgefloten. We kunnen het niet anders stellen dat dit Algerije geen partij was. Hier de 2 ballen die Zidane, zeker de tweede, absoluut beter had moeten verwerken. Maar tegen deze was er niks te beginnen. Laag in de hoek. En nog snel meegegeven vooraleer we aan die 96 minuten zitten. En wat een een goede beslissing is het toch voor het voetbal geweest toen hij besliste om niet meer voor Argentinië te spelen. Wat is het, een jaar of 8, 9 geleden. En onder Scaloni heeft hij het helemaal waargemaakt om Argentinië naar de grootste prijzen te leiden. Want wat zou het voetbal geweest zijn zonder al deze geweldige doelpunten van Lionel Messi. Ook in deze wedstrijd is het alweer zover geweest. 3-0. Hij blijft er rustig onder. Maar het hele stadion zal maar 1 naam scanderen vanavond. Zoals zo vaak en zoals zo vaak terecht. Hij blijft er koel onder. Want hij heeft natuurlijk nog een andere missie. Deze Messi dan topschutter worden. Namelijk nog een keertje wereldkampioen worden. Argentinië is er vooral zelf uitstekend aan begonnen. Messi 3, Algerije 0. Dat was het vanuit Kansas City. Een goede nacht.

genieten bent van de onversneden klasse van Lionel Messi zo net. Of dat u net bent opgestaan voor deze wedstrijd. In ieder geval, ik ben blij dat u afgestemd hebt op VRT1 voor de tweede wedstrijd in groep J, de groep van Argentinië. Een wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië. We zitten in San Francisco in het Levi's Stadium. Nou ja, we zitten eigenlijk in San José. Dat is een beetje ten oosten van San Francisco. We zitten in de thuisbasis van de San Francisco 49ers. De ploeg uit de NFL. En we kijken naar David Alaba, de kapitein van Oostenrijk, voor deze partij. Dus tussen Oostenrijk, het nummer 24 op de FIFA-ranking, en Jordanië, WK-debutant, nummer 65 op de FIFA-ranking. Voor het eerst dus op een wereldkampioenschap, op een eindronde. Dus wat ook het resultaat zal zijn voor de Jordaniërs, ze hebben sowieso al een geslaagd toernooi door hier gewoon te zijn. Maar ze zullen hun huid uiteraard diep of duur gaan willen verkopen. Daar zitten ze mooi door elkaar, de Oostenrijkers en de Jordaniërs. Dat is al een heel WK zo. Dat is altijd mooi om te zien. De verbroederingen die er zijn. Die van Oostenrijk staan al klaar dus. Met Alaba op kop en in zijn rug. Slager, Alexander Slager. Dit is Ralf Rangnick, de coach van Oostenrijk. Is een soort halfgod geworden in Oostenrijk door wat hij met de ploeg gedaan heeft. En Slager en Alaba allebei niet bij op het afgelopen Europese kampioenschap 2024. Allebei geblesseerd. Maar nu dus wel op het WK. Voor het eerst sinds 1998 is Oostenrijk er opnieuw bij. Dit is de kapitein. Dit is Eshan Haddad. Het was een race tegen de klok voor hem om hier op het wereldkampioenschap te raken. Mei vorig jaar zijn Achillespees doorgescheurd. Wel altijd mee op trainingskamp met de coach hier, Jamal Selami, die hem er graag bij wilde omwille van zijn leiderskwaliteiten. En net op tijd fit geraakt. In april zijn rentree gemaakt bij zijn ploeg. In Jordanië. Want hij speelt bij Al Hussein, een van de grootste ploegen in Jordanië. In april dus weer kunnen spelen. En zo op tijd ook fit geraakt voor dit WK om kapitein te zijn van zijn Jordanië. Dan komen de spelers het veld op, alle 26 van elke ploeg. Dat zijn we inmiddels al gewoon. Dit deuntje kennen we ook. Want we zijn bijna rond met speeldag 1 van dit wereldkampioenschap. Morgen de laatste wedstrijden van de speeldag, met een paar leuke wedstrijden met Portugal, Congo en met Engeland, Kroatië. Toch ploegen waar we naar uitkijken. Met de twee spitsen waar we naar uitkijken. Want voorlopig doen de spitsen van de grote landen het goed. Met Mbappé 2 goals, Messi 3 goals. En Haaland ook 2 doelpunten morgen. Kane en Ronaldo. Benieuwd wat Ronaldo nog kan. Zal waarschijnlijk wel getriggerd zijn door de prestatie van Leo Messi zo net. En Kane, daar verwachten we natuurlijk ook veel van. Geweldig seizoen gehad met Bayern. Ploeggenoot van Konrad Laimer, die u ook op het veld zag komen. De rechtsachter van Vincent Kompany, die wellicht een rijtje hoger zal spelen. We gaan zo meteen de opstellingen er wel grafisch gaan bijnemen. De FIFA zet hem op het middenveld. Dat kan hij ook. Uiteraard wel mislukt bij Bayern op het middenveld. En dus naar die rechtsachterpositie verschoven, waar hij het wel uitstekend doet. Maar wellicht toch gewoon op de rechterflank, Laimer. Gaan we zo meteen wel zien. En Ralf Rangnick, ik zei het al, een soort halfgod in Oostenrijk. Nadat hij het geweldig deed met de Oostenrijkse ploeg. Het volkslied van Oostenrijk, Land der Bergen, Land am Strom.

Marco Arnautović loterij bij de Oostenrijkers. Hij start op de bank in zijn last dance, want hij neemt afscheid van het voetbal na dit wereldkampioenschap. En dan nu het volkslied van Jordanië voor het eerst op een wereldkampioenschap. Es-salam el-Malaki el-Urduni. Of in het Nederlands, lang leven de koning van Jordanië.

Kort en krachtig is dat volkslied. Mooi moment voor Jordanië. Er is al veel gezegd en geschreven, uiteraard, over de vergroting van dit wereldkampioenschap naar 48 ploegen. Dat heeft zeker negatieve gevolgen. Maar voor ploegen als Jordanië is dit wel fantastisch. Natuurlijk voor landen als Jordanië. De eerste minister van Jordanië heeft al het overheidspersoneel trouwens een halve dag rust gegeven na elke wedstrijd van Jordanië. Zij kunnen dus vroeg opstaan, daarna nog een beetje bijslapen. En dan met een frisse kop gaan werken na de wedstrijden van Jordanië. Mooi gebaar van de overheid daar. Het is 9 uur plaatselijke tijd in San Francisco. Een avondwedstrijd dus. Voor deze jongens. Met Kevin Danso. Die even passeerde aan de referee camp. En als laatste dus Marco Arnautovic. 37 is hij. De record international bij Oostenrijk. Geweldige carrière. En dus zoals gezegd bezig aan zijn last dance. 43 goals in de Premier League, 33 in de Serie A, 14 in de Bundesliga. Nog 12 in de Eredivisie. Een carrière om u tegen te zeggen. En enigszins toch verrassend dat hij niet in de basiself staat van Ralf Rangnick. Want hij heeft dat de voorbije wedstrijden wel vaak gedaan. Af en toe ook eens Gregoric. Maar ook hij speelt niet. Nee, Rangnick kiest voor Kalajdzic. Diep in de spits. De spits van LASK. Kampioen geworden in Oostenrijk. De VAR, een Egyptenaar, Mahmoud Achour. De ref is een man uit Mauritanië. Dahan Beida. Bijgestaan door twee andere Afrikanen. Dit de opstelling van Oostenrijk met Schlager in doel. Achterin Mwene, Alaba, Lienhardt en Bosch. Middenveld met, zoals de FIFA ze zet, Seiwald en Laimer. Maar dat zal wellicht Seiwald en Schlager worden. Met dan Sabitzer op links. Romano Schmid op de nummer 10 positie. Laimer op rechts. En voorin dus Kalajdzic, de spits van LASK. De elf van Jordanië dan met Yazid Aboulaila. In doel een vijfmansdefensie gaat het worden met op links Abu Taha. Dan in het centrum Al Arab, Abu Al Nadi en Nasib. Op rechts de kapitein Eshan Adat. In middenveld met Al Rajdan en Al Rabdawi. En voorin hebben we Oman Moussa Al Tamari op rechts, die kent u. En op links hebben we Ode Al-Fahouri. Moussa Al-Tamari, de enige man die in Europa voetbalt bij Rennes. Maar heeft een verleden bij Oud-Heverlee Leuven natuurlijk. Daarvan kennen we Moussa Al-Tamari. 3 seizoenen voor Leuven gespeeld. 91 wedstrijden, 10 doelpunten. Hij werd daar aangekondigd als de Jordaanse Messi. Dat zijn grote schoenen om te vullen. En de Jordaanse Messi mag binnenkort op de laatste speeldag van de groep spelen tegen de echte Messi. 28 juni, 4 uur 's morgens, Belgische tijd in Dallas. Dan hebben we Jordanië tegen Argentinië. Maar eerst de eerste brok tegen Oostenrijk. Verwacht wordt dat Oostenrijk in principe weinig problemen zal kennen met Jordanië. Maar dat zal nog moeten blijken of dat effectief ook zo zal zijn. Met Al Tamari die meteen hoog gaat druk zetten. Dat verwachten we in de rest van de wedstrijd eigenlijk niet. Het is een ploeg die de bal niet wil hebben. Ook tegen de mindere ploegen kruipen ze graag terug om dan op de counter te spelen. In een kwalificatiecampagne. Waar ze trouwens in de groep zaten met Zuid-Korea. Tweede werden in die poelen. Gemiddeld 40% balbezit. Dit is Abu El Nadi. Man met rug nummer 16. Abu El Nadi.
die in Maleisië voetbalt. Er zijn er nog wel bij Jordanië die in Maleisië voetballen trouwens. Inworp met Lienhard. Verre inworp. En de vuisten van Fassid. En opletten voor de tegenaanval met Moussa Al-Tamari. En die verslikt zich een beetje in zijn run. Maar houdt de bal wel goed bij. Rare voorzet. De bal wel nog niet helemaal weg. Want daar de poging in de korte hoek van Haddad. Eerste keer Jordanië al. Na anderhalve minuut de tegenprik met Tamari. Rare voorzet. Maar Sabitzer had er wel wat problemen mee. Dan kwam die bal tot bij de kapitein. Moene wel nog in de buurt. En die raakte hem nog net aan met zijn linkervoet. Dit had eigenlijk een hoekschop moeten zijn voor Jordanië. Maar u weet hoe de VAR werkt. Toegekende hoekschoppen kunnen ontnomen worden. Toegekende doeltrappen kunnen niet aangepast meer worden. Alaba. Met een moeilijk seizoen bij de Koninklijke. Niet al te veel gespeeld. Bosch. Het lijkt mij inderdaad dat Zaywald en Slager gewoon in dat middenveld gaan staan. Laimer hoger op die rechterflank. Alaba met de diepe bal op het hoofd. Van Nasip was het. Ja, dit soort ballen gaan we vaker zien. En dan moet Al-Tamari altijd maar spurten. Daar is Laimer met de tik richting Kalajdzic. Paasje breed op Sabitzer. Jordaanse supporters die zich laten horen. Moene. Man van Mainz. Opgepikt Alaba. En Zaywald en Sabitzer. Bosch. Laimer. De druk van Oostenrijk. Iedereen bij Jordanië terug. Tegen het eigen strafschopgebied. Toch bijna iedereen. Goed, tussenkomst van El Arab. Al-Tamari. Is de ster bij Jordanië. Hij neemt ook veel hooi op de vork. Kalajdzic. Beetje gelukkig de bal onder controle gekregen. Slager. Met balverlies. Kijk eens. Hoe de Jordaniërs zich gooien. Aan inzet geen gebrek. Maar ze zullen het ook vooral daarvan moeten hebben. Ola. Moet gaan lopen. En wordt foutief gestuit. Zou ik durven denken. Toch wel aan de schouder getrokken. Maar te weinig. Vond de Hanbaida. De ref. Gameplan van de Marokkaanse coach Jamal Salami. Is het duidelijk. En is ook het gameplan dat we vooraf wel hadden bedacht. Terugplooien. En dan proberen verticaal snel naar voren te voetballen. Het is zijn tweede WK trouwens van de Marokkaanse bondscoach. Want was er al eens bij in 98 als speler bij Marokko. Niet al te veel minuten gemaakt. Maar hij was er wel bij. El Arab trapt de bal ver weg. Bosch onder druk gezet door Abu Taha. De meeste jongens in de ploeg van Jordanië voetballen ofwel in eigen land ofwel in Irak. Al-Tamari is een uitzondering, die voetbalt in Frankrijk bij Rennes. Er zijn ook wel wat jongens, zoals ik daarnet al zei, die in Maleisië voetbal.
of hebben gevoetbald. Schmidt. Een lievelingetje van Rangnick. Het is zijn 30ste op een volgende interland. Waarin hij minstens mag invallen, vaak in de basis staat. Mwene, die net wel net niet kon binnenhouden. Doeltrap. Wordt toch gezegd dat die bal over de lijn was. Richting achterlijn, voorleggen. Bal gestuit, maar nog niet helemaal weg. Schmidt raapt op. Laimer nog een keer met een voetje. Alle hens aan dek. En een handspel van Laimer. De man uit Mauritanië gaat het uitleggen aan Laimer. Wat daar dan? Dat is wel heel licht. Heel even misschien de arm geraakt. Ja. Met zijn standpunt lijkt die bal inderdaad meer beroerd. Kreeg hij toch nog een extra versnelling naar beneden. Dat vertraagde beeld nauwelijks te zien. De referee cam is wat duidelijker. Altamari nog maar een keertje. Loopt zich te pletteren op Posch. Veel goede bedoelingen verlopen bij Altamari. Weet ook dat het van hem moet komen. Geen overtreding. Clean steal. Alioba. El Arab, de man met de rug nummer 5. Ook hij heeft een verleden in Maleisië. Bij Selangor, waar al die Jordaniërs hebben gevoetbald als in Maleisië hebben gezeten. Maar hij gaat daar niet meer terugkeren. Yazan El Arab is levenslang geschorst in de Maleisische competitie. Omdat hij een schop onder de kont gaf, letterlijk bij een scheidsrechter. Dat is niet het slimste idee. Gaf de scheidsrechter eerst een duw, kreeg daardoor de rode kaart. En dan beloonde hij de scheidsrechter voor die rode kaart met een letterlijke schop onder de kont. En dus hoeft hij niet meer terug te keren in Maleisië. Toch niet om te voetballen. Ondertussen speelt hij bij Seoul in Zuid-Korea, waar Jesse Lingard ook speelde tot een seizoen geleden. Ondertussen Lingard bij Corinthians. Bal te diep voor Sabitzer. Daar is de Marokkaanse bondscoach van Jordanië, Jamal Selami. Ondertussen ook in het bezit van het Jordaans burgerschap kreeg dat van de koning hemzelf, koning Abdullah, na het halen van de finale van de Arab Cup. Finale die uiteindelijk verloren werd tegen Qatar. Maar de koning was onder de indruk dat hij de coach het Jordaans burgerschap gaf. De kroonprins trouwens aanwezig hier in de Verenigde Staten. Kroonprins Hussein. Die het Jordaanse voetbal van dichtbij volgt. Volgt de nationale ploeg waar het kan. Mwene. Schuift mee. Bal verlekt. En niet meteen ontzet. Kalajdzic die kon doorkoppen. Alaba van ver. Kalajdzic die niet meteen een ploegmaat volgt in de 16 daar. Zaywald. Alaba. En Sabitzer.
voorzet Sabitzer. Niet goed weggewerkt, want Kalajdzic. Bal blijft hangen. Het is altijd alle hens aan dek achteraan bij Jordanië op die manier. Altijd in 2-3 tijden, maar ontzet. Leimer, even op links zowaar. Hoekschop Oostenrijk. Maar buitenspel gevlacht. Dus geen eerste hoekschop in deze partij. Correcte beslissing. Oostenrijk dat het moet doen zonder Baumi. Christoph Baumgartner. Geblesseerd geraakt in de opwarming voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië. Dat is een echte aderlating voor Oostenrijk. Want zeker onder het voetbal van Rangnick. Levensbelangrijk voor dit Oostenrijk. 13 doelpunten in de competitie in de Bundesliga dit seizoen bij Leipzig. Opletten. Want daar was Jordanië nog een keertje. Baumgartner is wel meegereisd. Maar de VS wel echt bij de ploeg zijn. En kreeg dat voor elkaar bij Leipzig. Hij mag hier revalideren. Dat leek me wel een overtreding op Kalajdzic. Het zal niet de enige tik zijn die hij deze wedstrijd zal te verduren krijgen. Alaba. En Lienhard. Sabitzer, beetje blind. En dus balverlies. Al-Fakhouri tegen de grond gewerkt. Hij speelt in Egypte bij Pyramids FC. Een van de jongste spelers bij Jordanië. Want het is over het algemeen een ploeg met flink wat ervaring, flink wat leeftijd. Maar El-Fakhouri, 20 jaar jong. Dit is zijn 11e cap. Abulaila, die voorlopig een rustige avond aan het beleven is. De doelman van Jordanië. Sabitzer. De voorzet richting Kalajdzic. Vastgehouden en kon ook niet afwerken. Goeie voorzet van Marcel Sabitzer. Alaba weg van zijn tegenstander. Leimer. Vrije rol gekregen. Mag nu wat op links gaan vertoeven. Druk van Altamari. Slager trapt weg. Twee slagers op het veld. Geen familie. Knap van El-Fakhouri. Daar is Owa. Even temporiseren. Eventjes balbezit zowaar. Loopt goed op die manier. Beetje geluk. Maar nu toch het balverlies. Schmidt tot bij Kalajdzic. Slager. Zijwald, Lienhard. Hier de voorzet. Ze hebben lengte natuurlijk met Kalajdzic. Krijgt de bal niet tot bij Bosch. En nu wel een hoekschop. De eerste in deze wedstrijd. Stond buitenspel. Dus krijgen we dan toch geen hoekschop. Heeft de lijnrichter gevlacht. Zou niet
moeten logisch zijn. Daar nog eens die voorzet. Lajic, die de bal liet wegspringen van de voet, maar dan toch nog een tikje kreeg. Nou, geen buitenspel gevlacht. Wel degelijk de hoekschop. Minuut 17 net begonnen. Strakke voorzet. El Arab kan wegkoppen. Dit ik duel dit. Een overtreding van Leiner. Goed aan de overzijde met El Fakhouri. Fakhouri gaat trappen. Bal rijdt nog af en het is dan niet de makkelijkste redding voor Slager. Tikt hem wel over zijn doel. Ja, nog even Alaba. Als ik het goed gezien heb en dan Slager. Odé El Fakhouri. Bal mag er nooit in. Het is niet de allermakkelijkste save. We hebben deze speeldag toch al wat doelpunten gezien waar een doelman meer mee kan doen. Sabitzer. Wie is mee? Schmidt net niet. Man van Werder Bremen. De vraag is of hij daar volgend seizoen ook nog gaat spelen. Goed seizoen bij Bremen gevoetbald. En er zijn blijkbaar wel wat Premier League-ploegen die geïnteresseerd zijn in Romano Schmid. 62% balbezit voor de Oostenrijkers. Dat was te verwachten, dat had ik u al verteld. Salajic, even de bal komen voelen nog eens. Leimer. Salajic, goed gezien van Leimer. Sabitzer zoekt naar wat ruimte om te trappen. Die vond hij niet meteen. Leimer, maar buitenspel volgens mij. Leimer, afleggen. Salajic stikt hem overdoel. En nu dan toch de vlag de hoogte in.

Twee duimen vallen de coach. Abou Taha met balverlies.

Slager. Mooi mee. Goed gevoetbal, snel van voet naar voet. Sabitzer ermee de loopactie. Bal gaat naar Schmid. Poging van Schmid, geweldige goal. 1-0 Oostenrijk. Romano Schmid jaagt hem in de bovenhoek. Het is zoeken naar openingen voor Oostenrijk. Maar ja, dan kan je ook wel eens trappen als je die openingen niet meteen vindt. Goeie trap. Niet voor het eerst deze speeldag dat er een afstandsschot binnendwarrelt. Denk aan Mbappé, denk aan Messi. En nu ook Schmid. En ik denk dat hij op de bank op zoek ging naar Baumi, naar Baumgartner. Ze zijn hem niet vergeten. Daar heeft hij echt wel ruimte om te trappen. En dan vliegt hij goede doel in. Met zijn binnenkant. Goeie plaatsbal. En Yazid Aboulaila aan de grond genageld. Het moeilijkste is gedaan voor de mannen van Rangnick. Durven we denken. Nog voor de eerste drankpauze staat het 1-0. Maar wel opletten nu met Aboutahi. Aboutaha. Die even naar binnen sneed. Een hoekschop. Net iets te dichtbij staat. Voorzet Aboutaha verlengt op de lat van Alioua. Goed gedaan hoor, van de spits. Want dat is niet zo evident om die bal zo te verlengen met een boogje over de doelman te krijgen. Pardoes op de lat valt die bal. Het zou een zeer snel antwoord zijn geweest. Een minuut later. Maar het Jordaanse feestje gaat niet door. Tijd om te drinken. Jawel. Even 3 minuutjes pauze. Het is niet dat het bepaald super warm is. Een graad of 17 op dit moment. Dus ik denk niet dat ze doodvermoeid gaan zijn van de warmte. Maar goed. We weten dat het verplichte kost is. En hij kan het misschien gebruiken om eens na te denken over het wedstrijdplan. Wat gaan we doen nu we 1-0 achter staan? Ja. Als Jordanië zijnde zou ik niet al te veel aanpassen. Want er zijn wel wat kansjes geweest voor de Jordaniërs. Met niet in het minst die laatste kopbal. Deze trap ook nog. Van El Fakhouri. Even à la, maar daar zagen we het wat beter. En dus niet de allermakkelijkste redding van Slager. En dan Schmid. Aboulaila. Die zelfs geen poging doet om die bal te gaan halen. Net te veel ruimte. En dan twijfelt hij niet. Daar nog eens die bal van Owa. Op de lat.
Blijft het 1 tegen 0. Achtste WK voor Oostenrijk in de geschiedenis. U herinnert zich misschien nog wel hun passage op het wereldkampioenschap van 1982. De schande van Gijon. Toen West-Duitsland en Oostenrijk de laatste wedstrijd van de groepsfase speelden. En ze allebei zouden doorstoten naar de volgende ronde als West-Duitsland met 1 of 2-0 zou winnen. Dan zouden ze gelijk aantal punten hebben met Algerije, maar allebei een beter doelsaldo. En zo geschiedde. Het werd 1-0 voor West-Duitsland. De wedstrijd die niets om het lijf had. Vroege doelpunt of vroege goal liever voor de Duitsers, de West-Duitsers van Horst Rubesch. En voor de rest werd er vooral de bal veel rondgetikt. Werd er niet meer gevoetbald. Waren de supporters woedend. In de tribune waren de Algerijnse supporters uiteraard ook woedend. En sindsdien worden de laatste wedstrijden van de speeldag, of de wedstrijden van de laatste speeldag, zo moet ik dat zeggen, altijd tegelijkertijd gespeeld. Dat heeft alles te maken met die beruchte West-Duitsland-Oostenrijk in 1982. De schande van Gijon. Vanaf het volgende WK in 86. Laatste speeldag, dan worden de wedstrijden binnen de groep op hetzelfde moment gespeeld. En dat is tot op vandaag niet anders. Verre inworp. Salajic moet dan gaan koppen. Hij kreeg de bal niet goed op zijn hoofd. Lienhard. Zijwald. Opnieuw Lienhard. Slager. Mwene. Moet gaan vaart maken. Alfaghouri moet gaan achtervolgen. Zijwald. Man van Leipzig. Sabitzer laat slim lopen voor Mwene. Jongens kiezen positie voor het doel. Lage bal. El Arab kan weghalen. Alaba. Altijd snelle balverovering. Dat hoort bij de gegenpressing. Van Rangnick uiteraard. Schmidt tot bij Salajic die bijna wordt uitgekleed. Twee meter is Salajic. Maar niet de grootste speler van de ploeg. Die zit op de bank. Florian Wiegele, de keeper van Victoria Pilsen. 2,05 meter. De grootste speler op dit toernooi. Net te kort, maar geen probleem voor Laimer. Schmidt. Sabitzer. Hakje en Mwene meteen voor het. Salajic. Net de bal te veel achter hem. Nieuw, een echte omsingeling. Schmidt. Bosch. Laimer had dat zo niet begrepen.
Dus wordt het een doeltrap. Twee laatste doelpunten op een wereldkampioenschap voor Oostenrijk. Twee keer van een speler van Werder Bremen. In 1998 was er hij.

Kappen en Draai. Blijft wel goed in balbezit. Dat paasje is dan weer te kort. Geen probleem. Goed hersteld door Noor Al-Rawande. Voorzet. Al-Rawande. Daar is Altamari nog eens, maar van de bal gezet. Sabitzer. Kan snel gaan, misschien de Schmid moeten meegeven. Geef mee met Laimer. Zet het op een loop en lopen kan niet. Al-Rawande. Ja, kleert Laimer bijna uit. Geen appel voor een strafschop van Laimer zelf. Het is op het randje van Al-Rawande. Nog net binnen de perken misschien. Dan speelde hij echt wel met vuur wat mij betreft. De man van Seoul FC. Waar je dus beter geen ruzie mee zoekt. Posch. Laimer is daar nog natuurlijk. Posch neemt goed mee. Snijdt goed naar binnen. Posch. En de bal te ver van de voet. El Raap kwam ook nog eens terug. Is dat niet gewoon natuurlijk. Want hij is eigenlijk voornamelijk een centrale verdediger. Speelt hier nu wel op de rechtsachter. Hij mag dus af en toe eens meeschuiven. Maar dit soort situaties kent hij niet al te veel. Laimer vraagt uitleg voor deze fase. Maar hij had El Arab ook wel flink vast. En dus geen strafschop. Nee hoor. Goed gezien door de ref. Hij zou toch eens gekeken hebben. Ralf Rangnick. 67 is hij intussen. De uitvinder van gegenpressen. De man die de Red Bull school in Salzburg groot maakt. Goed van Salajic. Schmid wringt zich bijna voorbij. Abu Taha, dat lukt net niet. Abdallah Nazib. El Arab. En Abu Al-Nadi. Dat zijn de drie centrale verdedigers van Jordanië. El Arab met lange bal. Goed doorgekomen. Daar is Olwan. Olwan zelf trappen. Hier Eric Slager. Herneming. Op de rug van Lienhard. Ze zijn niet ongevaarlijk hoor. Op die tegenaanval. Opgepikt nog. Al-Rajda. Te moeilijk. Nog eens kijken. Daar Olwan. En dan Altamari. Op de rug van Lienhard. Maar anders denk ik dat de Slager ook nog wel in de buurt was geweest. Het zal opletten blijven voor Oostenrijk. Dat maar één oefenwedstrijd meer speelde in aanloop naar dit wereldkampioenschap. Tegen Tunesië werd gewonnen met 1-0. Dat was zeer zuinig tegen Tunesië. Want kregen twee dagen geleden een pak rammel van Zweden. 5-1 werd het. Vriendschappelijk tegen de Belgen werd het ook 5-0. Maar er zijn verzachtende omstandigheden voor Oostenrijk. Speelde bijna een uur met zijn tienen. Na een rode kaart van Laimer. Jordanië speelde wel twee oefenwedstrijden, verloor twee keer. 4-1 tegen de Zwitsers, 2-0 tegen Colombia.

Rajden met de flankwissel moeilijk voor Ehsan Haddad. Haddad die de vier grote clubs in Jordanië heeft afgeschuimd.

0: overtreding.
1: Op Abdelnazib. Hij speelt in Irak bij Al-Zawra. Ex Al-Hussein. De grootste club in Jordanië is twee keer ook kampioen geworden met Al-Hussein. Deze Nazib. De jongen achteraan met het rug nummer 3. Kreeg er ook al een passage in Egypte. Sabitzer kan niet binnenhouden. Druk van Oostenrijk met succes. Hoewel, het is gewoon een doeltrap. Maar toch even Abu Elnadi de stuiper op het lijf gejaagd. El Arab gaat de doeltrap nemen. Kort, tot bij zijn doelman. En dan toch maar lang. Mueni. Slager. Zaaiwald. Kunnen ze nog eens allemaal opschuiven. Salajic. Pittig duel. Goed van Posch.

Twee backs bij Oostenrijk, allebei spelend bij Mainz, zowel Posch als Moene. Posch is eigenlijk wel eigendom van Como, maar de voorbije half jaar uitgeleend aan Mainz. Al Arab levert in. En dan gaat hij druk zetten, dus dan is hij weg in de defensie. Misschien wel mogelijkheden op die manier voor Oostenrijk. De angel uit de aanval. Overtreding El Rajdan. Bijna van het nationale elftal van Jordanië. El Nashama. Wat zoveel wil zeggen als de ridders. Of zij die geridderd zijn. Alaba neemt zijn tijd. Bal gedropt in de 16. Voorgebracht ook nog eens. Al-Arab haalt weg. De ref heeft een overtreding gezien.

Achteruit moet die bal. En ik denk eigenlijk tot in de 16. Hij laat het passeren. Het was eigenlijk nog met zijn hand een signaal aan het doen dat die bal achteruit moest. Dan werd die vrije trap toch genomen en dacht hij, ja, laat het maar. Nazip heeft het aan de stok met Salajic.

vrije trap. Jordanië. En ze hebben ingestudeerde nummertjes. Dat hebben ze in vorige wedstrijden ook al getoond. Zoals onder meer in de Arab Cup. Een geweldig doelpunt van Mohamed Abu Taha. Heerlijke vrije trap, ingestudeerd. Van een meter of 35 knalde hij hem los in de winkelhak. De man die nu de hoekschop gaat nemen. Mohamed Abu Taha. Kort genomen. Ja, in ieder geval toch over de grond. Echt kort was het niet. Maar niet de typische lange hoekschop in ieder geval. Abu Taha zoekt naar ruimte. Draait zich weg bij Mouene. Dan was er een soort fantasietje van, ik denk, Abu Al-Nadi. Gevaar geweken voor Oostenrijk. Met me niet al te veel aan. Posh in de rug van El Fakhouri. Even zich een beetje zetten. Dat was toch ook vooral El Fakhouri die een beetje blind achteruit aan het lopen was. Gele kaart is helemaal overdreven, mijn beste Jamal.

Daar staan ze weer met z'n drieën. Met dus Abu Taha erbij. Maar hij gaat over de bal lopen. Dan wordt er kort getikt. En dan een vlam richting 16. Al Rawabde. Reguliere speeltijd van de eerste helft bijna volgemaakt. Krijg je daar nog een minuut of 4-5 bij. Druk van Laimer. Schmidt. Nazib. Ali Olvan. Met El Fakhouri. Abu Taha. Ruimte ligt inderdaad aan de overkant bij de kapitein Haddad. Haddad gaat het toch nog voor doel brengen. Belangrijke tussenkomst van Lienhard nog. Lang. Nazib redt het. Altamari versnelt. Is snel. Altamari kan blijven gaan. En dan kaakt hij zijn schot wel volledig. Het is alles of niets in zijn acties. Neemt veel hooi op de vork. Maar af en toe lukt het eens en glijdt hij dan voorbij zijn tegenstander.

De strenge blik van Dahan Beida. Nou, dat is een overtreding, zeker wel. Al Rajdan, de dader. Dacht ik toch niet, deze Noor Al Rawabde. Nee, inderdaad, wel degelijk Al Rajdan. 4 minuutjes. De eerste 80 seconden verstreken. Ja, toch wel een verschilletje. Tot aan de 1-0, bijna 60% balbezit voor de Oostenrijkers. Jordanië heeft dat evenwicht toch redelijk hersteld. Wat niet altijd een goed teken is, want eigenlijk hebben ze de bal liever niet. Schmidt. Niet tot bij Salajic. Nog eens een diepe bal. En Altamari die kan gaan spurten. Slager stond goed op te letten. Dat moet hij doen. De ace. En ik val in herhaling. Al vlug. Goed seizoen bij Ren. Achter de rug. 6 doelpunten. 9 assists. En ook belangrijk geweest in de kwalificatie voor dit wereldkampioenschap. 7 keer gescoord. Ze hebben ook iemand die 8 keer kon scoren in kwalificaties, maar die geblesseerd is. Yazan Al-Naimat, kruisbandblessure. Hier is Altamari. Daar maakte het hij zichzelf weer te moeilijk. Sabitzer zet het op een lopen. Salajic temporiseert nu toch Sabitzer. Niet al te veel volk mee voor de Oostenrijkers. Push.

Nazip levert in bij Sabitzer. Salajic. Van Verde maar. Dat is een beetje opportunistisch. Rustig blazen. Rangnick beent naar binnen. Oostenrijk leidt met 1-0 doelpunt van deze Schmidt. Geweldig doelpunt van Schmidt. Oostenrijk controleert, maar moet waakzaam blijven. Op de tegenaanval kan het af en toe wel eens lukken voor Jordanië. Ze hebben toch al een paar keer voor dreiging gezorgd. Hebben ook al een keertje Schlager kunnen testen. Dat was de eerste helft. Over een kwartiertje ben ik bij u terug voor helft nummer 2. Ruststand Oostenrijk-Jordanië 1-0. Welkom terug in het Levi's Stadium in San Jose in Californië, dichtbij San Francisco. We gaan een invalbeurt krijgen bij Oostenrijk. Marko Arnautovic, die staat klaar om zijn WK-debuut te maken. 37 is hij intussen. Benieuwd wie er dan binnen blijft. Of het gewoon een plaatsvervanging is. Salajic, die misschien zal binnen blijven. En Arnautovic in de plaats. Daar staat hij rechts in het beeld. Nu net uit het beeld gevallen. Klaar voor zijn 134ste Interland. 47 doelpunten maakte hij voor Oostenrijk. En nu vol in beeld Marko Arnautovic. Man die een geweldige loopbaan heeft gehad. Het is inderdaad Kalajdzic die op de bank moet gaan plaatsnemen in de tweede helft. Arnautovic in zijn plaats. Ander type speler, ander type spits. Wat meer te betrekken in de combinatie. En misschien zo proberen die defensie uit verband te spelen. Dat moet de bedoeling zijn, denk ik dan, van Rangnick. Er wordt afgeteld voor de tweede helft. Het is een van de goedkopere wedstrijden op dit wereldkampioenschap. Oostenrijk-Jordanië weet hoe de prijzen worden bepaald. Hoe meer interesse, hoe hoger de prijs. Er was blijkbaar niet gek veel interesse in Oostenrijk-Jordanië. Om 9 uur 's avonds in San Francisco. Bal wat in de kluts. Goeie flankwissel dit naar Haddad. Dat was een leuk idee, maar zeer moeilijk. Goeie stiel. Prima druk. En dan mag Haddad het nog eens opnieuw gaan proberen. Goeie bal van Haddad. Voorzetten van El Fagouri in de handen van Schlager. Met veel goesting buiten gekomen Jordanië. De wissel wordt ook nog in het stadion aangekondigd. Paul Rizalaba. Lange bal Alaba richting Arnautovic, net te diep. Man
van het doelpunt. Schmidt tot bij Posch. Via Abu Taha gaat die bal buiten. Nog eens een blik op Ralf Rangnick. Te lang gewacht. Posch, jawel. En dus inworp voor Jordanië. Snel genomen. Goede kaats, Altamari. Olwan. Ah, geen goede voorzet van Ali Olwan. Zat meer in. Bal buiten geweest.

Schlager. Alaba. Moene. En Sabitzer. En Moene. Dat was gewoon een doeltrap. Filip Moene. Zijn vader haalt een Keniaans restaurant in Wenen. Hakuna Matata heette dat restaurant. Mama Moene was een verpleegster. En dat was best wel handig, niet Filip Moene optekenen in een interview. Als ze na een training thuis kwam met wat schaafwonden, kon mama dat goed verzorgen. Goed van Arnautovic. Slager met makkelijk balverlies. Opletten voor de tegenaanval. Daar zijn ze weer. Holman. Zelf trappen, plaatsen. Paal binnen. Goeie goal van Ali Holman. En wat mocht hij ver komen? Wat werd er flauwtjes verdedigd. Eerst dom balverlies van Slager. Te gemakkelijk. En dan mag Holman blijven lopen, lopen, lopen. En dan plaatst hij wel goed binnen, hoor. Dan ligt hij hem uitstekend weg in de hoek. 1 tegen 1. Een countergoal. Zoals ze er zoveel maken. Geen enkele ploeg in de Aziatische kwalificaties scoorde zoveel uit een tegenaanval. Daar het balverlies van Schlager en kan wijken, wijken, wijken, wijken. Nou, dat is flauwtjes verdedigd van Lierhard. Blijven wijken en dan ook nog eens de binnenkant niet afdekken. Niet goed gedaan. Wel perfect afgewerkt. En zo 1-1. Rustig blijven, zegt hij. Maar toch even vieren. Dat is het truitje van Yazan Al-Naimat. De man met de kruisbandblessure. Die het WK moet missen. Allereerste doelpunt van Jordanië ooit op een wereldkampioenschap. Ali Holman schrijft geschiedenis. Sabitzer. Oostenrijk moet komen nu. Posch houdt die bal niet meer binnen.

0: Hoe gaan de Oostenrijkers hiermee op? Flinke tegenslag toch wel. Vooral de manier waarop ook. En Rangnick zal er zo voor gewaarschuwd hebben, want het stond in alle voorbeschouwingen. Let op voor de counter als ze tegen Jordanië speelt. Leidt geen dom balverlies. Ali Owan, de man van Al-Salia in Bahrein. De topschutter in de Arab Cup ook, met 6 goals. Ook hij heeft bij Selangor in Maleisië gespeeld. Eén van de vele dus. Mouyene. En Alaba. Zaaiwald. Arnautovic heeft nog niet te veel ballen geraakt. De toevoer naar hem is ontzettend beperkt. Oostenrijk is moeizaam uit de kleedkamer gekomen. Goed van Sabitzer. Toch eens centraal aangespeeld. Snelle combinatie. Posch levert in. Sabitzer wordt ook nog even aangetikt, denk ik, door El Fakhouri. Het spel gaat verder. Jordaniërs die de Oostenrijkers ook goed naar buiten duwen. Die binnen alles vast proberen zetten. Daar wel druk zetten. De Oostenrijkers weinig laten voetballen. Bal in de diepte. Dan zitten we weer bij Moussa Altamari. Legt achteruit. Goed gedaan van Altamari. Daar is Owan nog een keertje. Griste die bal goed mee. Er kwam niet tot een schot. Balverlies Sabitzer. Nazib. Jordanië heeft vertrouwen getankt. Zoveel is duidelijk. Haddad met de voorzet op het hoofd van Alaba. Kijk eens, Al-Rajdan. Leek ook te willen aanleggen. Owan. Haddad, lage voorzet. Slager in twee tijden. Vervelend botsend balletje. En dan Altamari die zich gaat excuseren. De hand opleggen. Oostenrijk heeft nog tijd natuurlijk, maar zal zich toch weer in de wedstrijd moeten knokken. Daar was niet zo heel veel aan hoor. Sporters die de avond van hun leven beleven. Al zijn er toch vooral heel veel jongens op het veld dan. Niet bij de supporters, maar misschien zij ook wel. Die uitkijken naar de wedstrijd tegen Argentinië. In interviews voorafgaand aan dit WK is er eigenlijk maar één wedstrijd waar ze echt naar uitkijken. Ze willen allemaal tegen Messi spelen. En de GOAT is in vorm. En dat heeft hij getoond daarnet. Wanner gaat zo meteen ook nog invallen bij de Oostenrijkers. En hij niet alleen, ook Chukwuemeka. Het zal voor Wander nog maar zijn vierde interland zijn. Want heel lang getwijfeld tussen uitkomen voor Oostenrijk of voor Duitsland. Heeft in de jeugd bij de Duitse nationale ploeg gevoetbald. Maar nu dus sinds een paar maanden gekozen voor Oostenrijk. De jongste debutant ooit voor Bayern in de Bundesliga. Tegenwoordig spelend bij PSV. Ali Olwa. Levert in, maar niet goed weggewerkt. Daar is Altamari. Ruimte op links. Abu Taha. Opnieuw Altamari. Neemt niet goed mee. Arnautovic moet mee in de loopgraven. En daar kan je af en toe eens een verwonding oplopen. Een tik krijgen. Drie dubbele wissel zelfs. Met ook nog Kevin Danso. Mwene naar de kant. En ook Schlager trouwens. En Alaba. Mwene, Schlager, Alaba naar de kant. Voor Wanner. Voor Chukwuemeke. Excelver Schlager is replaced by number 17, Cardi Chukwuemeka. Also, player number 16, Philip Mwene, is replaced by player number 24, Paul. Oh, balverlies. Dus een keertje dansen. Zij zien het nog helemaal zitten. Wanner dus lang getwijfeld over zijn keuze. Dat geldt voor Chukwuemeka ook. Kon voor Engeland kiezen. Sabitzer, de voorzet. Over het hoofd van Arnautovic. Nu had er over, raakte hij wel even aan Posch. Trapte hem over het doel. Ex-Chelsea natuurlijk, Chukwuemeka. Tegenwoordig spelend bij Dortmund. Foutje van Laimer. Laimer nu op de linksachter. Ze hebben Posch, Lienhardt, Danso, Laimer. Wanner. In het centrum. Met Zijwald ook. Chukwuemeka. Achter Arnautovic, Schmidt op rechts, Sabitzer links. Dat lijkt mij de opstelling van Rangnick nu. En nog een half uur te spelen. Er zijn toch al vier wissels gedaan door Rangnick. Heeft er nog eentje over. Schmidt. Bal blijft binnen. En nog altijd. Moeten we toejuichen ook dat hij nu al vier wissels doorvoert. Van andere coaches zeggen we vaak dat ze te lang wachten. Denk aan Rudy Garcia bijvoorbeeld. Chukwuemeka raakt niet bij de bal. Krijgt wel nog een flinke tik van El Arab. Al Rajdan wurmt zich er voorbij. Goeie terugkomst van Wanner. Uiteindelijk nooit echt doorgebroken bij Bayern. Ondanks dat jonge debuut, 16 jaar en 15 dagen oud. Arnautovic. Goed, daar is Wanner. En daar is Laimer. Hij heeft ruzie met de bal. En kreeg nog een trap van Al Arab. Of toch iets wat erop leek. Chukwuemeka. Spreekt nauwelijks een woordje Duits. Laimer. Geen overtreding, zeker niet. Chukwuemeka moet scoren. Gaat er niet in. Een doelman die volgens mij veel te makkelijk tegen de grond gaat. Abu Laila. Dan blijft hij liggen. Maar ik denk niet dat er echt een overtreding gebeurde. De man van Mauritanië is dezelfde mening toegedaan. Nee hoor, gebeurt echt niets. Arnautovic. En Chukwuemeka raakt Abu Taha. Waf. Even die arm, die hand wel van Arnautovic. Dus het is niet helemaal niets, maar het is ook geen slag. Maar hij voelt natuurlijk een hand in zijn gezicht, dus gaat hij neer. Ja. Had de overtreding misschien toch kunnen geven. Zoveel last zal hij wellicht niet hebben. Dat hij daar nu nog moet blijven liggen, dat denk ik niet. Maar die hand van Arnautovic hoefde daar niet te zijn. Weer overeind. Het is een overtreding. Het laatste beeld bevestigde dat nog eens een keertje. Het leek mij te licht. Maar als je het zo een paar keer bekijkt, dan is het doelbewust dat Arnautovic die hand richting het gezicht van de doelman stuurt of duwt. En zo dikt de tijd verder. 30e wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap voor Oostenrijk trouwens. Voor de allereerste keer tegen een ploeg uit de Aziatische Voetbalbond. Daar is Altamari. En daar is ook Lienhard. En de vlag. Nou, dat lijkt mij niet. Toen dat Lienhard ongeveer op dezelfde hoogte stond. Maar zo meteen weer even uitblazen. Even bijtanken. Even herbronnen voor de Oostenrijkers. Hoe gaan ze dit oplossen? Sabitzer. Meteen voorzet. El Arab trapt weg. Laimer. En Sabitzer. Gooit hem nog eens voor het doel. Nazip half. Een hoekschop. Oostenrijkers die een zeer goed EK speelden 2 jaar geleden. Groepswinnaar werden in een groep met Nederland en Frankrijk. maar wel in de ronde nadien uitgingen. Sabitzer. Dat is eentje voor de doelman, maar die zit er wel half naast. Arnautovic. 2. Doelman claimt een overtreding. Aboulaila bokst hem gewoon slecht weg, lijkt mij. En dan valt die bal voor de voeten van Arnautovic. En dan maakt hij zijn 48e doelpunt voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Marco Arnautovic. Zij zijn nog aan het discussiëren. Ja, nee. Daar is helemaal niets mis mee. Dit is een geldig doelpunt. Het staat 2-1. Hij heeft vooral last van El Arab, denk ik. Bosch krijgt met wat geluk tot bij Arnautovic. En die twijfelt niet. De man van Rode Ster scoort. De man die aan zijn laatste wedstrijden bezig is uit zijn voetbalcarrière. ...2-1 Oostenrijk. Ze zijn nog aan het overleggen. Maar veel moet je niet nakijken wat mij betreft. Dan zou het gaan om een mogelijk handspel. Ik was aan het kijken naar de doelman. Omdat hij richting de refje... Dat is een claim handspel. Dat heb ik dan even niet bekeken. Hier dan. Van Posch. Nee hoor. Nee. Goh, naar de bovenarm een beetje. Maar die plakt tegen het lichaam. De bal komt ook nog eens van zijn eigen been. Is ook niet de man die scoort. Want dan heb je een ander verhaal. Als het Arnautovic is, die trouwens op het grote scherm de herhaling al gezien heeft en zegt... Scheids, waarover zijn ze nog aan het twijfelen? Je hebt het toch ook gezien? Op het grote scherm. Als Posch scoorde, dan moet je hem affluiten. Hij moet toch gaan kijken. Nee, toch? Die arm is op een zeer natuurlijke manier naast het lichaam, zou ik zeggen. Ja, hij raakt het. Dat zeker. Maar die bal komt eerst van zijn eigen lichaam. Botst dan tegen de arm. Hij maakt een kleine beweging. Dat kan je misschien nog wel geven. Zeker op dat frontale beeld beweegt hij misschien net iets te veel met de arm richting de bal.
1: Attacker number 5 from Austria handled the ball before the goal. Final decision, foul.
0: En fluiten. Doelpunt gaat niet door, het blijft 1-1. Grijze zone wat mij betreft. Dat laatste beeld, ja, kan je zeggen dat hij een beweging maakt met die arm. Dat die arm de bal raakt, dat staat buiten kijf, dat konden we goed zien. Want de arm was wel relatief dicht naast het lichaam. De bal kwam van het eigen lichaam ook nog eens. Maar er is die lichte beweging. En door die lichte beweging kan je misschien wel afluiten. Salim Obaid gaat invallen. Verdediger van Al Hussein. In plaats van Abu Al Nadi. En we gaan drinken ook nog.
2: De referee heeft nu de whistle voor de Powerade Hydration Break.
0: Ja. Moeilijke beslissing. De kleine beweging die hij maakt, maakt hij misschien toch wel schuldig aan handspel. Al is het zeer licht en dus moeten de Oostenrijkers toch nog doorgaan. Deze klus nog niet geklaard. Oostenrijk dat een rijke geschiedenis heeft op wereldkampioenschappen. 2 keer finale gehaald. Onder meer in 34 met het Oostenrijkse Wunderteam. Een geweldige ploeg die totaalvoetbal avant la lettre speelde. Met Matthias Sindelar als exponent van dat voetbal. Vierde op het WK 1934. Zilver op de Spelen van 36. En dan moest het hoogtepunt komen in 38 op het wereldkampioenschap. Maar een paar maanden voor het wereldkampioenschap moest gaan beginnen, was er de Anschluss van Oostenrijk door Nazi-Duitsland. Oostenrijk werd deel van Duitsland en dus ook de voetbalploeg ging op in Duitsland. Oostenrijk deelde niet of nam geen deel aan het WK. 9 spelers uit Oostenrijk werden opgeroepen voor het Duitse elftal. Matthias Sindelar eigenlijk ook. Geweldige voetballer, misschien wel de beste voetballer ooit in de geschiedenis van Oostenrijk. Maar Sindelar zei nee, dat doe ik niet. Ik speel niet voor Nazi-Duitsland. En een jaar later, in 1939, werd hij dood teruggevonden. We weten tot op vandaag niet wat er met hem gebeurd is. Maar het lijkt geen toeval te zijn. Het weigeren van een selectie bij de ploeg van Duitsland en zijn dood een jaar later betekende ook het einde van het Wunderteam van Oostenrijk in de jaren 30. Ernst Happel zag dat Wunderteam spelen en werd later de architect van totaalvoetbal. Snelle combinatie, druk zetten, heel aanvallend. Oostenrijk maakte indruk in die periode met dus een 4e plek in 34 en een zilveren medaille op de Spelen van 36. Coach was Hugo Meisel. Maar onthoud dus ook vooral de naam Matthias Sindelar. De papieren voetballer, omdat hij zo slank was, zo scherp was. Chukwuemeka. Een hoekschop voor Oostenrijk. De 3e in deze partij voor de Oostenrijkers. Ook Jordanië heeft er al 3. De broek nog wat extra naar beneden bij Sabitzer. Goeie hoekschop en de goal. Nu wel 2-1 Arnautovic. Dan toch op het scorebord. Marco Arnautovic. Goeie hoekschop Sabitzer. Strak aangesneden. Oh. En hij gaat dan de doelman een beetje uitdagen. Marcel Sabitzer wordt daar weggeleid nu. En gaat daarvoor geel krijgen. Eerste gele kaart in deze partij. Voor het provoceren van de doelman. Nou, raakt Arnautovic. Nee, nee. Ongol El Arab. Zo staat Arnautovic toch nog altijd niet op het scorebord. De computer geeft wel nog altijd Arnautovic, maar die laatste herhaling moet duidelijk zijn dat het El Arab was. Voilà, aangepast op de computer nu ook. Hij zal toch nog even moeten wachten op zijn doelpunt. Maar wel 2-1.
2: Austria, goal.
0: Is dit de doodsteek voor Jordanië? Haddad.
2: Yellow card. Marcel Sabitzer from Austria.
0: Lienhardt, Schlager, Kevin Danso. Laimer houdt binnen blijkbaar, want het spel gaat verder. Chukwuemeka. En Schmid. Niet te veel meer gezien de laatste tijd. Danso. Wanner. Danso nog altijd hoog. Gaat nu terug naar zijn positie. Toch ondertussen nog even aangespeeld. Man van Tottenham. Oostenrijk probeert de bal nu in de ploeg te houden. Het is nog lang. We voetballen nog zeker een kwartier. Want we hebben een VAR-interventie ook nog gehad. Buitenspel daarnet van Arnautovic.

probleempje voor Abdallah Nasib. We gaan nog eens wisselen. Mahmoud Elmerdi. En Said Al-Rozan. Nasib dus al zeker naar de kant. Hij kan er niet meer verder. Zij was dus Said Al-Rozan. Dan hebben we nog Mahmoud Elmerdi, speler van El Hussein. Die de kapiteinsband krijgt van Haddad. Daar is de nieuwe aanvoerder. Elmerdi. Goeie voorzet. Slager in twee keer.

0: Die bal lopen. Nog een wissel. Laatste wissel van Rangnick. Doelpunten maken. Smit naar de kant. En zijn plaats Patrick Wimmer.
1: Substitution, Austria. Player number 18, Romano Schmid, is replaced by number 21, Patrick Wimmer.
0: Push. Wanner. We hebben nu Wanner en Wimmer. Wimmer, de man van Wolfsburg. Gedegradeerd dus dit seizoen. Maar hij gaat naar Hoffenheim. Als tiener nog een tijdje aan gewicht heffen gedaan. Een echt internationale toernooi ook gewonnen. Jordanië nog eens een keertje. Aliol wat mij de goede voorzet. Maar El Fakhouri kreeg er zijn hoofd niet tegen. El Arab. En Obaid.

0: Sabitzer zit er goed tussen, maar Al-Rajdan kan oppikken. Abu Taha. Bal helemaal naar de overkant. El Merdi. Komt er nog een slotoffensief vanwege Jordanië? Dit moment Oostenrijk op de tweede plek in de groep na Argentinië. Deze groep trouwens gekoppeld aan de groep met Spanje. De eerste van deze groep tegen de tweede van de groep van Spanje en omgekeerd. Voorzet Sabitzer. Naast Spanje en Cap Verde ook Uruguay en Saoedi-Arabië in die groep, dus groep H. Oostenrijk speelt de volgende speeldag tegen Argentinië. Maandagavond 7 uur Belgische tijd in Dallas. Een paar uurtjes later, 5 uur 's morgens Belgische tijd. Is het evige botsing daar. Speelt Jordanië tegen Algerije. Opnieuw in dit stadion. Laposje heeft zich flink bezeerd. Die heeft verzorging nodig. El Fakhouri denkt, nee. Liefst geen verzorging. Oh. Nou, het komt wel even aan. Nog een dubbele wissel bij Jordanië. Al-Azaize en Mohammed Al-Dawood gaan invallen. Ali Azaize, geboren in Duitsland. Twee aanvallers naar de kant. Al-Tamari en Al-Fakhouri. Voor een middenvelder en een aanvaller. Deze Azaize met rugnummer 24 liever is de aanvaller. Spelend bij Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. En Mohammed Al-Dawood is de middenvelder. El Fakhouri naar de kat. U kan daar gewoon Fakhouri lezen. Op de grafiek, maar het is eigen aan die Jordaanse namen dat er soms wel de al voor staat en dan weer niet. Dat geldt ook voor Moussa El Tamari. Soms wordt er ook gewoon Tamari gezegd. Het mag een beetje door elkaar gebruikt worden. Ook veel jongens van de Jordaanse ploeg die trouwens hun voornaam op het ruitje hebben laten zitten.
1: Substitution, Jordan. Player number 10, Moussa Al-Marti, is replaced by number 25, Mohammed Al-Dawood. Also, player number 11, Odeh Fakhouri, is replaced by number 24.
0: Fakhouri heeft bijvoorbeeld Odeh op zijn draaitje staan. Nou, we gaan nog flink overspelen, durf ik vermoeden. Nu ook weer een blessurebehandeling gehad. We hebben die VAR-interventie gehad. We hebben uiteraard de 3 minuten drankpauze die er altijd is. Posh is wel hersteld. Chukwuemeka. Het is allemaal wat slordig nu, moet ik zeggen, in het slot van deze wedstrijd. Langs de twee kanten daar ook weer balverlies. Saiwald. Danso kan alleen maar buiten tikken.

0: Sabitzer. Arnautovic. De combinatie komt er net niet uit. En Larab in de weg. Ja, ik had wel verwacht dat er wat ging bijkomen, maar 10 minuten is wel heel erg veel.
1: There will be a minimum of 10 minutes of additional time.
0: Wordt loutjes onthaald in het stadion. Licht applausje voor die 10 minuten. Dat zullen dan toch vooral de Jordaanse supporters zijn. Wanner. En Kevin Danson. De eerste helft, 4 minuten. En nu dus 10. Chukwuemeka wordt niet meteen aangevallen. Maar kan Arnautovic ook niet bereiken. Nee, het is allemaal te onzuiver bij de Oostenrijkers. Daar ook weer. Maar dan toch nog Arnautovic. Nu dan? Nee, goede redding. Van Aboulaila. Het willen maar niet lukken, Arnautovic. Eerste doelpunt afgekeurd. Tweede waar we dachten dat hij gescoord had, bleek het een home goal te zijn. En nu stuit hij op Yazid Aboulaila. Goede redding hoor van Aboulaila. Een inworp nog voor Jordanië. Overtreding Posh. Interessant dus voor Jordanië. Die getraind hebben op stilstaande fases. Misschien hier ook nog wel een variatie voor hebben.

0: Een van de invallers. El Merdi. Met een inswinger. Daar komt de bal van El Merdi, weggekopt. Knap. Waar zijn ze? Daarnaast. Nog het pogingtje van El Arab. Dat de own goal, de 2-1 van El Arab. Heeft nu de twee doelpunten, of in de twee doelen, gescoord.
1: Oh!
0: Ja, naar Boulaila. Opletten. Zou Schlemielig zijn geweest. En Rawabde achteruit. Een zeer slechte aanname. Het scheelt een centimeter of 30. En dus een nieuwe hoekschop. Opnieuw Sabitzer uiteraard. De vorige was zeer goed aangesneden. Kan er nog zo eentje afleveren. Het is weer een goeie. Laimer. Moeilijk. Nog altijd 6 minuten. We zijn bijna 2 uur voorbij het startuur van deze partij. Maar u weet dat op dit WK geen enkele wedstrijd op tijd begint. Ook deze wedstrijd was een paar minuten na 6 begonnen. Chukwuemeka richting Patrick Wimmer. Balverlies. Doorduwen nu. Maar ze raken er voorbij. En dan uiteindelijk toch het handspel gefloot. Van het tackelende Zijwald. Abu Taha. Niet zo, wel een inworp. Dat de Oostenrijkers op voorhand toch gedacht zullen hebben dat dit net iets makkelijker zou gegaan zijn. Sabitzer sprint. Komt wat te laat. Ik heb wel nog felicitaties van op de bank voor zijn inspanning. Dit het moment waarop hij zijn gele kaart verdient. Vaart maken zou ik zeggen. Ze nemen hun tijd bij Jordanië, dan toch balletje diep. Bosch gaat hij rustig laten lopen. Wimmer. Een inworp. Was aanvankelijk niet de bedoeling, maar is geen slechte uitkomst voor hem, denk ik. Zo, dat is kort opslagen. Toch blijven opletten. Chukwuemeka. De bal net niet mee. Wel, dat moet. Dan de overtreding van Sabitzer. Oostenrijkers gaan maar wat blij zijn als de ref er straks een einde aan maakt. Te kort. Sabitzer, meegeven Laimer. Die kan nog eens gaan lopen, dat doet hij graag. Opnieuw Sabitzer. Voorzet Sabitzer, Arnautovic net niet. Obaid in de weg. Nu toch echt het absolute slot van deze partij. 98 minuten ver. De klok van 11 lokale tijd voorbij. Sabitzer richting Arnautovic. Legt hem klaar voor Tsukwemeka. Opnieuw Arnautovic. Met z'n drie combineren. Wimmer opnieuw Arnautovic. Voorzet. Nee. Wel een hoekschop. Goede combinatie. Wimmer, Tsukwemeka, Arnautovic. Dat levert Arnautovic opnieuw geen doelpunt op. Maar dat was ook niet zijn bedoeling uiteindelijk. Ik denk dat hij Tsukwemeka zocht. De glijdende Obaid in de weg. Alaba, druk coachend, was ook mee op het EK. Ondanks dat hij niet kon spelen, dat hij geblesseerd was. Rangnick had hem er graag bij. Net zoals Baumgartner er nu bij is. Er wordt gekeken naar een mogelijke handsbal. Nou ja. De glijdende Obaid raakt die bal met de hand. Als je daarnet het doelpunt afkeurt, moet je hier een strafschop voor geven. Deze hand echt los van het lichaam. We krijgen nog een strafschop voor Oostenrijk en wordt er dan toch gescoord door Arnautovic. Krijgt hij dan toch voor elkaar. Hij vraagt om nog wat in te zoomen. Nou, op zich wel leuk dat we die conversatie kunnen volgen. Nu gaan we het horen.
1: Defender number 17, handle the ball. Final decision, penalty.
0: We krijgen een strafschop. En wie gaat hij dan nemen? Arnautovic, uiteraard. Wordt de derde keer goede keer voor Marco Arnautovic. Wordt dit dan toch Interland goal nummer 48. Laatste wapenfeit van deze wedstrijd wellicht. Daar komt Arnautovic. Hij scoort 3-1. Oostenrijk wint van Jordanië. Arnautovic scoort zijn 48ste voor Oostenrijk. Jordanië heeft gestreden. Zijn stinkende best gedaan. Maar verliest. Is een allereerste wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap. Rustig in het hoekje. Aboulaïla de verkeerde kant op. Eerste doelpunt afgekeurd, tweede werd een own goal. Derde keer is het wel raak voor Arnautovic. Ingetogen 4 bij Rangnick. Klus geklaard. Stap dichter bij de volgende ronde. Ref maakt er nu ook helemaal een einde aan. Oostenrijk Jordanië eindigt op 3-1. Doelpunten van Schmidt. Van Olman. Eigen doelpunt van El Arab. En uiteindelijk Marco Arnautovic. Die de eindscore vastlegt. Deze speeldag zit er helemaal op. Vanavond begint beginnen de laatste wedstrijden van de eerste speeldag op dit wereldkampioenschap. Portugal, Congo hebben we, hebben Engeland, Kroatië. Dat zijn mooie wedstrijden. Dat is iets om naar uit te kijken. Maar dat is dus voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot later.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al 1 miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenissen ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knoopend Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunette ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Mijn naam is Ali Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
1: We zijn er geschreven en ongeschreven regels.
2: Wat zullen we?

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goldenzone FM. Goldenzone FM.
5: Audi.
4: Goldenzone FM.
6: I'm going to dance.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen zijn de afritten Brielen dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Jullie dagen daarvoor waren mijn bunten nog maar. Goeiedag. Ja.

0: is het weerbericht.
1: Het is overal droog met opklaringen bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ook komende nacht blijft het droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten en het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer 25 minuten oponthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: We hebben hen officieel omgedoopt tot de meest modieuze ploeg van heel het WK. Zo kwamen ze dus aan in Amerika. Geweldig. Er is een knipoog naar Mobutu ook wel.
1: Ja. Zo zijn we dat wel eens Congolezen. Het meest modieuze volk noemen we onszelf graag. Het is een beetje de sapeurs. Maar dat is die flamboyantie en die extravagantie en die stijl. Dat hoort gewoon bij de Congolezen. En het is mooi dat ze dat eindelijk nog eens op het grootste podium kunnen laten zien. Dus dat is één prijs dat ze ons al niet kunnen afpakken.
0: Ja, en hun bijnaam is ook niet voor niks. Le Leopard, de luipaarden. Alles behalve trage dieren, de luipaarden. Zit er veel snelheid in de ploeg bij de Congolezen?
1: Toch wel. Ik denk ook dat ze op de counter zullen spelen. Dus ze zullen het vooral van die snelheid moeten hebben. Het is een ploeg die wel wat weelde heeft, maar nog niet heel gemakkelijk de weg naar het doel vindt. Maar ik heb er wel vertrouwen.
0: Ja, nog even terug naar die geweldige outfit. Heb je ooit al eens afgevraagd hoe het eruit zou zien mochten wij in de Congolese selectie naar Amerika zijn gereisd?
1: Heel schoon.
0: Ja, ik weet niet of ik echt geloofwaardig ben. Bij jou denk ik geen enkel probleem.
1: Kunnen ze bestellen? Ik heb misschien wel iets anders voor u anders.
0: Is het waar?
1: Ja, ik heb tenuitjes mee van de Congolese Nationale Ploeg. Dus als je wilt, mocht er zelf ook eentje aan doen straks tijdens de tweede helft.
0: Heerlijk.
1: Voilà.
0: Fantastisch. Ja, die uitdaging ga ik graag aan.
1: Oké, voilà.
0: Ik heb sympathie voor een ploeg die voor het eerst in 52 jaar nog eens op een WK staat. Geweldig. Ik vind het ook prachtige kleuren trouwens.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel erg fan van het tenue. Het is moeilijk te verkrijgen, maar ik heb er toch nog eentje voor meegepakt.
0: En voor veel Belgische voetballiefhebbers ook best wel een herkenbare ploeg. Heel wat jongens die in de Belgische competitie hebben gespeeld. Ja. Kayembe, Van Racing Genk natuurlijk. Epolo staan daar. Ja. Bongonda zit daarbij. Mbemba zit daarbij. Ja. Sadiki zit wel op de bank.
1: Inderdaad, heel jammer eigenlijk.
0: Ja, wat had je het verwacht?
1: Nee, want het is eigenlijk een van de sterspelers. Al moet ik zeggen, ze hebben twee weken geleden een vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken gespeeld, waar hij ook op de bank startte. Maar hij is wel de grote naam van het Congolees voetbal op dit moment. Ik denk ook dat het in België wel een verrassing was dat hij ervoor koos om voor Congo te kiezen en niet voor België. Maar met de andere jongens die daar staan, denk ik dat we iets meer lager in blok gaan spelen. En Ngala Mukau is eigenlijk ook een heel getalenteerde voetballer. Dus het is zeker niet zo dat we superveel kwaliteit zullen verdienen.
0: Ja, en je noemt hem de grote naam van het Congolese voetbal met recht en reden, Sadiki dan. Ja. Zet jij Wissa ernaast? Zit hij er net onder? Wat doe je daarmee?
1: Ik zit hier daarnaast. Ik denk dat ze met drie zijn. De kapitein, Chancel Mbemba, zal daar ook toe behoren. Maar ja, Wissa is over 80 miljoen vertrokken naar Newcastle van Brentford voorbij. Zo.
0: Ja, niet voor niks natuurlijk.
1: Voilà. Ik denk dat die prijs alleen al een heel veel druk met zich meebrengt.
0: Ja, er was natuurlijk vooraf dat hele ebola-verhaal.
1: Ja.
0: Ze zijn in quarantaine gemoeten. Ze hebben eigenlijk heel veel hindernissen moeten nemen om naar dat WK te gaan. Zou dat een impact kunnen hebben? Of ligt dat nu echt wel achter hun?
1: Ik denk eigenlijk van niet. We hebben zelf wel een beetje goed contact met sommige van de spelers. Omdat er heel veel ook in België hebben gespeeld bijvoorbeeld. Maar ze hebben hun wedstrijden kunnen afwerken. Ze hebben hun trainingen kunnen doen. Ze hebben iets meer moeten reizen dan was voorzien. Maar daaraan zal het niet liggen als ze op een WK geen goede wedstrijd spelen. Dus ik denk dat ze zich goed hebben kunnen voorbereiden. Je ziet ook dat die groep enorm samenhorig is, dat die er echt naartoe leven, dat die zelf ook weten wat voor een historisch moment dat ze nu gaan meemaken. Dus ik denk niet dat zo'n randzaken een zware impact zullen hebben op hun. Dat zal meer op de supporters zijn.
0: Ja, we focussen met recht en reden op het historisch moment voor die Congolese nationale ploeg. In de wereld zal er natuurlijk straks ook weer met vergrootglas gekeken worden naar ene Cristiano Ronaldo. Die begint aan zijn zesde WK. Is uiteraard al op het veld geweest. Staat ook in de ploeg. Radja Nainggolan die zei deze week, denk ik bij Karel aan de tafel. Portugal kan het vers schoppen als Roberto Martínez de ballen heeft om hem ernaast te zetten.
1: Allee, maar ik ben blij zijn dat hij vandaag geen ballen heeft getoond. Hè. Ronaldo start ook en hij is kapitein, dus ik denk dat hem heel belangrijk heeft gemaakt. Ik denk ook wel dat hij extra motivatie zal hebben na gisteren Messi een hat-trick hebben zien scoren. Dus hopelijk resulteert dat niet
0: in een hat-trick. Vindt jij Portugal zonder Ronaldo een betere ploeg?
1: Goh, ik denk wel dat hij hem misschien een klein beetje beperkt in het te veel het spel naar zich toe te trekken zonder daar super efficiënt in te zijn de laatste jaren.
0: Wel maar het in de kwalificaties voor Portugal.
1: Ja, en dat is eigenlijk waar ik bij wil komen. Ja, de concurrentie is ook niet vlot scorend. Als ik dan kijk naar Joao Felix en Gonçalo Ramos, die hebben wel deftige carrières gehad. Ik zou ze zo bij Congo erbij willen hebben. Maar echt heel vlot vinden die hun weg naar doel nog altijd niet.
0: Ja, dus een zesde WK is 41 intussen. Heb je een idee wie de oudste speler ooit op een WK was?
1: De oudste ooit? Goh. Geen flauw idee.
0: Maakt niks uit. Roger Mila.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Leuk.
0: Die heeft de kroon op van Nestor van het WK aller tijden. Je hebt de naam Messi al laten vallen. Ja, die heeft zijn duit alweer in het zakje gedaan. Even de beelden erbij halen. 3 doelpunten gescoord. Hattrick tegen Algerije. 16 goals ondertussen op een WK. 5 WK's gespeeld. Is nu mede record topschutter, samen met Miroslav Klose. Ik kan me voorstellen dat Messi op recordjacht is. Dat hij helemaal alleen bovenaan dat lijstje wil staan.
1: 100%.
0: En dat gaat ook gebeuren.
1: Ik denk dat hij op het einde van dit WK, als Mbappé niet in een supervorm is, dan zal hij het waarschijnlijk wel zijn.
0: Ja. De Congolese ploeg niet meteen de makkelijkst scorende ploeg. Hè?
1: Nee.
0: Ze moeten het van hun defensie hebben.
1: Inderdaad, heel veel vinden ze de weg naar het doel niet. Ik denk dat dit kalenderjaar dat er misschien maar 2 goals zijn gescoord door een aanvaller in de toch 4-5 wedstrijden die we hebben gespeeld, want er was die Afrika Cup ook. Bakambu heeft het heel moeilijk, maar die kan wel altijd topschutter worden. Die kan Mbokani inhalen als hij dit WK nog 2 keer, denk ik, de weg naar het doel vindt. Maar eigenlijk voorin is het al heel moeilijk gebleken. In die kwalificatiewedstrijd was het ook Tuanzebe dat scoort op stilstaande fase tegen Jamaica. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Chili was het Joris Kayembe dat de weg naar het doel vindt. Dus ja. Het zal misschien ook van de verdedigers moeten komen, niet alleen om de nul te houden, maar ook om de goal te forceren.
0: Ik ben ooit in Houston geweest. Ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar dat kan daar geweldig warm zijn. Ja. Onwaarschijnlijk warm zelfs. Heb je toevallig de hittestrategie van de Portugezen gezien?
1: Nee.
0: Het is echt niet om te lachen. Het is geen AI. Men heeft de spelers een aantal momenten gewoon de ruimte gegeven om op het strand in de zon te gaan liggen. Om, ja, aan hun hotel dan toch op zijn minst, om te wennen aan de hitte, heeft uiteraard bakken kritiek opgeleverd in de Portugese pers. Het is een manier om met de hitte om te gaan.
1: Ja, doelheilig middelen, denk ik. Maar laten we hopen dat al dat zonne aan het strand misschien ze een beetje te laks heeft gemaakt.
0: Ja. Eén ding nog over de Portugese nationale ploeg, dat jij er wil uitleggen. Geen Rafael Leão
1: nee,
0: in de
1: inderdaad.
0: Basis.
1: Misschien een beetje jammer. Ik ben fan van hem, omdat hij bij Milan een paar jaren toch wel het mooie weer heeft gemaakt. Ook een titel, halve finale Champions League meegehaald. Maar hij speelt ook al een heel jaar met Pubalgie eigenlijk. Ik had zelfs niet gedacht dat hij er misschien bij zou zijn door die blessures. Maar ik hoop toch dat hij er vandaag misschien niet opkomt, want dat is een speler die met een flits toch een wedstrijd kan beslissen.
0: Ja, daar is jullie vlag. Daar is de prachtige vlag. We zagen ze in een ruimshot. Portugal, de groepsfase overleven, dat moet toch wel lukken. Congo, Colombia en Oezbekistan, dat zijn de tegenstanders. Of ze een gooi kunnen doen naar de wereldtitel, dat is een ander paar mouwen natuurlijk. Al is er ook die extra kracht met Diogo Jota, die natuurlijk in de hoofden van de Portugezen meevoetbalt. We gaan kijken naar de eerste helft. Het commentaar is van Eddy de Mares.
2: Een goede avond of vooravond ook wat mij betreft. U kijkt dus zo dadelijk naar een toch wel interessante affiche, kunnen we zeggen. Portugal, dat toch vooral een geweldig middenveld heeft. Ook wel wat blessureproblemen, dat is al een beetje aangehaald in de studio. Ook centraal achterin vooral, waar Ruben Dias niet kan starten. Maar bijvoorbeeld ook geen Ignacio in de basis zal staan. Dus dat zijn wel kopzorgen voor de oude bekende Roberto Martinez. Martinez, hij wordt 53 op 13 juli. Als hij zijn verjaardag op het WK wil vieren, dan moet Portugal minstens de halve finale halen. Dat is een hele opgave. Niet onmogelijk. Vooral dan als je kijkt naar de kwaliteit die ze in eerste instantie op dat geweldige middenveld hebben. Met Vitinha, met João Neves, met Bruno Fernandes, met Bernardo Silva. En dan vergeet ik Nuno Mendes bijvoorbeeld nog te noemen. Die geweldige linksachter met al die offensieve impulsen. En bij Congo speelt natuurlijk ja, de revanche voor dat WK van 1974. Waar ze ja, wel willen aan herinnerd worden. Want ze willen het helemaal uitwissen, wegspelen. Dat was, zoals in de studio ook al verteld door Gilles, een vreselijke ervaring voor die spelers omwille van de fratsen van Mobutu en zijn entourage, waarvan er dus een deel daar ook in Duitsland aanwezig waren op dat WK. Cristiano Ronaldo, 170 interlands is hij al aanvoerder van Portugal. Debuut in 2003 gemaakt. Dat is, u hoort het goed, 23 jaar geleden. Op zijn 22e werd hij al aanvoerder van Portugal. En hij heeft eindelijk een titel te pakken in Saudi-Arabië. Met Al Nassr. Topschutter was hij niet dit seizoen. Ook vorig seizoen niet. Toen was dat Benzema. Ook de laatste 2 seizoenen niet speler van het jaar in Saudi-Arabië. Dat was zijn ploeggenoot. João Felix, die nu op de bank moet starten. Geen basisplaats, ook niet voor Leão, zoals gezegd. En dus ook niet voor Ignacio en Ruben Dias. Ook geen Conceição, dat had ook gekund aan de rechterkant in een wat offensievere opstelling dan. Maar Roberto Martinez kiest voor Bernardo Silva, die toch ook wel veel meer verdedigend werk opknapt dan De kleine, vinnige, snelle Conceição. Iedereen is zo stilaan daar in Houston. Houston Stadium, moeten we zeggen. Tijdens het WK rond die middencirkel gaan staan. En we beginnen dus met de volksliederen. De eerste, dat van Congo.

Het was in het begin even een schijnbeweging van de regisseur, maar het was wel degelijk A Portuguesa. De Portugese, kan je dat vertalen. Door A Seleção, de selectie. Meegezongen. We dragen allemaal een bandje met Djoko Jota op. En hun eigen naam, alle spelers dragen het ook tijdens de wedstrijden. Nu dan, sta op Congolezen, de boek Congolais.

Jensel Mbemba. Meer dan 100 interlands als enige in Congo. 109 heeft hij er al achter de kiezen. Al die jaren geleden bij Anderlecht nog aan de slag. 77 wedstrijden in totaal heeft hij daar gespeeld. Hij maakte belangrijke goals. Vooral in de play-offs richting dit WK. Tegen Nigeria en tegen Cameroen. Tegen Cameroen was het een strafschop. Tegen Nigeria scoorde hij op hoekschop. Daar staat hij, Jensel Mbemba. Tegenwoordig bij Lille in de Franse competitie aan de slag. We hadden gedacht dat we misschien Michel Nkuka en Bonadinga in beeld zouden krijgen. Misschien heeft hij dat wel meegekregen. Een 57-jarige ex-bakker uit Kinshasa is er al sinds 2013 altijd bij Interlands van Congo. En daarbij gaat hij altijd strak in de houding staan. Naar het voorbeeld van Patrice Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van Congo, die vermoord werd als geen fijne bladzijde uit de Belgische geschiedenis, ook niet uit de Congolese, is symbool van vrede geworden. Heel belangrijk symbool in Congo en in Afrika ook. En de man gaat dan stokstijf staan in de houding waarin Lumumba standbeeld is afgebeeld. In Kinshasa met de arm omhoog in een blauw-rood-geel pak. We gaan hem misschien nog wel in de loop van de wedstrijd te zien krijgen. De scheidsrechter komt dus uit Qatar, Yassine Abdulrahman. In 2018 was hij VAR op het WK. In 2022 mocht hij een groepsmatch leiden op Amerika-Wales. En ook de wedstrijd om de derde plaats tussen Kroatië en Marokko. Hij spreekt ook vloeiend Engels. Dat kan van pas komen. Frans, geen idee. Opstelling van Portugal hebben we het al even over gehad. Diogo Costa is al een hele tijd de vaste nummer 1. Achterin dus van links naar rechts. Nuno Mendes, Renato Veiga, Thomas Araujo, twee jonge centrale verdedigers, 22 en 23. En João Cancelo op de rechterkant. Ook Nuno Mendes is nog altijd maar 23. En die man kent u natuurlijk ook, Cristiano Ronaldo. Kom maar op, lijkt hij daar te zeggen. Voor de verdediging Vitinha, João Neves. En dan nog hoger Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto en Cristiano Ronaldo. Het gaat heel snel met die opstellingen. Dat is een beetje rode draad op dit WK. Dus bij Congo geen Epolo in doel. Nee, Lionel Mbassi is de eerste keus van Le Havre, waar hij weinig speelt. Masuaku en dan op de linkerkant Kapuadi, Twanzebe en Mbemba centraal achterin. En Wan-Bissaka, dat is een bekende naam, op de rechterkant. Moutoussami is de stofzuiger op het middenveld. Hele belangrijke speler met Kayembe. En Moukaou, jongen uit België, in Antwerpen geboren. En dan voorin de snelle Wissa, de belangrijkste speler, de ster van het team, kan je zeggen. Misschien samen een beetje met Jensel Mbemba. En Cedric Bakambu, goede spits, maar wel op leeftijd al 35 tegenwoordig bij Betis Sevilla aan de slag. Maakte veel goals bij Sochaux, bij Villarreal, bij Olympiacos en in China onder andere. Bij Betis speelt hij wat minder vaak en scoort hij ook wat minder. U heeft Roberto Martinez gezien en dit is de coach van Congo, Sébastien de Sabre, 49 jaar. Ja, een van de beste coaches in Afrika, vele successen in het clubvoetbal behaald daar. Ook in Frankrijk wel wat teams gecoacht en heeft Congo veel bijgebracht toen hij Hector Cooper opvolgde. En dat leidde tot een vierde plaats op de Afrika Cup in 2024, een achtste finale in 2026 op die Afrika Cup. En nu dus voor het eerst sinds 1974 nog eens een kwalificatie voor het WK. De tweede in de geschiedenis van Congo. Ja, veel Belgische connecties dus in dat team bij Congo. Niet onlogisch gezien de geschiedenis natuurlijk. Vijf jongens in België geboren. Moukaou staat op het veld. Geen Joris Kayembe. Geen Sadiki.
geen Epolo en geen Bongonda. Die zitten allemaal op de bank. En dan zijn er nog 5 anderen die in hun carrière, in de loop van hun carrière, in België gespeeld hebben. Verwachting is dat Portugal de bal zal hebben. En dat Congo georganiseerd gaat verdedigen en mikt op de tegenaanval. Dat zal niet verbazen. Ze hebben daar snelheid voor ook. Vooral dan Johan Wissa, man om in de gaten te houden. Al is het een seizoen, zijn eerste bij Newcastle, wel flink verstoord door blessures. Thomas Araujo van Benfica. Cancelo. Vitinha komt altijd de bal opeisen. Tikje met Bruno Fernandes, de captain van Man United. En Ronaldo komt de eerste keer de bal opeisen. Cancelo. En je hoort meteen het publiek. Ze kennen hem ook in Amerika allemaal, uiteraard. Werd daar al een eerste keer gezocht met een voorzet die niet doorkwam. Staat daar een beetje te verzuipen in het blauw, Ronaldo, in die rechthoek. In Portugal dat tikt. Cancelo. Bernardo Silva, vanaf nu dus een speler van Real Madrid. Waar hij op het middenveld de lijnen moet gaan uitzetten. Alweer een transfer van José Mourinho. Ballen niet helemaal goed weggetackeld. Met zijn velen daar in de rechthoek van Congo. En kunnen ze een keer gaan counteren? Nee, die counter wordt eruit gehaald door een slimme overtreding. Want hij krijgt er geen geel voor. João Cancelo. Terug bij Barcelona sinds kort. Na een jaar of twee bij Al Hilal. Is nog altijd eigendom van Barcelona. En heeft daar ook veel gespeeld na nieuwjaar.

Aswaku. Even terug. Kapuadi. Tuanzebe. Speler van Burnley, gedegradeerd dus dit seizoen. En snel balverlies bij Kongo onder de druk van Portugal. Ronaldo, overstapjes, zo kennen we hem. Fernandes, ja, die wil even uit de dichtbevolkte zone daar. Er was toch geen begin aan met 3-4 Congolezen die daar alle ruimte wegnamen. Flank opzoeken. Cancelo, hoog opgeschoven natuurlijk. Bernardo Silva komt zich aanbieden. Het gaat de andere kant uit. De jonge Veiga met het nummer 13. Nee, nee, zo ga je Ronaldo niet bereiken. Daar kon een Bemba makkelijk tussen zitten. Ja, dat wordt toch een dingetje, dat centrale duo daarachterin. Bij Portugal. Araujo en Veiga. Niet veel ervaring natuurlijk. Dat is zeker niet als je het vergelijkt met Ruben Dias bijvoorbeeld. Kayembe die daar Mendes in de gaten moet houden. Op de rechterkant ook. En Portugal dat weer kan tikken. Vitinha. Cancelo. Oeh, die gaat er helemaal doorheen. Bernardo Silva was daar aan de eerste paal. Vitinha. Is nooit gescoord voor Portugal. En dat is wel een doelpunt. João Neves. Die andere jongen van PSG. En zo staat Portugal al snel op voorsprong. Had dan eigenlijk van beide aftrap de bal. Congo kon er nauwelijks tussen komen. Af en toe een keer storen in die combinatie. Maar dan was er een goede bal voor doel. En dan was er snel het doelpunt. En zo kan Roberto al snel redelijk tevreden zijn. João Neves is maar 1,71 meter groot en toch kan hij daar koppen. Op die voorzet van Neto. Pedro Neto. En een passie. Ja, kan alleen maar naar die bal kijken. Buiten bereik vliegt hij tegen de netten. Bij Le Havre speelt hij nauwelijks 4 matchen dit seizoen. Lionel Mpassi. Aan deze goal kon hij weinig verhelpen.

waren al een paar voorzetten geweest. Deze kwam aan. En het is meteen raak. Nu kan Congo toch even voetballen op de helft van Portugal. Bal tussendoor was de bedoeling. Dat lukte niet. Masuaku. Speler van Lens in Frankrijk. En dan raakt hij als laatste die bal. Even weer snel balverlies van Portugal. Draaien en keren, Moutoussami. Araujo. Nuno Mendes. Neto. Naar binnenkomen. En dan toch maar terugdraaien. Hernandez. En dan gaan ze weer tikken. En bij Congo willen ze vooral de stellingen niet verlaten. Gaan niet meteen druk zetten op de man in balbezit, Vitinha. En Portugal wacht geduldig op het gaatje. Op de barst. Zit daar Akambu en Wissa. Wel een beetje voorin blijven. Dat was even slordig. Waardoor Renato Vega even zijn leven en lijden moest riskeren om die bal in bezit te houden. Waar Nuno Mendes weer loopt, helemaal voorin. 5 jaar PSG al. En de vriend van Ronaldo is er ook. De voorzitter. Ze waren samen op bezoek bij Trump in december. Samen met de kroonprins van Saudi-Arabië. En hij zou er ook Infantino dan persoonlijk voor gezorgd hebben dat Portugal in Palm Beach terecht kon in Florida. Op 6 kilometer van Mar-a-Lago. Dat kent u wel. Privé-residentie van Trump. Want Nagelsman wilde er eigenlijk met Duitsland ook wel gaan zitten. Nu kan er misschien wat gecreëerd worden bij Congo. Een bal in de rug van Bakambu. En ook buiten bereik van Kayembe was het toch nog een schot. Het schot van niet toevallig Juan Wissa. Het wel redelijk vernaast. Ik denk niet dat het aangeraakt wordt. Maar het is een doelpoging voor Congo. Het zal ons wat moed geven. Vega. Hij voetbalt tegenwoordig bij Villarreal. Hij heeft al flink wat clubs gehad op zijn jonge leeftijd van toch nog maar 22. Bernardo Silva die verkast na 9 jaar City. Hij gaat bij José Mourinho voetballen. Het zal een cultuurclash zijn.
al die jaren Guardiola. Het was een beetje zijn fetisch speler zelfs. Overtreding nu tegen Bernardo Silva. Hij gaat al meteen geel krijgen. Ja, streng. De eerste fout, zegt Ronaldo. Maar heeft hij wel een beetje een punt? Maar de kaart gaat er niet door verdwijnen. Hij komt te laat, gestrekt been, ja, op de voet. Er is wat, zeker wat voor te zeggen. Edo Kayembe komt er gelukkig zonder al te veel schade vanaf. Maar het geel is correct te noemen. Veel Portugezen op de tribunes zo te horen. Ja, ze gaan beter voetballen, de Congolezen. Nu zijn ze met z'n drieën. Een hoekschop verwerkt, dat schot. Van Bakambu. Cedric Bakambu. Wissa vroeg de bal. Bakambu dacht, ik probeer het zelf. Er is zeker gestalte bij Congo. Steve Kapwadi. Bijna 2 meter. Die microfoon, ja, die ligt daar behoorlijk in de weg. Twanzebe, ook centrale verdediger met veel lengte. Maar ze probeerden iets anders en dat draait helemaal de soep in. Bernardo Silva loopt zichzelf voorbij. Er werd er ook eentje geblokt bij Portugal bij die tegenaanval. Dus dan alweer in de rechthoek van Portugal. Nuno Mendes wordt gevlacht.

Al Yassim. Heeft al zijn werk gehad. En Roberto Martinez is natuurlijk niet blij met wat hij ziet. Zit weer aan een winstpercentage van zo'n 70% bij Portugal. Net als bij de Duivels destijds. En hij zou stoppen na het WK. Dat wordt hier en daar toch al openbaar verkondigd. Nations League gewonnen vorig jaar. Dat was een kantelpunt, want toen stond hij op het punt ontslagen te worden. Mourinho werd al genoemd als zijn opvolger. Ziet hoe raar het kan lopen in het leven. Mourinho nu dus bij Real. Rustmomentje nu. Nou, toch even wat druk van Congo. Nou, scoren niet vlot. Het is een ploeg die het vooral moet hebben van discipline, organisatie. Daar heeft die Franse bondscoach echt wel voor gezorgd. Sébastien de Sabre. Portugal gaat er toch nog eens doorheen proberen te combineren. Nee, dat lukte niet. Neto zag daar ineens drie man voor zijn neus staan. En hield zich dan half in, maar de bal was al vertrokken van zijn voet. Vitinha, altijd klaarkijkend. Nou, Ronaldo dacht aan een omhaal. Werd een klein beetje aangelopen, maar zeker geen echte overtreding. Cancelo, bal kwijt. Dat is een goede relance, Wissa. Masuaku van de bal gezet door Cancelo. Dan moet toch Sammy altijd te fel komen druk zetten. Zag je dat een beetje op de hielen van Vitinha daarnet. Altijd voor de verdediging lopend. En hier de volgende opening. Daar komt een passie goed tussen, maar het is nog niet gedaan. Bruno Fernandes, ja, raakt die bal niet helemaal goed, heb ik het gevoel. Was het een schot, was het een voorzet? Ja, goed gelopen van Nuno Mendes. Die super offensieve linksachter. En dan Bruno Fernandes met iets wat voorzet nog schot was. Goeie tackle nog. Net voordat Nuno Mendes probeerde of wilde afdrukken. Ja, Ronaldo kwam uit het buitenspel, vandaar dat hij het duel niet aanging. Verkeer regelen. Bruno Mendes. En altijd weer Vitinha. Cancelo. Araujo. En Vitinha. Alles staat stil. João Neves, ja, ook voor hem is het zoeken. Vega levert in bij Ronaldo. Zijn 229ste interland. Hij heeft al op 5 WK's gescoord. Maakt hij daar 6 van. Alle WK's gescoord waar hij gespeeld heeft.
Dat gaat hij makkelijk oplossen. Mbemba. Een passie. Zag Ronaldo komen. Hij koos dan maar voor de verre trap. Die bal is te ver van Moutoussami.

Bruno Fernandes. Zes en een half jaar al Man United.

was wat beter. Maar zegt Roberto Martinez, als je naar zijn cijfers kijkt, in 31 interlands onder zijn leiding 25 doelpunten. Tja, dat is een argument natuurlijk. En hij wil ook nadrukkelijk balcontact. Loopt bijna voor de bal om aangespeeld te worden. Kijk, loopt er gewoon naartoe. Veel zin heeft het niet. Maar hij wil de bal voelen. Dan gaan ze weer geduldig tikken. Vitinha. En Congo blijft ook geduldig in de egelstelling. Op het goede moment wachten om uit te breken. Met Wissa en Bakambu daar nu dicht bij elkaar, die toch op de loer blijven liggen. Renato Vega. Pa is Kaapverdier. Heeft daar ook interlands gespeeld. Zal dus ook wel een beetje gevierd hebben bij dat gelijkspel. Van Kaapverdië tegen Spanje. Zo onverhoopt. Ja, en dat is wel heel geduldig van Portugal. Die tik was niet hard genoeg. Van Bruno Fernandes. Dan gaat hij zijn foutje zelf rechtzetten. En het is al tijd voor de eerste drinkpauze. Beslist Abdulrahman Ibrahim Al-Yassim. Zo heet hij voluit. Ook Cristiano heeft dorst. Hoe zou hij gekeken hebben naar die drie goals van Messi gisteren? Afgelopen nacht voor ons. Ook Messi dus nu gespeeld op 6 WK's. En heeft al een pak meer doelpunten gemaakt op WK's dan Ronaldo. Die zit nog maar aan 8 op WK's, 14 op EK's. Ook maar 1 keer meer dan 1 doelpunt gemaakt op een WK. Ja, ze hebben al een heel avontuur achter de rug. De spelers en dus ook de fans van Congo. Via barrages. Tegen Cameroen. Tegen Nigeria en daarna ook nog tegen Jamaica in Mexico gespeeld. Zo zijn ze op dit WK geraakt. ...52 jaar dus na de eerste keer in 1974. Dat was geen fijne ervaring, zoals al gezegd. Het is geen record van langste onderbreking. Dat staat op naam van Wales. Met 64 jaar. Tussen 1958 en 2022. En ook Egypte en Noorwegen deden er langer over om nog eens op het WK te geraken. Sebastien de Sabre heeft veel te vertellen. De sfeer blijft er goed in zitten. Ronaldo praten met Neto. Met Bruno Fernandes, met Nuno Mendes ook. Ja, die vroege voorsprong. Daardoor is het natuurlijk ook niet meer zo hard nodig voor Portugal om hard door te drukken. Maar je weet het, het is al meer gebleken op dit WK. Zo'n voorsprong van 1 doelpunt blijft riskant. Dat zal Roberto daar ook wel vertellen.

Bakambu gaat weer voorin plaatsvatten. Blijft vervelend die breaks. Diogo Costa. De natuurlijke opvolger van Vitor Baia. Vinden ze in Portugal. Internationaal is hij minder bekend. Maar is de absolute certitude in doel bij Portugal, deze man. Ja, Ronaldo was vertrokken. En is dan duidelijk ontstemd omdat Nuno Mendes de bal niet stuurde. En nu komt hij wel. En het is een goeie op Neto. Ronaldo in de rechthoek. Maar de voorzet wordt eruit gehaald door Chancel en Bemba. Geen sprake van buitenspel. Is goed positie, maar een Bemba deed dat ook om die voorzet eruit te halen. Wordt natuurlijk wel een hoekschop. Ja, koppen kan hij ook. Geweldige détente nog altijd, maar het gaat kort. Mendes, Vitinha. Bij PSG scoort hij wel. Vreemd genoeg bij Portugal nog niet één keer in toch al 39 interlands nu. En Cancelo. Cancelo, goede bal tussendoor. Net te ver voor Ronaldo, maar wel appreciatie dit keer. Nou ja, doe zo voort. Blijf me zoeken, zegt hij. Ik ga er wel eens eentje kunnen binnentikken. Dat wisten we dus al. Zijn zesde WK. En Pepe, die is op pensioen. Ze hadden hem nog kunnen gebruiken, misschien vandaag achterin. Met die blessureproblemen. Ja, slordig inspelen. Moutoussami probeert overal tussen te zitten. Dit is een goede bal. Wissa goed snel gehandeld. En dan positie kiezen in de rechthoek. Werd gezocht, Wissa. Bakambu was er ook. Ja, en Portugal dat in deze fase toch een beetje aan het knoeien is. En dan was er de rust bij Bernardo Silva. En die bal die dan te ver is van Bruno Fernandes.

je wel ook ziet bij Congo is dat ze niet nerveus worden. Ook niet bij een achterstand. Dat hebben ze al vaker meegemaakt. Ze hebben veerkracht. Ze weten dat ze kunnen terugkomen. Dat hebben ze ook een aantal keer moeten doen. In de kwalificatie. Dat is toch ook mede verdienste van de Sabre. Die voor organisatie, discipline heeft gezorgd. Die ook flink wat jongens van de diaspora, zoals je dat zou kunnen noemen. Van jongens die in Europa geboren zijn. Om die te overhalen om voor Congo te gaan spelen. Heeft er organisatie en discipline ingebracht. Niet alleen op het veld, maar ook erbuiten. En nu ook een gele kaart voor Congo. Voor Bemba. De fout op Neto. Ja, ook een beetje onder invloed van het schreeuwen van Neto, want dat was het echt. En Mbemba zegt, zeg me wat ik gedaan heb. Hij springt. Ja, en komt daarbij een beetje in de nek van Neto terecht. Het is niet echt een elleboog, het is zoiets tussenin. Dan wel nog eens strelen over de bol en aan het truitje trekken daarna. Of het toch even vastpakken. Ja, lichte gele kaart. Wat dat betreft staan we dus gelijk nu. De vrije trap. Daar was Bemba alweer om op weg te werken. Meegenomen en dan trappen, waarom niet, afgeweken bal die plots hoogte pakte. Het schot van Kayembe. Ja, dus de voorkeur op Sadik. In de basis, verrassend, toch wel. Sadiki, geweldig eerste seizoen bij Sunderland, zevende geëindigd, waar hij naast Granit Xhaka speelt op het middenveld. Zijn WK begint dus als bankzitter. Gaan we wellicht nog wel te zien krijgen vandaag. Renato Veiga. De man met Kaapverdische roots. Een van de twee in die selectie van Portugal. Hoge druk even van Congo. Bernardo Silva. Die breng je zo snel niet van de wijs. Diogo Costa. Nou, oppassen. Wat deed hij daar allemaal? Wissa was er bijna mee weg. Diogo Costa, beetje in slaap gewiegd leek het wel. Twijfelen, waar moet ik die bal naartoe spelen? En plots stond Wissa daar voor zijn neus. Capuadi. Maswaku, bal op de flank. Sterke speler, Edo Kayembe. Het is ingooien Portugal. Hier nog eens. Goede aanname. En dan niet de allermoeilijkste bal voor Diogo Costa. Vaart was er ook uit. Nadat hij afweek. Ja, basiskamp van Congo. In Houston. Dat is in Amerika een plaats waar nogal wat mensen uit Centraal-Afrika gevestigd zijn. Vandaar die keuze dus. Beetje meer steun, altijd leuk.
altijd nuttig zelfs vaak. Nuno Mendes. Pedro Neto. Ja, hij komt nog aan ook bij Neto. Even foute inschatting daar achterin bij Congo. Van een Bemba. Bakambu. Iets te makkelijk balverlies nu bij Congo. Cancelo. Vitinha. De PSG Boys met João Neves die een tik krijgt. Vitinha. En kunnen ze nog een keer gaan counteren? Wissa is vertrokken, maar wordt niet goed genoeg aangespeeld door Bakambu. Maar je voelt wel dat het moet kunnen voor Congo. Dan moet er beter uitgespeeld worden. Veiga. Fernandes, dit lijkt me buitenspel. Blijkbaar niet gevlacht. De tik van Cancelo kwam niet aan. Maar hier is nog Nuno Mendes. Neto. Fernandes. Fernandes. Schot was niet goed genoeg. En dit was wel op de bal. Dus kunnen ze gaan counteren. Bakambu moest even wachten op die bal. Kayembe. En nu is de ruimte weg. Swaku zocht Bakambu. Of Wissa daar in de rechthoek. Spierblessure nog gehad in april. Ja, het is wat met die centrale verdedigers bij Portugal. João Neves. God, het maar 21. Nou, het publiek wil wat meer zien. Ritme is handgeklap. Veiga. En Araujo weer. Bernardo Silva. Het publiek vermaakt dan maar zichzelf. Omdat er niet veel gebeurt op het veld. En dan is nu even doorgelopen. Goed verdedigd van Tuanzebe.

0: Mogen we de wedstrijd zien? Alsjeblieft. Dankjewel. Er wordt vaak heel lang ingezoomd op de tribunes. Ook een Amerikaans dingetje. Cancelo komt er niet voorbij en maakt dan de overtreding. Op Masuaku. Ja, en dan speelt Portugal al bij al toch weinig kansen uit. Baltempo ook veel te laag daarvoor. Geen ruimte. Congo zet een goed blok, alleen is het te offensief. Voorlopig niet scherp genoeg om ook nog echt te gaan dreigen. Lionel en Bassi in Zou met spelervatting. Ja, daar zit hij weer goed druk. Moutoussami. Waardoor er bijna daar een mogelijkheid kwam. Bruno Fernandes, andere kant op. Bruno Mendes. Nee, het is altijd nog wandeltempo. Geen snelheid maken. Vitinha. Gewoon de bal vasthouden. Gaat hij nog eens gek doen, Diogo Costa? Ja, laat Wissa daar toch ook weer dichtkomen. Het leek zelfs een beetje uitdagen. Wan-Bissaka. Die bal is buiten geweest. Ja, niet slim van Nuno Mendes. En zou hij nu tevreden zijn met die eerste helft? Roberto. Zijn derde WK dus. Twee keer met de Duivels. Qatar zal hij liever niet herinnerd worden. Araujo, dat was zijn zwanenzang. Vitinha komt achterin ook een beetje tikken. Ja, Vitinha maakt het jezelf anders een beetje moeilijk. Ja, het is een aantal keer. Het komt neer op een goede tik. En een keer echt die bal in de ruimte leggen. Kayembe zat er nu weer tussen. Maar kreeg die bal niet bij Wissa. Maar Portugal speelt toch met vuur, hoor. Door niet vol te gaan voor die tweede goal. Door dat lage tempo en door slordigheden ook. Doet Congo er weinig mee. Vitinha. Araujo. Een beetje een rare kwalificatie. Met gelijkspel thuis tegen Hongarije. Verlies in Ierland. Voorlaatste speeldag van de groepsfase. Dan dat wel nog de laatste match met de monsterscore tegen Armenië over de lijn getrokken. Nou, Bernardo Silva, dat hoort een beetje bij de wedstrijd. Laat die bal liggen. Beetje onachtzaam, nonchalant. Vitinha. En Ronaldo die kreeg zelfs een rode kaart in Ierland, waardoor hij die laatste match niet mocht spelen. En van de FIFA kreeg hij verbazend genoeg voor een elleboog slechts één wedstrijdschorsing. Waardoor hij op het WK dus sowieso niks moest missen. Dat wordt her en der een beetje verdacht gevonden. En een beetje Infantino-inmenging genoemd. Kunnen ze nu echt nog eens gevaarlijk worden in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Moutoussami. Wissa. Toussami, dat is heel ver. En dat is een duwfout. Jazeker. 3 plus 1 minuutje dus. 4 in totaal. Capois die ging niet uit de weg. Maar om daar nu voor te fluiten. Niet dus. Thomas Araujo. Bal heel lang onderweg. Dus niet al te moeilijk te onderscheppen. Moukou. Haalt er een ingooi uit. 21 nog maar. Geboren Antwerpenaar. Spreekt gewoon Vlaams. Jeugd nog even bij Zulte Waregem gezeten, zeker daarna KV Mechelen. Ook 1 keer U18 voor België gespeeld. Uiteindelijk dus toch voor Congo gekozen. Vitinha. Ze gaan ook die laatste minuten nog proberen gewoon uit te tikken. Aan een wandeltempo. Araujo. Cancelo. Altijd weer Vitinha. Bruno Mendes, gaat hij nog eens vechten met de bal? Ronaldo zo waar nog eens. Hij wil naar de 1000 goals. Daarvoor moet hij er nog 27 maken. Hij heeft nog een seizoencontract bij Al Nasser. En ze vliegen er daar vlot binnen natuurlijk. Dus dat gaat hij wel halen, denk ik. Bernardo Silva, niet gefloten voor obstructie. Had misschien wel gekund. Nu is er nog eens ruimte. In het absolute slot van deze eerste helft. Komt er ook een goede voorzet? Of dit? Ja, waarom niet? Maar het schot gaat helemaal de mist in van Moutoussani. Masuaku, ja, bleef helder kijken. Geen voorzet. Die bal goed breed gelegd in de ruimte. Voor Samuel Moutoussami. Maar zijn schot ging de mist in. Dat is wel een beetje obstructie van Masuaku dat eraan vooraf ging. Nog een hoekschop voor Congo. En Bemba is mee. Kapuadi, Twanzebe, zij hebben de lengte. Maar de bal raakt niet voorbij de eerste paal. En Bemba. Hij scoorde op hoekschop. Tegen Nigeria. In die barrages. Waardoor Congo dus bij de intercontinentale play-off terecht kwam. Tegen Jamaica. Aliassim gaat nog eens kijken. Ja, oeh, komt slecht neer. Ja, ja, dat begrijpen we. Verdraaide zijn voet helemaal. De captain van Les Léopards, die kan hij niet missen. Sébastien de Sabre. De absolute leider van zijn ploeg. Ja, dadelijk rust, dan kunnen ze er eens naar kijken. Hopelijk valt het mee. Chancel en Bemba. Dan opgeven wil hij uiteraard niet, denk ik. Arthur Masuaku gaat de hoekschop nemen. Doet hij het lang? Doet hij het kort? Kort dus. Masuaku richting tweede paal. Ja, ja, ja. Dat moest ervan komen. Hij heeft gescoord. Cédric Bakambu. The old man from Betis. En ja, dat is wat Portugal natuurlijk over zichzelf heeft afgeroepen. Ze waren er veel te gerust in. Er maakte geen tempo, bleven kort tikken, werden slordiger en slordiger. En Congo voelde dat er echt wel wat in zat, dat het echt wel kon. En dan was er nog die hoekschop. die in eerste instantie kort genomen werd. En dan waren ze daar met velen aan de tweede paal. En Bakambu, ook al topschutter in de kwalificatie van Congo. Hij kopt de 1-1 binnen. De Portugezen willen er wel nog even over discussiëren. Ja, mag daar gewoon vrij koppen. Dat is Wissa. Ja, het is Joan Wissa. Excuseer. Joan Wissa. Dus 1-1 Congo. In de toegevoegde tijd. En onverdiend kan je dat absoluut niet noemen. Gezien de ontwikkelingen. Gezien de manier waarop Portugal ging voetballen. Man van Newcastle. En er is ondertussen ook voor de rust gefloten. Dat hebben we niet gehoord met al dat kabaal. Ronaldo ontevreden naar binnen. En werkt dus voor Portugal in de tweede helft. Het zal heel anders moeten gaan voetballen om Congo af te houden. Halfweg staat alles nog gelijk. Tot straks.
1: Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
3: Daar ligt de renner in de graskant.
4: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
5: Kom on, hè, Wouter. Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
6: Ja, maar
5: een paar miljoen, hè.
7: Vingegaard in de aanval.
8: Nee, die zit niet in mijn team.
7: Even een poeltje.
9: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
10: Remco is de kopman. Kom aan, vriend.
7: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
11: Gaat van de man. Wie is de man?
7: Merlier of Milan.
11: Ja, jij zit de man. Ga!
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
12: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
13: If football were a nation,
14: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
15: Oh, glorious!
16: Het talento vandaag heeft corro con el arcanel up.
17: No importa one stages.
18: No matter who you are,
19: si te apasiona el fútbol,
20: pertenece to the biggest team on the planet.
21: El fútbol une al mundo.
22: Football unites the world.
23: Nooit gedacht dat het zou gebeuren. Tot 3 minuten geleden lag dit struitje werkloos op de desk. En dan gebeurde iets historisch. Congo heeft voor de allereerste keer ooit op een wereldkampioenschap gescoord, Gilles.
24: Inderdaad, die lach krijg je niet meer van mijn gezicht.
23: Ja, je hebt het met eigen ogen mogen aanschouwen.
24: Eindelijk, ja. Supergelukkig. Ik had bijna tranen in mijn ogen, maar het is eindelijk gebeurd. Ik heb er eigenlijk zelfs nog geen woorden voor, maar nee. ik ben super blij.
23: Je mag nog even nadenken. Ik zet nog even alles op een rijtje. Top. Veel was het niet. Een paar grote fases. De Portugezen in de openingsfase. Met natuurlijk de snelle goal. Het Kaapverdische scenario mocht al meteen geschrapt worden. João Neves, de voorzet van Neto. En helaas voor Congo daar 1-0. De moed zonk wat in de schoenen. Er kwam een tweede kans. Op de 18e minuut. Mendes snijdt de 16 in. Passie pakt uiteindelijk. En ook in herneming gaat Fernandes zijn schot niet kunnen kadreren. En dan voelde je na de drangbreak dat Congo steeds beter in de wedstrijd kwam. En dan nogmaals. Dit is eentje voor de geschiedenisboeken. We kunnen het niet genoeg herhalen. Portugal riep het een beetje over zich af. En dan uiteindelijk een geweldige kopbalgoal. Geen fout, geen offside, gewoon zuiver binnengekopt. En We hebben natuurlijk geen rechtstreekse lijn, maar potverdorie, wat zou ik nu graag beelden van in Kinshasa zien?
24: Ja, maar ja, dat gaat fenomenaal zijn.
23: Volgens mij niet normaal zijn.
24: Nee, daar is het feestje niet sowieso losgebarsten.
23: Ja, dit maakt pakken jullie ook nooit meer af.
24: Mag nog 7-1 worden die match. We hebben ons feestje al, we hebben onze goal te pakken. Het geschiedenis is al geschreven.
23: Ja, en ik moet zeggen, je was ook auteur van een aantal hele goede uitspraken in de eerste helft in de Green Room. Ik ga ze straks aan de mensen voorleggen. Maar we gaan natuurlijk ook een aantal fases analyseren. Congo, uiteraard dat doelpunt, maar daarvoor ook al wel wat kleine kansen. Ja. Zeker als ze druk kwamen zitten. Dan kwamen er links en rechts wel wat mogelijkheden.
24: Inderdaad. Dus eigenlijk, in dat eerste kwart gebeurde er eigenlijk niks. En vanaf die drankpauze er was, had je toch het gevoel dat er iets meer kansen uitkwamen. Het bleef eigenlijk bij dit in het eerste kwart. Maar ik denk dat ze wel door hadden bij Congo, dat als ze hoog druk kwamen zitten, dat er wel fouten te maken, of fouten te forceren waren eigenlijk bij Portugal. En we zien hier een schot van Wissa na 20 minuten, na 10 minuten. En eigenlijk hebben ze geprobeerd om hoe langer hoe meer toch iets proberen druk te zetten. En vooral vanuit de fouten van Portugal te kunnen spelen. Het was soms iets te steriel, iets te laag in blok met 5-3-2 staan. Maar met momenten kwamen ze er toch goed door.
23: En ook wel spelers die een mannetje voorbij durven gaan. Niet altijd breed, in de diepte ook soms.
24: Inderdaad, ik denk dat dat wel typerend is aan wat je moet doen als je in zo'n laag blok staat. Wanneer dat je eruit komt, moet je initiatief nemen. En of dat nu een afstandsschot is, of is een man proberen passeren, of een diepe bal proberen te sturen. Dat zijn zaken die je allemaal moet doen.
23: Ja, enfin, op vele vlakken waren ze, zeker in de duels, in het tweede deel van de eerste helft echt wel de betere ploeg. En dit is dan net voor dat doelpunt.
24: Maar je ziet ook dat ze de bal daar krijgen van een heel verre positie en 80 meter het veld oversteken. Hier forceren ze de corner nog op. Maar die duels winnen, ik denk dat superbelangrijk is. Je ziet dat Moutoussami, maar eigenlijk ook de linksback Masuaku, die de bal wint. Ik denk dat dat de manier is om dit Portugal pijn te doen.
23: Ja, ik had de mensen een aantal uitspraken van jou beloofd. Minuut 21 heb ik hier genoteerd. Ze lijken wel te voetballen in een bibliotheek, riep je ineens.
24: Het stadion, ik had eigenlijk niet het gevoel dat er mensen in het stadion zaten.
23: Je hoorde bijna niks.
24: Je hoorde bijna niks. En eigenlijk ook, het voetbal was ook niet om over naar huis te schrijven, bij wijze van spreken. Maar achteraf.
23: Ja, daar sloot dan een volgende uitspraak bij aan. Dat was dan 1 minuut later. Dan zei je, precies een wandeltraining. Daar moeten we dan 52 jaar op wachten, zei je toen nog. Hè?
24: Toen zei ik dat nog, maar toen we hebben gescoord. Dus ik heb er heel bij 52 jaar op gewacht.
23: Ja, het zal wel zijn. De goal van Portugal, vroeg in de wedstrijd. Ja. Vooral de rol van Doeman en Passie. Daar moet jij eens heel even je oordeel over geven.
24: Goh ja, ik denk dat de bal is niet zo heel ver weg. Ik denk, een topkeeper heeft hij gehad. We hebben ook niet de keepers met de meeste lengte. Ik denk dat onze keepers allemaal nog onder de meter 90 zijn. Maar ik vind ook wel dat João Neves met 1,75 meter, denk ik, of geen 1,80 meter, die mag je nooit koppen. Zeker als je niet ziet wie dat wij daar achterin hebben staan met Tuanzebe, Mbemba en Capuadi. Die mag daar nooit komen. En er moet ook zelfs in dat laagblok nog iets meer druk zijn om die voorzet eruit te halen, vind ik.
23: Ja, geloof je in een mirakel?
24: Tuurlijk.
23: Denk je dat er hier te winnen valt van Portugal?
24: Tuurlijk, ik ben niet bang. Ik heb Ronaldo eigenlijk nog niet zo heel veel gezien. Misschien spaart hij het voor de tweede helft, maar zelfs als er geen mirakel meer in zit.
23: Dat doet me een klein beetje denken aan de Fransen gisteren in de eerste helft. Zeer inspiratieloos Portugal, heel weinig drive-in.
24: En wat wij ook hebben, net als de Fransen, is een goede bank. Misschien niet even goed als de Fransen, maar Noah Sadiki die speelt toch een heel goed jaar in de Premier League. Dus als die erin komt, zal hij ook nog wel wat willen forceren. En ik denk dat met Simon Banza, dat je eigenlijk een spits hebt met nog wel een fysieker profiel, die ook op die verdediging die we wat druk zal proberen.
23: Ja, zo meteen gaan we even naar Meulebeke, want daar hebben ze ook heel veel mensen met dit truitje aan. Maar eerst nog de druk die de Congolese ploeg bij momenten proberen te zetten. Ja. Daar heb je met een vergrootglas naar gekeken.
24: Ja, ik denk dat het vooral Moutoussami en Edo Kayembe zijn die toch proberen om die druk te forceren, waardoor dat Diogo Costa toch vaak lang moet spelen, de verdedigers ook. En je ziet dat daar toch wel een paar keer balbezit uit te winnen valt. Dus in het begin was het vaak vanuit heel laag blok. Ik zeg het, dat eerste kwart was echt heel compact staan. Maar nadat die eerste goal is gevallen, weet je dat je moet gaan omschakelen. We hebben geluk dat de reclamebreak daar ook wel voor iets tussen zat. Ik denk dat we genoeg hebben kunnen aansturen. Dat de Saber genoeg heeft kunnen aansturen en heeft kunnen zorgen dat er ook iets meer druk naar voren kwam. Iets meer druk op de bal. En in het moderne voetbal is dat de manier toch om de bal terug te winnen.
23: Ja, dat is zo. Gilles, ik wil jouw glimlach nog eens terugzien, want ik ben altijd heel blij met jouw glimlach natuurlijk. Dit is trouwens nog een fase die je erbij had gehad om te tonen dat ze wel degelijk hoog druk durven.
24: Ja, en de bal gaat helemaal tot bij Diogo Costa terug. Dus je ziet toch dat er, als die intentie er is, zijn we evenveel op een veld. Dus je moet het maar proberen. En als je zo man op man zit, ja, dan kun je het forceren. Tot zelfs op foutjes van de keeper toe. Ik denk dat twee keer is gebeurd dat, dat Wissa en Bakambu er tot dichtbij kwamen. Dus,
23: ja, wat de keeper daarover komt, is echt tekenend van hoe de Portugese ploeg op dit moment speelt.
24: Ja.
23: Er kan ons niks overkomen, er kan ons veel te weinig overkomen. Dat is veel te slordig eigenlijk voor een ploeg. Want laat ons niet vergeten, Gilles. We hebben het in de voorbeschouwing nog gezegd. Mensen rekenden deze Portugese ploeg, en misschien nog altijd, bij de outsiders voor een wereldtitel. Dat zie je hier niet.
24: Nee, maar ik vind dat je dat in heel veel wedstrijden, bij heel veel ploegen, hebt gezien. Dat de mindere ploegen eigenlijk ook wel een goede toernooi zijn aan het spelen. Ik denk dat Curaçao daar de uitschieter in is, maar vooral door de score. Maar als we kijken naar wat dat Kaapverde heeft gedaan. Als we kijken naar hoe dat Congo nu die eerste helft heeft kunnen spelen. Als je kijkt hoe dat Senegal eigenlijk de eerste helft tegen Frankrijk gewoon de beste ploeg was. Denk ik dat er heel veel ploegen zijn die niet te hard moeten onderdoen en niet te bang moeten zijn. En ik denk dat druk zetten van Congo daar een voorbeeld van
23: is. Ja, het kan alleen maar goed zijn voor een spannend WK natuurlijk.
24: Inderdaad.
23: Dus de glimlach wilde ik nog eens op jouw gezicht. En die ga ik automatisch boventoveren door de goal nog eens te laten zien.
24: Top.
23: Ja, tuurlijk. Die historische goal. De eerste Congolese goal. Met de kopbalkracht.
24: Ja, wat eigenlijk niet zijn sterkte is, want Johan Wissa is ook niet de grootste. Dus zijn twee kopbaldoelpunten van toch niet de allergrootste spelers. Maar hij loopt zich goed vrij. Het duurt toch wel lang totdat die bal er komt. En dan denk je dat het toch een fout is van de verdedigers die misschien iets te veel aan balwatching staan te doen. En geen contact met hem hebben, maar hij springt hoog. En ik ben gewoon heel blij dat hij die goal heeft gescoord. Die nul is eraf. En de Fimbo, dat hoort er ook bij. Dat is ons dansje.
23: En ik denk dat alle mensen met Congolese roots of uit Congo die naar de VRT aan het kijken zijn, dat die er geen genoeg van krijgen. Dat wij die goal nog 1000 keer mogen tonen. Ik vermoed dat die goal ook steeds weer terugkomt nu in Meulebeke in West-Vlaanderen. Want ik zei al dat we naar West-Vlaanderen zouden gaan natuurlijk. Ja. We gaan naar een tuin, Gilles.
24: Ja,
23: dat is het. De tuin van Tom de Volderen.
24: Okay.
23: Maar Tom de Volderen heeft een Congolese vrouw waar een pak Congolese supporters de wedstrijd aan het volgen zijn. Dorian, is het ook ooit al zo heet geweest in een West-Vlaamse tuin?
0: Ik denk het eigenlijk niet. Nu, nochtans, ik heb een goede plek gevonden. Dit is niet de Sporza supporterszetel, maar gewoon een zwembad dat hier gratis en voor niks ligt. En waar ik net mijn voeten in heb gedaan, ik voel mij perfect. Nu, je hebt het al gezegd, deze tuin is druk bezet. Ik ben hier uiteraard niet alleen. Hey, ik sta hier dus bij Tom, bij Irene, die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Tom, heb je een idee hoeveel man hier in totaal is vanavond voor Congo?
1: Een dikke 100, 110, 120 of zoiets. Dat is super zot.
0: Applausje voor het grootste tuinfeest van het land! Hey! Jullie zijn de organisatoren, samen met jullie kinderen. Irene, het is wel best speciaal, want het is al overal geschreven en gezegd. En we moeten het nog 1000 keer herhalen. Het is 52 jaar geleden dat Congo op een WK staat. Wat doet dat met jullie?
3: Ja, dat doet heel veel. Nu zeker omdat ik weet dat mijn broer van daar sowieso bij was. Want hij is 5 jaar geleden overleden. En door nu te scoren tegen Portugal behot, hij is dat gewoon zot. Daarna weet ik sowieso dat hij erbij was. En dat hij heeft gewoon ervoor gezorgd dat wij gewoon die 1-1 toch hebben moeten alleen raken. Dus dat is gewoon de max. En ja, we vinden het gewoon de max. Het is zot.
0: Ja,
3: ik heb nu momenteel niet zoveel woorden, omdat ik denk van, hoe kan dat nu? 1-1 tegen Portugal en we gaan ervoor.
0: Hey, maar echt, er zijn mensen tegen mij gesprongen en ik heb het nog nooit zo leuk gevonden. Ik snap helemaal waarom. Dank u daarvoor. Uw broer, wat voor een supporter was hij? Hoe zou hij op dit gereageerd hebben, zo vlak voor de rust?
3: Ah, maar juist gelijk de andere. Met de Fimbo. Sowieso. Want ja, het is gewoon de max. Het is echt een fervente supporter. Het is echt een Congolees en heel zijn bloed. En die leeft gewoon in dat hele Congo. En nu zat hij gewoon zot van horen zijn. En ja, Fimbo.
0: Je hebt een truitje van hem vast. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat mogen we hier in de drukte zeker niet vergeten en dichtbij houden. En Tom, jij hebt er zelfs een aan van Irene's broer. Hoe voelt dat op een dag als vandaag?
1: Klopt, het is super emotioneel ook. We zijn heel gelukkig, heel blij dat iedereen hier samen is met ons. Maar het is zoals Irene ook al zei, super emotioneel om hem hier niet te hebben. Maar dankzij zijn truitjes dat we kunnen aan hebben en wetende dat hij zou willen dat we die aandoen, is hij er echt wel bij en is het helemaal de max.
0: En alle kindjes zijn er ook bij. Hoe was het voor jullie? Want ik heb maar één ding gehoord en dat was Congo! Congo!
6: Gewoon, ik denk dat iedereen blij is. Ja, iedereen heeft gejuicht, dus...
0: Ja. En dat gaan we nog doen, hè?
6: Dat is het beste, ja.
0: Dat is het beste. Kleine evaluatie. De echte analyse laat ik aan Gilles de Pro over en aan u, Ruben, zometeen. Maar toch even, hoe hebben jullie die eerste helft beleefd?
1: Ik zie wel, allez, als wannabe-analyst, ik zie wel wat mogelijkheden. We hebben wel wat bijna-kantjes gehad, wat momentjes gehad. En als ze bieden Noah Sadiki inbrengen, gaat er een beetje meer voetbal op het middenveld zijn, denk ik. Hoop ik. En kunnen we die momentjes nog benutten ook.
0: Alasse, dat is gesproken. Ze lopen het veld op, dus terug naar jullie. De sfeer is hier top, top, top.
23: Deel hou het zo, maar dat zal geen probleem zijn met deze tussenstand natuurlijk. En wij gaan ook niet te lang blijven hangen, aangezien ze het veld komen oplopen. Goed, ik denk dat het voor een deel van Portugal afhangt. Ja. Als zij twee versnellingen hoger zouden kunnen schakelen, dan kan de wedstrijd nog keren. Maar anders hebben de Congolezen echt een goede kans om deze wedstrijd
24: te winnen. Wij kunnen ook versnellingen omhoog schakelen.
23: Voilà. Tuurlijk, absoluut. Wij gaan dit treintje nog even aanhouden. We gaan opnieuw luisteren naar Eddy Domares.
4: Tja, Red Bull geeft je vleugels. En deuren.
5: We krijgen het doelpunt nog eens te zien. Ja, dat was natuurlijk niet nodig, die buitenspellijn. Dat was overduidelijk dat Joan Wissa in de verste verte niet buitenspel liep. Renato Vega stond er nog een flink stuk achter. En kijk eens hoe vrij hij mag inkoppen. Joan Wissa met zijn 1,76 meter. Dus zeker niet bij de grotere spelers, net als aan de overkant. João Neves, ook maar net meer dan 1,70 meter. Mocht koppen en scoren. Zo zijn we dus bij die 1-1 tussenstand aanbeland. Samuel Mutusami komt nog buiten gestapt. De meeste van de Congolezen zaten nog binnen. We zien ook Bakambu. Wanzebe en Capuadi. En hier is Joan Wissa, de held. Nu nog meer van Congo. Vier jaar bij Brentford heeft hij gespeeld. En nu dus zijn eerste jaar bij Newcastle, met redelijk wat blessureleed. De jonge Conceição komt in de ploeg. Dus meer aanvallend, want Bernardo Silva is binnengebleven. Nu binnen, hij zit dus op de bank. En Conceição moet op die rechterkant nu voor meer offensieve impulsen gaan zorgen.

23 is hij nog maar. Snelle dribbelaar van Juventus. Zijn eerste WK-pas. Benieuwd of Roberto Martinez zijn spelers heeft opgedragen omdat Paul Tempel flink de hoogte in te jagen. Want ja, het was echt wel slap onderloop op den duur wat ze deden, de Portugezen. En zo slikten ze dus ook het tegendoelpunt en de gelijkmaker. Moet Toussami, die zich daar nog even laat voelen. Voor zover nog nodig. Nuno Mendes. Vitinha. Ja, was het onderschatting? Was het arrogantie? Was het superioriteitsgevoel? Misschien een beetje van alles. En dan is het ook maar goed dat dat afgestraft wordt. Want Congo, ja, kan meer dan alleen maar verdedigen. Ook al scoren ze dus niet makkelijk. Maar ze hebben het wel al gedaan. Veiga. Maar Cambu kwam even druk zetten. Vitinha. De eerste keer Conceição zoeken. Die bal was veel te kort. En dan is er altijd Mutusami om het spel gaande te houden, om druk te zetten, om steken op te rapen. Hier is hij weer. En ook dit doet hij goed. Wissa, tikje. Bakambu zegt steek maar diep. Gebeurt niet. Nou, had misschien wel gemoeten. Het was een mogelijkheid. Mbemba, die blijkbaar toch voldoende hersteld is van die voet die half omgeslagen, verdraaid was. Wan-Bissaka daarmee hoog in de combinatie. Mukau en Wan-Bissaka, dat wordt een hoekschop. Ja, toch? Leek me een hoekschop. Gaan we hier... Nee, het is geen hoekschop. Correcte beslissing. Krijgt die bal als laatste nog. Onderkant van de dij. Aaron Wan-Bissaka, die lang wachtte op Engeland. Maar de oproep kwam niet en uiteindelijk toch voor Congo gekozen. De voorzet richting tweede paal. Conceição, ja, vreemde beweging die hij daar in de lucht maakt. Beweert dat hij in de rug geduwd werd. Ja, weer zo'n kleintje dat bijna kon koppen. Francisco Conceição, de voorzet van Neto. Dat is een goeie. Ja, en dan maakt hij daar toch een vreemde beweging. Ja, een overtreding was het ook niet. Van Arthur Masuaku. Daar had hij meer moeten bij doen, Conceição. Eerste doelgevaar na de rust. Veel doelpogingen zijn er gewoon nog niet geweest. Missa, nou, slim gevallen. En dan had contact met Vitinha. Bemba. Mukau. Wan-Bissaka. Vier jaar Man U gehad. Nu gedegradeerd met West Ham. En hier, ja, bijna daar. Bakambu.
maar hij liep buitenspel.

Poef, dat zal niet veel geweest zijn. Was ook wel heel scherp, maar hij doet het prima. En Diogo Costa moest uit zijn doppen kijken. Deze bal is buiten. Vega. Neto. Benieuwd of we straks Leao krijgen. Of João Félix misschien. Nou, die bal houdt hij niet binnen, Neto. Zijn 110e interland dus van Mbemba. Zijn 229e. De regisseur verwacht ook snel nog wat wissels. En dan heeft dat te lang geduurd. En dan krijgen we misschien wel voor de eerste keer op dit toernooi, ik heb niet alle wedstrijden gezien, een hoekschop als bestraffing.

Dat is een goed middeltje tegen tijdrekken natuurlijk. Ik weet niet of het hier echt wel de bedoeling was, maar goed. De Qatarese is streng en past de regels toe. Nou, zo duurt het nog wat langer. Bruno Fernandes komt die hoekschop opeisen. Dus moest de kleine Conceição wegwezen daar. Nou, Ronaldo vinden was de bedoeling. Maar dat had Wissa in het snotje. Conceição. Cancelo liep door, maar veel ruimte was daar niet om door te lopen. Ronaldo, nee. Wan-Bissaka wint het makkelijk. Vitinha, Ronaldo. Ja, goed meegeven hoor. Dan werd het bijna echt gevaarlijk. João Neves kwam daarop duiken. Voordoel. Niet gevlacht, maar ook niet haalbaar die bal. Ja, goede combinatie en de snelheid dan van Nuno Mendes. Maar ook prima verdedigd met z'n tweeën. Capuadi en Tuanzebe. Congo is dit zeker op papier de moeilijkste opgave. Dus als ze die tot een goed einde brengen, dan weet je niet wat er allemaal nog kan met die derdes die door kunnen. Portugal nu probeert toch een beetje sneller te voetballen. Bruno Fernandes. Ja, dit gaat hem worden. Knappe goal en dan ja, buitenspel. Ja, hij keek meteen. Cancelo keek meteen naar de zijkant. Voelde dat er iets niet oké was. En inderdaad gevlacht en gefloten voor het buitenspel. Hier niet, maar hier wel. Ja. Na de borstpas van João Neves liep João Cancelo wel degelijk buitenspel. Dus één buitenspelkans aan beide kanten voorlopig. En een nieuwe hoekschop. Afgedwongen door Bakambu. Er gebeurt toch al een pak meer in de tweede helft. Dat is anders wel lekker afgewerkt door Cancelo. Maar vergeeft dus. Masuaku gaat de hoekschop nemen. Gelijkmaker viel uit de weliswaar kort genomen hoekschop. Deze gaat naar de tweede zone. Bakambu was daar om te knikken, maar de bal kwam zo ver niet. En Bemba kopt hem in een zone waar geen Congolezen liepen. Wan-Bissaka. Zo kan de druk blijven. Net niet goed genoeg. En is dit een duwfout of niet? Ja, er is gefloten of geeft hij een doeltrap? Bal op de paal in enkel geval. In elk geval van Bakambu. Die ook wel een duwtje gaf daar eerst. Hier. Schouder tegen schouder zou je kunnen zeggen. En dan moet Bruno Fernandes gewoon opzij gezet in dat duel. En
is de goal net iets te klein. We gaan wisselen bij Congo. Daar is Sadiki. Mukau, de ene Belg voor de andere zou je kunnen zeggen. Sympathieke Brusselaar. Die vertrok bij Anderlecht omdat hij te weinig speelkansen zag en kreeg daar. En dan twee geweldige jaren bij Union. Beker en titel. En nu ook heel sterk bij Sunderland in de Premier League. En zijn WK begint nu. Zevende plaats. Europa League. Voetbal afgedwongen. Wan-Bissaka iets te gretig. Ja, de Portugezen hebben geen tijd te verliezen meer. Dat is duidelijk. Contrast met de eerste helft is groot. Bruno Fernandes. Ik denk dat Vitinha daar nog altijd ligt. Ah nee, daar loopt die Vitinha. Maar wat zijn ze dan aan het kijken? Wie ligt daar dan? Neto zegt, dan zal ik de bal maar buiten trappen. Het is Nuno Mendes. Ah, op de hiel getrapt. Ja, Wan-Bissaka op zijn hiel. Het zal zeker pijn doen. Daar bestaat geen twijfel over. Moet dus, nu dus wel een weven van het veld. Niks aan te doen. En dit was het ook met het blote oog heel duidelijk te zien. Het buitenspel. João Cancelo bij die fraaie goal, dat zeker wel. Maar dus eentje die niet telt.

Cristiano wacht. Op het EK 2 jaar geleden maakte hij geen doelpunt. Startte wel elke wedstrijd. Portugal ging eruit in de kwartfinales na strafschoppen. Hij zette er toen geen, omdat hij al gewisseld was naar het einde van de match toe. Hier komt de hoekschop. Hij werd weer gezocht, Cristiano. En deze bal valt in niemands land. En was wel degelijk over de doellijn. Op het WK in Qatar durfde Fernando Santos het zowaar aan om Ronaldo na de groepsfase tot invaller te degraderen. Hij was toen echt niet goed. Hij scoorde 1 keer op dat WK. Hij scoorde trouwens maar 1 keer in zijn laatste 7 WK-wedstrijden, Ronaldo. Met vandaag bij is dat voorlopig dan 8. 1 in 8. Maar het kan ook nog worden 6 WK's op rij gescoord. Nog steeds weinig doelpogingen in het kader sowieso. En in totaal ook. Al dan niet in het kader. Neto. Nuno Mendes. Die trap op de hiel lijkt vergeten. Onhandig. Van Veiga. En dan kunnen ze weer gaan counteren. Joan Wissa. Dat was een beetje moeilijk tegen 2 man voor Noah Sadiki. Diogo Jota. Hij is er altijd bij, ook bij de selecties. Die Roberto Martinez bekend maakt, wordt hij telkens vernoemd. Met een sterretje ook. Is er altijd bij. Die armbandjes ook die de spelers dragen. Mogen ze ook tijdens wedstrijden dragen, kregen ze van de premier bij hun vertrek. En dat was moeilijk koppen. Voor Capuadi, maar ze zijn daar toch weer in de rechthoek van Portugal. Absoluut gegroeid na die eerste drinkpauze, inderdaad. En ze blijven gewoon goed in de match zitten. Ja, Congolees elftal dat dus misschien wel beter doet dan de meesten hadden verwacht. En alweer een goede prestatie van een Afrikaans land ook. Na Marokko tegen Brazilië. Niet zo onverwacht die voorkust, Egypte. Kaapverdië natuurlijk. Toch tegen Spanje, België, Brazilië. Ecuador, dat zijn geen meelopers. Lionel Mpassi mag nog eens een bal pakken. Natuurlijk ook wel nederlagen van Senegal gisteren. Na een sterke eerste helft tegen Frankrijk. Algerije tegen Argentinië. En Zuid-Afrika natuurlijk tegen Mexico. Hugo Broos, die al bijna aan zijn tweede wedstrijd toe is. Maar de eerste speelronde is nog niet helemaal afgewerkt. Duurt lang met al die ploegen. Een Bemba. En een Passi. Nou, het was toch even haast maken nu. Bal blijkbaar niet meer geraakt. Dus ingooien Portugal. Conceição. Veel heeft hij nog niet kunnen doen. Ja, 1 bal die hij daar goed toegespeeld kreeg. En dan maakte hij een vreemde beweging in de lucht aan de tweede paal daar. Dat was eigenlijk een reuze kans. En nu gaat het weer even traag bij Portugal. Sluw balletje, maar net iets te ver.

Capuadi. Geen risico nemen. Die bal is ook weer te laag. Echt brandgevaarlijk te zijn. Vitinha. We zitten weer bij Vitinha. Conceição. Dat is al iets beter. Maar ook deze wordt best makkelijk verwerkt. Wan-Bissaka probeert mee te geven. Ja, met z'n tweeën. En dan toch gefloten. Niet toevallig Mutusami daar weer bij. Kilometer vreter op dat middenveld. Heel cruciale speler bij Congo. En dit is ook weer een makkelijke voor Lionel Mpassi. En dan was daar ruimte. Maar Bakambu kwam niet echt in de buurt van die bal. Er moet er maar eentje goed vallen. En Portugal heeft een echt probleem. Een stevig duel noemen we dat. Hij botste gewoon 3 meter weg. Conceição is natuurlijk ook niet de grootste. En ook niet de zwaarste. Maar het was alsof hij tegen een muur botste. Neto. Ja, ongeïnspireerde dribbel die dus niet lukt. Dan was hij beter op weg en dan vindt de Qatarese het een duik. En dan kan Congo proberen te counteren. Maar dit is een betere catchwerk eerst. Van Eto'o Kayembe. Er was al gefloten, bleef doorgaan. En dus hebben we een opstootje. Nog eens die actie van Neto. Misschien de vederlicht aangetikt. Hij vond het genoeg om te vallen. Het was een leuke plek voor een vrije trap natuurlijk. En hier het duel. De twee nummers 25. Nuno Mendes. En Edo Kayembe. Vrije trap dus voor Portugal. Veiga. En Vitinha altijd, vaak toch tussen die twee centrale jonge jongens daar achterin. Araujo. Conceição. Cancelo liep door. En Ronaldo. Hij is wakker. Hij zoekt voortdurend dat plaatje waar hij aanspeelbaar kan zijn. En nu komen ze een keer tussendoor. Conceição, Ronaldo ernaast. Dat is een eerste echte kans. Cristiano. Conceição plots helemaal vrij in de rechthoek. En dan blixtbewust afgelegd op Ronaldo. En Bruno Fernandes zegt eigenlijk, ja, ik stond beter. En dan gaan we weer drinken.

naar boven kijken om te zien of er geen herhaling meer voorbij komt. Ondertussen wordt er ook weer druk overlegd. Vitinha bij Martinez. Ook Sadiki heeft dorst. Dan staat hij nog niet zo heel lang op het veld. Andere twee ploegen in deze groep, Oezbekistan en Colombia, die spelen vannacht nog tegen elkaar. Eerst is natuurlijk nog de klapper tussen Engeland en Kroatië. Dat kan ook nog wel wat worden. Ja, Colombia natuurlijk ook nog wel een moeilijke voor Congo. Nummer 14 van de ranking. Portugal nummer 5. Oezbekistan 50. Congo een paar plaatsen hoger op 45 op de FIFA-ranking. Is natuurlijk allemaal relatief. Maar geeft wel iets aan. En Roberto denkt of hoopt daar oplossingen te vinden. Over de flanken, voorzetten van beide kanten. Daar hebben ze voorlopig nog niet zoveel kunnen mee doen. Ja, Conceição kreeg er één. En in de eerste helft hebben ze wel gescoord op zo'n voorzet vanaf de linkerkant van Neto toe. Maar de meeste worden vlotjes weggewerkt door Capuadi, Tuanzebe en Mbemba. Guillermo Ochoa met Mexico is ook op zijn zesde wereldbeker. Maar die heeft natuurlijk niet op zes wereldbekers gevoetbald. Dat geldt wel voor Messi en Ronaldo. Leao gaat komen. Is dat dan voor Neto? Jawel. Rafael Leao. En ook Semedo gaat komen. Voor Nuno Mendes.

Drie wissels nu dus al bij Portugal. En ook hij gaat er dadelijk nog eentje doen, denk ik. Of misschien wel twee. Vega. En Cancelo nu op de linkerkant met Leao er dus voor. Semedo is op rechts gaan voetballen. Leao. Ja, je kan er alles van verwachten. Soms geniaal, soms helemaal niks. Pakweg 25 minuten heeft Portugal. En Kayembe, misschien een beetje moe, leek daar even wat krampen te voelen. Of was dat maar een indruk? Conceição. Vitinha. Semedo, eerste balcontact. Bruno Fernandes, goed doorgetikt. Conceição en daar is Ronny nog een keer. En ook deze krijgt hij er niet in. Cristiano Ronaldo. Er zat nog iemand tussen. Het wordt een hoekschop, denk ik. Goeie bal tussendoor. En dan inderdaad nog even aangeraakt. Die poging van Ronaldo door Tuan Zebe. En dat wil hij dus zien. Ja, toch weer goed van Conceição. Ja, nee, geen hoekschop uiteindelijk. Leek toch nog even te zijn aangeraakt, die bal. Door Tuan Zebe. En ook hij wacht op een herhaling. Dat wordt hem door een aantal Portugese waarnemers ook wel verweten. Dat hij eigenlijk alleen met zichzelf bezig is. Dubbele wissel dus bij Congo. Joris Kayembe. Linksachter. En Charles Pickles. Defensieve middenvelder. Voor Masuaku. En voor Edo Kayembe. Ja, die zat erdoor, hebben we net nog gezegd. Wan-Bissaka zit daar goed tussen. Ah, en dan is die bal te ver. Prima gedraaid. En nu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes meegeven. Ja, met niet João Neves. Nou, bijna Bakambu weg. Conceição. Maar het is echt wel los nu. Draaien en keren, dat kan hij heel kort. Dat is het voordeel van zo klein zijn. Natuurlijk goed meegegeven, Semedo. Altijd weer Ronaldo zoeken. Maar daar was hij niet in de buurt. Vitinha, de 1-2 met Fernandes. En stuit op Sadiki. Ze voelen natuurlijk het einde naderen. Het moet komen nu. Allemaal Ronaldo's op de tribune. Maar er is er maar eentje die kan scoren. En die staat op het veld. Weer Conceição. Semedo nog een keer daar. En nu wel een hoekschop.

Alleen oog voor Ronaldo, ook de regisseur dus. Het is dus niet voor niks dat hij vaak naar de schermen kijkt. Want daar komt hij zelf heel vaak in beeld. Het is een beetje een ballonbal en dan is dat makkelijk werk. Voor een passie en dan kunnen we weer gaan counteren. Bakambu. Meegeven of terugleggen. Ja, niet gedrukt dat schot. Bakambu. Ze waren met veel. Bakambu laat het hier een beetje liggen. Ze zal ook wel wat moe worden. Sadiki lang met die bal gelopen en dan raakt hij hem niet goed. Cedric Bakambu heeft toch een paar kansen gehad in die tweede helft. Die nog wel even duurt. João Neves. Conceição. Het vaak gezocht Semedo, die altijd hoog blijft. Vitinha. Fernandes. Leao. Op Wan-Bissaka af. Leao krijgt hem voor doel. Was een beetje ver. Conceição, goede controle. Leao, dat was moeilijk om die bal dicht bij zich te houden. Wan-Bissaka. Bakambu. Onderuit gelopen. Door Veiga. Werk van de oude spits. En dat is handig. Ingooien Congo. Steve Capuadi. Man die bij Vitesse Vlot speelt in Polen. Zijn vierde Poolse club al. Verrassende ingooi. Tot bij invaller Pikkel. Wan-Bissaka. Mutu Sami. Ja, wat een verschil met het begin van de wedstrijd toen Congo echt wel heel laag stond. Dat is al lang verleden tijd. Wan-Bissaka doorgelopen, dus het was opletten. Bal ingeleverd. Sadiki. Sadiki net te hoog. Veel te hoog eigenlijk voor Bakambu. Fernandes, lang gerekt veld nu. Conceição, Ronaldo kiest positie in de tweede zone. Een overtreding op Conceição. Ja, maar ook buitenspel blijkbaar, of wat? Ja, hier zal het buitenspel geweest zijn. Net iets te vroeg vertrokken. En dan deed deze overtreding er uiteindelijk niet meer toe. Van Capuadi. Terwijl we nog eens kijken naar Sadiki. En dan het schot. Hij probeert hem te plaatsen. Bakambu. Het scheelt meter en een half. En hij viseerde de winkelhaak. Altijd weer Mutu Sami in die duels. En hij blijft dat goed doen. Mbemba. Dat is een verloren bal. Bakambu ging ook niet meer druk zetten. Zal ook wel zo'n beetje door zijn krachten heen zitten. Fernandes, Leao. Vitinha. Ja, veel tijd daar ineens.
Voor Cancelo was het. En nu kunnen ze nog eens counteren, maar die bal is weer niet goed genoeg. Ja, maar net buitengewerkt uiteindelijk door Veiga. En dus kan de aanval voort nu. Wissa naar het centrum. Sadiki houdt het overzicht. En deze bal moest beter. Hier was wat mee te doen. Nkambu en Pikkel waren daar in de rechthoek. Want die laatste bal moest een stuk beter. Dat was echt een mogelijkheid. Alles weer terug in de organisatie bij Congo. Conceição. Semedo. João Neves en weer Conceição. Nog eens versnellen. Dat was getelefoneerd en dan hangen ze aan elkaar. En dan krijgt Conceição de fout tegen. Dat is een beetje 50-50. Kayembe zegt, zo leg ik er in België ook wel een paar tussen mijn boterham. Het is meer fout van Conceição uiteindelijk. Vitinha eraf. En Ramos erin. Een spits erbij voor een middenvelder. Gonçalo Ramos. De bankzitter van PSG. Waar hij in de Champions League dit seizoen geen enkele keer mocht starten. De competitie ook maar 13 keer gestart. Was zeer beloftevol een aantal jaren geleden. Maar inmiddels te weinig spelend bij PSG. Maar wel prijzen winnen. En dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom Ronaldo nog altijd zoveel speelt. Altijd speelt eigenlijk. Omdat de concurrentie er niet echt is. Dit zou wel eens buitenspel kunnen zijn. Jawel. Leao. Dan Bissaka hangt eraan. Leao sterkt de been en dan verslikte hij zich even, liep hij even zichzelf voorbij. Mbemba. Maar ja, dat puntje is bijna binnen. Moet het weer de Fimbo? Dat was nog niet de Fimbo, denk ik. Banza komt er nog in. Voor Wan-Bissaka. Bakambu eraf. Die was zo'n beetje aan het einde van zijn krachten.

0: is niet dat ze nu meer verdedigend gaan spelen. Want het is gewoon een spits voor een spits. Fernandes. Semedo, nee, dat was niet haalbaar. Zij zien de tijd wegtikken. Hij ook, maar dan op een andere manier. Of met een ander gevoel. Diogo Costa. De combinatie met Gonzalo Ramos. Fernandes, Leao. Nee, nee, zo gaat hij er niet langskomen. Mbemba, er is meer voor nodig. João Neves. Ja, plots daar toch even ruimte gevonden in de rechthoek om die bal voor doel te brengen. João Cancelo. Maar op deze kop niet waar hij moest komen. En dat wordt de gele kaart. Dat wist hij direct niet. Natuurlijk, Semedo wist perfect wat hij deed. Wissa neerhalen voor het echte gevaarlijk werd. Die heeft verbazend weinig werk gekregen. Verdiensten van Congo. En Portugal dat ja, teleurstelt. Is natuurlijk altijd een beetje van de twee. Waarom stelt Portugal teleur? Omdat Congo het ook goed doet. En omdat Portugal ook te weinig tempo maakte. Het allemaal, zeker in de eerste helft, te makkelijk oppakte. Na die snelle voorsprong Conceição. En daar is hij. Jawel, een passie. Is nog altijd goed wakker. Sadiki loopt door. Het gaat naar het centrum. Wissa. Oh, ja, dat was misschien niet het beste idee van Pikel. Mbemba. Hij werd een held op de Afrika Cup 2 jaar geleden. De doelman van Congo, Lionel Mpassi. Toen hij in de 8e finales tegen Egypte in de strafschoppenreeks de 9e en beslissende binnentrapte. De penalty van de kwalificatie toen dus voor de volgende ronde. Zou daar eindigen in de halve finales. 4e plaats. 2 jaar geleden. Laatste Afrika Cup begin dit jaar. 8e finale Congo. En nu misschien of zeker dicht bij een sensatie op het WK. Opletten nog, want er gaat eens een centrale verdediger naar doeltrappen. Araujo. Fernandes. Ja, bijna 30 doelpunten, maar geen vandaag. Het was hij dus die trapte. Het zou verbazend geweest zijn als het Araujo was. Leek even zo. Diogo Costa. 5 minuten extra tijd. Conceição. Op Kayembe af. En die bleef goed naar de bal kijken. Geen doorgang voor Semedo. Bruno Fernandes. Ronaldo. Maar halfjes. Leao. Twijfelgeval. Voor wie is die ingooi? Oei, en daar ruzie. Pikkel wilde die bal hebben. En het is ook ingooien voor Congo. Hier staat Bakambu nog. Al gewisseld. Wissa. Oh, dit moet rood zijn. Het wordt maar geel. Eigenlijk is dit een rode kaart. Ja, ze hebben gelijk dat ze daar gaan protesteren. Er stond nog wel een centrale verdediger. Maar die stond er ver vanaf. Meters meer naar de rechterkant van Portugal. En Wissa was op weg naar doel als hij daar doorkomt. Kijk. Ja, hier kan je ook rood voor geven hoor. Ook door de zwaarte van de overtreding. Pakt hem ook nog eens bij de nek. Kijk. Geen doorkomen, zegt hij. Araujo. Ja, dat was op zijn minst oranje. En Wissa was daar wis en zeker op weg naar de winning goal als hij door kan. Ja. Is dit geen rood? Vraagt hij. Terecht. Sebastien de Sabre. En dan is het echt door het oog van de naald voor Portugal. Maakt de prestatie van Congo nog wat sterker. Ja, dit moet toch gewoon rood zijn, is mijn gevoel. Ze kunnen nog wel een paar keer naar voren. Aan beide kanten. Langgerekt veld. Bruno Fernandes. Semedo, goede bewegingen. Komt er ook een voorzet. Kayembe is er nog. En de hoekschop. Dan zal het hier moeten van komen voor Portugal. Ja, ja. Hij bepaalt wat er moet gebeuren. Gaat daar in de doelmond staan. In de rug van Mbassi. En komt er nu uit richting eerste paal. Bal gaat veel verder. Ja, ja, vertrouwen. Lionel Mbassi. Speelt zo weinig wedstrijden bij Le Havre. Een stuk of 4 dit seizoen. Maar is onbetwist nummer 1 in doel bij Congo. Ja, Fernandes slecht ingespeeld. En dus kan Wissa nog een keer gaan lopen. Nu wordt hij niet gepakt. Half maar. Hij komt nog door. Conceição lost de top. Maar is dan ook even de weg kwijt. Dus kan Congo nog een keer druk zetten. Of laat ze de seconde wegtikken. Ja, kijk eens. 2 handjes. Ook een beetje karakter van zijn vader, Conceição. Meteen afgefloten. Door de Qatarese scheidsrechter Abdul Rahman Al Yassim. Er was eigenlijk nog wel wat te spelen, maar goed. 1-1 en het begon een beetje over te koken aan beide kanten. Het is een strijd geweest. Dat zal hij toch niet helemaal verwacht hebben, Roberto Martinez. En al helemaal niet na die snelle voorsprong. En toen dacht Portugal blijkbaar collectief, ja, het gaat hier wel loslopen vandaag. Maar dat was buiten Congo gerekend. Ze hebben veerkracht. Dat was geweten. En dat hebben ze vandaag nog een keer getoond. Sébastien de Sabre heeft een hecht, een collectief neergezet. Een hecht team. Een blok dat ook kan counteren. En dat meer kan dan alleen maar counteren. Dat is ook vandaag gevoeld. En dat maakt ons reuze benieuwd naar het vervolg van het toernooi van Congo. Het zal feest zijn, hoe dan ook. De Fimbo overal, daar in Amerika, in Houston. En ook in België ongetwijfeld. En in Congo, Kinshasa en ver daarbuiten. Verslagenheid bij de Portugezen, feest bij de Congolezen. En dat is terecht, want Congo verdient zeker een punt. En ja, als Araujo Wissa daar niet pakt met een oranje kaart, zal ik het nog eens noemen, dan had het zelfs een overwinning voor Congo kunnen worden. Hij moest hem wel nog binnen trappen natuurlijk. Goed, afsluiten. We gaan naar Ruben in de studio.
1: Auw. Tja, Red Bull geeft je vleugels.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
3: Naar Ruben in de studio, maar vooral naar Gilles in de studio. Ja, ja. Laat de emoties te vrij lopen,
4: hebben we
3: Gilles.
4: Dat gedaan, hè?
3: Er mag gelachen worden, amai, gejuicht worden.
4: Amai, ik heb gezweet in die studio hier met u. Jezus.
3: Het was een sauna bij momenten.
4: Amai,
3: ik som het voor jou toch even op. Zaïre, ja. Schotland, 0-2. Joegoslavië, Zaïre, 9-0. Zaïre, Brazilië, 0-3.
4: Het lag aan de naam, hè? Nieuwe naam, nieuwe ploeg.
3: Ja, voilà. Vermoeilijk, maar 1-1. Jouw pa was 16 jaar toen hij dat WK gezien heeft. Die man is nu, ja, zoveel jaar later, eindelijk getuige van een punt voor zijn land.
4: Ja, eindelijk. Een doelpunt en een punt. Dus echt een dag om feest te vieren. Dus ik weet sowieso dat ik er straks een heel laat feestje van ga maken. Ik ga die andere drie matchen van vandaag echt niet zien.
3: Groot gelijk hebt. Vind je het een even grote stunt als Kaapverdië?
4: Ja, eigenlijk wel. Zeker omdat we eigenlijk ook wel de momenten hadden om zelfs voor te komen.
3: En een achterstand moet ophalen?
4: Ja, ook voilà. In de vijf minuten achterkomen is waarschijnlijk het scenario dat je wilt vermijden. En dan toch die veerkracht getoond en het collectieve getoond. En vooral ook de intensiteit getoond om een wereldploeg eigenlijk toch wel te kunnen matchen.
3: Ja, je bent een gedecideerd man. Je houdt de emoties nog enigszins onder controle. Maar hoe zou dat in die Congolese enclave in West-Vlaanderen zitten? Meulebeek, ja. Ik ga ervan uit dat die mensen toch half zot aan het worden zijn, Dorian.
5: Wat er iets te doen met het zinnetje druk, druk, druk, druk. Ik heb het u niet anders horen zeggen, heel de match lang.
6: Ja, ze moesten druk zetten, want Portugal is een goede ploeg. En ze voetballend zijn ze heel, heel sterk. Dus ik ben super blij dat we... Mijn pronostiek was 2-1, dus ik ben super blij, man.
5: Ja, ik heb u heel blij horen zijn. Ik heb u vooral ook veel voetbaldingen horen zeggen. Maar dat is ook niet zo heel raar, want Brian, jij zei zelf ooit nog op een scheut geweest van profvoetballer te zijn.
6: Ja.
5: Wat is er gebeurd?
6: Muziek, hè. Muziek. Als Congolees is muziek onze eerste liefde. Ik denk dat het is. Ja, dus ja. Ik denk dat er hier ook Congolezen zijn die dat kunnen beamen. Muziek op één en voetbal op twee.
5: Ik moet toegeven, als er mensen straks nog rustig naar huis moeten rijden, zet absoluut Brian MG op, want zijn nummers zijn heel zomers, pas perfect bij dit weer en ze zijn gewoon echt steengoed. Wat ook vooral opviel de afgelopen momenten, is dat je gewoon random even hebt zitten whatsappen met een paar spelers op het veld. Niet tijdens de match weliswaar, maar wel daarvoor.
6: Ja, ik ken Sadiki en Mokau. Ik had gewoon succes gewenst en hij had daarop geantwoord. Mijn hartjes, dus... dikke shout-out naar de Congolese voetbal, nationale voetbalploeg.
5: Zegt hij even heel casual. Ik denk dat niemand dat gaat toppen. WhatsAppen met de sterspelers die zo net een 1-1 hebben gemaakt. Dus ja, goed bezig. En Gilles trouwens, props to you. Ik hou van u daar in de studio. Ik wou dat even zeggen.
3: Voilà, de groeten zijn overgemaakt door Jan. Wil je ons nu nog één plezier doen? Voilà, en de mensen daar voluit laten juichen. We willen dat graag nog eens tot in Brussel bijna horen.
5: Jullie mogen nog eens heel laat roepen. Ja,
3: that's what we like to see.
4: Top.
3: Genieten van in Meulebeke. En in de Matongewijk en noem maar op. En in Antwerpen. En het gaat een fantastische nacht worden, denk ik, voor veel mensen.
4: Ja, ja, dat wordt een nacht die we misschien ons nooit meer gaan herinneren.
3: Ja, dat is zo. Dat klinkt Rusland, WK18, ergens in ons achterhoofd. En dat gaat zoiets worden.
4: Exact dat.
3: Zullen wij dan toch nog maar eens een blokje analyseren? Dat moeten we ook nog altijd doen, natuurlijk. Kansjes voor Portugal, kansjes voor Congo. Laten we misschien met de Portugezen beginnen. Ja. Vond je ze gevaarlijk?
4: Ik denk dat ze wel een paar keer gevaar hebben kunnen creëren. Helemaal in het begin van die eerste helft is Wan-Bissaka dat nog eigenlijk te hoog stond. En daar zie je toch dat als je die vijfmans niet in positie hebt staan, dat er kansen komen van op die flank. Het is een voorzet dat er doorkomt die gelukkig niet op de kop van Conceição belandt. Die daar ook nog heel gevaarlijk was verder in die tweede helft. En vooral op die rechterflank denk ik dat het Semedo en Conceição waren die daar probeerden om tussen de verdedigers door wat gaatjes te vinden. Ik denk dat deze kans van Ronaldo zelfs twee keer heeft plaatsgevonden op die manier. Ja, ze hebben hem toch wel proberen zoeken. Hij heeft niet de allerbeste match gespeeld. Ook niet de allergrootste kans gekregen, moet ik toch wel zeggen. Ik denk dat dat blok van Kogo met momenten goed stond. Ik denk dat hier de tweede keer is dat ze hem gaan vinden. Of het is een ander soort kans. Ja, het is dezelfde kans. Maar het is eigenlijk een paar keer Ronaldo gezocht. En toch in die snelle omschakeling of in die snelle combinaties, die driehoeken die ze kunnen maken in die halfspaces, kunnen ze heel gevaarlijk zijn. En we hebben gezien dat de Congolese verdediging toch op hun best moest zijn. En de keeper hoort daar absoluut ook bij.
3: Ja, absoluut. Die heeft zich helemaal herpakt na twee wat moeilijkere fases. In het begin van de eerste helft een belangrijke rol nog gespeeld. Ronaldo, 1 WK-goal op 8 matchen. Die statistiek gaat nog meer opgevoerd worden nu.
4: Ja, ja, ja. De komende wedstrijden zijn voor hun tegen Oezbekistan en Colombia, als ik mij niet vergis. Mm-hmm. Ik herinner mij dat gisteren zowel Haaland als Mbappé als Messi meermaals op het scorebord stonden. Dus dat zal bij hem ook wel leven.
3: Ja, maar hij speelde gewoon een non-match.
4: Nee, dat was niet goed.
3: Ja, hij zet zo weinig druk, hij helpt zijn ploeg zo weinig. Maar goed, daar moeten vooral de Portugezen zich over ontfermen. Die fase op het einde, rood voor jou?
4: Heel neutraal wil ik toch wel zeggen dat absoluut een rode kaart is. Ik denk dat Wissa daar eigenlijk zo goed als alleen door kan gaan. Nu, objectief gezien is dat een donkergele, misschien een oranje kaart. Ik denk als ze hem rood geeft, dat ze hem niet zullen terugroepen. Maar ik had wel het gevoel dat hij daar alleen door was. Het was wel geen heel vuile partij, maar dit was toch een van de kansen. En ja, in minuut 91, als je op dat moment alleen doorgaat, dan geloof je toch in Wissa, in de match die hij ook speelt vandaag, dat hij daar meer mee kan doen dan enkel een gele kaart te waar wordt.
3: Ja. Weet je wat mijn favoriete camera is? Of een van mijn favoriete camera's?
4: Nee.
3: Dat is de camera die gericht is op de coach.
4: Ja.
3: Ja, en zeker als Roberto Martinez dan aan de zijlijn staat. Heeft nogal wat gelaatsuitdrukkingen.
4: Inderdaad.
3: Ik zou nu al een oproep willen lanceren naar de ideale wereld om hier stemmetjes onder te zetten. Dat moet geweldige televisie opleveren. Maar deze man, als je... Met alle respect, bedoel, Congo had nog nooit een wedstrijd gewonnen voor het eerst in 52 jaar. Verdienen absoluut dat punt. Ja. Maar als je een outsider om wereldkampioen te worden bent, ja, dit gaat bakken kritiek opleveren.
4: Dat is niet genoeg. En ik denk, we zijn toch ook eigenlijk nog Belgen. Als Belgen is dat toch misschien leuk om te zien dat de ex-bondscoach ergens anders het niet beter heeft. Hè? Je wilt het je ex niet per se beter zien doen. Dus.
3: Nee, dat is waar. Dat is absoluut waar. Houdt hij te lang vast aan Ronaldo?
4: Goh ja, het is nu ook er zijn maar korte invalbeurten van de andere spits, van Gonçalo Ramos, die erbij komt. Dus je kunt hem daar nog niet echt op beoordelen. Maar ik heb vooral het gevoel dat er ook niet echt de supergrote kansen zijn gecreëerd. Het is niet dat hij was aan het blunderen, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, zoals gezegd, in balverlies hebben ze niet zo heel veel aan hem gehad. En ja, in balbezit, het is ook niet dat hij op zijn eentje de kansen creëert. Hij trekt wel altijd de verdediging naar zich toe. Maar op dit moment is er niemand die de goals maakt daar.
3: Ter zake komt eraan, ik wil je nog één ding vragen. Oezbekistan zit ook in jullie groep.
4: Ja.
3: Zie je mogelijkheden plots voor Congo?
4: 7 op 9.
3: Alsjeblieft.
4: Schrijf het op.
3: Ik ga dat nu doen. 7 op 9, zegt Gilles.
4: Waarom niet? Als je gelijk kunt spelen tegen Portugal, dan kun je tegen die andere ploegen ook een resultaat halen.
3: Ik wens jou een geweldige nacht toe.
4: Dank je wel, dat zal ik zeker doen.
3: Met de familie, want de familie is komen meekijken. Ja. Papa en hele familie erbij hier. Dus geweldige momenten ook voor hen. Super. En wij hebben eigenlijk een fantastische wedstrijd gezien. Soms is het ook leuk om de outsider een resultaat te zien halen.
4: Exact.
3: Zeker als dat dan is op karakter en eigenlijk ook op kwaliteit. Binnen een kwartier, mensen, begint op VRT1 de voorbeschouwing op Engeland-Kroatië. Karel ontvangt dan als gasten Jan Vertonghen, Imco Courtois en Justine Van Avermaat. Tot de volgende keer.

0: Jij geeft gemakkelijk toe.
1: Maar niet altijd.
0: We zullen zien. Ik hoor wel dat er hier nog echt een tegenstelling is. Dat er toch nog altijd twee kampen zijn. Dus ik ga mij eventjes verwijderen. En als wij dan terugkomen, dan horen wij het heel graag wat het wordt. Ons huis of nieuw huis.
2: Top.
0: Tot straks. Yes. Dank u.
1: Dank u.
3: Als ik zeg, wij gaan voor het appartement, dat echt wel echt mijn ding is, ga je kunnen meegaan?
1: Ik denk dat ik moeilijk ga kunnen horen.
3: Ga je boeken, ga je kwaad zijn, ga je verdrietig zijn?
1: Maar niet. Als jij dat echt wilt, dan hou ik mee met je. Maar het gaat tegen mijn zin, hè.
4: Maar we weten beiden dat Bob een brave, stille man is. Een lieve man is. Maar gaat hem nu plooien of gaat hem niet plooien? Dat is eigenlijk mijn...
0: Maar ik denk wel dat Lieve een sterk karakter heeft en dat ze het voor het zijn heeft.
4: Ja?
0: Ja?
1: Als ik voor ons huis kies, zou hij dan ongelukkig zijn?
3: Ik denk dan niet. We gaan niet boos zijn als we kiezen voor een, ja, het appartement.
1: Maar nee, het, kan je de vriend niet in de steek laten.
5: Dat is alvast goed nieuws. Maar wie gaat er toegeven? Bob of Lieve?
6: Ja, en Lieve, Bob. Wat hebben jullie beslist? Hebben jullie beslist voor ons huis?
0: Of nieuw huis?
3: Wij kiezen voor... Wij kiezen voor...
1: Ons huis. Dat is onze beslissing.
0: Officieel.
3: Ja.
1: Ik ben heel content dat ik in mijn huis mag blijven.
3: Dat is de dag vandaag,
1: ja,
3: hoor.
1: Ja, het is mijn dag. U dag ook. Ik ben ook content, he. Maar ja, mijn kamp heeft gewonnen. He.
3: Dat verdient een knuffeltje, weet je.
1: Goed gedaan.
3: Dank je wel.
6: Doe me heel veel deugd, ja. En vooral voor hen, he. Allee, ja. Ik ben echt heel gelukkig voor beiden.
3: Wie is er nieuwsgierig? Mijn schat. Als ik zie hoe content en hoe blij dat de

0: Je kan je met allemaal samen smelten.
1: Vind je het goed?
2: Yay!
3: Ik hoop dat we nog lang en gelukkig mogen leven.
0: Ik ben er zeker van dat we nog lang en gelukkig gaan wonen.

0: proficiat voor uw overwinning.
1: Dank u wel. Ik moet nu in alle eerlijkheid zijn dat ik ze wel een beetje verwacht had.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ik dacht echt dat ik ging winnen vandaag. Ja, deze keer niet gewonnen, maar we geven niet op. Hè. Er komen er nog, hè, dus we kunnen er nog wel wat winnen. Ja, de volgende is voor mij. Hè. Als Teun commentaar geeft op mijn huis, ja, dat ligt gevoelig.
2: Ik ben een drummer en ik drum heel graag, maar ik heb geen ruimte.
0: Ah, oeh, kijk. Dat is toch kei raar.
3: Mij gelijk er niet meer weg.
0: We blijven hier wonen.
2: Ik zie mij er wel een bot op. Oké.
0: Okay. Dat maakt het wel heel spannend.
4: Geniet van jouw programma. Samen met Jeep Kompas. Oh yes. Jeep.
5: Voor ons huis een keuken van... Dolly
6: Keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van

0: がキュート。
1: Ga samen met de Minions mee op monsterjacht op 28 juni in Kinepolis Brussel. Win je tickets op vrtmax.be/doe mee.

It's coming home. Football's coming home. Dat zingen de Engelsen intussen al 30 jaar. En hoewel ze er al een paar keer heel dichtbij waren, is het nog altijd wachten. Deze Thomas Tuchel moet Engeland nu eindelijk nog eens een trofee bezorgen. De eerste horde is het Kroatië van orkestmeester Luka Modric. Dit is het 7e WK voor Kroatië. En in de vorige 6 deelnames haalden ze 3 keer minstens de halve finales.

0: Een heel goede avond, dames en heren. Een heel goede avond. Welkom op deze woensdagavond. Interessante affiche Engeland-Kroatië. En ik zei drie keer minstens halve finale. In 2018 zelfs de finale door Engeland te kloppen in de halve finale. En wij klopten dan weer, zij klopten dan weer Engeland voor de derde plek. Welkom Jan Vertonghen, welkom Justine van Avermaat en welkom Imke Courtois. Dat was wel een fantastisch parcours natuurlijk in 2018.
1: Ja, niet altijd even soepel. Zeker niet aan de wedstrijd tegen Japan. Maar uiteindelijk een mooi resultaat. Blijft altijd wel een beetje een zure nasmaak natuurlijk. Die halffinale dat die uiteindelijk beslist werd. Maar het was een tof parcours.
0: Ben je er ondertussen uit hoe die kopbal binnenging tegen Japan?
1: Ik ben er wel over uit. Ik heb altijd gezegd, ik wou die gewoon in het pak terugkoppen, maar er zat zoveel effect op de bal dat die bij de tweede paal binnenviel. En ik heb veel geluk gehad, want bij de eerste goal ging ik niet vrij uit. Dus dat was, ik moest een foutje goed maken. Ja,
0: nog altijd dankbaar, Jan. Justine, hoe gaat het met je?
2: Heel goed, dank u.
0: Ja, je bent 6 maanden zwanger.
2: Ja, dat klopt. Voorlopig gaat alles heel goed. Ik ondervind weinig hinder, dus ik ben heel tevreden.
0: Dit is de periode van veel energie.
2: Ja, dat zeggen ze, tweede trimester. Dus,
0: Ja, hoe moeilijk was het om in die eerste maanden van de zwangerschap dat te verbergen? Want dat moest je doen voor de ploegmaat.
2: Ja, dat was natuurlijk heel moeilijk, omdat dat heel fijn nieuws is. En je wilt dat eigenlijk zo snel mogelijk met heel de wereld gaan delen. Maar we hebben dan besloten nog eventjes te wachten om een aantal tests af te wachten. Onder andere NIP-tests en zo. Dus, maar het moment dat we het konden uitbrengen naar de wereld was wel heel leuk. En ook super fijne reacties gekregen. Dus, ja,
0: je veinsde een schouderblessure?
2: Ja, ik moest wel iets veinsen, want ik kwam terug van de nationale ploeg. En dan was ik na mijn 12 weken. En na 12 weken mocht ik geen contactsport meer doen. En dan met de kines op de club besloten dat ik mijn schouder ontwricht had op de nationale ploeg. En zo geschieden.
0: Ja. En tot je het bericht kon brengen aan de ploegmaats. En dat was op een hele mooie manier. Daar waren beelden van gemaakt. Hè.
2: Ja, dat klopt.
3: We have some very, very amazing and exciting news. Justine, if you'd like to come to the front.
4: So, I don't have a shoulder injury or anything.
0: Crystal Palace is ondertussen gepromoveerd van de tweede klasse naar de Premier League.

0: de aanhef ga je moeten missen. Alhoewel, je gaat nu nog terug naar daar om een deeltje van de voorbereiding mee te maken.
1: Ja, ik ga midden juli ga ik terug naar daar. Ik vind het ook belangrijk om, om daarbij te zijn bij het begin van het seizoen. Om, ja, we spelen terug in de WSL, dus dat is belangrijk naar teamgeest en naar afspraken die worden gemaakt. En ik denk dat ik ook wel een bepaalde rol speel naast het veld voor de ploeg. Dus in dat opzicht is dat, vind ik dat wel belangrijk om daarbij te zijn. En ook gewoon nog om te trainen hopelijk en nog fit te blijven.
0: Wanneer wil je opnieuw een matchje spelen dan?
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik heb het al gevraagd aan de mensen die mij begeleiden. En ze zeggen dat dat heel individueel is. Dat hangt ervan af hoe dat de zwangerschap verloopt. De bevalling verloopt. Maar als alles goed gaat, dan hoop ik dat dat na enkele maanden is. Maar dat is heel individueel. Dus dat gaan we nog wel zien.
0: Ja, wij zien ondertussen een paar doelpunten van jou passeren, Justine. Hoe is het om daar te spelen? Is het een totaal andere beleving dan wat je ervoor had?
1: In de tweede?
0: Ja.
1: Ik vond het eigenlijk veel moeilijker spelen daar. Ploegen zijn daar veel onverwachter. Op het hoogste niveau kun je nog enigszins verwachten wat ze gaan doen. En daar was alles iets meer chaotischer. Dus ik ben wel blij dat we gepromoveerd zijn.
0: Ja. Ja, moeten mannen dat ook aankondigen in een kleedkamer als ze vader worden? En moet er dan getrakteerd worden?
2: We moeten geen blessures veinzen in ieder geval. Er moet wel getrakteerd worden. Dat gebeurt dan wel af en toe. Bij de mannen is dat gewoon iets makkelijker eigenlijk. Het is eigenlijk stom dat vrouwen eigenlijk zo'n spel ervan moeten maken dat er niet, meer regelgeving rond is voor hun. Maar bij de mannen is het inderdaad, wij konden dat aan, ook wel na de niptest vaak om dingen te vermijden. Maar bij ons gaat het gewoon door en de dag na de bevalling, of zelfs soms op de dag van de bevalling, worden wij terug op trainingsveld verwacht. Dus zo is het daar.
0: Ja. MK, je wou iets toevoegen, hè?
3: Ja, nee, ik was gewoon inderdaad aan het denken.
0: Je was aan het lachen.
3: Ja, ik lach ook wel om positief in de zin van dat je ziet in het vrouwenvoetbal dat er moeten nog heel veel stappen gezet worden, maar dat ook dit bespreekbaar is. Vroeger moesten meisjes stoppen met voetballen als ze die keuze wouden maken. Nu zie je wel dat clubs en ook nationale ploeg, dus KBVB, echt wel probeert te ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook effectief. Ook als je al kinderen hebt, om die eventueel mee te nemen als die nog zeer jong zijn. Want je kan niet zomaar na 3 maanden, ik hoop het uiteraard van jou, Justine, want ik weet dat jij heel ijverig altijd bent en die nog heel veel aan het sporten bent. Maar dat is niet evident om nadien terug op het hoogste niveau te gaan voetballen. Dus het is echt wel belangrijk dat er aandacht naar...
0: Ja, je zei het ook wel, hè? Je wordt daar heel goed begeleid in dat
1: ja,
0: proces.
1: Ja, dat klopt. 10 jaar geleden was daar echt, dat was nog een taboe. En de laatste jaren zijn er ook gewoon heel veel wetenschappelijke studies rond gebeurd, wat er allemaal nog mogelijk is tijdens een zwangerschap. Dus ik heb totaal geen schrik om te sporten, terwijl je dat misschien 10 jaar geleden wel had. Nu is aangetoond van het is eigenlijk beter om te blijven sporten zolang dat je kunt, zolang dat je geen pijn ondervindt. Ja. En dat heeft alleen maar positieve invloed achteraf.
0: Jan, hoeveel heeft het gescheeld dat jij nu in het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle zat?
2: Ja, dat heeft niet veel gescheeld. Ja. Het was in het begin, toen ik bij de voetbalbond begon, begin januari, heb ik aangegeven dat dat geen optie was. Maar omdat ik dan zo nauw betrokken was bij het hele proces, natuurlijk met Vincent Manhart, maar ook vaak met Rudy Garcia gezeten, zijn staf. En dat marcheerde echt goed. Niet alleen spraken er niet elkaar constant mee met elkaar, maar er was ook gewoon positieve discussies. En ik denk dat hun heel goed beviel, Vincent Manhart en Rudy Garcia. En toen is die vraag een paar keer officieel gesteld en begon dat bij mij ook heel erg te leven. Uiteindelijk heb ik om privéredenen beslist dat het echt niet mogelijk was eigenlijk om dat te doen. Maar ik zag het op een of andere manier wel voor mij. En ik had ook wat gevoel dat ik daar iets kon betekenen, maar het was niet mogelijk.
0: Dus er is een familieraad aan te pas gekomen?
2: Nee, ik heb die beslissing wel echt zelf genomen. Mijn vrouw is altijd heel gemakkelijk daarin geweest. Van, als je vindt dat je moet gaan, ga dan maar. Maar het was mijn eigen beslissing en het was uiteindelijk stak er wel zeker achter. Ja.
0: Ja. Jullie waren alle 3 ervaren spelers binnen een nationale ploeg. Zijn jullie dan de toetsstenen voor een coach als je aan zo'n toernooi deelneemt? Of bij die interlands komen ze dan bij jullie raad vragen? Want we zagen hem ook overleggen, Garcia, met Witzel bij die vorige match. Komen ze dan effectief raad vragen en volgen ze die ook?
3: Ik denk dat dat afhangt van je relatie is met de coach. Ik heb coaches gehad waar dat er je moet ook kijken wat er mogelijk is. Hè. Zijn er coaches die wat discussie toelaten, die persoonlijkheid toelaten? En dan is dat zeker mogelijk. Ik zelf vond dat wel heel leuk als een coach in discussie kon gaan met een speler of speelster. Dan heb je het gevoel dat je ook effectief inspraak hebt. Want hoe je het ook draait of keert, zal bij de mannen niet anders zijn. Soms voel je op het veld iets totaal anders dan dat een zeer ervaren coach langs de kant voelt of zo. Maar ja, dat is bij mij niet bij alle coaches zomaar vanzelfsprekend geweest.
0: Ja, bij jullie?
2: Ja, ik heb heel veel discussie met hem gehad, ook daarom dat hij niet altijd naar mij luistert, maar ik geef gewoon mijn mening. En ik voelde mij ook eigenlijk nog wel echt speler. Ik heb met 95% van de jongens nog gespeeld, met 90% van die gasten heb ik echt goed en nog regelmatig contact. En ik was ook in de eerste wave, zoals ze het hebben genoemd, was ik ook in Tubize. Tot de dag dat de tweede wave samenkwam op zaterdag. De jongens die dan later instroomden. Dus ja, ik voelde mij nog echt wel een soort van deel van die ploeg. En dus ik was ook een heel goed klankbord, denk ik, voor Rudy Garcia in die periode daarvoor.
0: Ja, en daarvoor, als speler?
2: Ja, maar het is wat dat gezegd. De enige laat dat wel toe, de andere niet. Maar de meeste coaches onder Tedesco was ook wel zeker zo, ja. En Martinez eigenlijk ook wel.
0: Oké, okay. Jij bent niet in Seattle. Tess Elst is daar wel. We gaan eens naar Tess Elst. Het is een hele goede middag is bij jou. Hè. Normaal heb je elke dag twee Belgen, twee Rode Duivels bij jou op de zetel. Maar vandaag niet, heb ik begrepen.
4: Nee, zoals je kan zien, Karel, we hebben er vandaag een stranddag van gemaakt. We hebben hier al een ijsje kunnen eten. Ik had wel alleen niet de juiste kledij voorzien voor een warme dag aan het strand. Maar dat heeft er alles mee te maken dat er inderdaad geen actie is vandaag, of toch niet deze voormiddag, op dat basiskamp van de Rode Duivels. Want het lijkt voor ons, omdat wij natuurlijk elke dag nieuws willen brengen over de Belgen, alsof ze al 3 dagen op familiedag zijn. Dat begon na de match, was er heel veel tijd voor de spelers om nog wat met de familie bij te praten op het veld in de tribune. Dan gisteren was er wel die oefenmatch voor de wissels. Spelers, maar ook daar zagen we heel veel families al langs de lijn staan. En dan van 3 uur in de namiddag tot 3 uur deze middag is het ook familiedag. Gaan ze ook een grote barbecue doen voor familie en vrienden die er allemaal zijn. Het brengt ons een beetje in een lastig parket, want de cameraman en wij zelf hebben gezegd tegen het thuisfront, hier is echt geen tijd dat jullie langskomen. Wij hebben daar absoluut geen tijd voor. Druk, druk, druk. Maar blijkbaar is er dus wel heel veel tijd. Maar het geeft vooral aan dat Rudy Garcia dat heel belangrijk vindt, denk ik, dat de spelers heel veel tijd hebben, dat ze zich goed voelen, dat die families hier zeer welkom zijn. En dat is in het verleden, denk ik, niet altijd zo geweest. Ik hoorde het onlangs Kat Kerkhofs nog vertellen in een podcast dat dat bij Wilmots helemaal anders was, maar bij Martinez dan weer wel zo. Dus ja, Jan Vertonghen, die zei net, ik heb een hele goede band met Rudy Garcia, ik kan er veel over discussiëren, dus hij kan ons misschien een inkijk geven in waarom dat voor deze bondscoach zo belangrijk is, want na Iran is er ook nog zo'n familiedag, na Nieuw-Zeeland is er nog een familiedag. Familiedag, dus heel veel tijd hier.
0: Misschien eerst eens vragen aan Jan hoe belangrijk hij familiedag voelt.
2: Hoe laat is het? Kijken mijn vrouw en kinderen nog op dit moment?
3: Geantwoord.
2: Nee, ik vond het altijd tof om ze te zien, maar voor mij hoefde dat niet heel lang te duren. Omdat dat kost ook wel een bepaalde energie. Een hele dag doorbrengen. Ik heb jongens die er heel veel energie van krijgen. Bij mij is dat zeker ook zo, maar wel tot op een bepaald punt. Nu is het zo, er zit zoveel tijd tussen. We spelen ze maandag en zondag weer zeker. Dus ja. Er zit toch gewoon heel veel tijd tussen. De meeste jongens hebben hun familie daar een paar weken gestationeerd. Dus die wil, dan is het logisch dat je met elkaar op pad gaat. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. En sommige jongens, zoals Axel Witzel, Tom en Meunier, die hebben echt al oudere kinderen. Dan is het tof om ze ook wel eens het kamp te laten zien. Maar een dag of anderhalve dag vond ik wel overdreven.
3: Denk je dat dat ook niet gewoon handig is om pers weg te houden een keer? Dat, ja, nee.
2: Om pers weg? Ik had nooit zoveel last van de pers eigenlijk, maar ja.
3: Ik vond het leuk om elke keer naar de pers toe te
2: komen. Nee, maar er is een rolverdeling. De spelers moeten wel gemiddeld 1 keer per week naar de, naar de pers. Een half uurtje, dat valt toch wel mee, denk ik. En dan hangt er vanaf als je naar de pers moet na de match. Maar als je naar de pers moet na de match, betekent het meestal dat je het goed hebt gedaan. Dus dan, tenzij dat je in Qatar zit, dan was het moeilijk. Maar ja, dat is voor iedereen anders. De ene krijgt er energie van, voor de andere kost hij energie. En ze zegt van Rudy Garcia het belangrijk vindt. Rudy Garcia vindt dat niet belangrijk, maar hij vindt het wel belangrijk, omdat de spelers het belangrijk vinden. Ja. Een aantal spelers.
0: De people manager in Garcia. Dat is wat Radja Nainggolan hier zei. Het is een enorme goede people manager.
2: Ja, hij luistert wel heel veel naar de spelers. En hij doet dat natuurlijk in combinatie met Vincent Manhart, die dat ook wel goed aanvoelt en er heel duidelijke lijn in trekt. En een heel goed contact heeft met de bepalende spelers binnen de groep. Martinez dat ook wel wat. Wilmots was dan, die sloot het dan totaal af. Dat was echt, een keer een barbecue in Frankrijk hebben we gehad. En dat was dan echt snel weer naar buiten. Dus Martinez is er eigenlijk mee begonnen. Zo, ja, die sliepen zelfs bij ons op de kamer. De dag dat we halve finale verloren. En 3 dagen later was tegen Engeland. Dus je hebt heel veel verschil daarin. Ja.
0: Ja. Meestal overlopen we hier s'avonds wat er gebeurd is de voorbije pakweg 16, 20 uur. Dat doen we meestal in een snel tempo. We gaan dat vandaag een beetje trager doen. Want er is toch wel weer iets gebeurd de voorbije nacht. Dat reden geeft om er eens bij stil te staan. De grootste aller tijden, dames en heren, is alleen nog een beetje groter geworden.

0: Ja, het is ver gekomen dat ze mannen van 1987 oude mannen noemen.
1: Dat is bij al 5 jaar zo. Dat is mijn bijnaam bij Benfica. Dus,
0: Ja, je bent van hetzelfde jaar als Lionel Messi. Hij is nu naast Miroslav Klose gekomen. Eindelijk iemand naast Klose met 16 doelpunten. Ronaldo, de Braziliaanse Ronaldo, heeft er 15. Gerd Müller 14. En Kylian Mbappé die heeft sinds gisteren ook 14 doelpunten gemaakt op WK's. Dus dat wordt nog een strijd onder de groten op het WK. De GOAT, het is natuurlijk een bijnaam. En de Amerikaanse zender Fox Sports, die hebben een NFL quarterback die ingeschakeld is als special reporter op het toernooi. James Winston. En hij was in Kansas City voor de wedstrijd van Argentinië en hij bracht de GOAT mee. Een top idee is dat niet meteen, want hij moet een beetje geregeld is te dragen. In de VS zijn er blijkbaar andere normen op het vlak van dierenrechten.
2: Ik wou net zeggen, heel triest eigenlijk.
0: Ja, dat is triest. Inderdaad, hij had zijn geit meegebracht. Maar goed, we gaan het over Messi hebben. Zijn status was al enorm. Daar komen we nog eens 3 doelpunten bij. Komt op 16. Het is in Amerika. Heeft het Amerikaanse voetbal groot gemaakt? Zijn er nog superlatieven over om hem te beschrijven eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk niet. Dat is echt impressionant wat hij jaar na jaar blijft presteren. Je hebt veel spelers die dat voor een aantal jaar kunnen brengen. Maar hij brengt al zodanig lang. En nu weer een hat-trick gescoord op het hoogste toneel. Dus er zijn geen woorden voor. En het is gewoon een plezier om naar te kijken. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat we naar Messi kunnen kijken.
0: Ja. Helpt zijn status hem dan ook bij momenten? Had hij gisteren geen rood moeten krijgen? Of vannacht?
3: Ik vind het een hele moeilijke. Omdat scheidsrechters zijn heel vaak volgen de regels nogal heel strikt. Als ik een kleine, hoe noemt je dat, een voetnoot mag toevoegen, vind ik dat bewust, onbewust altijd moet meegaan in de redenering. En dan denk ik, ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Messi zien, helaas niet. Maar ik heb niet het gevoel dat dit bewust is. Natuurlijk, als je dat vertraagd ziet, dan denk je automatisch rood. Maar wat mij betreft heb ik het gevoel van, ja, hij zit in die beweging. Het is minstens een gele kaart, maar voor mij geen rode kaart.
0: Jan, zeg maar.
2: Nee, ik wou zeggen, als dat een speler is van pakweg Cap Verde of zo, geven ze dan wel rood?
1: Sneller.
2: Ik vind van wel, ja.
1: Sneller,
2: dus
1: ja.
2: Het is gewoon dat Messi is, denk ik, dat ze daar sneller door de vingers zien.
3: Denk je dat?
0: Toen je binnenkwam, zei ik, ik heb de fase 20 keer vertraagd gezien, maar ik wil ze in reële snelheid zien om te kunnen oordelen. Wat denk je nu?
1: Wel, ik zit ook eigenlijk in de boot van Imken eigenlijk. Je moet dat wel laten meespelen, vind ik ook. Maar als je het vertraagd ziet, is het altijd rood. Ik ben blij dat ze het hem niet hebben gegeven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat zijn status zeker hier een stukje mee heeft gespeeld. Ik denk dat Ronaldo het ook niet had gekregen als hij die tackle had gemaakt. Maar iemand van pakweg Cap Verde eerder wel, ja.
0: Oké. Ze zitten nog in het toernooi, ook de volgende match. Dus geen schorsing. Want als je dit doet, is het misschien meer dan 1 match ook. Als je rood zou krijgen.
1: Daar zouden wel zeker 2 wedstrijden op staan. Maar ja, ze zullen de groep wel overleven. Maar nee, ik ben blij dat hij de rood niet krijgt. En superlatief, ja. Dit is volgens mij een beeld dat ze na de uitschakeling in 2018 worden ze eruit geschakeld door Frankrijk, denk ik, in de kwartfinale. Met die goal van Pavard. Ja. Dat ze zeggen, dat was zijn laatste interland. En dan hebben ze hetzelfde nog eens gezegd toen dat hij Copa America voor de 2e keer verloor van Chili, denk ik. Dat is ook alweer 7-8 jaar geleden. En hij staat er op zijn 39e nog op het hoogste niveau als de exponent van Argentinië. Hij zal niet meer de kilometers draaien, maar hij legt ze er wel in. En ik schrok toch van de morgen toen ik wakker werd dat er weer 3 waren.
0: Want niet gekeken?
1: Nee. De Belgen misschien wel om 5 uur, maar niet, voor Argentinië nog niet.
0: Oké, morgen zijn we week ver op dit WK. Elke dag dus meer en meer stof om over te praten. We gaan onze aandacht stilaan richten op Engeland-Kroatië-wedstrijd die gespeeld wordt in Dallas in Texas.

0: Ja, de Sportza-prono zegt 62,6% winstkansen voor Engeland en maar 7,5% voor Kroatië. Mm-hmm. Hebben ze zich laten beïnvloeden door die oefeninterland tegen de Belgen?
1: 100%. Ja. Dat is logisch, eens, als je ziet dat de Belgen daar gaan winnen. Ik vind dat nooit een garantie. Oefenpartijtjes, los van het feit... Ja, dat je heel vaak in die laatste friendly wel de definitieve ploegopstelling ziet, dat is niet hetzelfde. Dat is hetzelfde als Nederland tegen Oezbekistan speelt, ergens op een veldje, dat je denkt, ja, je moet je daarvoor kunnen opladen. Mm-hmm. En ik denk dat Kroatië zoiets heeft. Wij zijn een toernooiploeg, wij gaan dat op dat moment wel gewoon doen.
0: Mm-hmm. Ja. En dit zijn de Engelsen, hè? En ja, dit zijn de Kroaten. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, op zich, ja, ervaring. We kennen ze ook allemaal. Ik denk maar één speler die bij ons op het veld stond, of ja, in Kroatië tegen de Belgen, dat was Kovacic. Iemand met ook heel veel ervaring. Voor de rest, ja, wat namen die we kennen, zoals Modric, Perisic, ondertussen toch al 37 jaar, Pasalic 31 jaar. Dus wel wat. Ik denk in Engeland noemen ze de Dead Army, omwille van de leeftijd.
2: Ze hebben een goede mix, laat het zo.
1: Ah, wel, maar het blijft wel een mooi ploeg. Ja.
0: Geen Kramaric in de basis, wel Petar Musa. Die ken jij, hè? Want die speelt nu in Dallas, maar die komt uit de Portugese competitie.
2: Ja, ik heb nog tegen gespeeld in Boavista. Ik vond dat een hele goede spits. Ik wist dat hij toen nog, dat is alweer een jaar of 5 geleden, jonge spits was. En ik heb hem nog doorgestuurd naar Vincent Kompany, die toen trainer was van Anderlecht.
0: Ja.
2: Maar hij was te duur.
0: Hoeveel moest die kosten?
2: Volgens mij was het iets, in mijn gedachte, iets van 4,5 of zo. Dat was. Dus het was ook niet overdreven. En ik denk dat Benfica heeft hem dan 1,5 of 2 jaar later zelf gepakt. En ook niet helemaal uit de verf gekomen daar en speelt nu in Amerika. Maar is wel echt, ik vind een goede spits. En tegen België speelde hij ook en had hij nog een goede kans. Maar de target spits, vrij direct, sterk met de kop. Dus... om in doog te houden.
0: Ja, Modric heb jij gekruist, hè, bij Tottenham. Hij vertrok toen jij kwam in 2012.
2: Ja, misschien was hij bang voor concurrentie of zo. maar ik weet niet. Hij zei, er kan maar één van ons de gouden bal winnen. Dus ja, toen is hij naar Real vertrokken.
0: Ik zeg, pak hem.
2: Hij was toen zijn transfer aan het forceren. In de zomer van 2012 was dat. Had juist een fantastisch jaar bij Tottenham gespeeld. Real wou hem hebben. Daniel Levy wou hem niet laten gaan. Maar hij heeft zijn transfer gekregen en heeft het dan niet slecht gedaan daarna. Dus goede speler om in de gaten te houden.
0: Ja, we gaan hem zeker in de gaten houden. We gaan hem op ons lijstje zetten, Jan.
2: Ja, is goed.
1: Cirkelke er rond.
0: Ja, het is één om lijstjes bij te houden tegenwoordig, maar goed. De opstelling van de Engelsen, die is al gelekt vanmiddag.
1: Ja, dat is meestal geen goed nieuws. Dan stel je altijd vragen met hoe...
0: Wie uit de groep lekt? Ja. Wie is de mol?
2: Hij dacht dat het trend was, maar toch niet.
1: Dat is het niet blijkbaar. Dus, maar goed, voor de rest opstelling. Ik denk, als we er enkele namen uithalen, was vooral discussie van, kijk, wie speelt er naast Stones, ondanks heel weinig minuten? Gaat dat Konsa worden of gaat het toch GI worden? Het is dan uiteindelijk Konsa geworden. Middenveld met Rice en Anderson was heel voorspelbaar. Bellingham werd ook de vraag gesteld, gaat hij of Rodgers van Aston Villa spelen? Ik denk dat het wel logisch is dat Bellingham speelt dan van op links. Gordon, de man die voor 80 miljoen naar Barca is gegaan. Dus geen Rashford van op rechts. Madueke, Saka zit nog op de bank met de lichte blessure. Was nog niet helemaal fit. En uiteraard, Kane kennen we allemaal. De spits die ook het spel maakt.
0: Ja. Wie in deze studio spaart Panini-stickers?
1: Mijn dochter. Die zit in de studio, maar ik reken mezelf dan dus ook wel als Panini.
0: Ja, jij ook, Jan? Ja, je stak je vinger op.
2: De zoontjes zijn verslaafd aan de stickers. En ik heb ze vroeger ook allemaal gespaard.
0: Ja. Foden, Palmer en Trent Alexander-Arnold. Hebben jullie die stickers al?
2: Ja. Ja,
0: die zijn er niet bij gewoon.
2: Nee.
0: Dus ze zetten er maar 19 in en daar misrekenen ze zich.
2: Ja, nee, maar had ze er ook niet in gezet en die is er wel bij. Dus ja, ze moeten toch een beetje gokken. En, dus die was nog niet gelekt blijkbaar. Maar die hebben we wel. Dat zijn, ik denk dat hij ook gewoon geen sterspelers op de bank wilt hebben. En ik snap dat ook wel, als coach zou ik er ook echt wel naar kijken. Want je wilt die groep toch goed houden op het WK. Je zei 5, 6, 7 weken samen, sommige groepen. Ja, dan heb je geen zin in parasieten of gasten die iets kunnen creëren, ondanks dat ze gewoon top 5 spelers zijn op hun positie in Europa misschien wel.
0: Ja, je kiest ook in functie van spelers. Neem nu Jude Bellingham, die op de 10 gaat spelen vandaag. Naar verluid is Henderson mee. Zou niet geselecteerd zijn, maar is Henderson mee omdat hij met Bellingham zo goed overeenkomt en hem ook kan begeleiden.
2: Ja, je hebt natuurlijk opeens 26 spelers meenemen. Vroeger waren het er 23 en dat geeft u wel ruimte om anders te denken. Uiteindelijk is dat bij België met Zenon de Bast ook gebeurd. Je geeft ruimte in bepaalde posities. Ook in de keepers niet echt, maar in die selectie wel. En je bent op zoek naar de juiste samenstelling. Je hebt uiteindelijk 15, 16 spelers waar je het mee doet. Mm-hmm. Die heel veel minuten krijgen. En de rest is er toch bij als ondersteuning. Of in bepaalde matchen als verschilmaker. Dat is gewoon zo, ja.
1: Wie zou jij altijd mee gewild hebben ten tijde van de Rode Duivels? Puur qua persoonlijk vertrouwen of zo?
2: Persoonlijk vertrouwen...
0: Alleen een maat die het niet zou gehaald hebben anders. Die je zou meepakken.
2: Voor,
1: je kunt vrij uitpraten, laat u gaan, Jan.
2: Ik heb daar straks gezegd wie ik niet of ik wel moet.
1: Wel.
2: Nee, maar nu ben ik al vergeten.
1: Nee, je hebt gezegd dat je vrij uit ging spreken. Dus
2: dat wel. Nee, ik spreek. Ik heb niks. Ik heb geen verantwoording af te leggen aan niemand. Maar wij hadden het geluk dat we een hele goede groep hadden. Maar dat is uiteindelijk een van de redenen geweest.
1: Dat is ontwijken.
2: Nee, dat is niet waar. Ik ben nog niet uitgesproken. Maar we hebben het wel over de situatie van Raja gehad. Bijvoorbeeld, dat is de reden dat Raja niet meeging naar het WK in Rusland. Ja, denk ik dat was. Martin heeft gezegd...
0: Dat hij zei, jij gaat niet kunnen...
2: Ja, ik kan nu geen basisplaats... Beloven. En Raja is natuurlijk een heel uitgesproken persoon zoals we hem allemaal kennen. Ik denk dat Martinez daar wat bang voor was.
0: Oké. Jij ging Raja wel meegepakt hebben?
2: Op middenveld liepen we over van de kwaliteit. Maar Raja was op dat moment wel zeker bij de beste 20 in België.
0: Ja. We gaan naar Dallas. We gaan naar het stadion waar de match wordt gespeeld. Want Peter van den Bent zit daar. En Engeland en Kroatië gaan zich rond die middencirkel opstellen om aan die mini-openingsceremonie te beginnen. Peter, doe maar.
3: Dankjewel, Karel. Een goede middag, moet ik zeggen, vanuit Dallas, Texas. Waar we ingesloten zitten, gelukkig maar, zou ik zeggen. Want broeierige omstandigheden buiten. Heel erg warm, drukkende warmte. Dat zou niet evident zijn om te spelen. Maar hier in deze indrukwekkende arena is dat geen probleem. Het AT&T Stadium is airconditioned. Het dak is toe. Betere omstandigheden om te voetballen zijn er niet. Een zeer interessante affiche. Een van de topwedstrijden in de groep. Fase tussen FIFA nummer 4 Engeland en nummer 11 Kroatië. En een heruitgave inderdaad van de halve finale van 8 jaar geleden. We gaan luisteren naar de volksliederen. En het is natuurlijk God Save the King. Intussen 72 jaar lang was het de Queen. Maar dat is al een tijdje anders. En dat galmt hier geweldig.

Thomas Tuchel zingt voorlopig nog niet mee. Hij heeft gezegd in de finale. Dan zal ik het voor het eerst doen, want zo moeilijk is het nu ook weer niet. Tijd voor het volkslied van de Kroaten. Lijepa naša domovino. Ons mooie vaderland. Een stukje gedicht uit 1835.

Je hebt de grote stadions, je hebt heel grote stadions. En dan heb je de AT&T Arena, thuishaven van de Dallas Cowboys hier in Arlington. Kilometertje of 30 zo buiten Dallas. Dat is werkelijk adembenemend, moet ik zeggen. En dat mega grote scherm, dat is nog indrukwekkender dan de rest. 60 meter breed is het. En nog een keer, de omstandigheden om te voetballen kunnen niet beter zijn. Zo'n 20, 22 graden. De grasmat is perfect, want ze is van Belgische makelij. Grasmax, het opwerpse bedrijf, mag die liggen. Net als in Houston en in Mexico City. En dus bij de wedstrijd van Nederland. Ik heb bekeken op Fox Sports. Hoog in de lucht werd er gezegd dat ze geweldig was. De grasmat daar zal het ook niet aan liggen. We kijken er naar uit. Naar de eerste grote opdracht, zou je kunnen zeggen, van de nieuwe bondscoach, tussen aanhalingstekens, Thomas Tuchel. De FA heeft dus een buitenlander binnengehaald om het lange wachten. 60 jaar wachten ze erop. Op nog een keer een eindoverwinning in een groot toernooi. En ze zijn er de voorbije jaren dichtbij geweest. Tot twee keer toe de finale gespeeld. U weet het, onder Gareth Southgate van het Europees kampioenschap. Maar telkens met een teleurstelling geëindigd. En het was niet anders tegen deze Kroaten in Rusland. 8 jaar geleden halve finale gespeeld. Finaal vierde geworden tegen het België van Jan Vertonghen. Maar respect voor het parcours, de resultaten die Gareth Southgate, Sir Gareth Southgate, heeft gehaald met Engeland. Maar nu dus de onconventionele, mag ik hem zo noemen, Thomas Tuchel. Hier nog even, dat is toch ook waar we nog te volle gaan van genieten. Een van de laatste keren, Luka Modric. Een van de meest bewonderenswaardige, grootste orkestmeesters uit de lange geschiedenis van het voetbal. Die hier op zijn 40ste nog een laatste kunststukje wil tonen. En wil doen wat Messi gisteren deed bijvoorbeeld. Al is 3 keer scoren daarom niet noodzakelijk. We meenden te zien tegen de Belgen dat dat niet altijd meer van harte gaat. Maar het was maar een oefenwedstrijd. En hij was toch nog altijd adembenemend goed bij Milan. Het elftal van Thomas Tuchel. Daar moesten nog een paar knopen doorgehakt worden. Maar die waren eigenlijk al doorgehakt. John Stones wel degelijk centraal achterin. En geen Gay. O'Reilly blijft een linksback in het Engelse elftal. En Bellingham, daar was eigenlijk geen discussie meer over nadat hij een geweldige oefenwedstrijd speelde tegen Costa Rica. En toch de X-factor blijft van dit Engeland. En Gordon de voorkeur op Rashford. En Saka is toch niet helemaal fit. Vandaar Madueke aan de aftrap. En bij de Kroaten, Imke zei het al, één verrassing zou je kunnen zeggen. Kovacic, in principe de ervaren krijger aan de zijde van Modric, zit op de bank. En Petar Susic mag blijven staan, want in vergelijking met het elftal van de UEFA-wedstrijd tegen België komt Pasalic in de basis. Maar kijk, die uitstekende Petar Susic, die een heel erg goed seizoen heeft gespeeld bij Inter, die staat gewoon aan de aftrap. En voor Engeland een grote test dus, voor deze man ook, Thomas Tuchel. Met zijn collega Zlatko Dalic, 9 jaar al de bondscoach van Kroatië. En hij heeft het ook fantastisch gedaan natuurlijk. Een finale en een halve finale van een wereldkampioenschap voor een piepklein land als Kroatië. Aan de hand van Luka Modric. En ook nog een keer de finale van de Nations League. Alleen het laatste grote toernooi, dat was een teleurstelling. Voor het eerst in 10 jaar op het EK uitgeschakeld in de eerste ronde. Met een doelpunt diep in de toegevoegde tijd, als ik het mij nog goed herinner. Laatste groepswedstrijd tegen Italië. Voilà, de AT&T Arena is er klaar voor. De aftrap met Rice en Jordan Pickford. En afwachten of de Kroaten dan wel met z'n drieën, enfin, vijf dus, of met z'n vier achterin gaan spelen. Is een beetje hybride. Met de geweldige nog altijd Perisic, 37 jaar. Maar nog altijd een meer dan bepalende factor bij PSV op de linkerkant. En hij zou ook nog fris moeten zitten natuurlijk. Guardiol, want een maand of vier buiten strijd geweest sinds begin januari met een scheenbeenbreuk. En pas op het einde, half mei zoiets, nog een wedstrijdje of twee gespeeld met City. De snelheid van Gordon even geprobeerd door Pickford, maar dat was ver buiten bereik.
is veel gezegd en geschreven over de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij heeft er vooral gekozen voor de groep, een beetje zoals Rudy Garcia. En dus inderdaad, dat heeft flink wat inkt te doen vloeien. Geen Foden, geen Palmer. Toch ook jongens met een X-factor die al wel eens een wedstrijd kunnen beslissen. Oei, Pickford viel nog mee. Uiteindelijk die bal aan de linkerkant bij O'Reilly. Geen McGuire. Ook daar was nog wat om te doen. En zelfs de geblesseerde Livramento werd niet vervangen door Trent Alexander-Arnold. Zo'n ander twistgeval. Maar wel Chaloba. Want hij besefte maar al te goed natuurlijk dat als hij nu nog Arnold zou binnenhalen, een jaar niet opgeroepen, dat er dan weer een geweldig circus zou ontstaan. Dat was niet geweldig uitvoetbal bij de Engelsen, moet ik zeggen. En zo krijgen we de eerste corner voor de Kroaten met Perisic. En ze hebben wel wat kopbalkracht en ze hebben een geweldig scorende centrale verdediger die we nog kennen van Westerlo met Vuskovic. Maar ook Kvardiol, gevaarlijk heerschap. Schutalo meegeschoven en er is de traptechniek van Modric, maar in dit geval van Perisic. En zo misschien een eerste keer dreiging in deze wedstrijd. Overgenomen, geweldig door Schutalo. Ja, ja, dat was niet vanzelfsprekend wat hij daar moest doen. En kadreren, dat was niet zo simpel. Maar wel de vrijheid in de tweede zone. O'Reilly kon hem niet halen en de bal een beetje te dicht tegen hem aan. Centrale verdediger van Ajax. Niet foutenvrij en vaak het onderwerp van kritiek en spot. Maar naar verluid dit jaar toch iets beter gevoetbald dan in de vorige jaren. Al blijft het nog altijd een twijfelgevalletje, maar bij de Kroaten nog altijd de vaste man. Nou ja, de Kroaten die daar in elk geval Engeland hoog gaan opvangen. Kijk, en dat leidt tot balverlies. Dat is nu toch al twee keer wat gestunteld in het uitverdedigen. Konsa laat zich de bal afsnoepen. Perisic strekt zich op gang. Bal in de box. Maar uiteindelijk buiten bereik van Baturina. En als je al van een prul begin mag spreken, de eerste 3-4 minuten is dat bepaald wankel van de Engelsen. Kandidaat wereldkampioen toch. Daar kunnen ze nu proberen uitkomen met Maduwek. Rhys James voetballen met Konsa. Dus geen Gay achterin. Wel de man aan de bal nu, John Stones. Die dus ja, een weinig gebruikte invaller is geweest dit seizoen bij Man City. En sinds de transfer van de Gay in de wintertransferperiode al helemaal nauwelijks nog heeft gespeeld. Maar het is een echte toernooispeler. Kane, nee. Ik heb de indruk dat hij even in de grond trapte. En in de filosofie van Tuchel lijkt Stones net iets te veel op Gay of omgekeerd. En wil hij met Konsa toch wat meer spierballen ernaast. En dat is dus de keuze die hij heeft gemaakt. En Gay zit op de bak. Daar gaat Moussa. En daar komt ook Pickford. Niet verlegen om het altijd net iets spectaculairder te doen dan nodig. Maar hij was wel bij de pinken. Altijd expressief, altijd de mimiek erbij. En elementje show hoort erbij natuurlijk. Bellingham maakte de loopactie, maar de bal kon niet. Dus gaan we via Anderson bij Rice. Perisic er weer tussen. En even voorlopig Engeland een beetje moeizaam aan de bal. Nu Kvardiol er gedecideerd afgezet en dus Konsa. Met Stones.

0: En de Kroaten dus wel degelijk met Perisic. En aan de overkant is Stanisic. Naast de drie centrale verdedigers. Madueke moeilijk, denk ik.
1: Inderdaad, over de zijlijn.
0: 56 miljoen, maar toch geen absoluut geslaagd eerste seizoen voor Arsenal. Toch wel wat geprofiteerd van de blessure van Saka. Meer basisplaatsen op de eisen zoals vandaag dus eigenlijk. Maar we krijgen hem straks wel toch altijd aangekondigd. Saka die sinds zijn blessure ergens begin maart nog maar één keer 90 minuten had gespeeld met Arsenal. Kan dat hier voorlopig niet en dus kiest hij ervoor om hem straks eventueel te brengen.

0: kaats even van Billingen. Henderson, de kaats van Kane. Gordon die naar binnen is geknepen. Dan kan op de linkerkant Riley wat komen. Met Henderson. Onderwerp van veel transfernieuws. En van een torenhoog bod ook. Bij Nottingham Forest neergelegd. Door Man City. Maar 120 miljoen is nog niet genoeg. Nou, Kane gezocht. Maar niet gevonden. Oh, Modric, bal even kwijt. Daar gaat Modueke. Gordon is centraal. Bellingham is er ook. Modueke met Rice. Even gestift. Zijn ze met z'n tweeën bij de Kroaten. Kane die de bal afschermt en trapt. Het is een corner. De eerste keer Engeland in de 16 van Kroatië. Met Harry Kane. Ook hij natuurlijk op recordjacht. Allerlei records als aanvoerder. En intussen gelauwerde topschutter van Engeland. Dat juk heeft hij van zich afgegooid. Gaf hij zelf nog een keer aan op de persconferentie. Eindelijk prijzen gewonnen. Bij Bayern München. En zelfs een finale na 5 verloren finales. En daar zorgt hij zelf voor. Met 3 doelpunten maar liefst tegen Stuttgart. In de bekerfinale met Bayern. Standaard situaties zijn belangrijk. Ook voor Engeland. Rice trapt. Ja. Consal wil koppen. En een penalty of niet? Een penalty, ja zeker. Turpin legt de bal op de stip. James tegen de grond gewerkt. Een typische beweging. En dat hem dat nu moet overkomen. In zijn laatste wereldkampioenschap. Modric denkt, ik trap de bal weg. En zo zie je dat zo vaak gebeuren. Dat er dan ineens uit de rug een tegenstander komt opduiken. En geen discussie mogelijk. Balen voor Modric. In de best wel goede start van Kroatië. Kan hier een flinke deuk krijgen. Harry Kane. Is klaar om een penalty te trappen. Hij mist er zowaar eentje tegen Union. En eerder ook al wel een keer in een vriendschappelijke wedstrijd in de zomer. Maar laten we zeggen, in principe zeer bedrijfszeker. Maar aan de overkant staat natuurlijk wel een specialist ter zake. Dat heeft hij nog een keer bewezen op het WK 2018. En ook in de competitie Livakovic. Maar in principe het voordeel voor Harry Kane. 10e minuut. Vroege voorsprong voor Engeland behoort tot de mogelijkheden. Kane tegen Livakovic. En hij pakt hem, Livakovic. Ja, natuurlijk. Harry Kane. Het spook van de kwartfinale in Qatar is niet verdreven. U weet het, hij miste toen tegen Frankrijk wat de uitschakeling inluidde voor de Engelsen. En hij zei, daar ben ik sterker van geworden. Dat soort ontgoochelingen neem ik mee. Maar hier zwak getrapt als ik dat zo zie. Er wordt wel eens gekeken of Livakovic niet te snel van de lijn is vertrokken natuurlijk. En wat is het? Wat zegt hij? De VAR kijkt. Is er iemand te snel ingelopen? Dat zou kunnen. Retaken. Te snel ingelopen. Perisic denkt, hoe kan dat nu? Ja, dat weet je ondertussen toch? Op het bord staat wel offense by the goalkeeper, maar ze waren ook te snel ingelopen. Maar goed, ik denk dat het reglement ondertussen wel veranderd is. Als het geen invloed heeft en het is aan de buitenkant, telt het niet, denk ik. Dus het zal toch de doelman zijn. Te snel weg, daar ziet u het. Enfin, daar ziet u het niet. Ik kijk hier op het grote scherm. Mijn Nederlandse collega had mij daarvoor gewaarschuwd dat je wel een keer wordt afgeleid. Dus het is wel degelijk Livakovic te snel van de lijn. Want dat inlopen is alleen als het echt invloed heeft. Een herkansing voor Harry Kane. Tweede keer Kane tegenover Livakovic. Mist hij 2 keer op rij? Nee, dat doet hij niet. Dan toch 1-0 Engeland. Met vertraging en met een gelukje. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen natuurlijk. Geen bibber aan de benen. Het is wel hard voor Livakovic en voor de Kroaten. En voor Modric. De fout op James. Altijd een beetje gokken. Eén tijd dezelfde hoek of één tijd andere. Het was dus dezelfde. En als de doelman de andere kant uit gaat, is dat ineens een goed genomen penalty. Maar goed, als hij weer dezelfde hoek kiest, dan heeft hij hem weer. Dus in twee tijden. Engeland op voorsprong. Maar we weten dat dat ook voor grote landen geen garantie biedt op een vervolg. En natuurlijk, Engeland voetbalt niet tegen een kleiner voetballand zoals Congo wel degelijk tegen Kroatië. Dat is de vraag. Vuskovic met een bal die toch redelijk kort was voor Livakovic. Henderson die opveert. Schoutalo die wegzet. En constant bij Pickford. De Engelsen die dus al 2 weken in Amerika verblijven. Ook dat was een bijzonderheid van Tuchel. Eerst een weekje in Florida gezeten. West Palm Beach. Was wat meer wennen aan Amerika. Geen uitwuifwedstrijd. Daar had hij geen zin in. In een eventuele vervelende nederlaag. Zoals dat Oranje overkwam bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. En daarna een week in Kansas. Waar hun basiskamp is gevestigd. En dat was dan het serieuze werk. Ook wat de oefenwedstrijden betrof. Tegen Nieuw-Zeeland mocht iedereen spelen. Tegen Costa Rica was het dan uiteindelijk ook dit basiselftal. Dat heel erg goed speelde. We moesten wel een uurtje wachten, want onweer teisterde de wedstrijd. Zoals het, dat het WK nog niet is overkomen. En dan met 3-0 gewonnen. Stanisic, mooie beweging. Geweldig seizoen met Bayern München. Mooie wegdraaien van Baturina. Hier komen ze dan over de rechterkant. Met Susic. En daar is Peter Musa. Net nog Rhys James. Nee, niet Rhys James. Naar binnen geknepen. Een corner die er geen is. Maar dat wordt dan wel correct gecorrigeerd. Ja, Bellingham zegt, ja, maar we zullen het wel kijken. Hij zat er prima tussen. Dit was mooi gedaan hoor van Musa Bellingham. Die net op tijd erbij was. En het is geen corner. Het wordt gecorrigeerd door de VAR. Bellingham had gelijk. Maar een goede aanval van de Kroaten over de rechterkant. Met dus Susic de voorzet. En hier het gelijk van Jude Bellingham. Nog altijd maar 22 en toch al aan zijn 4e grote toernooi bezig. Prachtig gedaan van Kane. Formidabel. Madueke heeft ruimte. Guardiol moet hem opvangen. Madueke, de versnelling. En terugkeer is uitstekend en was meer dan nodig van Pastalic. De klasse van Kane, zoals we dat kennen, afhaken. Onside, want zeker Ginderpal verstopt ook nog. Wie was het? Schoutalo, denk ik. Nog ver achter zijn verdediging, maar het was zonder erg omdat Pastalic mee kwam verdedigen. Nieuwe corner met Rice. Veel opgetraind met Anthony Barry, de assistent van Tuchel. Schiet trappen van afstand. Noor Henderson. Ze waren overigens niet te spreken over het feit dat bij een briefing van de referees voor dit WK een doelpunt van Ben White getoond werd. Om aan te tonen, tegen Colombia was dat denk ik, dit zal niet mogen. Hij maakte een overtreding, je weet dat wel. In Engeland wordt er nog wel gegrabbeld, werd er gegrabbeld bij corners. En dat het alleen maar een doelpunt van Engeland was, daardoor voelde ze zich nogal geviseerd om aan te tonen wat niet meer zou worden toegelaten.
1: naar de Engelse spelers is er wel op gewezen om voorzichtig te zijn bij hoekschoppen. Ik heb ze zelf niet geteld, maar naar verluid de helft van de goals in de kwalificatiecampagne standaard situaties van Engeland. Maturina, helemaal ontbolsterd in de vaardige handen van Cesc Fabregas bij Koeman. 23 ondertussen, dus nog veel tijd. Daar was hij even aan de bal. Nee. Slordig bal vooruit van Schutalo. En Rice die de bal komt op vragen. Klein vraagtekentje in wat Engelse analyses over Declan Rice. Speler van het jaar, maar in grote finales op het EK twee keer en ook in de Champions League. Niet dominant kunnen zijn op het middenveld was de conclusie. Tegen sterke middenvelden van Spanje. En van Italië. Of van PSG. Zijn passingpercentage zakte van 90 naar 70%. Dus hij heeft ook wat te bewijzen. Ja, hij had sneller moeten spelen. En Gordon is terecht boos. Want hij was gaan rennen en de bal kon perfect gespeeld worden. En Rice hield hem even bij. Tot onvrede van Anthony Gordon. Die zijn emoties ook niet verstopt, dat weet u. Bellingham, goede bal voor Rice, maar toch te hard uiteindelijk. Voor Reece James, wil ik zeggen. Ja. Schutalo nu al voor de tweede keer, maar toch een aarzelende bal. Hij heeft zich weer in de gunst moeten voetballen van Thomas Tuchel, maar Tuchel heeft er wel een boon voor Jude Bellingham. Maar hij heeft hem toch in twee interlandperiodes in het najaar niet opgeroepen. En dat deed nogal wat stof opwaaien. Had natuurlijk bij de eerste ook nog met blessures te maken. Moeilijk seizoen. Nou, de algemene teneur was toch dat het ondenkbaar was dat hij niet mee zou reizen. En zelfs dat hij niet in de ploeg zou staan voor de voordelen dan van Rodgers. Dat is zijn concurrent dan. Vuskovic. Ook bij Hamburg, waar hij dit jaar dus werd uitgeleend. Na dat jaartje bij Westerlo. Nog altijd van Tottenham. Outstanding. Ja, wachten op de bal. Boturina, overgenomen door Andersen. En dan een overtreding of niet? Nee. Recuperatie was prima. Van Susic. Voordeel nu voor Vuskovic. Dus ook bij Hamburg heeft hij doelpunten gemaakt. Voilà. Je ziet daar Wenger druk overleggen met Terry. En ook de bondsvoorzitter. Ondertussen bij de Kroaten. Hier is ondertussen Boturina met Perisic. Nou, een beetje te veel tijd nodig. Kane. Goed gedraaid. Bellingen. De rechts is Madueke. Ze zijn maar met z'n tweeën. Reece James is nog onderweg. Schutalo moet Bellingen proberen op te vangen. Dat lukt niet zien. Ja, dat is moeilijk. Bellingham had geen oog voor Madueke. Zat misschien ook een beetje opgesloten. Het eindigt zonder doelpoging voor de Engelsen. Maar wel beter in de wedstrijd gekomen na die goal van Kane. In twee tijden de penalty. Eén keer Kroatië met bijna Petar Musa. Waar Bellingham dan goed tussen zat. Nou ja, goed aangediend door Rice en bediend door Pickford, Gordon. Kan weer Madueke lanceren. Tja, dat leek mij een haalbare bal eerlijk gezegd voor Madueke. Maar die had net een sprintje getrokken bij dat moment met Bellingham. Ik denk hem dat Kane even inhield dat Livakovic daardoor al, kijk, te snel weg was. Dus dat is dan goed gedaan door Kane. Het even inhouden terwijl de drinkpauze eraan komt. In deze omstandigheden heeft dat natuurlijk geen enkel nut. Behalve dat er wat tactisch kan bijgestuurd worden. Maar of het nu binnen of buiten is, het is niet anders. Want hier buiten voetballen, dat zou pas slopend zijn. Hitte. En u kent dat soort hitte wel. Die grijpt je naar de keel. Die werkt op het hoofd en de benen. Ja, moet een beetje getroost worden. Livakovic deed het prima. Nog een keer door het even inhouden, de schijnbeweging, zat hij dan net voor de lijn. En daardoor Kane dan toch geen mentaal probleempje, zou je kunnen zeggen. Slatko Dalic met veel uitleg. Na dat teleurstellende EK. Maar ze dus maar op een zucht van de volgende ronde stranden na die late goal van Italië. Lag hij toch wat meer onder vuur. Te veel vasthouden aan de oude generatie. Maar goed, door een prima kwalificatiecampagne weer tegen niet de moeilijkste tegenstanders. Toch weer aan aanzien en vertrouwen gewonnen, zoals dat maar terecht is overigens. Zijn contract loopt wel af, dus het zou wel eens kunnen. Omdat het voor Slatko Dalic straks ook eindigt na 9, toch vooral een geweldige jaar. We zijn in Texas, de hoeden horen erbij. Harry Kane dus een 9e goal op het eindronde van een WK. Nog eentje en evenaart Gary Lineker.

radicale beslissingen neemt. Recht door zee communiceert, maar ook een vriend van de spelers is. Die op elk mogelijk moment Zoom-verbindingen met spelers maakt doorheen het seizoen. En die kunnen dan wel een poos duren naar verluid. Maar hij zal afgerekend worden op het eindresultaat. En eigenlijk is alleen minstens toch de finale goed genoeg. Zo, tweede quarter van deze wedstrijd. Maakte indruk bij City toen hij in de laatste weken. Toen hij in de laatste weken, dat zeg ik niet bij City natuurlijk. Toen hij in het middenveld mocht gaan spelen. Maar voor Tuchel nog altijd gewoon linksback. Geen discussie daarover. We zitten bij Modric. Een penalty-overtreding, dat kan ook de allergrootste overkomen. Katorina Perisic.

Henderson bleef er rustig onder zijn toegel, onder al die berichten over zijn transfer en het bod van City. Ja, een moeilijke bal. Ze waren Vuskovic die hem helemaal was gevolgd. En dan ineens ging dribbelen daar in het halve maandje. Het was geen lekkere bal die hij kreeg toegespeeld. Zeker niet door O'Reilly.

dit soort ballen hebben de bondscoaches eerst Southgate en ook Tuchel. Stoos graag in de ploeg, maar dan wel beter dan deze die hij verstuurt. Maar voor zijn voetballende kwaliteiten. Vaak ook op het middenveld mee inschuivend of zelf een keer gepositioneerd door Guardiola in een finale van de Champions League. Perisic, moeilijke bal, toegespeeld gekregen. En Vuskovic. Stanisic naar binnen komen, kan met links centeren. Modric vangt op. Kroatië probeert toch een beetje te drukken nu na bijna een half uur. Pasalic, Guardiola en Perisic. Turina, van nature een beetje een ouderwetse spelmaker. Je broertje dood dat aan verdedigen, maar dus bij Como heeft hij wat dat betreft

Stappen vooruit gezet bij Fabregas. En hier Susic. Indruk gemaakt in zijn eerste jaar bij Inter. Zachtjes gebracht, zo de helft van de tijd. Invaller, de helft basisspeler. Ja. Dus dan is Susic met een zwakke controle. Overgenomen Bellingham. Gordon, Rice, Kane kan Madueke bereiken. Vier mensen schuiven op in de box. Madueke, daar was Bellingham. En wordt hij aangetrapt? Dat zeggen ze bij de Engelsen. Maar Turpin legt hem niet voor de tweede keer op de stip. Ik denk het niet. Bal is overigens niet buiten gegaan. Iedereen stond te kijken, maar de bal lag nog binnen. Niet te veel aan de hand, maar zat wel effect op. Daardoor bleef hij nog binnen. Hij is meer in Engels bezit. Engeland toch. Het Engeland van Tuchel, een soort eerste test. Eerste tegenstander van niveau, werd gezegd in een wedstrijd met inzet. In de voorronde alles gewonnen. Geen enkel tegendoelpunt en 22 keer gescoord. Maar tegen niet de sterkste tegenstanders, om het zacht uit te drukken. En die drie wedstrijden, weliswaar oefenwedstrijden dan, tegen ploegen uit de top 20. Met Uruguay, een gelijkspel. En Japan en Senegal, nederlagen. Zou je toch een beetje twijfelen. Dus u ziet het daar. Niks aan de hand. Ja, dat valt mee, denk ik, voor O'Reilly. Aantal doelpogingen 6 tegen 1. Staat er op het grote scherm. En Engeland na een moedig begin van Kroatië toch duidelijk de betere ploeg. Korter niet bereikt. Vuskovic met veel overleg. Pas al ietsje even ertussen. Baturina. Stanisic. Ja, nog binnengebleven, maar onder druk van O'Reilly. De vrije trap mee. In Engeland werd nog even aangehaald dat een paar jaar geleden, toen Tuchel nog trainer was van Bayern München, kwartfinale tegen Man City. Hij met twee keer gele in de schoot werd weggestuurd, Thomas Tuchel. Toen zei over Turpin dat hij verschrikkelijk slecht was. Ik gaf hem 1 op 10. Daar gaat Baturina, maar als een bal die ver buiten zijn bereik is. En Pickford met een wat aarzelende tussenkomst. Susic met Baturina. Perisic, goede timing. We weten dat het een uitstekende kop is. Gvardiol. En uiteindelijk ook Bellingham daar weer tussen. Madueke heeft de hele flank open. Modric rent, want hij kan om bij te benen. En dan laat iedereen terugkomen eigenlijk, Madueke. Steun van James. En wegkopen is prima door Stanisic. Opgepikt door O'Reilly. Weke met James. En Kane? Nee. Want Schutalo. Klaar om te knikken. Harry Kane. Susic, ja, O'Reilly stond er een beetje tussen twee man. Pasalic. Nee, matige bal. En Bellingham
is ongeveer overal te vinden. Links, rechts, zoals daar ook nu weer, gaat het dichtlopen en achteraan komen storen. Zoals bij dat moment waar Moussa bijna kon doorbreken. Grote motor. Tegen Costa Rica ging hij na de wissel van Kane ook nog als valse negen spelen. Waar hij vorig seizoen furoren maakte bij Real. Steken ertussen Vuskovic. Maturin schept hem aan de rechterkant. Met Susic. Kapt zich vrij. Susic afleggen. Paturina. Pracht voor het doelpunt. Olala. Paturina. De jonge mannen doen het daar onder elkaar. En Pickford zat er nog wel even aan. En toch een beetje uit het niets. De gelijkmaker van Kroatië. Heerlijke goal. En alles ter doen. 1 tegen 1. Hier opgeschept naar Susic met de kap en dan het overzicht. En dat is netjes weggelegd hoor. Eens kijken of Pickford er nog even aan zit of niet. Ja, even maar onvoldoende. Knappe goal van Kroatië. Zo zou je in de herhaling denken, hij kan iets beter doen. Maar goed, op volle snelheid is dat toch minder evident. Hij kan een goal maken, heeft er dit seizoen 8 gemaakt voor Como. Vanaf januari eigenlijk was hij echt basisspeler wanneer hij er klaar voor was bij Cesc Fabregas. Maar de toekomst bokst het in elkaar. Susic 22, Paturina 23. Kane beleven het hoofd, maar Livakovic

naar Petar Moussa. Met Konsa op de huid. Hij heeft hem inderdaad leren kennen in de Champions League bij Benfica. Waar hij uiteindelijk toch nog 17 keer kon scoren, maar niet echt doorbrak. Dus nu 2,5 jaar aan de slag bij FC Dallas. En nu in de nieuwe competitie, die in januari is begonnen. De co-topschutter van de MLS samen met Kuipers, onze landgenoot. 12 goals in 13 wedstrijden. Dat is lekker hier in Dallas, niet in dit stadion. Duidelijkheid.

brengen. Ja, correct van de bal gezet door Baturina.

ongetwijfeld een zeer lenige jongen, want 7 jaar aan competitieturnen gedaan voor hij aan voetbal begon. Maar iets zal interessanter zijn, denk ik. Kwestie van er goed je brood mee te verdienen. Komt samen met Moussa. Turpin ziet er een overtreding in.

met Vuskovic. En Paturina. Veel vrijheid, kan ook links en rechts opduiken. Dan een keer diep gaan. Leek daar even weg te glijden. Dat valt nog wel mee. Dringen ze die ook al een keer het slachtoffer waren van een diefstal, heeft u wellicht gelezen. Tijdens het transport van allerlei materiaal naar Kansas. Een paar kisten verdwenen, maar al snel bleek. Het ging om een reeks ballen, maar die bedoeld waren voor goede doelen om te handtekenen. Geen trainingsbal. Madueke. Vuskovic. Rustig erbij. Goed verdedigd. Het is toch een kop. Dat valt even tegen voor deze jongeman. En alle schoenen van de spelers gepersonaliseerd waren ook niet gestolen, dus zo erg was het niet. Bij een nieuwe corner voor Engeland. Met weer Rice, Stones, Konsa. O'Reilly, Kane, dicht bij elkaar. In de box. Gekopt. En dat doet het weer. Heeft geen zin om de kandidaat topschutters te laten weglopen. Harry Kane. Standaard situaties waren belangrijk. En het wordt hier nog een keer onderstreept. De traptechniek van Rice. De trefkracht van Harry Kane. Helemaal vrijgelaten, rustig ingelopen, daar begrijpen ze niets van. Stanisic zegt, hoe kan dat nu, dat heb ik op training 1000 keer gezien bij Bayern. En daar waar het gaatje is, Livakovic, geen schijn van de kans. Twee standaard situaties dus nu al voor Engeland, een penalty en een corner. En hij staat al naast Gary Lineker wat WK doelpunten betreft. Onwaarschijnlijk een fenomeen. Kandidaat Gouden Bal als Engeland echt heel erg ver geraakt volgens de Engelse journalisten. Voor Engeland is dat nummer 80, nummer 81. En dan toch nog de voorsprong voor de Engelsen voor de rust.

weten dat de Kroaten onwaarschijnlijke comeback kids zijn op de WK's van 18 en 22. Stonden ze 5 keer 1-0 achter. Nu is het wel 2-1. Ik weet niet of dat een verschil maakt. En altijd weer kwamen ze terug, dat weten we. Het zijn strijders en krijgers. Ja, Vuskovic heeft Mevel. Dat er geen van die twee. Kane of Modueke met die bal vandoor kon gaan.

Perisic. Nog een keer zeggen. Altijd goede timing. Goed met het hoofd. Het is ongelooflijk, maar 15 jaar geleden was hij de topschutter en de profvoetballer van het jaar in ons land. 15 jaar geleden. Rice. Met de Royling. Gordon even. Bellingen. Moet trappen volgens de Engelse fans. En krijgt de vrije trap mee. Pasalic maakt de overtreding. Correcte beslissing van Turpin. Hier denken ze daar anders over.

vijf minuten die eraan toegevoegd worden. 3 plus 2. Als er iemand die vandaar kan binnenknallen, is het de man die nu wegwandelt. Goed, dat gaat hij dus niet doen. Herinner u die 2 vrije trappen met Arsenal tegen Real Madrid? Reece James en Modric zijn overgebleven. Zet Gordon op zijn plaats. Ver genoeg van de muur af. Daar is James. Knal tegen Modric aan. Susic die rustig uitverdedigt met Baturina. Die draait zich wel een beetje in nesten. Uiteindelijk toch de ingooi via Gordon. De nieuwe man van FC Barcelona. Dus 80 miljoen ervoor neergelegd. Kan daar de plekje nemen van Rashford. Die kan je voor 40 miljoen ophalen bij Man United. Er werd een beetje over gespeculeerd. Want Rashford misschien toch ook nog bij Barcelona zou belonden. Maar dat ze dan de prijs willen drukken. Maar dat lijkt toch onwaarschijnlijk. Met ook nog Rafinha. Perisic zegt aan Gvardiol ga de hoek in. Dat deed hij niet. Hij bleef in het centrum. Baturina met Pasalic. Chutalo, Vuskovic, Modric. Zowaar een matige bal van Modric. Over een korte afstand. Het is voorlopig niet echt zijn eerste helft. Perisic er uiteindelijk mee over de lijn. Dat is toch het vlagsignaal van de assistent hier. Daar nog eens de krachtige koppel van Kane. 61 goals gemaakt voor Bayern München dit seizoen. Is onwaarschijnlijk nooit beter. En daarmee heeft hij het record verbroken van een Dixie Dean. In 1928 een record waarvan altijd werd gedacht, ja dat kan niemand meer evenaren of breken in de moderne tijden. Dat deed Harry Kane dus wel. Wel wat meer wedstrijden wellicht gespeeld. De kaas van Modric, Baturina moet openen. Heeft daar te veel tijd voor nodig. Pasalic heeft een afstandsschot. Maar geen tussen de paal. Kan koppen en trappen, dat weten we. Weten ze bij Club Brugge ook vanuit de Champions League. Het is er nog redelijk flink naast.

0: Stanisic. Ja, dat is niet zonder risico, maar het is goed gedaan. Modric opzij gezet door Kane, maar met een bodycheck oordeelt Turpin. Daar werd ook al even door Henderson naar de trui gegrepen van Luka Modric. Ja, Kroatië heeft in de eerste helft zeer, zeer weinig kunnen creëren. Hun spel is natuurlijk wel de trage opbouw, baat bij niet al te veel tempo. Een mooie goal hebben ze gemaakt van deze man Boturina. Pasalic ontwijkt de jagende Rajs. Vuskovic, Šutalo Vuskovic. Engeland helemaal achteruit gekropen, daar is Perisic, nee, legt hem af en hier binnengelegd. Oh, prachtige goal is dat van Moussa. Wat is dat geweldig gevoetbald opnieuw. Ja, de doelpunten die ze maken, die zijn wel 18 karaat. Goh. En 2 tegen 2. Maar het genie van Perisic in die situatie, ja, dat is adembenemend. Kijk, Perisic. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dat zou wel een keer verkeerd kunnen aflopen, vrees ik. Dat zou wel zonde zijn voor de schoonheid van de goal. Opgewipt door Pasalic, Perisic, Moussa. Veel mooier worden doelpunten niet gemaakt. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen dat het buitenspel is. Ik vrees er een beetje voor. De stadion-DJ trekt zich daar niet te veel van aan. Nee, het is een doelpunt. Ja, toch, kijk. En zo is het maar goed ook. En ik zei het, Kroatië heeft het moeilijk om iets te creëren. Maar ze hebben twee heerlijk mooie doelpunten gemaakt. En Engeland had wel het overwicht. Heeft hij ook niet bepaald een overtuigende eerste helft gehad. En heeft twee keer gescoord uit een standaard situatie. En zo hebben we toch best een boeiende eerste helft gehad. Hier in het AT&T Stadium. Voilà, vanuit Dallas weer naar Brussel. Bij Karel.
1: Ja, zoals je zegt, Peter, boeiende eerste helft. 4 doelpunten gezien en interessante zaken om te bespreken gaan we dadelijk doen met Imke Courtois, Jan Vertongen en Justine van Habermaat. Maar eerst een kleine onderbreking.
2: Tja, Red Bull geeft je vleugels.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
4: Daar ligt een renner in de graskant.
5: Oh nee, dat is toch geen van 10 plak bidon, hè?
6: Kom on, Wouter, tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
7: Ja, maar
6: een paar miljoen, hè.
4: Vingegaard in de aanval.
5: Nee, die zit niet in mijn team.
4: Even een poel.
6: Kom on, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
5: Remco is de kopman. Kom on, vriend.
4: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
5: Gaat de man? Wie is de man?
4: Merlier of Milan?
5: Ja, jij zit de man. Ga!
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
8: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
9: The football were a nation.
10: Elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
11: Oh, glorious! Het talent van vandaag heeft ik ook een arcane lap.
12: No importa what stages.
13: No matter who you are.
14: Si te apasiona el fútbol.
15: Pertenece. To the biggest team on the planet.
16: El fútbol uno al mundo.
17: Football unites the world.

0: Ja, de late explosie bij de Kroaten in de studio bij de 2-2. Randje buitenspel, maar geen buitenspel, gaan we straks duidelijk laten zien. Imke, Jan en Justine, jullie blik voor we fases gaan bekijken op die eerste helft. Wat vond je ervan?
1: We hebben 4 golen gehad, dus in dat opzicht is dat zeer positief. Maar voor de rest vond ik het spel soms wel vrij stroef. Ik denk dat we allemaal een beetje op onze honger bleven zitten, vooral dan bij Engeland, gezien de kwaliteiten dat ze hebben.
0: Ja. De verwachtingen zijn hoog.
1: Ja, als je zelf uitspreekt dat je wereldkampioen wilt worden, verwacht je natuurlijk veel meer. Dus hopelijk brengt die tweede helft wel wat meer. Maar ik zeg het, 4 golen, altijd leuk.
2: Op een WK krijg je zelden goed voetbal. Teams, en het valt mij nog op dat Engeland een van de weinige ploegen is die toch nog probeert op te bouwen. Kroatië ook wel redelijk, maar je hebt al in die voorgaande wedstrijden gezien, ook geen Frankrijk, België ook niet, Nederland ook niet. Het is gewoon zo anders om in de competitie een bal in je 16 te krijgen dan op een WK. Als je daar die bal in je eigen 16 van de keeper krijgt, denk je gewoon van, ik mag hier echt geen fout maken. Terwijl dat je in de competitie of in een toernooi waar dat minder druk is, toch die bal tussen de lijnen gaat zoeken of toch die 6 in speelt onder druk, doet hier niet. Ze hebben het 1 keer gedaan. Mm-hmm. En Kane verloor hem aan Vuskovic. Dus die druk is zo anders om...
0: Wij als neutrale kijker durven vergeten. Hè? Ik bedoel, die druk op een WK, die immense druk, die angst om fouten te maken.
3: Maar dat is grappig, want wij zijn aan het zeggen van 48 landen, het is te veel. En het begint pas eigenlijk vanaf die knock-out fase. Maar als je dan Spanje tegen Kaapverdië 0-0 krijgt of Portugal dat dan gelijk gaat spelen, dat, ja, op zich vind je dat nog wel leuk. En in deze wedstrijd ook, oké, dat is...
0: Maar dit is wel een halve finale van het WK in 2018.
3: Ja, en ergens ook wel verwacht. Kroatië afwachtend, maar zo gevaarlijk in de momenten dat ze dan in de 16 meter zijn. Engeland begint eigenlijk heel zoekende, heel veel balverlies en dan komt er toch dat doelpunt. En waar ik wel van geniet, is zo'n klein beetje dat de protagonisten op dit WK opstaan. We hebben er al 2 van Haaland gezien. Mbappé, Messi en nu ook weer 2 keer Kane. Ja. Dus in dat opzicht amuseer ik me wel.
0: Ja, van de grote enkel Ronaldo die niet gescoord heeft. Al 10 matchen op rij, 10 WK-matchen op rij niet meer gescoord. Of 10 matchen op een groot toernooi niet meer gescoord op rij. Ronaldo.
2: Ja, alles op de finale zeker.
0: Als ze die al halen. Maar gaan we beginnen, want we hebben redelijk wat om te bekijken. Misschien beginnen met die penaltyfout van Modric. Ja, het was ongelukkig, hè?
3: Mega ongelukkig. Wat het daar straks nog over intentioneel of niet is. Uiteraard niet intentioneel. Wilt de bal wegtrappen en dan uiteindelijk komt Madueke daar nog voorlopen. Uiteraard, ja, penalty. Ik had eerst nog de neiging om te zeggen, ja, nee, maar...
2: Je hebt het gezegd.
3: Ik heb het gezegd. Ik heb het waarschijnlijk ook geroepen in
2: Ja, klopt. Hè.
3: Maar je snapt wat ik bedoel. Hè,
0: het was uit liefde voor Modric.
2: Ja, dat is typisch. Dode hoek, zo gezegd. Je verwacht het misschien niet van een ervaren speler als Modric, maar ongelukkig en wel penalty.
0: Ja. Ja, niemand die meer scant dan Modric, maar hier niet.
2: Nee, klopt. En Madueke weet precies wat hij doet. Ja. Mm-hmm.
0: En dan krijgen we een soort pantomime bij die penalty. Hè. Kane die eerst mist en hem dan toch nog eens mag trappen.
1: Ja, we wisten niet zo goed waardoor dat die penalty hernomen moest worden. Was de keeper die te vroeg van zijn lijn was of de spelers van Kroatië die te vroeg de box inliepen. Maar na 20 minuten denk ik kregen we eindelijk het verdict. In de green room waren we ook aan het zeggen van allez, wat ligt er nu aan? Want op dit beeld is het helemaal niet duidelijk. Maar ik denk dat we straks wel een beeld gaan zien.
0: Beeld,
1: ja, klopt. Dat hij wel degelijk te vroeg van zijn lijn is. Dus ja, penalty moet hernomen worden.
2: Ja, het is een paar centimeter, maar uiteindelijk vind ik dat ze gewoon naar een regel moeten. Een penalty in de wedstrijd moet genomen worden, zoals in een penalty shootout. Het is zoveel miserie altijd met inlopen. Het gaat nu niet om het inlopen, het gaat om de keeper uiteraard. Maar neemt gewoon een penalty, zoals in een shootout. Is hij binnen, is hij binnen. Is hij niet binnen, doeltrap. En dan heb je al dat gezever er rond niet. Nee, en dan is het heel duidelijk en clean.
0: Ja, effectief, hè? Als ze het hem afgekeurd hadden of opnieuw lieten trappen omdat een speler inliep, dan had je die discussie gehad. Mm. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Dus je laat alle spelers in de middencirkel. Enkel de penalty nemen en de keeper.
2: Voilà. En dan is het duidelijk toch. Ja. Dus, maar dat inlopen hebben dan zelf meegemaakt natuurlijk, de penalty gate. Anderlecht Genk, die heeft dan maanden aangesleept. Mm-hmm. inlopen, niet inlopen, dan zijn er gewoon vanaf. Het is, de rebound wordt één keer in de 100 keer binnengetikt, dus dat is niet de moeite.
0: Maar ja, een reglementje meer of minder.
2: Voilà, ja. We kunnen het toch uittesten niet.
0: Aan de andere kant moeten we wel eerlijk toegeven, de reglementen die nu zijn erbij gekomen, zijn wel een meerwaarde. Die corner die niet wordt genomen ook, dat soort zaken.
3: Het spel ligt veel minder stil, alleen al door die verzorging. Spelers gaan nu echt alleen maar blijven liggen als het echt nodig is. Ja. Ik ben fan. Ja.
2: Ja, dat zullen ze wel doortrekken in de competities hierna, lijkt mij.
0: Ja. Jan, je hebt 202 matchen gespeeld met Harry Kane. Bij
2: ah ja, oké. Okay.
0: Ja, ja, we hebben dat gedaan.
2: Of hij met mij, ik weet niet.
0: Hij met jou. Hij met jou.
2: Ik was de eerste.
0: Hij was toen al heel goed, maar ik heb de indruk dat hij nog veel beter is geworden. Of nog beter is geworden.
2: Ja, hij heeft zijn spel eigenlijk wat aangepast. Het was altijd een pure targetspits. In het begin rug naar de goal, fantastisch goed. Hij heeft nu zich verder ontwikkeld. Hij had al een beetje in de laatste jaren bij Tottenham, maar ik denk dat de compagnie heeft hem meer en meer in die rol geduwd bij Bayern. En dat doet hij gewoon heel goed. Gevoel voor positie kiezen waar dat een bal komt. En dan zijn passing is eigenlijk iets wat hij zelf pas lijkt wel later heeft ontdekt. Ja, hier die controle is geweldig. Eén controle met een hele moeilijke bal van Pickford. En dan ligt gewoon deze... Ja, dat kan bijna niemand als er geen enkele spits. Dat is zo fantastisch goed gespeeld. En een echt wapen als je dan ook nog eens lopers als Gordon en Madueke hebt. Dit is wel heel diep. Maar deze lukt nu niet. Maar we hebben het bij Bayern al gezien dat hij het fantastisch kan. En hij is dan in de tweede helft nog wel eens iets dieper... in de eerste helft na de pauze iets dieper komen vragen. En dan verloor hij maar Vuskovic die goed doordekte. Dus dat is dan wel weer het gevaar dat dan heel open ligt in deze fase inderdaad. Vuskovic doet wel heel goed hier. Maar het is de moeite waard, want zijn assists zijn ook geweldig.
0: Ja. Peter noemt de tweede kwart, hij noemt het al tweede helft. Hè?
2: Ja, tweede helft van de eerste helft. Ja. Ja. Het is,
0: de tweede helft van vier helften, dat is wel raar.
2: Ja, nee, quarters ben ik nog geen fan van, ook niet van die drankpauzes. Maar het haalt een beetje het ritme uit de match. Ik snap dat ze dorst hebben, maar ik vind dat er is al relatief weinig ritme vind ik op WK's. Mm-hmm. Dus dat breekt het nog eens extra op. Ja.
0: Zoals je nu laat zien, is Kane eigenlijk een beetje de Bruyne aan Lukaku in één persoon.
2: Ja, zo kunnen we het eigenlijk wel stellen. En je ziet dat het team er ook echt op is ingericht. Dat Pickford hem ook echt zoekt in die situatie. En ook O'Reilly toen hij die bal gaf aan hem. Dus hij heeft die kwaliteiten die moeten benutten.
0: Ja. Er is nog nooit een land met een buitenlandse bondscoach wereldkampioen geworden. Tuchel gaat dat moeten doen voor Engeland dan.
2: Mooie statistiek.
0: Ja, is het systeem Tuchel merkbaar? Is er een stempel?
3: Ja, ik vind het wel. Speelt graag met een box op het middenveld. Hè. Dus eigenlijk echt een vierkant in het middenveld. En je ziet wel dat ze proberen uit te buiten. Komt er nog niet helemaal uit. Hè. Je ziet dat heel vaak, en hier gaan we het zien, echt met zijn vieren, een vierkant vormen op dat middenveld. O'Reilly die gaat dan helemaal open. En je zag ook echt vaak, omdat ze weten... Kane is inderdaad meer die spelmaker geworden. Komt mee in die box spelen. En Gordon is dan de man met snelheid. Maar ze vinden hem nog niet. Hij wordt heel vaak niet diep gespeeld. Ook Madueke is zo iemand die je wel diep kan sturen. Hier zie je ze zelfs actief van plaats gaan veranderen. Gordon gaat nu veel meer als diepste man spelen. Kane komt terug in dat vierkant staan. Dus dat zie je wel. Dat zo'n beetje het systeem is dat Tuchel wilt gaan spelen op dit WK. Alleen, ik zeg het, ik denk na een half uur had Gordon 3 keer de bal geraakt. Dus... Het loopt nog niet helemaal, maar ik vind wel dat zijn identiteit.
2: Ja.
0: Negen contacten in de eerste helft.
3: Ah, voilà, kijk. Ja.
0: We gaan kijken naar de 1-1. Batorina, lekker binnengetrapt. We gaan de Kroatische fans in de studio ook gelukkig maken. Met dat doelpunt, denk ik. Hè.
1: Ja, het was een hele mooie goal. Hier komt een bal tussendoor. En dan Rice wilde eigenlijk de binnenkant eerst afdekken. En dan komt hij net te laat bij Batorina die hem prachtig binnenschiet. Dus heel goed gedaan van Kroatië. Ik ga zien dat Batorina nu hier vrij staat. En als je het zo ziet, denk je dat Pickford misschien iets meer kon doen. Maar die bal komt natuurlijk ook keihard. En hij staat misschien wel veel... naar de ene kant in zijn doel en hij springt ook niet echt omhoog, maar
3: ik vind het ook zo raar om die tackle daarin te zetten. Want het is eigenlijk een scherpe hoek, dus als je daar wilt anticiperen om daarvoor te tackelen, ik heb nog liever dat hem daar probeert te schieten vanuit die scherpe hoek dan dat hem je uitkapt. Mm-hmm. Je bent toch altijd gezien als verdediger als hem terugkapt?
2: Ja, ik heb het ook af en toe gedaan, maar het is inderdaad vaak beter om de verre hoek daar af te dekken en de korte hoek aan Pickford te laten in dit geval. Het was wel een hele woeste tackle, vond ik ook. En dan die fase, Pickford. Ik denk altijd bij deze goals, denk, ja, Courtois hem gehad. Ja. Dat is makkelijk om te zeggen, maar dat denk ik bijna bij, bij elke goal. Maar ik vond toch dat hij... Hij zat erbij, ja, met zijn hand.
0: Wel eerlijk, toen we die 1-0 tegenkregen, dacht ik ook Courtois hem gehad. Met de Belgen, hè?
2: Ja.
0: Maar hij had hem niet.
2: Nee, hij had hem niet, maar dat vond ik geen, dat vond ik niet te vergelijken met...
0: Nee, maar goed. Maar Thibaut heeft ook al ballen gepakt zoals hij binnenging in die match tegen Egypte.
2: Waarschijnlijk, maar...
0: En Pickford heeft ook al ongelooflijke ballen gepakt.
2: Waar,
0: we hebben het daarnet nog gehad, die bal tegen Newcastle in de toegevoegde tijd. Ja. Maar goed, corner voor de Engelsen. Wie laat je vooral niet koppen dan?
2: Maguire, maar die is er niet bij. Ja. Dus, Kane, zeker. Ja. Engeland heeft altijd een plan op set pieces. Volgens mij hebben ze vorige week van de 9 goals 8 set pieces gemaakt. Dus je weet dat ze een plan hebben. Je ziet ze ook. O'Reilly, Stones, je ziet al bewust blokken puur voor ene gast. En dan nog komt hij zo vrij. En er waren er nog 3 vrij, denk ik. Dus ze doen het heel goed en Kroatië doet het in dit geval heel slecht. Stanisic, denk ik, die volledig aan de verkeerde kant staat te dekken.
0: Ja. En dus, zoveel mannetjes in de zone die niemand hebben.
2: Ja, ja, dat doen de meeste ploegen nu wel. 4 zone en dan 2 markers of blokkers, zoals ze het ook noemen. Maar het is te gemakkelijk hier in deze fase. Zeker Kane, inderdaad. Hè.
0: Ja, en als je het niet meer verwacht, 5 minuten in de toegevoegde tijd, wordt het alsnog 2-2, randje buitenspel. Maar de beelden gaan de ref en de VAR gelijk geven.
3: Mm-hmm. Vooral de schoonheid denk ik ook al van deze pas op gevoel. En dan geweldig afgelegd om daar nog te voelen als speler. Van ik ga eigenlijk heel moeilijke bal moeten afwerken. Als ik hier zelf probeer een doelpunt te maken, kan je ofwel proberen te verlengen met je hoofd. Of proberen die toch nog aan te nemen. Ik denk dat hij de juiste keuze neemt om die bal toch af te leggen naar Moussa. Ja. En ja, het truitje, wel heel letterlijk genomen, het mouwtje, is nog online.
0: Onside,
3: dankjewel. Dus ja, terecht doelpunt. Ja,
2: meer galoze en assist wel eigenlijk.
3: Ja. Ja. Goed gedaan. Ja,
0: pre-assist ook, dus prachtig doelpunt.
2: Ja, ja. Geen druk op de bal, lopende mensen. Dat is een beetje een regel. Wat Gordon hem nog niet krijgt, kreeg Perisic hem wel. En dit loont.
0: Ja, ik wil even naar Mariana en Ivana. Waar zitten jullie? Daar.
4: Hallo.
0: Hey. Jullie hebben Kroatische roots?
4: Ja, onze ouders zijn van Kroatië.
0: Oké, en waar wonen jullie?
4: In Borsbeek, in Antwerpen.
0: Ah ja, maar dat lijkt zo'n evidentie als je het zegt. Maar ik kan dat niet weten, we kennen elkaar niet. De spelers zijn terug aan het komen op het veld, maar toch nog even, 2-2. Het was niet meer verwacht op het einde.
4: Nee.
0: Maar ik heb het gevoel dat jullie er volop in geloven dat jullie de Engelsen gaan kloppen.
4: Ja, dat is denk ik een gevoel van trots of zo, dat je altijd meedraagt en je moet blijven geloven. En ja, het lukt dan toch wel, hè?
0: Ja. Hoe groot is Modric in Kroatië?
4: Dat is een voetbalgod in Kroatië. Ja, die kan... Allee, die doet het ook wel echt, hè? Ja. Ook op zijn leeftijd. Dat is niet iedereen gegeven, denk ik.
0: Ja, we gaan kijken of de voetbalgod jullie over de streep kan trekken, want ze staan terug op het veld. We moeten heel snel terug naar Peter van den Bemt voor de tweede helft tussen Engeland-Kroatië, na een eerste helft die 4 doelpunten opleverde. 2-2 staat het.
5: Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
6: Welkom terug, dames en heren, in Dallas, AT&T Stadium. Er staan al veel Engelsen op hun speelhelft, maar dat zijn wel allemaal de wisselspelers, dus die moeten nog verdwijnen. De Kroaten stonden blijkbaar te popelen om aan de tweede helft te beginnen bij. Dus de 2-2 tussenstand en penalty en een corner bij Engeland. 2 heerlijke doelpunten, mooi uitgespeeld. Ook dat eerste eigenlijk met Susic en Baturina. En de tweede zeker. En Constant zet er nog net Perisic onside. Die dan het overzicht bewaarde, zal ik maar zeggen. Misschien heeft Thomas Tuchel veel te vertellen tijdens de rust. Dus staan de Kroaten daar nu toch al, ik zou zeggen, een minuutje of 2 zo te wachten. Op de tegenstander. Geen wijzigingen bij Kroatië overigens. Modric klaar voor de aftrap. Zijn 199ste Interland. Ronaldo sinds vanmiddag 2,29. Messi zette zijn jubileum in de verf gisteren met 3 doelpunten in zijn 200ste. Dus net eentje meer dan Luka Modric. Met zijn allereerste tegen Engeland. Dat gedateerd van 20 jaar geleden. Ik kan zich dat voorstellen. 20 jaar geleden. De Engelse pers werd dan gezegd. Tony Blair was nog premier van Engeland. Twitter bestond wel geteld 3 maanden. En Guardiola was net gestopt met voetballen na een halfjaartje in Mexico. Zo lang is het dus geleden. En zijn allereerste interland, dat was dan een paar maanden eerder. Zo zijn ze toch verbonden. Modric en Messi was de interland tegen Argentinië. Waar Messi zijn allereerste goal voor de Argentijnen maakte. Dus ook al 20 jaar geleden. Daar zijn ze, de Engelsen. In een groep met ook nog Ghana en Panama zijn deze twee uiteraard de favorieten om door te stoten als nummer 1 en 2. Dus in principe een beetje dezelfde theorie als België tegen Egypte. Is een gelijkspel geen ramp. We moeten altijd nog afwachten hoe Ghana voor de dag komt. Dat is altijd een beetje een raadsel. Straks nog tegen dus in principe het zwakke broertje. Maar u weet dat dat geen vanzelfsprekendheid is in het, op het WK. Voilà, we zijn er al begonnen. Tweede helft. 2-2. En een lange bal van Vuskovic richting Moussa. Ah, daar kon hij dan toch uiteindelijk niet bij. Het zat in een familie overigens international zijn. Want de moeder van Petar Moussa in de jaren 90 ook international voor Kroatië. De genen doorgegeven aan de zoon. En doelpuntenmaker, u zag hoe blij hij ermee was. En Fika betaalde er destijds 5,5 miljoen voor. En F. Dallas toch 9 miljoen. Dus zijn waarde is gestegen. En afwachten hoe lang Thomas Tuchel wacht met de inbreng van Saka bijvoorbeeld. Toch benieuwd hoe Anthony Gordon het bij Barcelona gaat doen. Rashford was eigenlijk ook wel een vreemde transfer, maar uiteindelijk toch een zeer geslaagde. Kijken, want daar gaat ineens Bellingham. En die heeft zomaar de ruimte om te gaan. Bellingham, ten doelpunt! Kijk eens aan, Jude Bellingham op snelheid. Doet het hier en zet Engeland opnieuw op voorsprong. Wat een ren van Bellingham die het gelijk van Tuchel nog een keer onderstreept. Ja, natuurlijk. Jude Bellingham groet de vele duizenden Engelse fans. Indrukwekkende ren. Vuskovic die naar binnen liep. En Pasalic die er uiteindelijk toch niks kon aan verhelpen. En oké, een klein beetje meeval. Binnenkant paal. Eén kans voor Livakovic. Goed blijven kijken. Nog eens kijken. En dan, ja, niet helemaal vol geraakt zou je kunnen zeggen. In volle ren is dat niet evident. En de mannen van wie het verwacht wordt dat ze opstaan. Geen 2 doelpunten, Bellingham. Deze pose kennen we van Jude Bellingham. Te weinig te zien geweest bij Real Madrid dit seizoen. 3-2. Kroatië voor de 3e keer in de achtervolging. Ja, Vuskovic moest naar het centrum. Opletten, want balverlies. Daar is Bellingham opnieuw. Weer Bellingham en nu de redding van Livakovic. En dus was Pasalic de man die de achtervolging moest blijven volhouden, maar dat lukte niet. Scherpe start van Engeland bij het begin van de tweede helft. En een corner. Stones en Kane fluisteren elkaar wat toe. Een korte variant hebben ze die ook bij Engeland. Maar de Weke is hier niet te ver van de hoekschopvlag. Maar het is toch Rice die hem gewoon gaat brengen. Die Vakovic niet. En weer. Nee, ik dacht te zeggen binnengekopt. Maar Bellingham... Nee, het is niet Bellingham, O'Reilly, sorry. Ik denk dat deze er ook had ingemoeten. Gaan eens kijken. Kijk eens op de ruimte. Oké, Gvardiol nog een beetje in de weg, maar... Als hij hem overhoeks legt... Is de kans groot dat het weer prijs is. Een doelpunt en twee kansen voor de Engelsen in de eerste vier minuten. Dat is stevig.

0: het Europees kampioenschap 2004 kwamen ze elkaar ook tegen in de groepsfase. Toen was het 4-2. De doelpuntenmaker en twee doelpunten hitte toen nog Wayne Rooney. Een man die Kane dus waarschijnlijk zal bijhalen, want het is zijn 115e cap vandaag. Dat is evenveel als David Beckham, dus hij schrijft weer een beetje geschiedenis. Met die doelpunten, Gary Lineker bijgehaald, Beckham bijgehaald. Rooney heeft er 120, dus dat gaat wel lukken, denk ik, voor Harry Kane. Pieter Shilton is de eerste met 125. Dat leek mij een overtredingje. Altijd rustig en beheerst Turpin, geen misbaar. Dat is een natuurlijke autoriteit. Daar is de bal van Modric. Over het hoofd van King. Henderson erbij, maar Bodurina van de bal gezet. Counter met Gordon, maar de week in. Stanisic kan hem onderscheppen, dat was nodig anders. De vrije baan voor Madueke. Ja, er is iets, niet zonder risico. Maar oké, Soetalo blijft er rustig onder. Riley even aangetikt. Nog een tweede poging daartoe door Susic. Overgenomen door Rice. Kan ook trappen. Rice. En Livakovic weer aan het werk gezet. Engeland nu toch twee versnellingen hoger geschakeld liever in het vierde kwart van het kwartier van deze wedstrijd. Kon hem niet ver genoeg de hoek induwen. Even nog aangeraakt, lijkt het. En Rice groette de Engelse fans. Ik zie ongelooflijk veel wit in het stadion. 90.000 mensen kunnen erin. Zoveel Engelsen zijn er niet. Maar veel Engelsen, ook in Amerika natuurlijk. Witte shirts. Daar Rice. Krijgt die bal terug. Kan voetballen met Madueke. Kiest om zelf de actie in te zetten. En nieuwe kop, Perisic. Er waren beelden op sociale media te zien van Engelse fans die gisteren naar een rodeo waren gaan kijken in Fort Worth. Geweldig spektakel. Namen het daar helemaal over en zongen ook Sweet Caroline bijvoorbeeld. Madueke met Reece James. Henderson opent weer voor Rice. Dat was redelijk moeilijk. Overtreding is dat. Ja. Denk ik toch? Nee. De bal gespeeld. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ofwel is het een corner ofwel is het een overtreding. Modric kwam daar toch een beetje te laat op Madueke. Ja, een overtreding. Dus hoe kan je dat nu niet fluiten? Dat is toch vreemd, maar... En vooral, assistent staat op 5 meter te kijken. Moussa hing tussen twee mensen. Met Stones en Riley. En hier weer John Stones. Nauwelijks 1000 minuten gespeeld, dus bij Man City dit seizoen. Ze weten dat Rodgers bijvoorbeeld de kaap van de 5000 heeft genomen. En een speler of 8, 4000. Dan begrijpt u dat hij weinig aan de bak is gekomen. Het was niet anders voor het WK van 22 in Qatar. Ook toen zat hij veel op de bank. En was hij toch een sterk houder. Toernooispeler. Harry Kane. Kijk eens waar hij de bal komt opvragen en hoe goed hij zich daar vrijmaakt. En inspeelt op Madueke. Meegeven is goed. Met Reece James. Nieuwe kort. Nee, het gaat te snel op dit moment voor Kroatië.
1: heeft een lang binnengehouden, Thomas Tuchel. Hij zal toch de juiste woorden gesproken hebben. Er zit meer vaart in. Het gaat sneller vooruit. Meer diepgang. Weer. O'Reilly, redding en binnengekopt op Noah Gordon. Nog niet. Konsa ook niet. Drie dubbele poging. En Livakovic blijft overeind. Nieuwe bal komt. En in corner. Ik denk het wel. Livakovic voorkomt. Wat misschien al wel de knockout is. Eerst O'Reilly. Dan Gordon. Nog O'Reilly. Wat zeg ik er? Nog Livakovic. En dan nog een keer. Op de bal van Konsa. Nee, het is nu vrouwen en kinderen eerst voor Kroatië. Kwestie van overeind te blijven. Wat zou er nog gebeurd kunnen zijn? Niets ernstig dus. Het regent ook corners. Dat is er nu één voor Livakovic. Uitstekend gedaan. Goeie punch. Gordon snel gegooid. Nou ja, Kane houdt hij netjes binnen. Stones laat hem lopen voor Madueke. Hier is Harry Kane. En weer een redding Livakovic. En nog een keer weer Livakovic. Wel. Het is echt een ballenkraam waar hij in staat. De Engelsen voelen het. Bellingham. Kane. Nee, nog niet. Want Stanisic ertussen. Wat is dat allemaal? Het is een belegering. Engeland is helemaal los nu in het begin van de tweede helft. En de Kroaten spartelen op het droge. Hij blijft voorlopig redelijk pal overeind. Livakovic. Vervelende bal zo dicht tegen het lichaam aan. En hier een duel van optreding. En dat mag eigenlijk een overtreding zijn, toch in het voordeel. Livakovic is over eens gaan zitten. Kovacic komt erin. Modric naar de kant. Het ging toch allemaal een beetje te snel voor Luka Modric. Dus je zou kunnen zeggen een wissel om het wat onder controle te krijgen. Om wat strijd te leveren. Ook een krijger van vele oorlogen natuurlijk. Matteo Kovacic. Maar nog maar 32. Livakovic is toch weer overeind gaan zitten. Of gaan staan bedoel ik. Maar furieus begin van de Engelsen. Het verwijt gekregen de elftallen van Gareth Southgate dat het saai was. Kijk, 18-4 staat daar wat doelpogingen betreft. Saai gaat deze man nooit zijn. Daar kan je van op aan. Op één maand had hij Frans geleerd toen hij trainer werd van Paris Saint-Germain. En volgens gerenommeerde Engelse journalisten spreekt hij veruit beter Engels dan zijn buitenlandse voorgangers. En eigenlijk ook veel beter dan sommige van zijn Engelse voorgangers. Maar namen wilden ze daar dan niet bij noemen.

En Bellingham heeft er duidelijk zin in. Dat zagen we eigenlijk ook al in de eerste helft. Ik gaf een opmerkelijk interview de voorbije dagen over. Ja. Hoe het op het Europees kampioenschap 2 jaar geleden toch niet echt goed zat met de sfeer onderling. Zelfs al wonnen ze alle wedstrijden. Hij is nu even een minder balletje voor O'Reilly. Het voelde nooit goed aan, nooit relaxed. En dat is nu helemaal anders. Je zou kunnen zeggen, zelfde geluiden uit het Engelse kamp als uit het Belgische. Stones schuift hij. Deze bal is niet goed voor Goliath. Een beetje roest. Kan het natuurlijk rustig. Kan het natuurlijk wel zijn bij Stones als je zo weinig hebt gevoetbald. U hoort wat geroezemoes op de tribunes. Dat is omdat op dat mega grote scherm nog de driedubbele kans van even geleden werd getoond.

Ze zitten nog altijd in de wedstrijd natuurlijk. Dat is het goede nieuws. Dat had helemaal anders kunnen zijn met al die kansen en pogingen van Engeland in het begin van de tweede helft. Susic duwt hem naar de buitenkant, Perisic. Rent er nog wel achteraan, Pickford. Met een goede bal voor O'Reilly.

tijden van de Dallas Cowboys. Naar verluid. En ik zal het eerlijk toegeven, wordt mij ingefluisterd door mijn gewaardeerde Nederlandse collega. Want zelf zou ik dat helemaal niet weten. Ik weet niet of u hem thuis ook te zien hebt gekregen. Overigens op de lijst met VIP's, of bekende gasten, werd ook Mumford & Sons aangekondigd. Die zou ik nu wel herkennen, maar die zie ik niet. En die speelde hier op 8 juni in de buurt van Dallas, zo'n 30, 40 kilometer daarbuiten. Dus in principe zijn ze hier niet meer, maar Marcus Mumford maakte wel veel allusies op de wereldbeker in Engeland dat hij hier kwam spelen vandaag. Maar ik denk dus niet dat ze er nog zijn. Is een stuk beter geworden. Voilà, dat was nu even. Met vertraging, maar hij stond meer het publiek te groeten op het grote scherm dan nu daar in beeld. Rice met O'Reilly. Met een klein gelukje komt hij eruit, maar Moussa goed blijven storen. Nu Stanisic, nee, overgenomen Perisic. En een bal naar de buitenkant. Hier komen ze een eerste keer. Susic kapt zich vrij. Nog een keer. Is dat geen buitenspel? Ja, het is een corner dan gewoon. Nee, het was een corner, dacht ik. Nee, dat is een vergissing. Vergist ik helemaal. Nee. Ja, dat wordt helaas wordt niet gecorrigeerd. Perisic lijkt dat niet te beseffen. Hij zegt, ja, maar kijk maar. Ah, nee. Het is toch nog het knietje van Susic, Perisic. Ik had dat ook niet gezien. Dus 100% correct. Henderson krijgt de vrije trap mee. Zetten zich goed tussen man en bal. Zien. Hij raakte wel degelijk een beetje de bol. Kovacic. Blessureleten voorbij het seizoen, zeg maar, met een operatie in juni aan de Achillespees. Enkele blessures. Ook twee keer geopereerd, dus nee, ook niet het vrolijkste seizoen voor Kovacic. Wel geteld 9 wedstrijden gespeeld. Anthony Gordon, die moet toch nog een keer wat laten zien. Maar komt Stanisic tegen. En dat is natuurlijk een goeie. Uit de spel aangegeven ook. Nee, toch wel. Met de bal buiten, dat zou kunnen. Met Matanovic krijgen we een nieuwe spits. En Marco Pasalic erbij, dus Moussa, de doelpuntenmaker, gaat naar de kant. En ook Vuskovic. Dus een verdediger. Deze Marco Pasalic speelt ook in Amerika bij Orlando City. Hij aan de rechterkant gaat spelen. En Matanovic, de echt wel goede spits van Freiburg. Zeer balvast, harde werker. Historische finale gespeeld met zijn ploeg, maar hij is waar verloren.

Pickford krijgt wel de fout mee. Ja, dat is zijn spel. Zo doet hij dat. Igor Matanovic. Dus laat het een waarschuwing wezen. Te veel truizen is geen goed idee. Akeweke, duel met Guardiol die er goed uitkomt. Steun daar even van Perisic. En dus met zijn vier nu. Achterin Stanisic, rechts Perisic. Dat is linksback, zou je kunnen zeggen. En Baturina die dan de linkerflank weer opnieuw voor zijn rekening gaat nemen. Susic dicht tegen Matanovic. Spel aangegeven. Gordon gaat hem overnemen. Knalt de tegenstander Sitja. Kijk eens waar Bellingham nu weer zich bevindt. Nee, hij heeft er zich voor de volle 100% voor geëngageerd. Nee, we zijn net iets over halfweg deze eerste helft. Dus krijgen we een drinkpauze. Ik denk dat er zelfs drie spelers gaan invallen. Met Saka daar beneden. Rashford en Rodgers zagen we al. En Rashford ook, denk ik.

mag gaan rusten, denk ik. Is dat de boodschap die jij nu krijgt of niet? Maar hij heeft het zeer goed gedaan. Niet alleen die knappe goal gemaakt. Bij het begin van de tweede helft zit Engeland misschien wel op het goede spoor. Dan heel sterk te openen. Daar Rashford natuurlijk. De strijd om een basisplaats verloren van Gordon. En ja, ook de strijd om een plaats bij Barcelona, zou je uiteindelijk kunnen zeggen. Ook al heeft hij het prima gedaan, herhaal ik nog een keer.

demonstreert toch nog een keer de rijkdom. Een stuk overwinning hem overigens. Van de selectie. En dat Dalic stinkt. Kan je nu zo aan die tweede dat beginnen? En oké, Vuskovic maakte de keuze om in het centrum. Ik weet niet wie er nog precies meeliep af te dekken. En daardoor moest Pastalic blijven sprinten. En hij kon het schot niet voorkomen. Had niet genoeg snelheid.

keer kijken, want ze staan beneden. De mannen die gaan invallen. Dus Rashford, Rodgers en Saka. Ja, als je dat nog eens even kan inbrengen op 20 minuten van de tijd, iets meer. Niet kwaad. Dus naar de kant komen. Als de vierde ref zijn bordje even wil tonen, dan nemen we dat in één moeite mee. Samen met de hydration break. Rice. Voor Rodgers. En dan Gordon en de Wakey, neem ik hem. Voor Rashford en voor Saka. Zo is het. En dat betekent dat het niet of Bellingham of Rodgers is. Want dat was toch een van de vragen, de vraagstukken in de aanloop naar dit WK. Als we nog allebei blijven staan. Boezemvrienden van in de West Midlands, waar ze jeugdvoetbal spelen. Soms met elkaar, soms tegen elkaar. Mooie foto's nog van de 4-jarige Bellingham. Die naar het verjaardagsfeestje ging van de 5-jarige Rodgers. Overgehaald. Kijken naar Susic. Hier zit misschien wat in. Snel profiteren. Maar dat lukte niet. Henderson ertussen. Saka geveld door Perisic.

gekregen op Cole Palmer, zou je kunnen zeggen, in de selectie. Morgan Rogers, die het uitstekend deed. Europa League natuurlijk gewonnen met Aston Villa. 14 goals en 12 assists, dat is prima. Een goal en een assist overigens in de finale. Combineert nog een keer. Saka net niet. Rodgers een eerste moment aan de bal. Anderson die goed gaat drukken. Ja, ietsje te hard inspelen door Baturina in de voeten van Matanovic. Altijd het moment komen voor Kroatië. Stanisic met een flatertje. Hier bijna. Rashford ermee vandoor. Livakovic is nog altijd bij de les. Pasalic met zijn vinnige voetjes. Ja, het was niet geweldig van Stanisic. Livakovic. Het lijkt erop alsof hij op zijn gemakje uitkwam. Uitblinkeren bij de Kroaten vandaag te doen. Ervoor gezorgd, quasi in zijn eentje, dat de wedstrijd nog altijd open is. Met het slotkwartier dat ingaat. Ondanks groot overwicht van de Engelsen toch. Dat was ik 15, 20 minuten. Perisic verwacht een diepe bal van Guardiol. Pasalic naar de andere. Nee, matige bol. Matanovic was de bedoeling. Zit er nu wel weer zelf tussen. Stanisic voor Pasalic. Hij gaat zijn linker proberen zoeken. En hij trapt en Pickford moet redden. En Susic, nee, te veel tijd nodig. Nou ja, het is ook iemand die best wel wat kwaliteit heeft. En doelpunten kan maken. Ook al een stuk op 17 voor zijn club. En een laadbloeier, want hij was al 21. Hij daarnet dribbelde en trapte toen hij prof werd. Een jaar of 4 geleden, nu al op het WK. En eindelijk een echte bal tussen de palen. Pickford aan het werk gezet. Het heeft een half uur geduurd, toch zo ongeveer in de tweede helft. Pickford laat hem even schieten, maar het was wel een heel optimistische poging.

Kane. Geen overtreding van Schutterl. We zijn hem een beetje kwijtgeraakt in de tweede helft. Eén of twee keer goed in de combinatie. En Perisic. Kovacic die vooruit wil voetballen met Susic. Binnendoor niet. Stanisic was naar binnen gekropen. Daar is hij, Stanisic. Vindt hij iemand voor de goal? Buitenspel. Schoorvoetend komt Kroatië toch weer wat opzetten. ...70.000 mensen zijn er komen kijken. Het zit nog ons helemaal vol. Ik dacht dat er 90.000 in komen. Nog een nieuwe man bij de Kroaten. Met de bekende Nikola Vlasic. Hij naar de kant gegaan. De broer van de Olympische kampioenen, dat weet u. Silver. Ik word gelukkig gecorrigeerd. Dat zou ik moeten weten. Excuses. Denk ik toch.

draaien ook nog Chad Spence bij Engeland. De man van de derde goal. Een sterke wedstrijd gespeeld. Jude Bellingham. Mag gaan rusten. Iets minder zuiver. U weet het, een lelijke botsing of niet. Zelfs als je daar zeer ontstemd over. Met de lap van Chelsea kaakbeenbreuk opgelopen. Dus vandaar dat halve masker bij Spence. De Kroaten komen over het hoofd van Latanovic. Susic die aanneemt. Stanisic aan de buitenkant. Hij kiest voor Kovacic. Tikje even. Perisic, die moet nooit vervangen worden. Langs een 37. Daar is de voorzet. Pickford, boks niet echt geweldig. Susic ineens, maar niet tussen de palen. Niet volgeraakt. Zeggen voldoende. Hij nam het risico een beetje veel buitenkant voet. Ziet u in de herhaling. Spannend met lange halen achter die bal aan. Rashford met een versnelling. Goed verdedigen van Pasalic. En een overtreding of niet van Reece James? Ja, zegt Turpin. James die nu op het middenveld geschoven is. Kramaric is er ook ingekomen. En hier zitten we bij Perisic. Met Kovacic. Kroatië gaat toch nog duwen in het slot van de wedstrijd. Pasalic weer. Op wippen van Stanisic. O'Reilly. Rashford voetbalt uit, maar... Zo wordt het toch weer even verdedigen. U weet wat Nederland overkwam in ditzelfde stadion. Tegen Japan. Dat was wel drastischer. Wat Ronald Koeman deed, voor alle duidelijkheid. Oké, heeft er Spence ingezet en James naar het midden voor Bellingham. Maar toch weer zo'n balletje binnendoor. Perisic. En Pickford eruit. Beetje onorthodox. Kramaric die oppikt. Twee keer kappen, de voorzet. Zo is het daar nu toch even prangend in de box van Engeland. Kovacic, ja, kan hem nog net tikken tot bij deze Susic. Kovacic. Die heeft een trap in dat rechterbeen. Kovacic, het is een zacht balletje. Maar de
Engelsen spelen toch een beetje met vuur op dit moment. Zo in de laatste 5-6 minuten.

3-2 is de perfecte start. Ook al was lang niet alles perfect van Engeland. Vooral het vierde kwartier. 20 minuten zo na de rust. Die waren bepaald indrukwekkend. Ze hadden meer doelpunten moeten volgen. Livakovic in uitstekende doen. Maar de Kroaten zijn in de match gebleven. En dus is er nog hoop op een resultaat. 3-3, dan is het toch vervelend voor de Engelsen. Saka neemt over. Daar is nu veel volk. Rashford met de kans om het af te maken. Kapt zich vrij en scoort. Marcus Rashford beslist het hier dan toch op 5 minuten van het einde. Mooi gedaan, rustig gebleven, goed afgewerkt. Uit de tackle met Spence daar de bal heroverd. En dan lag het toch helemaal open. En zo zal Thomas Tuchel zeggen, de invallers zijn ook belangrijk. Een minzame glimlach, maar een ontgoocheling op zijn gelaat. Beetje een onhandige tackle en daardoor kan Saka overnemen. En hier veel ruimte. Moeilijk verdedigen voor Stanisic, 1 tegen 1. Uitgekapt en goed afgewerkt. Nog eens, hij heeft het eigenlijk echt goed gedaan bij Barcelona. En doelpunten maken, dat heeft hij altijd gekund. En voilà, zo is het. Net 4-2 als 22 jaar geleden. En de vreugde is groot bij Thomas Tuchel.

als ik zo in rond meekijk, zijn er inderdaad wel heel veel supporters van Engeland. Stones ruimt nog plaats voor Gay in het slot van de wedstrijd. Een van de mannen die ontgoocheld zal zijn. Basisplaats kwijtgeraakt. Als het al definitief is, zal moeten blijken. En net op het moment dat Kroatië toch wat kwam duwen. Afgemaakt het daar. Een goede druk van Anderson. De bal te recupereren. James er nog een keer tussen Anderson. Kane nog even met de combinatie. Harry Kane die vooral uitkijkt naar de wedstrijd van dinsdag is het denk ik. De volgende. Want hij is een, tegen Ghana is een enorme Amerika-liefhebber. Komt vaak naar New York, naar Florida om te golfen. Maar hij is ook een enorme fan in de NFL. Van de New England Patriots. Lang geleden Tom Brady leren kennen, de quarterback, en goed bevriend met hem. De volgende wedstrijd is in het Gillette Stadium van de Patriots. Hij zei, ja, daar kijk ik dan toch nog net iets meer naar uit. Saka met Rice. Spence, nee. Challenge van de lap die

Henderson met Kane. En James. Dat gaat nu allemaal een stuk vlotter natuurlijk. De veer is gebroken dan toch bij de Kroaten. Nee, hij is over de lijn geweest. Vlasic nog een keer en de diepgang bij Vlasic. Maar het voordeel wil gegeven aan de Engelsen. Zo meteen nog de toegevoegde tijd en dan kan Tuchel tevreden zijn. Zij zijn nog iets minder, maar niets is verloren natuurlijk. Volgende opdracht dus voor hen tegen Panama. Dat is natuurlijk een must win. Vier tegendoelpunten, maar dat had er flink wat meer kunnen zijn. Maar daar niet die van. Kane is gevuld. Saka al in de box. Zes minuten dus die erbij komen. Hij staat op middel verwijnd. Hij gaat daar in de duel. Kramaric. Met Kovacic. Geen ongevaarlijke bal. Susic. Livakovic. En de kap van Schutter is ook best oké. Betere start in elk geval van deze kandidaat wereldkampioen dan van een paar anderen. Namelijk de Spanjaarden of de Portugezen. Tegen toch steviger tegenstand. Hier is Pasalic nog een keer. Goed verdedigd door Riley. En Henderson. Die ook echt wel een goede wedstrijd heeft hij gespeeld. Vele terrein. Bedekt zal ik maar zeggen. Rodgers deed het bijna goed. Susic uiteindelijk weer met Stanisic. En Kane is nog niet te moe om hier ook nog een keer flink te komen verdedigen op Pasalic. Het wordt een boeiende strijd om de titel van topschutter. Zo lijkt het als de grote kanonnen allemaal goed bij schot zijn. Behalve dan Cristiano Ronaldo, die zal vandaag niet genieten zijn, denk ik, in het kamp van Portugal. Pasalic, rustig weggekopt door James, heeft hem teruggekregen met Stanisic. Vlasic. Misschien Vlasic erbij. Nee, Pickford. Het showgehalte was bij elkaar zeer beperkt voor mij. Als het begint te nijpen, doet hij dat misschien iets nadrukkelijker. Kramaric gaat uithalen. Afgeblokt door Reece James. Beetje pijnlijk tegen de borst. Halverwege de toegevoegde tijd. Vastgehouden, ik dacht te zeggen. Pardoes in de voeten van Saka. Maar de vrije trap mee voor Kovacic. Alles bij elkaar een rustige namiddag. En dat is dan bedoel ik voor Clément Turpin.
Perisic forceert nog een corner via Spence. Weggegeven richting Schutalo, die kan toch koppen. En hier nog de kans, nee, Guardiol krijgt hem er niet in. Is het tegen Kane dat hij hem trapt en nu een tegenaanval. Met Rashford en Saka. Rashford dacht nog een keer hetzelfde te doen, maar nu lukt het niet tegen Susic. Geraakt aan de kuit bij die reddende tussenkomst, Harry Kane. Met de buik. En anders misschien ook nog wel Pickford in de rug. Rodgers. Overtreding van Susic. En de goede start is voor Thomas Tuchel. In zijn eerste echt lastige opdracht. De eerste grote afspraak op een WK. Henderson nog even volgen. Nee. Werd ook gezegd, Tuchel kan coachen als buitenlander. En echte anglofiel, want dat wilde hij ook nog een keer gezegd hebben. Zonder de last van het verleden. Van andere Engelse bondscoaches, van Engelsen dan. Southgate zag het toch meer als een soort hogere roeping. Henderson nog niet. Schreef ook een lange brief over alle maatschappelijke relevante thema's. Deed uitspraken over politiek, over de maatschappij. Daar houdt Tuchel zich allemaal niet mee bezig. Eén missie maar, zoals hij in zijn openingsspeech toen hij werd aangesteld zei. Een tweede ster op het shirt van Engeland. De weg is nog ellenlang uiteraard, maar toch. De goede start. Perisic nog met een voorzet. Blijft onvoorstelbaar hoeveel energie Perisic nog blijft hebben tot diep in de toegevoegde tijd. Tot helemaal aan het gaatje zelfs. Want het laatste fluitsignaal van Clément Turpin. Handshake tussen Dalic en Tuchel. Dalic die hem nog wat vertelt. En Tuchel zal tevreden zijn. Tweede helft. Laten we zeggen toch een kwartier, 20 minuten. Indrukwekkend hoe Engeland tempo maakte en Kroatië toch bij de keel greep. Kansen forceerde. Er werd er uiteindelijk maar één afgemaakt door Jude Bellingham. Maar het was uiteindelijk genoeg om dan helemaal aan het einde, toen het nog even een klein beetje spannend werd, te kunnen rekenen op de trefzekerheid van Marcus Rashford. Voilà, dat was het vanuit het imposante AT&T Stadium. Engeland heeft gewonnen. Kroatië staat al een beetje onder druk voor zijn volgende wedstrijd tegen Panama. Het was 4-2. Een goede nacht voor u intussen al bijna. En graag tot de volgende keer aan het woord.

0: Тя, Red Bull Yeti Vlegels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
2: Low applaus aan de ene kant, hevig applaus aan de andere kant. 4-2 voor de Engelsen. De wereldbeker een klein beetje op weg naar huis. Want het is natuurlijk nog ver, hè, van Dallas naar het Verenigd Koninkrijk. Maar dat gaat misschien wel lukken. Herbert, of Herbert Patmore moet ik zeggen. Jij bent eigenlijk een Belgische Engelsman of Engelse Belg?
3: Ja, ik identificeer me nog als Engels. Maar officieel ben ik ook half Belg. Ja? Omdat ik ben hier al 7 jaar wonen. Dus,
2: je woont hier 7 jaar nu?
3: Wij wonen hier.
2: Je klinkt alsof je hier geboren bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja? Ja. Hoe blij ben je?
3: Met het resultaat heel blij. Wel verdiend, vind ik. Die goals waren heel mooi. Kroatië heeft wel heel goed gespeeld. Heel mooi gespeeld, mooie goals gemaakt. Dus ja, in het algemeen mooie wedstrijd om naar te kijken.
2: Ja, je bent fan van Newcastle, hè?
3: Ik ben voor Newcastle, ja.
2: Hoe kom je bij Newcastle terecht?
3: Door de familie eigenlijk. Een paar van mijn familieleden zijn naar de universiteit aan Newcastle gegaan. Mijn oma en zij zijn daar ook voor beginnen supporteren. Dus ik ook, toen ik in het voetbal begon mee te supporteren.
2: Ja, wat vond je van Gordon? Want die komt van Newcastle, die gaat naar Barcelona nu.
3: Ja, die gaat naar Barcelona. Dat is nog een beetje een pijnlijk onderwerp. Maar ik wens hem veel geluk. Hij heeft heel goed gespeeld voor ons. En ja, ik wens hem alle succes daar. Hij heeft echt een briljant seizoen gehad bij ons. Dus ik hoop dat hij dat even goed kan doen bij Barcelona.
2: Ja, fantastisch. Herbert, heb je morgen een examen?
3: Nee.
2: Nee. Okay,
3: we hebben toestemming gekregen dat ik maar voor de namiddag moet naar school.
2: Goed. En nu misschien een hele dag vrij, nu de Engelsen gewonnen hebben met 4-2. Dat moet je misschien morgen nog eens proberen. Bedankt in elk geval. En je hebt dat voortreffelijk gedaan. Ja. Al bij al verdiende overwinning, denk ik, voor de Engelsen. Hè?
4: Ja, zeker en vast. Ik denk dat Engeland wel veel beter uit de kleedkamer kwam. En zeker het eerste kwartier echt wel heel goed was. Mm-hmm. Dan ook de 3-2 scoort. En dan wel de beste kansen heeft en het uiteindelijk ook nog afmaakt.
2: Ja, die 3-2 valt quasi onmiddellijk.
4: Ja, klopt. We gaan het zien hier. Dat is een bal van de fullback naar Andersen. En die speelt direct diep. En dan is het eigenlijk Bellingham met een rush die hem mooi binnenlegt. Ik stel mij een klein beetje vragen bij wat dat de Kroatische verdedigers doen. Want die ene die bij Bellingham loopt, wil eigenlijk een interceptie maken, maar mist. En dan komt, denk ik, Vuskovic ook te laat, omdat hij meeloopt centraal. En dat geeft Bellingham de vrijgeleiden om naar binnen te snijden.
2: Het is geen toeval dat hij die bal daar krijgt van Henderson. Hè?
5: Nee, je zag het ook al in een eerste helft een paar keer. En als je het dan hebt over de stempel van Tuchel, dit is een beetje de bal waar die ik het gevoel heb dat in Italië ontstaan is. Wat ze heel vaak doen is gewoon inspelen middenvelder. En die speelt hem in één keer door. En je ziet Bellingham Madueke al lopen voordat Andersen de bal heeft getrapt. Dus het is heel duidelijk een getrainde bal hier ook. Je ziet ze al 2 keer vertrekken en de bal moet nog gespeeld worden. En een hele goede bal. Vuskovic had hem in de eerste helft dus hier al onderschept. En in de tweede helft zag ik hem ook al beginnen lopen. Maar loopt het gewoon fout bij de eerste interceptie. En daarna maakte hij eigenlijk de verkeerde keuze door te lang mee te lopen met de centrale man. Hij had nog steun kunnen bieden aan Livakovic en Palasic, denk ik. Of Pasalic. Maar Bellingham heeft ook wel een beetje geluk, denk ik, met afwerking. Maar het is getraind. Dus het is mooi dat het daar uiteindelijk dan een goal uitkomt.
2: Ja, dat we uiteindelijk nog zo lang moeten wachten tot de 4-2 valt, is een half mirakel. En dat mirakel is eigenlijk verwezenlijkt door Livakovic, die daar in die dolle 10 minuten 3, 4, 5 reddingen doet.
6: Ja, het was echt gek. Ik weet niet wat Tuchel tijdens de rust heeft gezegd, maar wat een verschil met die eerste helft. Bellingham had nog maar een minuutje ervoor of zo gescoord. En hier had hij eigenlijk al opnieuw een kans. En dan hebben we ook al geconcludeerd dat de Engelsen inderdaad goed zijn op die spelervattingen. Hier O'Reilly was het zeker. Die helaas net er langs kopt. En opnieuw op hoekschop. Ja, je weet gewoon dat ze daar sterk in zijn. Als het nu nog niet duidelijk is, gewoon al vanuit de Premier League, dat dat gewoon echt altijd gevaarlijke momenten zijn, dan is het wel duidelijk na deze wedstrijd. Hier was een 3-dubbele kans. En ik las al online een statistiek dat ze in de 12 minuten van de tweede helft evenveel kansen al hadden afgedwongen dan de hele eerste helft. En dat was echt, maar de reddingen waren ook echt wel naar Van Aanholt echt goed gedaan. Maar het zat echt wel in momentum. Daarna is het even gaan liggen. En hebben eigenlijk de invallers opnieuw wel voor wat flow en dynamiek gezorgd. Maar, ja, het, waren echt, het was een dol kwartier.
2: Ja, en dit heeft tot gevolg dat Dalic Modric vrij snel wisselt. En dan 57 minuten haalt hij Modric naar de kant.
5: Ja, dat moet bijna al afgesproken zijn. Anders zal de zo'n legende denk ik niet al zo vroeg naar de kant. Of van tevoren besproken in een bepaalde vorm. Maar het is heel vroeg dat hij...
2: Hij staat 3-2 achter, Jan. Als je voelt dat hij nog een verschil kan maken, laat hij hem toch staan.
5: Ja, hij kon zijn stempel ook niet heel erg drukken, inderdaad. Maar dan is het beter om hem op die leeftijd al te sparen voor de volgende twee wedstrijden. Dan nog even om terug te komen op die spelervattingen. Ik heb het gevoel op een WK-eindronde, als je goed verdedigt in laag blok en je doet je spelervattingen goed, staat je bij zo'n spreken in de halve finale. Dus zo belangrijk om die spelervattingen goed te doen. Dat was al gebleken in de Premier League dit jaar, eigenlijk vooral door Arsenal dan. Hoe groot deel, nog groter deel, onderdeel van het voetbal het is geworden. En op een toernooi wordt het alleen maar belangrijker, omdat de automatismen iets minder zijn in het normale voetbal. Behalve nu dan bij die goal van Bellingham, dat die spelervattingen nog veel belangrijker zijn.
2: Arsenal was wel heel extreem, hè? Het was bijna rugby in de kleine rechthoek.
6: Ja, maar Aston Villa was ook zo'n ploeg dat heel veel gescoord heeft op een spelervatting. En volgens mij zit die coach bij Schotland zelfs als assistent.
5: Volgens mij is de verantwoordelijke daarvoor mee met Portugal. Als ik me niet vergis, van Aston Villa.
6: Ah, het was inderdaad, het was in Schotland.
2: Dat is een Schot. Dat is een Schot.
6: Het is een Schot die inderdaad...
5: Het is een Schot. Ja, dus ook daar als, wordt ook naar gescout. Ook,
2: hij komt ook altijd aan voor die dugout staan. En Emery die plooit zich dan terug en hij doet het dan op die...
5: Ja, het is normaal. Ja. Het is zo'n belangrijk onderdeel geworden dat daar ook naar gekeken wordt bij dit soort competities. Dus Engeland is er altijd goed in geweest en heeft er al heel veel aan te danken gehad. Want zoveel uit open spel hebben ze de laatste toernooi niet gescoord. Ja.
2: Hebben wij daar mannen genoeg voor? Voor die set pieces?
5: Spelers of staf?
2: Staf.
5: Niemand van buitenaf. Dat is iemand vanuit de huidige technische staf die dat doet. Laten we hopen dat er genoeg op gewerkt wordt. Ik ben daar nu zelf niet bij, maar ik heb wel aangegeven dat dat een heel belangrijk onderdeel is. En je hebt een aantal jongens met lengte. Okay, nu is de vraag Onana ja of nee, maar als je die eruit neemt, zo groot zijn we niet. Een Goy is dan natuurlijk wel het voordeel dat hij heel agressief is.
2: Van Aken is ook groot. En goed met de kop.
5: Kan zeker ook goed aanvallend koppen. Nee, maar het is een heel belangrijk onderdeel en er moet heel erg opgewerkt worden. Zowel binnen als buiten eigenlijk.
2: Kroatië kreeg nog zijn momentjes. Mm-hmm. Dan gaat dat zo. Engeland vertikt het om die 4-2 te maken. En dan zijn er nog een paar momentjes waarin het nog had kunnen keren.
6: Ja, inderdaad. En hoe je het ook draait of keert, je hebt toch wel het gevoel, wat ik daar straks ook al zei, dat als ze in die 16 meter komen, op zich was dit wel een makkelijke redding voor Pickford. Komt ook recht op hem af, moet hem gewoon goed verwerken. Pas op, redelijk gevaarlijk om die nog centraal te verwerken. Maar uiteindelijk ook heer en meester daar op dat moment. En dit schot, het gaat uiteindelijk gewoon over. We zitten nu ook al wel diep in die tweede helft. En dan... Uiteindelijk hadden we nog een momentje, een minuut 84, misschien net iets sneller druk opzetten. Maar goed, hiermee ga je Pickford wel niet verschalken. Nee. Dus in vergelijking met de kansen die we net hebben gezien van Engeland, zijn die wel beperkt. En denk ik ook effectief dat Engeland met recht en reden deze wedstrijd heeft gewonnen.
2: Ja, dan komt er een drievoudige wissel bij de Engelsen. En een van die invallers, Marcus Rashford, die zorgt voor het definitieve verdict. Die geeft het genadeschot.
5: Mm-hmm. Ja, ik denk dat... Kroatië daar al iets meer mensen voor de bal had, al wat meer risico nam. En wat ongelukkig bij die sliding daar. En dan ziet hoe belangrijk de bank is. Als ze Saka, Rashford, Rodgers brengen, dat zijn alle drie geweldenaren op hun positie. Dat kan echt wel gaan meespelen later in het toernooi. Dat deed het al 2 jaar geleden op TK en nu weer. Dus goed afgewerkt. Staan is iets schokt een beetje.
2: Kijk daar, Bellingham staat al te juichen nog voor de trap er komt. Ja, van de achtergrond.
5: Good vibes. Goed afgewerkt. Hè. Dus, maar Kroatië had al veel lichamen eigenlijk voor de bal. Dus een beetje pech daarna, maar goed afgewerkt.
4: Okay. En dat we het ook alleen maar kunnen toejuichen dat Tuchel er nog 3 aanvallende mensen opbrengt voor
2: Italië. Ja,
4: ze staat 3-2 voor. Brengt hij er een extra verdediger in? We hebben het onder andere bij Nederland gezien. Dat is dan niet goed uitgedraaid. Dus dat is als voetballiefhebber toch wel heel
5: fijn. Ja, dat was die wissel van Rice was wel opvallend inderdaad. Dat hij daarvoor eigenlijk Rodgers bracht en Bellingham een rij achteruit schoof. Dus,
2: ja, offensieve keuzes juichen we alleen maar toe. En we gaan eens luisteren naar Double T, Thomas Tuchel.
7: Tough game against tough opponent. Struggled in the first half and had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances, a lot of energy. It's what we wanted, and we could get our first win, and happy for the fans.
8: Going forward, intensity, physicality, just like you wanted. How pleased are you with that?
7: Yeah, second half reaction was good. First we struggled a bit, but to get the nerves out of our system and get it sweating, but then we were good. After that we were good. Second half was amazing. We created a lot and kept it going and deserved to win in the end.
8: Are the goals you conceded isolated or something to think about?
7: I think like we were too passive after we scored. We already straight away the feeling, oh, we have something to lose. Then we went backwards, which is absolutely not our character. They punished us twice, but I love the reaction. It was good. It's always about the reaction. Mistakes happen. You play against a good opponent, so the reaction was excellent.
8: Thank you, Thomas. Thank you.
2: Ja, dat terugplooien, dat is onze natuur niet zegt. We werden 2 keer afgestraft, 2 keer maakten ze gelijk. Voor de rest hadden we het heel moeilijk in die eerste helft. Maar we hebben briljant gereageerd in het begin van die tweede helft. En we zijn dan blijven gaan, we hebben kansen gecreëerd. Er was energie, heel veel intensiteit. We waren zenuwachtig in het begin, want het was niet duidelijk of we dit wel zouden redden. Maar de machine kwam dan toch op gang en we bleven die ook aanzwengelen. De eerste punten zijn binnen. Engeland is een ploeg om in de gaten te houden. De energie effectief die zij uitstralen hebben we nog in heel weinig matchen van andere ploegen gezien.
4: Ja, zeker en vast. En zoals Jan daarnet zei, op een WK, een eerste match en soms verder in het toernooi ook, zijn altijd andere matchen dan op clubniveau. Dus om dit te presteren in je eerste wedstrijd op een WK is wel, dat belooft voor wat er volgt.
6: En ook wat een breedte, als je Saka kan brengen, Rashford kan brengen, dat is al Rodgers kan brengen. Dat is gewoon, ja, als je zoveel kwaliteiten hebt en ja, dan kan je zeggen wat je wilt over jongens die hij al dan niet heeft geselecteerd, grote namen niet, maar het voelt nu al op een bepaalde manier wel doordacht op een bepaalde manier of zo, nee?
5: Ja, ik heb normaal nooit zoveel vertrouwen in Engeland, maar in 2 mensen wel, en dat is in Kane en in Tuchel. Dus hij is een coach die al bewezen heeft dat hij van sterkere tegenstanders kan winnen. Zeker ook in de Champions League finale dan met Chelsea tegen City van Guardiola. En ik heb 3 pronostiekjes ingevuld. En in eentje heb ik toch Engeland als wereldkampioen gezet. Ik heb er vertrouwen in dat ze echt wel iets kunnen doen. Ook tegen landen als Frankrijk en Portugal.
2: 3 verschillende gezet? Kwestie van kansberekening?
5: Ja. Ja. Kansen spreiden. Ja.
2: Zoals op de beurs spelen.
5: Ja, dat doe ik niet. Maar, ik niet zelf. Maar, en de Belgen ook in eentje daar al. Mm-hmm.
2: Goed, Engelsen en de Kroaten voorlopig even parkeren. 4-2 is dat geworden. Maar nog even terug naar vroeger op de avond. Portugal laat punten liggen tegen Congo. Dat was toch wel een serieuze verrassing?
6: Ja, tuurlijk. Omdat Portugal is ook heel vaak wel genoemd als ploeg die je eventueel ver in het toernooi kan zien komen. En dan spreken ze heel vaak over het middenveld met Neves en Vitinho. Maar ook heel veel mensen zetten als kanttekening. Als Ronaldo speelt, dan maken ze minder kans. Wel ja, hij is gestart. Dus ik denk dat nu Martinez misschien al wel de wind van voren gaat krijgen met het feit dat hij niet...
5: Maar hij gaat hem echt niet op de bank zetten. Zo.
6: Nee, tuurlijk. Maar het werkt wel dat het een gespreksonderwerp is.
2: Kijk, ze scoren snel. Na 5 minuten is dat Joao Neves. Ja. 1,71 meter. Maar wel een fantastische kopbal.
6: En Congo gewoon ook wel wat met enthousiasme, hè, op zich.
2: Wisa op kopbal. Maar kijk eens, ze stonden met 3 ongedekt in die tweede zone. Setpieces.
5: Ja. Ja, Congo toch ook niet onderschatten. Als je ziet wat die jongens spelen, Sadiki die een fantastisch seizoen draait bij Sunderland, zit daar ook gewoon op de bank of valt wel in. Maar Dat is geen land die je mocht rekenen bij de onderste 48, zou ik zeggen. Maar dat ik ook niet verwacht dat ze hier punten zouden laten liggen. En de groep is ook niet heel makkelijk. Ze hebben nog, denk ik, Colombia, Oezbekistan erbij zitten. Dat ook zeker niet onderschatten zijn. Maar ze zullen wel overleven. Maar je wilt als groepswinnaar uiteindelijk om bepaalde landen te vermijden.
6: Ze hebben toch een EK gewonnen met eigenlijk niet zo schitterend voetbal. In de groepsfase.
5: Maar
2: die eerste matchen zijn vaak weinigzeggend ook. Hè.
6: Ja, exact.
5: Nou, dat is waar, maar ze speculeert toch graag.
2: Ja. Argentinië tegen Saoedi-Arabië in Qatar en later werden ze wereldkampioen. Oezbekistan en Colombia, de namen van de landen zijn gevallen. Dat zijn de landen die de laatste match gaan spelen van de eerste ronde. Vannacht om 4:00. Ghana en Panama die spelen al om 1:00. Dus als u straks nog even wil opblijven om wat voetbal te kijken. Het is Ghana, Panama en Oezbekistan, Colombia. Ja, als je niet opstaat voor Argentinië, daarvoor al ik toch niet.
5: Heet nooit. Denk het niet.
2: Nee. Justine, bedankt. Heel veel succes de komende maanden. Jan, bedankt. We zien jou nog een aantal keer terug. En Imke, bedankt. Jou zien we ook vaker terug de komende weken. U, dames en heren, thuis bedankt. Het is al laat op de avond. Het is 11:20, toch bijna 11:20. Mensen in de studio, veilige vaart terug naar huis. En heel graag tot 1 dezer. Tot ziens.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Je luistert naar Godenzonen FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzonen FM.